0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten die bij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.

moju ruždolju uz maji grif. Hošto vas maji mi gist on de voet van de klif. Op dat paad smel en glistre, mij de zee zat ik bij.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: De zondigste editie van de Tallships Races wiert dit weekend in Haas.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tienduizenden mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Ik hiel het nog, want de skippen de haven weer uitvaren.
0: Tallships Races in Haas. Op radio, televisie en online.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: De best.

0: 92.2 FM.
1: Omroep Friesland. Friesland non-stop.
2: Ik wie een lids boerke, mok zo'n stik als 15 kei. Ik hik een narke waasje, ik geen geld, maar ik bier wel vrij. Mijn mijn lids blauw trekkerke bewerken, ik mijn loon. Ik die gewoon mijn dingen en ik broekte mijn verstaan. Jongens, jou wijd zien, dan tufte ik. Nee, hoe is mij de eind in de bek?

investeren, want morgen is te laat. Ik met mijn 300 besten, ga geen broek meer om de kant. Maar voor jou een grote silo's, en die zitten vol meester rond.

Dat ging haast net sliepen, had altijd met zijn dream. Er stien een plisje meisken achter Elzebeen. En achter Bormans hagen, de

0: En dat voel alweer in het geheel van de vergonkelijkheid.
1: In het tjerke van Ginnem viert Gerrit Terpstra zijn 50-jarig kunstenaarschap.
0: Dan moet je dus loslaten. En dan komt het moeilijke. Nou?
1: Dwalen in de tijd. Dit weekend in Friesland ook.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoetten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: Friesland non-stop.
3: De beste

0: De zondigste editie van de Tallships Races wiert dit weekend in Haas.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Ik hiel het nog, had de skippen de haven weer uitvaren.
0: Tallships Races in Haas. Op radio, televisie en online.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky al een bericht op sociale media, waarin hij waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er dan een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over. Maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 4500 hectare natuur verwoest, melden de autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toen toch nog te scoren uit een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Erling Haaland scoorde 2 keer. Het weer, vooral in het noordoosten bewolkt, met ook kans op een bui. Vanmiddag dan geregeld zon, vooral in het zuiden van het land. De temperaturen lopen ook flink uiteen. Het wordt 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
0: My Erit

0: Oranje bij Friesen van de Morgen. En Crazy.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erich Seijers.
3: Nou, bezig wel een beetje saai, hè, die Engelsen. Maar dan weer van Moorn. Wow. It was marvelous. One of the best ever. Nou ja, dat.
0: Ja, maar duidelijk wijzen. Directeur Liewe Krol is tegen tevreden met het verin van de Tallship Races in Haas. En de coach van swimster Marit Steenbergen die shot waarom op haar vrouwtrecord in Rome, vriendenwieken.
4: Persoonlijk stond op mijn schoot en ik heb wel echt hard gegild voor mij. Maar hij begrijpt het wel een beetje als 4 jaar oud. Dus het, is, het begint, een beetje, net, hij begint net een beetje te begrijpen allemaal.
0: Goedemorgen, het is een nieuwe week. En die beginnen we met onder andere Jitse. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Erit.
0: Ik zorg dat er een paar harkers bij ben. Dat binnen zelfs Jaap en Tjalkje, die binnen er eigenlijk allemaal bij.
5: Ja, dus we gaan in elk geval 2 harkers en misschien, ja. Misschien ook wel 3.
0: De teller die.
5: De teller ringt ja. Toch op van
0: hem. We turven van hem morgen. Dus dat scheelt. Hij slot in de Oranje voor of best nog.
5: Nou, ik ben nog een beetje aan het ziekje.
0: Oriënteerd.
5: De vakantie begon, hè?
0: Ja.
5: En dat kan je direct in de media wel van hebben.
0: Kom, kom het niet.
1: Om het Jochen Oeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
6: Up and ready for a new day.

0: Een nice berucht uit de nachtwaai. Gerard de Braconnier is verstoren op zondagjarige leeftijd. Gitarist en de songwriter van Toontje Lager. Nog een goede reden dus om dit even te draaien. Toontje Lager, wie dat, en stiekem gedanst.
1: Om het njoggen oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Honderdduizenden bezoekers kwamen dit weekend naar Haas om de grootste historische zielskippen van de wereld te bezien. Voor de vierde keer wie de sterke gasthaven van de Tall Ships Races. Directeur Lieuwe Kroon.
3: Ik ben overal ik burger even. Maar nee, geweldig. De bejoerd even, ik dacht van de morgen, het reinde wat. Ik denk oeh. Maar op een of andere vreemde manier, zodra het dan droeg is, dat in één keer komt er van alles. En ik denk, waar komen al die mensen bij? Nee, geweldig. En heel veel blieden mensen gewoon. De Engelse organisatie die had inmiddels al min of meer onjong wat ze ervan vinden. Die ben heel tevreden. De trainees en de kapiteins. Uiters kroeven, zat ze juist te zijn over hoe het verroen is en de activiteiten voor haar. En dus ja, meer dan tevreden.
4: We hebben natuurlijk ik 3 dagen best wel hudde wien gehad. Heeft dat nog invloed gehad?
3: Nou, net eigenlijk op het programma hier. We hebben op een paar moment wat gedacht van het bloed alles steen. Maar dat is er gelukkig heel goed gegaan. Ja, juster waren er wat groepen die te farmen gingen. Ja, die moesten wel even mijn sleepboordje van de kant. En ja, die gingen wat milde zee. En de koe, ik meestal de zaal net omheen als ze te farmen gingen. Maar voor de rest eigenlijk net.
4: Hebben we enig idee hoeveel mensen uit de West hebben ontnota in dit weekend?
3: Ja, ik zei juist, nou, morgen weet ik waarschijnlijk wat cijfers, maar ik weet het net. Ik ken er globaal iets hoe zitten. De eerste dag wie je volle drokker als de eerste dag Fjouwer Jelien. Dat weet ik bevestigd, terug Arriva en dat soort dingen. De tweede dag wie je bij u is, deze keer, ik drokker als de vorige keer. Maar de vorige keer wie dat een tongzie en een vreet. En nu wie een tevreet en een sneur. Ik denk dat Juwet wat rijstiger is als de tweede dag van vorig jaar. Ik denk dat we per saldo nou iets heger zitten als Fjouwer Jelien, maar doe hier de laatste dag met snijden en nou op een maandag. Ja, ik heb geen idee. Het is een werkdag voor een heel soort mensen, dus ik heb geen idee.
4: Waar zitten we Fjouwer Jelien dan op?
3: En ja, zo'n 300.000. Even heel globaal 40, 60, 100, 100 weer toen in duizenden. Ja.
4: Ja, dan moeten we vanzelfs ik vooruit zien. Deze editie, dat weer de vierde editie. De vijfde editie, eventueel, als we zou vierde keer zo in 2030 wezen. Dan is ik Sail Amsterdam. Hoe liep het?
3: Weet ik nou net. Ik had er niks voor te zeggen. Ik ben maar een oproepkracht. De gemeente en de stichting zullen eerst evalueren. En dan zullen we zien naar Wolven Wer en wanneer zullen we wollen. Sail Amsterdam is dan. En 12 van die, grote evenementen in hier en hier, dat is net handig, denken we. En bovendien, in 29 komt de Tall Ships Races deze kant weer uit en gaan ze naar Delfzijl. Nou, daar had Haas net op inskreun, dat is te betiet. Dus daar moeten ze door hebben. Ik heb zelf wel eens gedacht, en daar had ik het ik wel eens met de directeur van Sail Amsterdam over gaan. Zullen we net een soort combinatie-evenement matchen kennen. Dus zij hebben die hele drokke Sail Amsterdam. Maar die skippen komen deze kant op. Zo is het nou het weekend ervoor, net een soort pre-sale in Haasdwang kennen. Maar nogmaals, ik ging er naartoe. Ik ging het stichtingsbestuur horen en ik ging de gemeente horen. Eén ding, wel, de gemeente die had naar ouderen van 22 zijn in 2034, dan had Haas 800 jaar sted terug. En dan willen we eigenlijk gewoon een knal-editie hebben van Sail Haas. Dus er maakt wel wat in het ritme, jongens. Geert de kennis voort en als je het STA-huis misschien. Dus dat pleit het wel voor om wat het wel in 2030, maar hoe? Ik weet het net.
4: En als we zeggen, de organisatie van de STI, de organisatie natuurlijk achter die Tall Ships Races, die bent tevreden. Dus Del

0: Een beetje saai, ja, die Engelsen, maar dan weer van, wow, it was marvelous, one of the best ever. Nou ja, dat, nee, dus ik denk dat we er bij SDI heel goed op staan. Ja.
1: Leeuwenkral zei dat, oor de Tolsje Vrees.
2: De media van de morgen.
1: Jitse, het Nijse Toren Media dan.
3: Ja, dan kom ik toch even uit bij RTV Drenthe. Als je het net meer weet, dan kom je vaak uit bij RTV Drenthe.
1: Ja, RTV
3: Drenthe had een heel verhaal over vakantiefoto's. Ja, want ik zei al, het is vakantie. En vakantiefoto's binnen toch van een platte meisje een belangrijk onderdeel van het vieren van vakantie. Al is het echt wel zo dat die foto's, ja, tegenwoordig eigenlijk net niet eens meer in een mapje bedarien. Je meidje ze en je zussen daarna net meer. Dan weer de Drenthe, een fotograaf, die zei, dat moet eigenlijk ons. Ik ga een paar tips van meisjes die vakantiefoto's meidje willen.
4: Begin eens met de horizon recht te zetten.
5: Dan moet je even, zeg maar, zo
4: de Eiffeltoren. Ja, en dat is ook leuk, een doorkijkje. Ja. Dat is niet zo standaard. Wat ik heel vaak zie, is dat ze dan bijvoorbeeld de Eiffeltoren fotograferen. Ga eens inzoomen. Mis de onderkant van de Eiffeltoren, heb je alleen een puntje. Dat is ook niet leuk. Neem die mensen gewoon mee, geef een beetje beleving. Een ander standpunt. Ga eens een keer door je knieën, neem het een beetje laag. Ga weer omhoog.
5: Ja. Ja, dit is super.
3: Ja, dat denkt misschien, hoe weet je nou dat het om vakantiefoto's gaat en net om gewone foto's? Maar ja, dat kon je dus jaren onder dat muziekje.
1: Hé, hey, dat ben ik met erop. Van Joort aan mij, wij officieel Eximus kwamen op de radio, hè?
3: Ja, dus t-shirt, ja. Maar on.
1: Dat lijkt een briefje, we mij nou Simmerske muziek draaien.
3: Dat hebben we dus bij deze echt op het direct dingen.
1: Ja, de meteorologische Simmer. Ja, de radiokundige Simmer.
3: En dat is de echte Simmer.
1: Dat is de echte, die is begonnen.
2: Zes het maar.
1: En misschien past er wel een mooie plaat bij. Een mooie Simmerske plaat. Stuur maar even terug. Nee, 0620 4 9 9 9 9. Welke Simmerske plaat was toen jaren?
2: Op

0: Olsen Brothers en Fly on the Wings of Love. En de Fire Dust Golden van Harry Styles.
1: Het is nog petit, maar...
2: Iris Science
1: is al wekker.
2: Nodo nog.
1: Van Saison Jochenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Zwemster Marit Steenbergen die waart het weekend op Verskate Oosten Nederlands kampioen. Op de 100 meter vrije slag op sneeuw bleef ze maar in het ziende van een seconde poppen haar eigen wereldrecord dat ze een week eerder zwom in Rome. En dat deed ze zonder haar coach Patrick Pearson. Dat vertelde hij zijn verslagjouwer Andor Faber.
3: Ik zat op mijn bedrand thuis in Doorn met mijn zoontje op schoot en mijn vrouw naast me. En we waren de kinderen naar bed aan het brengen. Dus met de telefoon opengeslagen. En toen 4 meter voor de finish, toen was mijn Paralympisch zwemcoach, die belde mij. Dus ik dacht, shit, hij belt mij. Er is iets aan de hand. Waarschijnlijk is het goed. Maar ik heb dus het einde niet kunnen zien. Dus moet ik even snel een beetje voor om te kijken welke tijd het was. Ik had er wel een vermoeden dat het goed zou zijn. En daarna heb ik pas op de telefoon opgepikt.
4: Ja, want jouw collega die was in Rome aanwezig. Die wilde jou gelijk op de hoogte brengen van het goede nieuws.
3: Ja, die waren eigenlijk een soort van live verbinding om maken met me van tevoren. Maar ja, ik zat gewoon in het proces met mijn kinderen. En toen wilde hij me inderdaad gelijk bellen nadat ze had aangetikt. En ja, zij lopen natuurlijk daar net iets voor. Waarschijnlijk 10 seconden of zo. Dus dat was een beetje knullig. Ik denk, ah! Maar ja, en toen natuurlijk de ontploffing thuis. Dat was wel leuk, ja.
4: Ja, want hoe ging dat? Zijn de kinderen door de lucht gevlogen of viel dat nog mee? Lagen ze al?
3: Nou, mijn zoontje zat op mijn schoot en ik heb wel echt hard gegild volgens mij. Maar hij begrijpt het wel een beetje als 4 jaar oud. Dus het begint net een beetje te begrijpen allemaal. Ja. Maar het had wel impact, het was wel leuk.
4: Ja, hoe was dat voor jou?
3: Ja, fantastisch. Natuurlijk merkwaardig om er zelf niet bij te zijn. Het is heel gek, want mijn tweede wereldrecord waar ik er zelf niet was, zeg maar. Het begint een soort van running gag te worden. Want Renomi in het verleden had het ook een keer gedaan, toen was ik er ook niet. Dus misschien moet ik er voortaan niet zijn. Maar ik ben heel trots. En op proces, in ieder geval in eerste instantie op Marit en op het proces dat we samen hebben doorlopen. En ik hoef er ook echt niet bij te zijn. Dat is ook wel een verdienste, hè? Dat is van zichzelf. Dat is dat ook gewoon los van iedereen kan, zeg maar.
4: Dan zijn we in Nederland zo dat we dan gelijk alweer denken inderdaad van misschien kan het dit weekend wel weer verbeterd worden. Misschien straks in Parijs wel. Maar ja, aan de andere kant, het heeft natuurlijk 9 jaar gestaan. Dus dat zegt ook wel wat. Ja. Aan welke kant sta jij?
3: Ja, nee, ik sta wel aan de kant dat het ook wel verbeterd kan blijven worden. Omdat, kijk, Sarah die het oude wereldrecord had, is 1 keer neergezet. En daarna was het allemaal 52 laag en kwam niet eigenlijk in de buurt. En ik zie bij Marit dat het niveau nu over een periode van 5-6 weken... zit ze gewoon alles op die 51 hoogte zwemmen. Hij heeft dan 4 keer 51 gezwommen. Waarvan de 51 68 uitschiet aan de positieve kant. Dus ja, het lijkt erop dat ze gewoon een heel hoog basisniveau heeft. Over een hele periode nu. Dus ik denk ook wel dat ze dat deze zomer ook nog heeft. Ja, en dan moet alles gewoon net weer de goede kant opvallen. Wil ze net dat wereldrecord wel zwemmen. Dus we gaan het gewoon zien. Het zal natuurlijk nooit dik verbroken weer gaan worden. Het wordt wel met kleine stapjes. En ik denk dat voor de lange termijn, hè, voor volgend seizoen en richting de Spelen. En dan gaan we werken aan grotere stappen weer. In een periode van 5 weken kun je werken aan kleine stapjes. En hopelijk net voldoende om die tijd nog een keer aan te vallen deze zomer.
4: Je begrijpt natuurlijk wel dat op dat indrukwekkende palmares van haar daar nu niet heel veel dingen meer overblijven.
3: Nou, Olympische titels nog, hè. Dus natuurlijk, je hoopt natuurlijk meerdere wereldrecords nog te kunnen zwemmen. En, kijk, het is natuurlijk ook Europees kampioen en wereldkampioen, zowel korte baan als lange baan. Alleen Olympische titels of medailles, die zijn er nog niet. En dat is natuurlijk iets wat ze heel graag nog wil. Ja.
4: Ben je erbij in Parijs?
3: Ja, zeker. Ja, ik ben er dit keer wel bij.
4: Ja, dat weten we dus. Dan wordt het geen wereldrecord.
3: Nee, precies. Dan misschien wil ik ook bewegen dan naar huis te gaan. Met mijn kinderen op schoot zitten voor 1 avond. Dan kom ik daarna weer terug naar Parijs.
1: Ze komen alle hier voorbij.
2: Die heerlijke simmerhits. De frequentie.

0: Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Het is dan opvallend dat ik lees dat dit plaatje, Jitsen, dat brengt zo'n $1 miljoen het jaar op.
1: Zo.
0: Maar dat smiet Katrina helemaal geen vakantiegeld op. Niks.
1: Oh. He, die, weet je dat geld dan heen?
0: Die band die is uit elkaar van op een gegeven moment. En nou ja, dat Buma Stemra geld wat zij gewoon wij krijgen. Als we het op de radio draaien, dat wordt dan gewoon wij verdeeld onder de vier leden. Maar zij is op een gegeven moment uit die band stapt. En dat heeft ze juridisch net helemaal goed dicht timmeren. Dus als het noemen draait, krijgt zij niks. Maar he, het is wel weer de tijd van de Simmer natuurlijk. Als zij optreedt, dan krijgt ze er wel weer wat voor.
1: Ja, en ons maat waren aanschijnlijk een kwijt zo'n meidje.
0: Ja, even nou, misschien een keer een tikkie sturen of zo. Ja.
2: Krijgt allemaal in de mail.
3: Hij is vergees en hij is superactueel.
4: De nijsbrief van Omroep Friesland.
5: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
6: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die nou in
6: omroepfriesland.nl/nijsbrief.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
0: Jelbe Zoon. Jitse de Vries, met nijs.
1: Goedemorgen. Meer dan 100.000 mensen gaan dit weekend in Haastwest voor de grote historische zielskippen van de Tall Ships Race. Het was de vierde keer dat Haast de gast hier was van dat evenement. En de directeur, Luwe Krol, is na 3 dagen tegenwijs mij hoe het alle keer verint.
9: Ik ben overal ik burg even. Maar nee, geweldig. Het was even, ik dacht van de morgen, het reinde wat. Ik denk, maar op een of andere vreemde manier, zodra het dan droeg is, dat in één keer komt er van alles. En ik denk, waar komen al die mensen bij? Nee.
1: Ja, Haas dus, Luwe Krol, weer dat. Paardenzwemmer Lisette Bruisma van Jest Rijn die had op het NK Lange Baan zwemmen in Eindhoven een vrouwtrecord zwom. Op de 800 meter vrije slag. Eerder dit weekend pakte zij ook al een Nederlandse titel. Dat wie op de 100 meter, op de 200 meter en op de 400 meter. En de prestatie van het vrouwenrecord die is extra bijzonder. Want het was de eerste keer dat zij zwom in een wedstrijdverband die 800 meter vrije slag. In oude tjerken lezen verspraat over heel Friesland meer dan 150 graafkelders. Dat wien de romtes dat de Friese adel en ek veroorsteende meesken meer dan 1300 verstorene familieleden bijzetten lieten. De schreeuwer Hessel de Walle die is nou dwaande mijn onderzoek naar die graafkelders. En ik mijn boek over de skiertnis daarvan. Hij vertelt wat hij ontrof toen hij een van die graafkelders iepene.
0: Nou, dat is net zo.
1: Nou, het is veel iets meer wijze. Ik zou zien als ik dat fragment erbij kreeg. Ja, Hessel de Walle, hier is er al.
10: De ha ooit. Van die dikke eikenhouten kisten is die een zo'n centimeter dik vol het hout. Maar de kifkroppen die fret alles op. Ek sokken kisten. En als dan na een paar honderd jaar in zijn kelder komt, ja, dan treft net volle meer. Als ja, rom. En ek vaak wel bonken, skedels. Maar vooral rommel, modder, vocht.
1: Zijt Hessel de Walle dus. Friesland had de Ierlijkse twakamp woen bij het vierleppen. In Weensum lepte het Friese team na een totaal van 400 meter. Dat weer goed half en een hele meter verder als de Hollanders. Het weer voor het eerst zond 2022 dat de Friese leppers de twakamp woenen. En het verschil waar dit hier benauwd maken bij de jongens. Jorrit Bousma van Reduzum die kaapte een scoresrecord van 9,79 meter. En de vierste sprong van de dij die weer misschien net heel dal verrassend van het fenomeen Germ Terpstra. Hij weer de enige lepper die kwam oer de 20 meter.
0: Jitse, dank u wel. Je trok mij het waar, mijn sibbele waaier. Goeiemorgen.
11: Ja, een hele goeiemorgen.
0: Dadelijk, dan draaien wij een plaatsje dat heet Sielerswaar. Is het Joert een beetje Sielerswaar?
11: Nou, er is wel wien. Alleen, ja, je hebt eigenlijk ik wat zinnen bij. En dat is Joert wel wat lastig. Zeker het eerste pad van de dij. Dus ja, zielen kennen altijd, maar ja, de zinnen die ontbreekt een beetje. Nou fijn, het weekend hebben wij, ik net een soort zinnen aan hand, om daar eens even op trot te gaan. We hebben een soort wolken aan hand en dat voelt nou en dan wat matrein uit. Het wie wat, ja, dan een beetje zinnen, dan weer wat rein. Wat matrein en bui. Nou, dat waar, dat horen we eigenlijk, Joert, ik. Nou, en als het op het moment in de provincie shows, dan is het inderdaad bewolkt. Op een maatschappij leidt een heel gebied met rijnwetter. Dat verbrokkelt wat, maar dat is toch weer hetzelfde beeld wat we de oude randen dagen aan hebben. Dat we Joert eigenlijk op Nijendij maar een soort wolken en matige, soms krachtige wind op het water. En ja, dat maakt het toch allemaal een beetje dat het wat gemiddeld waar is. Op stuit is de temperatuur in Bakkeveen 8,1. In Halderwijk wie het zegt, je komt zo'n. Isbrecht een zandje in heel. En Akrum, wie het zandje komt in Jogen, waarnemer die hoog droog bewolkte droeg en een zwakke wind. Nou, dat is toch een heel verschil mee op het water. Want er stiet inmiddels weer een matig, ontvrij krijftige wind. En dit waar, dat het eigenlijk wat u de steen mij wat een vervelend lege druk gebied. Ten noordwesten van ons leidt. En het hege drukgebied wat bij Frankrijk leidt, hij krijgt net sterk genoeg om ons een beetje u te bewolken in de Rijn te houden. Dus ja, dat moeten we Joort nog even trosteren. En ja, dat slag het feest, want er zijn betere vooruitzichten op komst.
0: Ja, van morgen ben ik zeker.
11: Morgen dan hebben we ik nog net al te volle verhoring. Maar ik moet wel zeggen, de kans op mijn buik wordt lietser. En de kans dat er zinnen er wat bij komt, die wordt steeds wat grutter. En de temperaturen die bloeien nog steeds wat op een niveau liggen van zo'n 20 graden. En de wind is matig, ontvrij krachtig uit west, ont noordwest. En ja, eigenlijk is dat dan de laatste dag dat het nog een beetje gemiddeld zimmerwaar is. Want daarna dan knapt het op.
0: De dagen erna, hoe komt dat dan?
11: Ja, op Wazie, dan zien we dat er een hege drukgebied hem uitbreidt tot Oost-Schotland, met een uitrenner door de Noordzee. Betekent bij ons dat we wat meer zinnen krijgen. Daarbij stiet dan een matige noordwestenwind. En omdat de zinnen meer speelruimte krijgt, dan gaat de temperatuur ook opheeg naar zo'n 23 graden. En in de nacht liggen de temperaturen om de 15 graden heen. Dat is eigenlijk al een heel noffelijk begin van een waarsverbetering. Want op tongetje dan zien we dat het hege drukgebied nog wat meer uitbreidt naar het noorden. Dat betekent dat we tongetje nog wat meer zinnen hebben. De wind ik wat de nathoeken opziekert. En ja, dat bloedt natuurlijk droog. En bij temperaturen die richting de Simmerske grens gaan, zijn 25 graden. Ja, dan kunnen we wel stellen dat we deze periode mij wat koeler waren weer uitsluiten. En dat we weer onder voren jongens tegen van een betere simmerperiode.
0: Het warme waar waarin dus. Sibbele, dank u wel.
11: Ja, alsjeblieft.

0: Brom en Zielenzwaar, wie dat. Kom je tussen wat koffieplaten binnen, maar nog net hele simmerske platen. En die, dat is toch aardig misschien om je wat dat is die simmer op te zien in de platen. Hè? De muziek is juist in de bumperkes en de tunes. Dat is al je simmers, Joert. Dat zijn we niet eens krijgt. Dat mij van Joert al. Je zei ik een brief kreeg daarin staat dat we dat Joert waar mij bij mijn simmers kwamen. Dus we toch, nou ja, wat er dan een simmerse koffieplaat bij kind. Dat zou toch ook wel mooi wezen. Dus als je een idee hast, 0620 4 99 of zelfs nummer op app.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Hij wie een begrip in Hilversum, cameraman Dick Kool. Van de AFRO reizigde hij de hele vrouwtoer en versloeg onder meer de oorlog in Vietnam. En hij zijn pensioen in de jaren 90 verhuisde er met zijn vrouw Lina en zijn camera naar Schiermonzeeg. Op het eiland ging er geen storm, dwarpsfeest of oorevenement voorbij zonder Dick en zijn camera. Dat smitte een enorme collectie op die te digitaliseren en online zetten is door het Friese Filmarchief. Verslaggever Dennis Terpstra die praatte met Jurjen Enzing van het Filmarchief en mijn widow Lina Kool.
2: Dit is de grootste collectie die wij ooit hebben binnengekregen in deze omvang van één maker. We hebben natuurlijk ook al van andere organisaties dat we films binnenkrijgen, maar 600, dat is niet iets wat we elke week binnenkrijgen. En dat het zo'n mooi beeld geeft van dat eiland is voor ons heel, heel bijzonder. En nou, mooi dat we dat ook met iedereen kunnen delen nu.
3: Hoe was hij als cameraman?
4: De rust zelf. Hij wist hoe hij de mensen moest benaderen. Hè? En dat is natuurlijk heel belangrijk, zeker als je een interview filmen moet. Dan moet je iemand rustig benaderen.
5: Wat is het dan? Toch fris en knap. Bultje wat ik zocht.
2: Ja, normaal als mensen een camera op zich gericht krijgen, word je in één keer heel zelfbewust. Of je wordt wat nerveus van. Maar je merkt dat die bevolking van Schiermonnikoog dat hem kende.
4: Aandacht, als hij dan iets draaide, dan had hij er ook alle aandacht voor.
3: Oprechte aandacht.
4: Ja, oprechte aandacht, ja. Ja. Kijk, toen hij in Praag zat in 1968, is hij 3 weken zoek geweest. Ik had totaal geen communicatie. Ik wist ook niet of hij nog leefde, ja of nee. En toen kreeg ik ineens van bedrijf Cinecentrum, kreeg bericht. Ja, hij is nu over de grens en hij heeft iemand meegenomen. Toen heeft hij een vrouw van 18 jaar meegesmokkeld naar Nederland. En die heeft hij ook nog voordat hij thuis kwam haar het Nederland laten zien.
3: Want waarom had hij die vrouw meegesmokkeld?
4: Zij was verliefd geworden op een jongen van Bata Internationaal. En daar was ze verliefd op geworden. Maar die jongen die woonde hier. En die moeder had dicht zijn auto zien staan bij de ambassade in Praag. En die is daar naartoe gelopen en die zei, kan jij mijn dochter mee naar Nederland nemen? En dat heeft hij gedaan.
2: Wij zijn nu, denk ik, zo'n 9 jaar bezig geweest. Het was zo'n 9 jaar geleden dat ik voor het eerst bij Lina thuis kwam. Dat zij liet zien wat ze daarom had liggen. We hebben in die loop der jaren alles hier naartoe gehaald. We hebben ervoor gezorgd dat alles wordt gecodeerd, goed in ons systeem komt. Maar ook dat alles is gedigitaliseerd. Bijvoorbeeld op deze setup, hè, dat we videobanden afspeelden en kunnen opnemen. Nou, die beelden zijn daarna allemaal beschreven. Zorgen dat er ook een goede context bij gegeven wordt. En nu is alles op onze website te zien. In ieder geval wat beschikbaar is.
4: Dick was met trots. Jongen, wat heeft die jongen gefilmd? Dat zeg ik regelmatig. En als ik televisie zit te kijken, dan denk ik, had die cameraman dat nou niet zo kunnen doen? Want dan heb ik kritiek op die cameraman. Dan denk ik, jongen, maak eventjes een goed shotje.
3: Dan denkt u, Dick had dit anders gedaan.
4: Dick had het anders gedaan. Die was detail. Ja, geweldig.
2: Ik denk dat dat hem wel inderdaad wat typeert. Van, nou, zorgvuldig. Hij was natuurlijk ook heel erg vakbekwaam. Hij is jarenlang professioneel cameraman geweest. Dus je ziet ook dat hij er echt wat moois van maakt.
3: Wat maakt dan dat die films zo'n impact hebben?
4: Omdat het gefilmd is vanaf die tijd al dat we hier zijn. Hè, vanaf 2000 sowieso. Dat er personen opstaan die al overleden zijn. Dus als ze hier nu bij het Heerenveer, bij het cultureel centrum, films zien, dan gaan ze speciaal. Want dan zeggen ze, oh, oma staat er ook nog op. Of papa staat er ook nog op. En dat vinden ze ook fijn om dat te zien. Want wie heeft dat film?
0: Mooi dat al je bewaren bleun is. Koffieplaatsje komt van André. Zomerzon.

0: Friesland van de Moorn.
1: Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra, die hebben voor de 9e keer dit seizoen een vrije formatiepartij won. Op de Rengersdij in Leeuwt versloeg het patroer in de finale Matten Bersma, Hessel Posma en Gerben de Boer. Met 5 om een vijouwer en 6 twa. Voor Bersma winnen de Druven Nijhoorn en Soer, want het wie net de eerste keer dat hij dit hier een finale verleer van het patroer van Jesse Steenstra.
2: Nee, hou maar op. Ja, oké, hetzelfde.
3: Ja, ja. In Wenschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer cyclic.
2: Ja, ja, we winnen net, je hebt er helemaal niks van.
3: Nee. En dat is mooi als oorzaak dat het dan op de opslag te min verstigd is?
2: Nou, en stel dat vind je dan niet dat zo?
3: Nou ja, ik zie dat een keer mist op cyclic. Dat is echt succes op cyclic. En dat bedoel ik bij verstigd.
2: Nou ja, dan zal dat het wel eens een keer. Dan ben ik op zoals ik net goed genoeg dus.
3: Het is een vraag, Martin.
2: Ja, nee, ja, blijkbaar net dus. Nee. Zo simpel is het.
3: Ja. Want ja, je wonen ze er wel eens een keer al keer zijn.
2: Dat zou het mooiste wezen, ja. Maar ja, het slaat het net.
3: Nee. Maar het is jullie en die man die beginnen toch wat te krijgen in hakt indruk. Dus ik had het idee dat hij steeds dichterbij komt. Is dat het gevoel, hè?
2: Ja, maar ja, dichterbij komen en er een keer hoe inklappen, daar zit een heel nog wel verschil tussen. En dat doen ze nog wel elke keer. Dus ja. Wat dat betreft, ja, maar er al wat bij u wat gebeuren, wat bij hun wat gebeuren. Maar als dat nou geen, dan geef je het nog niet winnen.
3: Nee. Nou ja, en dan stel ik de vraag hier, maar wat maakt er nevens die dan bij hem gebeuren om het wolwinnen te kennen?
2: Nou ja, ten eerste hoop ik dat Erwin gauw weer fit is, dat we moesten trainen een keer te kennen. Ja. Ik denk dat er ik nog wel een verschil is. Dat zij moest je trein wel, moest je trein fit binnen en erop stingen. En elke week kwam ook een keer te kennen. En dat wij een hersel hebben, maar dat elke keer wel een mooie geweldige vervangers om het zat te seizoen. En respect en hartstikke mooi dat ze er binnen. Nou ja, wij hadden het heel veel gedeelte, groot gedeelte als Machitwaan elke keer.
3: Ja, nou ja, dat is eigenlijk het vervolg van mijn gesprek. Want dat maakt reuze vervelend wezen dat je maar steeds met Daniel Liesiger komen weer van je witte die door een omloop kunnen, maar weer om een zender zijn. Dan maakt er weer in bij. Daar komt ook geen vestigheid in. Dat is hem nadeel gewoon. Dat is gewoon een groot nadeel.
2: Nou ja, Hessel is een Farinse en die maat achterin en die maat ik een hop slaan, wat die jongens nooit doet. Nee. Dus dat is ten eerste. Daarna heb je nog een vervanger erbij. Mooi een Daniel of een Rensen of iemand die stopt is of wat meer onderaan de ranking staat omdat ze het verliezen. Dus je doet al, mooi respect aan Gerben, maar je doet altijd iets in die wat geen rip heeft of wat minder is. Nou ja, dus in principe mag ze het gewoon winnen. Ja. Zo simpel is het.
3: Ja, dat is wel een punt. En dan praat ik even met Erwin Sielstra. Ik zei nou, na je week is Bols, wat Tinks best er weer bij. Hij zei, ik hoop het. Ja, het is zo'n lastige blessure, een blessure, Martin. Wat is belierd? Wat is Jim belierd? Hoe denk je hem erover?
2: Nou ja, hij viel het, wij net. En hij moet nou ja, hopelijk kan hij zich al mogelijk trainen. En dan kan hij zien waar hij last van heeft en wat die jongen kan. En we hopen dat hij zich al mogelijk erbij is.
3: Ja, maar daar zit een ongelooflijk bakse onwissigheid in. Hè? En de vraag is, hoe lang wil je hem dat ongezien?
2: Ja, dat loopt bij Erwin. Een of jou 4 weken. En ik denk net dat het onnus is om te zien hoe fit hij is. Dat mag hij zelf onvielen. En ik hoop dat Erwin zelf realistisch genoeg is dat hij wol of net keert ze kan.
3: Ja, en die zei van jongens, dit wordt het net. Wat is dan het belierd?
2: Ja, dat zie je dan wel weer.
3: Is er net een vervanger in Holland?
2: We hebben het al een keer proberen met bepaalde vervangers. Maar als ze koen net of woon net of die hing wat oors, ja, dan hoort het gauw op.
3: Wat ik nou begrepen heb, dat er wel een vervanger wijze kennen zoe. Die zei nou, als het aan jullie is en naar de PC te gaat, dan zoe ik het misschien wel dwan willen.
2: Ja, dat is heel mooi van.
3: Dan wist ook wel wat ik op doel.
2: Ja, dat is hartstikke mooi dat hij dan beschikbaar is.
3: Hans was er nou.
2: Die er nou misschien ik wel bij hebben. Ja. En,
3: hij woont al net.
2: Nee, hij heeft wat oren ding. En hij is maar een redenstap natuurlijk. En dat is helemaal net erg. En we gaan er eerst vanuit dat Erwin er is. En mocht er een andere situatie voorkomen, dan show je dan weer hoe dat rent. En dan geef je nou nog net beslissing. Nee,
3: dat besnap ik. Dat kan ik net beslissen. Maar dat zou wel de vervanger wezen. Had ik er eens reëel naar show. Hoe is dat dan? Ik denk hetzelfde.
2: Ja, weet ik net. En dan ben je misschien ook keertjes en dat zou heel sneu zijn, maar dat Steven en Pieter Jan en Gerben misschien niet op een PC steken. Toch wel wat er ik maar gebeurt in de ranking. Ja, dat ken ik nog. Dan ben die jongens ik hoor. Ja. Dus ja, dat zullen we dan wel weer.

0: Cheap Trick. And I Want You to Want Me.
1: De media van de morgen.
0: En nou Jitse de Vries, mij het Nijse Door Media.
2: Ja, dat begint in Brabant. Omroep Brabant meldt er een opvallend verhaal van een telefoontje dat binnenkwam bij de plisje van een man die rierde over de A2 en die zegt er een bestelbus slingerien. Die zei, dat klopt net, hè, maar de plisje maar eens even hinnen. Dus de plisje is daar hinnen gang. Had inderdaad dat buske derk voen dat er ze slingerde. En ze had ja, dat buskerk aan de kant zet. Nou, toen bleek dat er wel meer aan de hand was. Alleen nog wat raar riekendrag. In dat buske daar zitten 600 flessen met lachgas. Met kniesgas. Die dus, nou ja, kennelijk net heel wel veilig vervoerd waren. Ja, dus...
0: Dat is explosief goed natuurlijk.
2: Ja, je maakt er goed om denken dat je dat vervoer. En je maakt echt net slingen. Want dan loek je toch de aandacht van de politie. Een onverhaal dat komt bij de collega's van RTV Noordwij. Dat gaat over de ringwij van Grains. Ik dacht eigenlijk dat ik kreeg kleer weer. Maar daar maakt dan weer onderhoud aan dienen worden. In het bijzonder aan de op- en afritten. Dus als je dan naar Grains maast de komende dagen, naar de stad. Dan maast er even om denken dat dat voor extra reistijd zwaar gekend. En ook voor omleidingen. Vaak jongens en naks. Maar ja, dat kent het beste zelf dus even op ziekje. En een laatste verkeersverhaal, dat gaat door de brommobiel. Ja. Het bleek dat haast de helft van de bestuurders van sokken brommobielen eigenlijk de verkeersregels net goed kent. Ze weten bijvoorbeeld net, werd die brommobiel dan op de dijk rieden mat? Of op het fietspad? Nou ja, het antwoord is op de dijk. Maar ja, vaak zitten die bestuurders op het fietspad. Vind ik toch wat veiliger, want daar riet dat orenvluchtverkeer net. De politie die zegt ook dat er vaker die fietspaden broekt worden, die dus net broekt worden meien. En ook verkeerd parkeren komt vaak voor. Vooral dan in het centrum van de stad. Ja, en die mensen, ik zei het al, die vielen zich onveilig tussen de auto's. In de brommobiel dus.
0: Jitse. Dank u wel. Het is niet wat nice van de NOS.
3: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: 7 uur, Levi van Eck met het NOS Journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
5: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij hun leidinggevenden, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
4: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïense president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
6: It was one of those days that the ref gave it all against us. In the end, it didn't matter. So I'm happy.
7: What can the England fans look forward to now?
6: Well, just look at them here. Incredible, unbelievable support.
4: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: En naast in de Friese van de Morgen, dan zullen we waarom op het weekend van de Talship Races in Haas. Muziek komt rond van Toto.
3: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
10: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Zelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: Friesland van de Moor.
14: My Eerits.

0: laatste plaat erbij bent. Eigenlijk ben een peertelling of voortdurend is wat het is. Toto van Zels en Africa.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moon.
3: Nou, bezig wel een beetje saai, hè, die Engelsen. Maar dan weer van, wow, it was marvelous. One of the best ever. Nou ja, dat.
0: Ja, maar duidelijk wijze, directeur Leeuwe Krol is tieren tevreden met het verin van de Tallship races in Haas. En zwemster Marit Steenbergen zit waarom op het wereldrecord dat ze een weekend niet zwom.
4: Dat vind ik ook wel echt heel raar, hoor. Wat ik net dus ook zei, dat er nog nooit iemand harder heeft gezwommen. Dat, ja, daar kan ik nog niet echt bij.
0: Dat dadelijk dus. Jitse, toch is de krant me van die.
5: Ja, dat klopt. Ik vind onder andere een verhaal dat je door spionage. So, er is een speciale commissie in het Europees Parlement instelt om spionage tegen te gaan. Maar nou blijkt dat een van die politici bespioneerd is.
2: Dit is Friesland van de Moor.
0: Dat verhaal dadelijk is die het van het Waarbrugt in kwart mei, Sibbele Waaier.
6: Een hele goeie morgen. Jood heerske de bewolking. Daarbij valt er nog wat rein of een bui. Letter op de dij is er nog wat zinnen. De temperatuur rint op naar zijn 20-21 graden. De wind is matig, ontkrachtig en komt uit westelijke richtingen. Joen en vannacht is het droeg en rijstig waarbij de temperatuur omleeg gaat naar 15 graden. Morgen is er net een volle verhoring in het waarbeeld. We horen een afwisseling van wolken, soms wat zinnen en een bui. Bij een matig, ontvrijkrachtige westletter en watwestenwind wordt het 20-21 graden. Meer over het waar. Oren jaloeren.
0: Honderdduizenden bezoekers kwamen dit weekend naar Haas om de grootste historische zielskippen van de wereld te bezien. Voor de vierde keer wie de sterke gasthaven van de Tallships races. En directeur Leeuwe Krol wie na drie dagen tieren tevreden.
3: Ik ben overal ik burger even. Maar nee, geweldig. Het bejoerd even, ik dacht van de morgen, het reinde wat. Ik denk, Maar op een of andere vreemde manier, zodra het dan droeg is, dat in één keer komt er van alles. En ik denk, waar komen al die mensen bij? Nee, geweldig. En heel veel blije mensen gewoon. De Engelse organisatie, die had inmiddels al min of meer onjong wat ze ervan vinden. Die ben heel tevreden. De trainees en de kapiteins, Uters Kroeven, zat ze juist te zijn over hoe het veroen is en de activiteiten voor haar. Dus ja, meer dan tevreden.
7: We hebben natuurlijk ik drie dagen best wel hudde wien gehad. Heeft dat nog invloed gehad?
3: Nou, net eigenlijk het programma hier. We hebben op een paar moment wel gedacht van, bloed alles steen. Maar dat is er gelukkig heel goed gegaan. Ja, juster waren er wat groepen die te farmen gingen. Ja, die moesten wel even mijn sleepboordje van de kant. En ja, dat, die gingen wat milde zee. En de koe, ik meestal de zaal net omheen als ze te farmen gingen. Maar voor de rest eigenlijk net.
7: Hebben we enig idee hoeveel mensen uit de West hebben ontnota in dit weekend?
3: Ja, ik zei juist, nou, morgen weet ik waarschijnlijk wat cijfers, maar ik weet het net. Ik ken er globaal iets hoe zeggen. De eerste dag wie je volle drokker als de eerste dag Fjouwer Jolien. Dat werd ik bevestigd, terug Arriva en dat soort dingen. De tweede dag wie je bij u, deze keer, ik drokker als de vorige keer. Maar de vorige keer wie dat een tongs en een vreet. En nu wie een tevreet en een sneun. Ik denk dat Joert wat rustiger is als de tweede dag van vorig jaar. Ik denk dat we per saldo nou iets heger zitten als Fjouwer Jolien, maar doe je hem de laatste dag met snijden en nou op een maandag. Ja, ik heb geen idee. Het is een werkdag voor een heel soort mensen, dus ik heb geen idee.
7: Waar zitten we Fjouwer Jolien dan op?
3: Ja, zo'n 300.000. Even heel globaal 40, 60, 100, 100 weer toen in duizenden, ja.
7: Ja, dan moeten we vanzelfs ik vooruitzien. Deze editie, dat wie de vierde editie. De vijfde editie, eventueel, als we zijn vierde keer in 2030 wezen. Dan is ik Sail Amsterdam. Hoe liep het?
3: Weet ik nou net. Ik had er niks voor te zeggen. Ik ben maar een oproepkracht. De gemeente en de stichting zullen eerst evalueren. En dan zullen we zien naar, wollen we weer en wanneer zullen we wollen. Sail Amsterdam is dan, en twee van die grote evenementen in Nieuwenier, dat is net handig, denken we. Bovendien, in 29 komen de Tallship races deze kant weer uit en gaan ze naar Delfzijl. Nou, daar had Haas net op inskreun, dat is te betiet. Dus daar moeten ze door hebben. Ik heb zelf wel eens gedacht, en daar had ik wel eens met directeur van Sail Amsterdam over gaan. Zullen we net een soort combinatie-evenement matje kennen. Dus zij hebben die hele drokke Sail Amsterdam. Maar die skippen komen deze kant op. Zo is het nou het weekend daarvoor, net een soort pre-sale in Haas kennen.

0: Maar hoe? Ik weet het net.
1: En Adwa Sayere, de organisatie van de STI, de organisatie natuurlijk achter die Tulsi Braces, die bent tevreden. Dus daar luidt het in ieder geval net door.
0: Nee, dat kan ik me net voorstellen. Wij doen het hier al een krek wat oor als op een heel soort oren plakken. Dat is altijd wat informeler. Hier. Daar moet ze soms even om wennen. Maar als en zeker in oren, dan denken ze, god, dat maar die tarieën dingen, hoe komt dat? En dan ben ze hier, dan zeggen ze altijd, wow, it was amazing. En juster weer dat ik bij de crew party, 1100 mensen kunnen eten en douchen. En dan, nou ben ik wel een beetje saai, hè, die Engelsen. Maar dan weer het van, wow, it was marvelous. One of the best ever.
2: Incredible. De media van unbelievable.
3: Zo, ben je meest enthousiast van morgen. Jitse, het Nijs Utoren Media.
4: Ja, dat spionageverhaal, hè, dat heb ik die beloofd. Dat ziet juist er in Nieuwsuur. Dat ging er eigenlijk specifiek over spionage software uit Israël. Pegasus heet die software. En die wordt eigenlijk door de hele vrouw gebruikt om meesken te bespioneren. Politici, bigeliks. Nou had het Europees Parlement een speciale enquêtecommissie insteld om het inzetten en het misbruiken van die software te onderzoeken. Maar een lid van die commissie is nou Dolwit West van Pegasus. De jedere rapporteur van de Europese Commissie, Sophie in het Veld, die weer bij Nieuwsuur. En zij is net verrast door dit nieuws. Zij zei namelijk dat ze haar telefoon heel vaak checken liet op sporen van Pegasus. En kan jet dat net zijn in een democratie, zei ze.
5: Macht moet gecontroleerd kunnen worden. Er moet tegenmacht zijn. Dat is de kern van een democratie. En als regeringen dus allemaal spyware kunnen gebruiken tegen hun tegenstanders en critici, tegen degene die de macht controleren, ja, dan werkt je democratie niet meer. En dat is het grote gevaar. En eigenlijk is dat op dit moment al aan de gang, ook in Europa.
4: Zei Sophie in het Veld dus. Europa had in het verleden al een aantal onbevelingen dienen om die software om banden te lezen. Maar die binnen net oornaam.
5: Allemaal, collectief, ook de Nederlandse regering, hebben ze eigenlijk gezegd, we werken niet mee aan dat onderzoek en we vinden het eigenlijk ook niet nodig om dat gebruik van spyware aan banden te leggen. We willen gewoon alle vrijheid hebben om dat te kunnen gebruiken zonder dat iemand ook kan controleren wat we doen.
4: Ja, van Brussel is een stap naar Limburg misschien wel net zo groot. Het programma Dijkstra en Evenblij ter plekke wie daar. Want het is 5 jaar lien dat grote delen van Nederland, België en Duitsland te krijgen hier met oerstremingen. Bewenners bijvoorbeeld uit het dorp Vlodrop, die had toen geerwerken met mekaar om het droog te houden. Initiatiefnemer van die actie en ik Rietslid in Limburg, Wim Tegels, vertelt hoe dat ging.
6: Het resultaat was eerst van het ene moment had je wel vrijwilligers, maar geen materialen. Dus het was een enorm geknok om aan zandzakken te komen. Dan had je zandzakken, dan had je geen zand. Dan de burgemeester maar weer uit bed bellen dat ze toch een lokale aannemer opdracht moest geven om zand te brengen. Dus dat was een constant gestoei. Maar het probleem was ook, er was geen draaiboek.
4: Ja, dat weer dus in 2020. Soentitiet is daar een heegwetterwacht opzet. Om wat vlugger in actie komen te kennen in het geval van een oerstreming. En zijn draaiboek, ja, dat moet er dus komen, zei Tegels. Hij besiekt dat ik in mijn koor te zetten, maar dat is nog net zo makkelijk.
6: Onze organisatie streeft naar een draaiboek waar per perceel, per pand staat bij die debieten, dat is de hoeveelheid water die de roer dan gaat brengen, heb je die maatregelen nodig. En dat is een stukje, daar zijn we wel samen aan begonnen. Dan komen er nieuwe partners bij, hoe dat werkt. In Nederland komt weer elder bij, die komt weer met hun eigen plannen. En in principe verzanden we in allerhande experimenten.
4: Ja, verzanden in de papierwinkel dus daar, om oerstremingen voor te komen in Limburg.
3: Nog even door dat verhaal van die spyware. Hè? Het is wel niet eens duidelijk waarom het zo lang doordat wat er naar James Bond komt. Het ben al je telefoons tegenwoordig. Het zit al in de telefoon. Er is geen film van de meidje natuurlijk.
4: Nee, hoe maak je daar nog weer wat leuks van meid?
3: Het is niet meer te doen. Maar misschien met ze er gewoon voor de nieuwe films. Dat komt weer in de jaren 60 afspeeld of zo.
4: De tijd voor spyware. Dan hier die gewoon een spy.
3: Die volle leuker. Nou ja, leuk.
4: Om mij te shen.
3: Om mij te shen.
4: Als het net echt is, is het leuker.
3: Let het erop houden.

0: Clean Bandit en Jazz Clean en Rather Be. Wiekelien som Marit Steenbergen met Jin 5068. Een nieuw roodrecord op de 100 meter vrije slag. En Sneunt Jong kwam ze in Eindhoven weer in actie op die oorstoorn. Op een ijs zette de zwemster van gisteren een tijd onder de 52 seconden op de klok. Slagjouwer Ander Faber, die weer erbij.
1: Nou, ik blijf het wel heel raar vinden hoor. Het is nog steeds wel gewoon dat ik denk van ja, dat ik nu de snelste ben ter wereld ooit, vind ik heel raar. Zo voelt het niet, maar ik weet ook niet hoe dat zou moeten voelen eigenlijk. Maar ja, ja, het blijft gewoon een apart idee.
2: Ja, de Hestjerde wollen zijn bij een vrouwtitel bijvoorbeeld van ja, ik ga echt iconen verslaan.
1: Ja,
2: bist nou nog weer een stapje verder gong.
1: Ja, en dat vind ik ook wel echt heel raar hoor. Wat ik net dus ook zei, dat er nog nooit iemand harder heeft gezwommen, daar kan ik nog niet echt bij.
2: Nee. En dat voor een Famke uit Friesland.
1: Ja, nou ja, en dat zou ik ook blijven denk ik. Want ja, ik weet niet, het leven is niet anders wat dat betreft of zo. Nee, het is niet dat mijn leven ineens helemaal glitter en glamour is of zo.
2: Nee, dat bleef gewoon niet zelfs. Maar het is voor ons provincie, voor Friesland natuurlijk, zo bijzonder. Want zwemmen is zo'n grote sport. En dat dan hier nu dus provincie ja, San record zwemt. Ja. Has dat besef al?
1: Nee, dat besef is eigenlijk ook niet. Daar had ik ook eigenlijk helemaal nog niet over nagedacht.
2: Bij deze?
1: Ja, nou dank je.
2: Wat wie nou het mooiste, de mooiste reactie die je de oren de week gehad hast?
1: Oh, weet ik eigenlijk niet. Gewoon het feit dat er zoveel reacties kwamen, dat vond ik al wel echt heel mooi. Echt mijn telefoon was ontploft en op Instagram en gewoon mijn eigen telefoon op WhatsApp en alles. Het was echt gekke huis. Ik denk dat ik eigenlijk alles inmiddels wel heb beantwoord, maar ja, het blijft hier nu ook gewoon komen. Ik bedoel, ik kwam hier donderdag binnen en ja, iedereen wil eigenlijk even een praatje maken en feliciteren. Dus dat, ja, dat is wel echt heel bijzonder.
3: We zijn vertrokken, de finale 100 meter
2: Ik sprus die mem nog even. Ik sprus die coach Patrick Pearson. Mag het de verhaal eromheen het misschien nog wel ja, heroischer? Want die ouders die het maar op het nippeke op die het voor de stream zitten, die het net balken wierden. Die coach die thuis op het bed ziet het met zijn zwansje op zien voert. De wie is het echt allinnig?
1: Ik was alleen met de fysio. Ja, nee, het was echt een trip alleen wat dat betreft, samen met de fysio. Niemand was mee, want ja. Ja, mijn ouders die moesten natuurlijk ook gewoon, die waren gewoon lekker thuis. En Patrick die moest gewoon bij de zwemmers zijn. Dus wat dat betreft was het heel raar dat iedereen het op een andere plek heeft beleefd. Maar daar heb ik eerlijk gezegd zelf niet heel erg over nagedacht. Totdat ik mijn ouders belde en dacht, oh ja, jullie zitten niet op dezelfde bank vandaag. Dat was wel heel raar. Voor mij het zwemmen maakte dat eigenlijk helemaal niet uit. Dat dacht ik me pas later.
2: Ik begreep nog wel van die mem, de Hiest Wolfvaar Joert, was ook iets van nou, het zou ook wel heel fantastisch zijn om het in Eindhoven, in het thuisbad, mijn publiek, familie, vreun, om het misschien nog een keer te doen.
1: Ja, tuurlijk, dat was echt heel mooi geweest. Dat had ik ook echt heel graag gewild. En uiteindelijk was het hier ook het doel om harder te zwemmen dan vorige week. Dat mocht helaas niet. Dat is nog een hele mooie tijd, denk ik. En gewoon blij dat het alsnog best wel vol zit en heel veel mensen er zijn.
2: Ja, een hele mooie tijd, weer onder die 52. Er bent toch maar amper vooral je die dat überhaupt presteert, hè? Onder de 52 seconden.
1: Ja, 4 denk ik. Ja, en ik was de eerste die het 2 keer heeft gedaan.
2: Ja, dus dat zei het al Erik wat. Ik spruts Patrick, die coaches krijgt, die zei, ik denk eigenlijk dat het nog wel hudder kan. Omdat Marit ja, de orde weken meer in 50 zwom had.
1: Maar ik denk ook zeker dat we hier echt wel bij stil mogen staan. En dat dit gewoon al heel bijzonder is. Dus uiteindelijk willen we natuurlijk gewoon door. Maar moeten we ook niet voorbij lopen aan het feit wat er is gebeurd. Dus ik denk dat jullie er heel mooi bij stil blijven mogen staan. En dat wij gewoon verder gaan met een plannetje om harder te zwemmen.
2: Maar dat is toch nog wel even voor het EK heel augustus in Parijs. Nog wel even de tijd om even achterhoe te leunen en alles bezinken te letten.
1: Nou, we hebben nog 5 weken. Dus in die tijd heb ik wel even om even tot rust te komen. Ik hoop dat die 5 weken ook een beetje rustig verlopen. Maar dat denk ik wel. En dan zien we het daar wel weer.
4: De zondagste editie van de Tallships Races wie dit weekend in Haas.
5: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezenden mensen op de kade.
4: Omroep Friesland is erbij.
5: Ik hiel het nog, had de skippen de haven weer uitvaren.
4: Tallships Races in Haas. Op radio, televisie en online.
6: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
8: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
9: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
8: Nog niet helemaal dus.
9: Tja, die administratie. Toevallig tips?
8: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
9: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
8: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
14: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
0: Jelle Wachten, Jitse de Vries, goeiemorgen.
17: Goeiemorgen. Meer dan 100.000 bezoekers had dit weekend in Haas de grote historische zielskippen van de Tallship Races bezoen. Het was de vierde keer dat Haas de gasthaven was van dat evenement. En de directeur, Luwe Krol, die is na 3 dagen al hartstikke wies met hoe het al een keer verint.
18: Heel veel blijde mensen aan. De Engelse organisatie die had inmiddels al min of meer onjong wat ze ervan vinden. Die ben heel tevreden. De trainees en de kapiteins uit de schroeven, zat ze juist te zijn over hoe het verroen is en de activiteiten voor haar. Dus ja, meer dan tevreden.
17: Op de Schotelandse weg bij Warnse Zweg is vannacht een auto in de brandvlijn. Onder het rieden. De bestuurder die zette die auto voort en dadelijk zo'n kant en hij bellen de brandwacht. Dat wie krekt na middernacht. De rekken net in het verwoenen bij die brand. De keertsers Tjisse Steenstra, Menno van Swieten en Rick Minnesma die hebben voor de 9e keer dit seizoen een vrije formagepartij woen. Dat wie op de Rengersdij in Ljouwt. In de finale versloegen Steenstra en die het parcours van Maarten Bersma, Hessel Posma en Gerben de Boer met 4-4 en 6-2. Van Steenstra wie het alweer de zonde keer dat hij de Rengerspartij woen en ik de zonde keer dat hij ter kening uitroppen waard.
19: Oh, nou ja, dat is weer heel mooi. Ja, ongelooflijk. Ja, het gaat me terug. Ja.
0: Het gaat me terug.
19: Ja, het is ongelooflijk.
17: Friesland had de eerlijkse twaakamp woen in het vierleppen. In Weensum lepte het Friese team na een totaal van 400 meter. Dat wie maar liefst halve en een hele meter verder als de Hollanders. De laatste overwinning van Friesland die wie in 2022. Het verschil waard benammen maken bij de jongens dat Jorrit Bouwstra van Reduzum daar een scoresrecord kwam van 9,79 meter. De vierste sprong van de dij die wie net heel verrassend van het fenomeen Germ Terpstra die lepte als jennige oer de 20 meter.
20: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
21: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
22: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
21: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naar je, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
22: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, op een jouwer? Des is goed.
23: Segel Haas, van Treien onder mij 6 juli. Geniertje van de mooiste tallships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en alle informatie, shop op sailharlingen.com.
22: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek. Niet
21: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
1: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig, nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt, zie ook deboerdrachten.nl.
2: Friesland van de Moor.
3: Erit Science.
0: Omroep Friesland. Muziek van de kast, dit wat ik leer. Eerste jaar hoe het komt mij het ware. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
5: Een hele goeiemorgen.
0: U dat vannacht komen wij eigenlijk?
5: We komen uit de nacht met wat bewolking, wat spatje rein. En temperaturen die in Akkrum dalen naar 16,4. In Bakkeveen naar 15,2. En Halderwijk naar 15,3. Die nacht hebben we achter ons. Joet, oordij, dan oorheerske de bewolking. We hebben nou en dan wat rein of een buiken. Somtijden kan de zinnen er ik even bij komen. En ja, dat is het waarbeeld wat we de oude dagen in dat hebben Joet eigenlijk ik weer. De temperatuur rint op naar zo'n 20 graden. Bij een matige ontkrachtige wind uit het westen. Die jon wat oud neemt en jon en vannacht is het dan droog. En is het maar 15 graden vrij koel. Cool.
0: Hoe komt dat morgen?
5: Morgen, dan hebben we net volle verhoring. Maar het is wel zo dat de zinnen misschien iets meer ruimte krijgt. En de kans op een bui of rijwetter langzaam wat aanneemt. Dus dat is eigenlijk al een heel iets beetje het begin van een verhoring. Er staat nog altijd de matige, ontvrijkrachtige west, natwestenwind. En de temperatuur die rint weer op naar zo'n 20 graden. Dus dat is eigenlijk de afsluiter van een periode, maar een paar dagen, dat we wat meer bewolking zien, maar nou en dan wat rein. Nijmegen, dan zien we wijzen dat er een hege drukke gebied vanuit het zuiden van Europa richting de Britse eilanden schoot. Dat jouwt dan meer zinnen, het bloed dan droeg en er stiert dan een matige natwestenwind. En door invloed van die zinnen rinnen de temperaturen ik wat verder op. Naar zo'n 23 graden, een hele noffelijke temperatuur. En in de nacht leidt dan de temperatuur weer om de 15 graden heen. En eigenlijk hebben we stellen, dat, dan pak ik de tongjes dan even gauw bij, dan hebben we nog wat meer zinnen, dan ben ik wel eens wat stapelwolken. De wind die ziek het geende wij de nathoek op. Het bloed droeg en de temperaturen die lonken we naar de simmerske waarden van 24 graden. Dus we staan eigenlijk aan het begin van een hele aardige wieken. Maar knap waar.
0: En hoe liep het tot de rest van de wieken? Met de airco's erbij, de ventilatoren en dat soort zaken?
5: Nou, er zit eigenlijk wel wat een verschil. Hè? Als het hier in het water zit, wij hebben, zou het nou liken, een hege drukgebied wat makkelijk van ons leidt. En daardoor hebben wij hier in het water van Nederland toch vaak eerste win. En we trok de temperaturen die wel oprennen. Nou, als je naar de vredesjog op stuit, dan zou dat zo'n 28 graden willen kennen. En een dag later naar de 28 graden. Er is toch wel een verschil met het zuiden van Nederland. Want ter is het dan wel weer tropisch warm. En zolang dat die wind wat uit het eerste komt, dan denk ik dat het bij u nog redelijk draaglijk waar is. Maar we moeten ook wachten hoe zich dat ontwikkelt. Want ja, er hoeft maar wat te gebeuren. En dan hebben we meer warmte. Maar voorlopig van de weekend denk ik dat dat nog wat tafvalt.
0: Wij wachten daar. Sibbele, van nou, dank u wel.
5: Prima, dank u wel. Hoi, hoi.

0: Het is vol zelfs de kast. Maar een nije dij. Fries van de Moon. Wat blijft er heel lang stil.
1: De exacte tijd is...
0: Ja, dat is beter. Joggetje met de vraag.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: In de oude tjerken van ons provincie is er verspraat over heel Friesland meer dan 150 grijfkelders. Dat waren de rondes dat de Friese adel en far ons in de meesken meer dan 1300 verstorven familieleden bijzetten lieten. De kelders die litten tegeren met de rouwborden en herenbanken in de tjerken een bijzondere skiernis van 250 jaar begrafeniscultuur zien.
3: Die wordt algemeen toch de adellijke, de hegerij, maar dan vooral de adel in Friesland. En er zijn wat uitzonderingen. Er zijn ook wel patricius families. Ik denk aan een familie als Borisius. Maar het algemeen wie gewoon de adel.
4: Wie het jonger?
3: Ja, dat winnen heel wat kosten. Dus net alleen de kosten van de bijzetting. Als je de grijfkelder zelf bouwt, dat wie misschien het eerste hele duur. Dat wie de plaatselijke timmerman en de plaatselijke metselen. Maar dat er alleen een sastien op moest, dat kost een kapitaal.
4: Ja. Die grijfkelders die binnen te vinden in het tjerken in Friesland. Ja. Wordt er mij zo'n tjerken een soort van mausoleum?
3: Ja, daar komt het in feite wel op deel. Als ik zeg hoe het in die tijd ging, dus net ook wel meer sporen van waarom te vinden. Maar de tjerken hong vol met rouwborden, met prachtige grijfstien. Hele dure, van gerenommeerde stienhouders. De stien vaak herenbanken. De herenbank stien vaak nijst de grijfkelder. He, om al die verbanden, als het ware, om het, ja, hier zitten wij en daar leidt uw familie onze voeten bij spreken.
4: Ja, er binnen zijn 150 grijfkelders. Binnen die Allegheer de Sien, ken je daarin?
3: Nee. Ik denk het, maar ik mag het goed in kaart brengen. Dat een stuk of zo, dat is er meer of meer inkomen is. Soms met taststemming. Ik denk aan de Nassau-grijfkelder, daar is er überhaupt niet samen in. En er binnen oren, dat is echt een oorspraak met je matten. Maar er binnen een handjevol dik is wel inkomen, ja.
4: Als jou zo'n kelder ingaan voor je onderzoek, wat zocht je dan? Een stoffelijke omschotten?
3: Ja. Van alle grijfkelder dat ik zelf in West ha. En dat ben wel een stikken wat. Ja, daar troffen we zonder uitzondering een chaos aan. Want ja, ik bedoel, ik die. En de ha ooit van die dikke eikenhouten kisten is die een zo'n centimeter dik voor het hout. Maar de kifkroppen die fret alles op. Ik zocht een kisten. En als dan na een paar honderd hier in zo'n kelder komt, ja, dan treft net volle meer aan als ja, rom. En ik vaak wel bonken, schedels, maar vooral rommel, modder, vocht.
4: André Buwalde, je bent een dwarfshistoricus. Waar ben wij nou?
5: Ja, we zijn hier onder in de grijfkelder in het tjerken van Skertens. Die speciaal maak is van de familie van Eisma. Een adellijke familie uit dit dwarf. En misschien wel een heel mooi voorbeeld van het onderzoek wat momenteel gaat.
4: Wat is de Sien?
5: Wat dit de Sien is? We zien hier een sinds 9 jaar toegankelijke grijfkelder. Je krijgt een mooi voorbeeld van hoe de adellijke mensen waren bijzetten. Mooi, wat waren nieuwe kisten natuurlijk. Maar wel een heel mooi voorbeeld.
4: Ja. Lezen er nog stoffelijke omschotten in?
5: Ja, in deze kisten, nieuwe kisten natuurlijk, binnen de restanten bij in de ene zit Skelter van Eisma, de kolonel werd het hier omdraaid. En in de oren zit de familie. Dus ze zijn al je weer keurig in hun kisten bijzetten.
4: Wat maakt het deze grijfkelder zo bijzonder?
5: Ja, deze grijfkelder is heel bijzonder, omdat hier misschien eigenlijk alles wel is te zien, maar betrekking tot die funeraire geschiedenis, hè, van die adellijke geschiedenis, hoe dat er aan toe ging. Hij is toegankelijk, er zit een aparte ingang in, dit is de originele ingang. We zorgen onder de stingen, hè, dit is de originele grijfstingen. We zullen kisten, maar we zullen ook wat er gebeurd is in de rin van de eeuwen met deze kelder. Hij is ook verstoord geweest. De stingen is een hele meter naar beneden gebracht. Dus ik denk dat hij eigenlijk alle aspecten wel een beetje mooi krijgt.
6: Waar is dit van?
0: Dit is onder op Friesland.
6: Oké.

0: Foreign Non-Blondes en What's Up. Eerder in het programma, jij stal door de succesvolle editie van de Talship Races in Haas. Maar je volle meer te doen in de provincie. Ze koest in Tietjerk Hielendal in fantasy-sferen komen bij het Imaginarium Festival dat er houden waard. Maar wat houdt zo'n festival eigenlijk in daar?
1: Imaginarium zouden we omschrijven als een heel magisch familiefestival. Waar iedereen helemaal zichzelf en daar voorbij kan zijn.
2: Franka de Vriend, onderdeel van de organisatie hier op het Imaginarium Festival. We doen het even in het Nederlands. Ja. Wat voor editie is dit, Imaginarium 2026?
3: Nou, het sowieso fantastisch. Letterlijk nu al in de zin van het woord. Want dat is waar we voor gaan. Fantasie, gezelligheid, gemeenschap. Dus mensen echt gewoon samenkomen. Het is nu de 11e editie. Vorig jaar jubileum editie. En we gaan gewoon door. Alle records worden weer verbroken. Mensen uit Friesland vooral heel veel. Wat echt geweldig is. Maar ook uit buitenland ondertussen. Hebben een goede naam. Dus ja.
4: Vroeger dat we klein waren mochten we op een gegeven moment... We gingen naar de middelbare school, dus we mochten geen rittertje meer spelen. We mochten niet meer in die prinsessenjurken rondlopen. En hoe mooi is het... Zelf als 62-jarige om af en toe gewoon weer lekker te kunnen doen wat ik vroeger niet meer mocht.
5: Ik ben een druïde.
2: Oh, en wat houdt dat in?
5: Een druïde is een oud-Keltisch een natuurmens van vroeger.
2: Nee.
5: Die uitgeroeid zijn door de Romeinen.
2: En dat rint je dus nou om op Imaginarium?
5: Ja, dat klopt.
2: Josje de Wom, een beetje eng uit.
5: Ja, video.
2: Ik zie je daar kijken in. Ik denk, nou.
5: Ja, dat valt wel mij toch?
2: Ja?
5: Ja, ik ben hartstikke aardig. Oh. Ja? Zeker.
2: Had je dat gevoel hier om schreeuwen, Martin, op Imaginarium? Wat komt er dan bij jou op?
5: Ja, het is mijn eerste keer, dus ik vind het hartstikke leuk.
2: Ja. Bevalt goed?
5: Ja, het bevalt wel goed. Ja.
2: Krijg je goede reacties op jouw outfit?
5: Ja, meestal kunnen de show meer een beetje vreemd hoor, maar...
2: dat begrijp ik wel.
5: Ja. Ja, maar ik vind het wel leuk. Jawel.
2: Je kunt ervan genieten?
5: Jawel, ja.
2: Mooi.
5: Ja, zeker.
0: Ja, een vrolijke druïde dus. Gewoon in Tietjerk op het Imaginarium Festival. Iets vierde de Boppetaal op het Ameland. Daar heb je ook een festival, want daar wie het de Arnhem Weekend Tiet voor Madness. Organisator Simon Verbruggen die vertelt wat er alle keer te dwaan is op het eiland.
6: Je kan overdag van alles doen, van yoga tot dansen, tot je eigen kleding maken, tot dus allemaal surf- en skate-gerelateerde sporten. En 's avonds feest vieren met allemaal bands en DJ's en nog veel meer. Eerste editie 500 man en nu zitten we jaren later met 5000 mensen hier. We zijn in de basis misschien gewoon hetzelfde geweest met surf, skate en muziek. Maar eigenlijk in al die jaren hebben we altijd geprobeerd te blijven vernieuwen en nieuwe gekkigheid toe te voegen. Dus juist ook al werken dingen goed, bijvoorbeeld workshops of wat dan ook, kunnen ze ook beter uitgooien en wat nieuws doen. Dus vandaag hebben we allerlei dansworkshops die we nog nooit hebben gehad en mensen staan meteen helemaal gek te gaan.
7: Dat is eigenlijk vrij bewegen. He, dus we zijn heel erg geprogrammeerd om overal over na te denken. Alles moet er op een bepaalde manier uitzien. Maar aesthetic dance gaat heel erg over ja, gewoon durven te voelen, durven te zijn. En het maakt echt helemaal niet uit hoe het eruit ziet.
8: Het is bevrijdend eigenlijk, denk ik. Voor mij het beste woord. En plezierig. En ook wel ja, ontmoeten. Maar ook vrijlaten tegelijkertijd. Ja, je moet eigenlijk gewoon alles loslaten. En ik probeer gewoon een beetje wild te doen. En een beetje het kind in mezelf aan te spreken. Het is wel aardig gelukt. Ik ben helemaal bezweet. En ik heb heel veel glimlachjes uitgewisseld met mensen. En mijn spieren zijn los. En ik ben er klaar voor, denk ik. Ik ben open en helemaal ready. Klaar voor madness. Ik hoop het, ja.
0: Het Madness Festival dus op het Ameland.

0: klinkt als Dolly Parton, maar het weer Leni Wilson en Funky Swallet.
1: De media van de morgen.
0: Jitse, door de media.
2: Ja, de Ljouwerse Kranten had een verhaal, Joert. Ze zetten er zelf ook al bij dat mij wel eens in de kranten. Namelijk de bus wie je op tijd. Er had een grote klachtenwest over die bus voor passagiers die van Ameland in Holwerd komen. En die dan in Holwerd de bus missen. De rest van de vrouw, zeg maar zeggen. Q-bus hier belooft dat er verbetering komen zou. Zaterdagmiddag toen ging het van een lijn dakje, meldt de Ljouwerse Kranten. De bus die weer er al 2 minuten voordat de boot aan de wal kwam, had dus even wachten, stierde ze al kleer. Om 20:12 stapten de eerste passagiers de bus in en 5 minuten later weer iedereen in de bus. Kamer er geen oor passagiers meer. Hè? Had de bus nog even wachten op passagiers die het misschien wat stadiger rennen. Toen gingen de dwaren dicht en dus hoefde net iedereen een afspraak te missen, meldt de Ljouwerse Kranten. Telegraaf had op de Fassie de ek een opvallend verhaal dat dit door een achtervolging op de A16. Daar had de politie achter een hoen oor zitten. Die had ze ek pakt.
0: Jitse, dank u wel.
3: Omroep Friesland.
4: Simmer in Friesland.
5: Segel Haas, van 3 tot en met 6 juli. Geniet je van de mooiste talships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en alle informatie, zoek op segelharlingen.com.
6: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
7: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
8: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
9: Van Santje tot en met 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Hezen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival met Stiepen, trog AD Vakwerk.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
12: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrenee-Oriëntaal. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
13: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
12: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
14: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
12: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In het Lalique Museum in de Elzas in Frankrijk zijn vermoedelijk zo'n 20 juwelen gestolen. De waarde zou enkele miljoenen zijn, melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won vannacht met 2-1 van Brazilië. De Noorse doelpunten kwamen van...
4: Vrij, Haaland. Haaland, maar een keer uithalen. Jongen, jongen, jongen.
12: Erling Haaland scoorde 2 keer. Het is voor het eerst sinds het WK van 1990... dat Brazilië voor de kwartfinales is uitgeschakeld op het WK voetbal. Het weer, op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: En naast in Friesland van der Monde, juist toen een bijzonder filmarchief dat te zien is op Schiermonnikoog. Of tenminste, van die in dit soort Schiermonnikoog. Gaat dat verhaal juist aasen. Kim Wild, juist ik.
8: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er van Elsing.
15: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: Easysit.nl, dan zitten jou goed.
17: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-62. Zwargelis leidtje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
18: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zitten jou goed.
6: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasgat.
10: Friesland van de Moor.
19: Maar eer iets.

0: Kim Wilde en Checkered Love.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Dan heb ik kritiek op die cameraman. Dan denk ik, jongen, maak eventjes een goed shotje.
4: Dan denkt u, Dick had dit anders gedaan.
0: Dick had het anders gedaan. Het archief van de verneemde cameraman Dick Kool is onbeheen onder het Friesk filmarchief. En kitser Matten Bersma hier na de finale van de Ringerspartij in Ljouwt. Ja, hier wat te smoor in.
5: Nee, hou maar op. Ja, oké, hetzelfde.
6: Ja. Ja.
0: Dan hoop ik net dat het van dit programma geldt, Jetsen.
7: Ik denk het net, ja.
0: Meer van hetzelfde?
8: Altijd wat hoors.
0: Keurig. En wat is dat, Aasen?
8: Ja, dat is eigenlijk altijd iets, ja.
0: Weet je nou de bedoeling dat ik nou dan een muziekje instaat, zodat het minder stilwijzen zoekt?
8: Ja, maar ik ken nou ook al vers en vertellen wat we Aasens vertellen.
0: Ja, dat ken ik.
8: Dat geet namelijk is het toch wel heel leuk nijs uit Drenthe. Dat geet door de oehoe, denk je het namelijk poehoer best mij.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Notiet van het Waalberucht en dat komt van Sibbele Waaier.
9: Een hele goeie morgen. Joort eerst de bewolking. Daarbij valt er nog wel wat rein of een bui. Letter op de dij is er nog wat zinnen. De temperatuur rint op naar zijn 20-21 graden. De wind is matig, ontkrachtig en komt uit westelijke richtingen. Joen en vannacht is het droeg en rijstig waarbij de temperatuur omleeg gaat naar 15 graden. Morgen is er net een volle verroring in het waarbeeld. We horen een afwisseling van wolken, soms wat zinnen en een bui. Bij een matig, ontvrijkrachtige westletter en watwestenwind wordt het 20-21 graden. Meer over het waar. Oren jaloeren.
0: Hij wie een begrip in Hilversum. Cameraman Dick Kool gaat het aan oor. Voor de AVRO reizig hij de hele wereld oor en versloeg onder meer de oorlog in Vietnam. En hij is in pensioen in de jaren 90 verhuisde met zijn vrouw Lina en zijn camera naar Schiermonnikoog. Op de eiland Gieder ging storm, dorpsfeest of oorevenement voorbij zonder dat Dick en zijn camera erbij wien. Het smiet een grote collectie op die te digitaliseren is. En verslaggever Dennis Terpstra die praatte met Jurjen Enzing van het filmarchief en mijn widow Lina Kool over die collectie.
10: Dit is de grootste collectie die wij ooit hebben binnengekregen in deze omvang van één maker. We hebben natuurlijk ook al van andere organisaties dat we films binnenkrijgen, maar 600, dat is niet iets wat we elke week binnenkrijgen. En dat het zo'n mooi beeld geeft van dat eiland is voor ons heel, heel bijzonder en mooi dat we dat ook met iedereen kunnen delen nu.
4: Hoe was hij als cameraman?
11: De rust zelf. Hij wist hoe hij de mensen moest benaderen. Hè? En dat is natuurlijk heel belangrijk, zeker als je een interview filmen moet. Dan moet je iemand rustig benaderen.
12: Wat is het dan? Toch fris en knap. Bultje wat ik zocht.
10: Ja, normaal als een mens een camera op zich gericht krijgt, word je in één keer heel zelfbewust. Of je wordt wat nerveus van. Maar je merkt dat die bevolking van Schiermonnikoog dat hem kende.
11: Aandacht, als hij dan iets draaide, dan had hij er ook alle aandacht voor.
4: Oprechte aandacht.
11: Ja, oprechte aandacht, ja. Ja. Kijk, toen hij in Praag zat in 1968, is hij 3 weken zoek geweest. Ik had totaal geen communicatie. Ik wist ook niet of hij nog leefde, ja of nee. En toen kreeg ik ineens van het bedrijf Zinnecentrum, kreeg bericht. Ja, hij is nu over de grens en hij heeft iemand meegenomen. Toen heeft hij een vrouw van 18 jaar meegesmokkeld naar Nederland. En die heeft hij ook nog voordat hij thuis kwam haar het Nederland laten zien.
4: Want waarom had hij die vrouw meegesmokkeld?
11: Zij was verliefd geworden op een jongen van Bata Internationaal. En daar was ze verliefd op geworden. Maar die jongen die woonde hier. En die moeder had Dick zijn auto zien staan bij de ambassade in Praag. En die is daar naartoe gelopen. En die zei, kan jij mijn dochter mee naar Nederland nemen? En dat heeft hij gedaan.
10: Wij zijn nu, denk ik, zo'n 9 jaar bezig geweest. Het was zo'n 9 jaar geleden dat ik voor het eerst bij Lina thuis kwam. Dat zij liet zien wat ze daarom had liggen. We hebben in die loop der jaren alles hier naartoe gehaald. We hebben ervoor gezorgd dat alles wordt gecodeerd. Goed in ons systeem komt. Maar ook dat alles is gedigitaliseerd. Bijvoorbeeld op deze setup. Hè, dat we videobanden afspeelden en kunnen opnemen. Nou, die beelden zijn daarna allemaal beschreven. Zorgen dat er ook een goede context bij gegeven wordt. En nu is alles op onze website te zien. In ieder geval wat beschikbaar is.
11: Dick was met trots. Jongen, wat heeft die jongen gefilmd? Dat zeg ik regelmatig. En als ik televisie zit te kijken, dan denk ik, had die cameraman dat nou niet zo kunnen doen? Want dan heb ik kritiek op die cameraman. Dan denk ik, jongen, maak eventjes een goed shotje.
4: Dan denkt u, Dick had dit anders gedaan.
3: Dick had het anders gedaan. Die was detail. Detail. Ja, geweldig.
10: Ik denk dat dat hem wel inderdaad wel typeert. Van, nou, zorgvuldig. Hij was natuurlijk ook heel erg vakbekwaam. Hij is jarenlang professioneel cameraman geweest. Dus je ziet ook dat hij er echt wat moois van maakt.
4: Wat maakt dan dat die films zo'n impact hebben?
3: Omdat het gefilmd is vanaf die tijd al dat we hier zijn. Hè, vanaf 2000 sowieso. Dat er personen opstaan die al overleden zijn. Dus als je hier nu bij het Heerenveer, bij het cultureel centrum, films zien, dan gaan ze speciaal. Want dan zeggen ze, oh, oma staat er ook nog op. Of papa staat er ook nog op. En dat vinden ze ook fijn om dat te zien. Want wie heeft dat? Film.
2: De media van de morgen.
8: Jitse, het Nijsutoren Media. Ja, dat komt uit Noord-Holland. Op het strand van Callands Oog koerst door het aanroende weekend die eigen evolutie. Want daar wienen heel wat draken te zien. Vliegers in het Nederlands. Daar wie het Ierlijkse drakenfeest. Vliegerfeest nemen ze dat, hè. En daar wienen toch wel hele mooie draakjes, hè. Een vlerende eendvis, bigeliks. Of een enorme hamster. Of een draak in de vorm van een draak.
13: Ik vind ze heel mooi.
14: Waarom?
13: Ze hebben veel kleuren. Het zijn ook leuke karakters en zo.
15: Het is ook de verhalen die mensen hebben. En die komen kijken en de verwondering.
16: Helemaal fantastisch.
15: Ja, het is wel heel veel.

0: De regionale omroep daar wie mij met het ringen van de oehoe.
1: Oh.
2: Ja. Prachtig dier, hè?
1: Oeh, en de rende gaat hartstikke goed. We zaten vorig jaar op 11 territoria. En ik denk dat we dit jaar wel eens de 20 zouden aan kunnen tikken, ja. Ik denk ook omdat ze overal broeden. Ze broeden zelfs op de grond of op een oud haviknest. We hebben dit jaar voor het eerst een broedsel op een gebouw in Gelderland. Dus dat is ook hartstikke mooi. Dat is ook nieuw voor ons. Het zijn bijzondere dieren, ja.
3: Nou, deze twee zijn geringd.
1: Ja, precies.
3: Dus die zijn te volgen?
1: Ja. Wij hebben in 2024 een jong geringd. En die is nu weer als broedvogel ook aangetroffen in Friesland.
2: Dat is hartstikke mooi, prachtige informatie. Ja.
0: Oh. Ja, dus Drentse oehoes hier in Friesland.
4: Het valt me wel op. Jetsen, volgens mij is het een beetje de simmer van de vogels.
0: Zo wat?
4: We hebben nou zelfs een soort vogelmeis gehoord op de een of andere manier. Vorige week is dat verhaal van die vogel in Grijnsland. Wat wie dat ik al
0: een moezebieter.
4: Een moezebieter. En die Grijnser accent hier.
5: Hij valt gewoon mee, gewoon omdat er een nestboom op uw dak had. En dan neemt hij mijn partner en dan gaat er om en om. En dan vleert ook aan de rond. En dan weet ik van, ja, vrees.
4: Nou, dat is in Drachten. Want daar is dus echt al een vogel op een kapperszaak bezig.
0: En toen je de ene naar de oren vogel en sommigen haaien dus last van. Dat, ja. Dat wie die vogel in Grijnsland, dat die Friese vogel.
4: Ja, die wie in Grijnsland.
0: Maar die beesten daar in Drenthe, daar hebben we geen last van. Die kan je gewoon vleeren litten.
6: Omroep Friesland.

Feather. En dit is Somber en Homewrecker.

0: Somber. En homewrecker is bij Friesen van de Moorn. Want nog even Houd Keertsen, Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Die hebben voor de njogende keer dit seizoen het een vrij vermagepartij woen. Op de Rengersdij in Ljouwt versloeg het partour in de finale Maarten Bersma, Hessel Posma en Gerben de Boer met 5-4 en 6-2. Voor Bersma wienen de druven naar in Soer, want het was net de eerste keer dat hij dit jaar een finale verleer van het partour van Tjesse Steenstra.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Nee, hou maar op. Ja, ook weer hetzelfde.
2: Ja, ja.
4: In Wenschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer 6 gelijk.
3: Ja, we winnen net, je hebt er helemaal niks van.
2: Nee. En dat is mooi als oorzaak dat het dan op de opslag te min vestigheid is.
3: Nou, en dat vind je dan niet dat zo?
2: Nou ja, ik zie dat is onkalkeren mist op Zuid-Gliek. Dat is echt succes is op Zuid-Gliek. En dat bedoel ik bij vestigheid.
3: Nou ja, dan zal dat het wel eens een keer. Dan ben ik op Zuid-Gliek net goed genoeg dus.
2: Het is een vraag, man.
3: Ja, nee, ja, blijkbaar net dus. Nee. Zo simpel is het.
2: Ja. Want ja, je wonen ze er wel eens een keer al keer hè?
3: Dat zou het mooiste wezen, ja. Maar ja, het slaagt het net.
2: Nee. Maar het is juli en die man die begint er toch wat te krijgen in, hakt de indruk. Dus ik had het idee dat hij steeds dichterbij komt. Heeft dat het gevoel, hè?
3: Ja, maar ja, dichterbij komen en er een keer doorheen klappen, daar zit een heel nog wel verschil tussen. En dat doen ze nog wel elke keer. Dus ja. Wat dat betreft, ja, maar er al wat bij u wat gebeuren, wat bij hun wat gebeuren. Maar als dat nou een keer, dan geef je het nog niet winnen.
2: Nee. Nou ja, en dan stel ik de vraag hier, maar wat maakt er nevens die dan bij hem gebeuren om het wel winnen te kennen?
3: Nou ja, ten eerste hoop ik dat Erwin gauw weer fit is, dat we Moshe Traan een keer te kennen. Ik denk dat er ik nog wel een verschil is, dat zij Moshe Traan wel fit binnen en erop stingen en elke week om ook een keer te kennen. En dat wij een hersel, maar dat elke keer wel een mooie geweldige vervangers om het zat te zeggen. En respect en hartstikke mooi dat ze er binnen. Nou ja, wij hadden het heel veel groot gedeelte is Moshe Traan elke keer.
2: Ja, nou ja, dat is eigenlijk het vervolg van mijn gesprek. Want dat maakt reuze vervelend werden dat je maar steeds met Daniel Iziger komen weer van je witte die door een omloop kunnen maar weer om een zender zijn. Dan maakt er weer in bij. Daar komt echt geen vestigheid in. Dat is Jim Neudeel gewoon. Dat is gewoon een groot Neudeel.
3: Nou ja, Hessel is een Farinse en die maakt achterin en die maakt ik een hoop slaan wat die jongens nooit doet. Nee. Dus dat is ten eerste. Daarna heb je nog een vervanger erbij. Mooi een Daniel of een Rensen of wie in die stopt is of wat meer onderaan de ranking zit omdat ze het verliezen. Dus je doet al, mooi respect aan Gerben, maar je doet altijd iets in die wat geen ritme heeft of wat minder is. Nou ja, dus in principe een match zit ik gewoon winnen. Ja. Zo simpel is het.
2: Ja, dat is wel een punt. En dan praat ik even met Erwin Sielstrik. Ik zei nou, na je week is Bols, wat denk je er weer bij? Hij zei, ik hoop het. Ja, het is zo'n lastige blessure, een leersblessure, Martin. Wat is belierd? Wat is Jim belierd? Hoe denk je hem erover?
3: Nou ja, hij viel het, wij net. En hij had... Nou ja, hopelijk kan hij zo gauw mogelijk trainen en dan kan hij zien waar hij les van heeft en wat die jongen kan. En we hopen dat hij zo gauw mogelijk erbij is.
2: Ja, maar daar zit een ongelooflijk bakse onwissigheid in. Hè? En de vraag is, hoe lang wil je hem dat onsje?
3: Ja, dat loopt bij Erwin. En of jou 4 weken. En ik denk net dat het onnuus is om te zien hoe fit hij is. Dat mag hij zelf onvielen. En ik hoop dat Erwin zelf realistisch genoeg is dat hij wel of net keert ze kan.
2: Ja, en dat hij zei van jongens, dit wordt hem net. Wat is dan het belier?
3: Ja, dat zie je dan wel weer.
2: Is er net een vervanger in Holle?
3: We hebben al keer proberen met bepaalde vervangers. Maar als je koen net of woon net of die hinden wat oors, ja, dan hoort het gauw op.
2: Maar wat ik nou begrepen heb, dat er wel een vervanger was, een kindersoer. Die zei, nou, als het aan juli is en naar de PC te gaat, dan zou ik het misschien wel doen willen.
3: Ja, dat is heel mooi van.
2: Dan wist ik wel wat ik op doel.
3: Ja, dat is hartstikke mooi dat hij dan beschikbaar is. Maar
2: anders was er nou.
3: Die er nou misschien ik wel bij hebben.
2: Hij woont al net.
3: Nee, hij heeft wat oren ding. En hij is maar een redenstap natuurlijk. En dat is helemaal het erg. En we gaan er eerst van nu dat Erwin er is. En mocht er een andere situatie voorkomen, dan zie je dan weer hoe dat rent. En dan geef je nou nog net beslissing.
2: Nee, dat besnap ik. Dat kan ik net beslissen. Maar dat zou wel de vervanger wezen. Had ik er eens reëel naar show. Hoe is dat dan? Ik denk hetzelfde.
3: Ja, weet ik net. Nee, dan ben misschien ook wel keertjes en dat zou heel sneu wezen. Maar dat Steven en Pieter Jan en Gerben misschien net op een PC steken. Toch wel wat er ik maar gebeurt in de ranking. Ja, dat ken ik nog. Dan ben die jongens ik hoor. Dus ja, dat zien we dan wel weer.
1: Van de middag bij Omroep Friesland van 4 tot 6.
5: Wow, wat is dit mooi.
6: Onderwijs.
7: Ja, dit is prachtig.
1: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegrond.
8: Ik begin met een meer een charme-offensief.
1: Als toen de wijs wist naar huis.
9: Help, dit is eng.
1: Als van het ietsier wist.
9: Hé, wachtje.
1: Of al lekker op de bank zit.
10: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
1: Maar Erik Enema.
11: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
1: En Jan der Daan.
12: Wat wie eigenlijk de gedachte destijds doet dat opruchten waard.
1: Van de middag van 4 tot 6.
9: En dan maar doorstappen.
1: Onderwijs.
10: En nu dit.
13: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermullen Museum.
19: Kom nu naar 1 van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
18: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
20: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Jelven Jochenen. Jitse de Vries, goeiemorgen.
21: Goeiemorgen. Het Fries Filmarchief had 100 films digitaliseerd en online zet van cameraman Dick Kool. Vanaf de jaren 90 had hij 3 decennia lang het eilandlibben op Schiermonnikoog vastlijn. Hij filmde alles, van stwarmen tot lokale voorstellingen. Jurjen Enzing is coördinator van het Fries Filmarchief en hij zei dat het een hele bijzondere collectie is.
22: Dit is de grootste collectie die wij ooit hebben binnengekregen in deze omvang van één maker. We hebben natuurlijk ook al van andere organisaties dat we films binnenkrijgen, maar 600, dat is niet iets wat we elke week binnenkrijgen. En dat het zo'n mooi beeld geeft van dat eiland is voor ons heel, heel bijzonder en nou, mooi dat we dat ook met iedereen kunnen delen nu.
21: Op de Schotelandse weg bij Warnsterzweeg is vannacht een auto in brand vlijn onder het rieden. De bestuurder die zette die auto voort en dadelijk zonder kant en bellen de brandwacht. Dat weer krekt na middernacht. De rekken net in verwoenen bij die brand in die auto. In oude tjerken lizen verspraat over heel Friesland meer dan 150 graafkelders. Dat weer een romtes dat de Friese adel en veroorsteende meesken meer dan 1300 verstorene familieleden bijzetten lieten. De Friese schrijver Hessel de Walle die is dwaande met een onderzoek en een boek naar de geschiedenis van die Friese graafkelders. Hij vertelt wat hij ontrof bij het openen van een van die kelders.
23: De ha ooit van die dikke eikenhouten kisten is die een 100 centimeter dik voor het hout. Maar de kifkroppen die fret alles op. Exokke kisten. En als dan na een paar 100 jaar in zijn kelder komt, ja, dan treft net volle meer aan als ja, rom. En ik heb vaak wel bonken, schedels, maar vooral rommel, modder, vocht.
21: Vrijwilligers had 2 dagen lang op ziek geweest naar een ring van SC Heerenveen-speler Dylan Vente. Hij had er haast wist van, Vente, dat hij zijn ring verlen is, vooral geïnt onder oefenwedstrijd van zijn club in de Graafschap. Die wedstrijd waar het Vretenjoen spelen op het complex van VV Akrum. Mijn metaaldetectors is daar het veld troch meerdere vrijwilligers oorzocht, maar ontnota is die ring dus net voen.
0: Nou, wat kon er? Als dat kijkt gebeurt als bij mij thuis, dan doe ik er haast maar op. Het ging in de minnaar ziek het.
21: Oh, en waar?
0: Ja, dat weet ik dus net.
2: Oh.
0: Ja, ik het vertel.
2: Ja, nee, ik denk, doe best niet ring, Squid West.
4: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
6: Voor een nieuwe Fiat. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen niet.
7: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfen hoor ze soms je en hij zijn steen op stoel.
24: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
7: Wol nee, mem. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oanbiedings.
24: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, op een jou hoor. Des is goed.
25: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
24: Voor een noffelijke stingen op stoel en na je af een broek neemt,
7: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
26: Friesland van de Moor.
27: Erit Seijens.
0: Dadelijk, dan zullen we nog even waarom op het weekend van de Tallship Races in Haas. Maar eerst, jij was even hoe het komt mij. Het waren Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
28: Een hele goeiemorgen.
0: En hoe liep het qua waaier? Goed.
28: Joot, oordij, dan oorheerske de bewolking. We hebben nou en dan wat rein of een buiken. Somtijden kan de zinnen er ook even bij komen. En ja, dat is het waarbeeld wat we de oude dagen in dat hebben. Joot eigenlijk ik weer. De temperatuur rint op naar zo'n 20 graden. Bij een matige ontkrachtige wind uit het westen. Die jon wat oud neemt en jon en vannacht is het dan droog. En is het mij 15 graden vrij koel.
0: Hoe komt dat morgen?
28: Morgen, dan hebben we net volle verhoring. Maar het is wel zo dat de zinnen misschien iets meer rondte krijgt. En de kans op een bui of rijwetter langzaam wat aanneemt. Dus dat is eigenlijk al een heel iets beetje het begin van een verhoring. Er staat nog altijd de matige, ontvrijkrachtige west, natwestenwind. En de temperatuur die, nou, die rint weer op naar zo'n 20 graden. Dus dat is eigenlijk de afsluiter van een periode, maar een paar dagen, dat we wat meer bewolking zien, maar nou en dan wat rein. Nijmegen, dan zullen we wijzen dat er een hege drukgebied vanuit het zuiden van Europa richting de Britse eilanden schoot. Dat jouwt dan meer zinnen, het bloed dan droeg en er stiert dan een matige natwestenwind. En door invloed van die zinnen rinnen de temperaturen ik wat verder op. Naar zo'n 23 graden, een hele noffelijke temperatuur. En in de nacht leidt dan de temperatuur weer om de 15 graden heen. En eigenlijk hebben we stellen, dat, dan pak ik de tongjes dan even gauw bij, dan hebben we nog wat meer zinnen, dan ben ik wat stapelwolken. De wind die ziek het geende wij de nathoek op. Het bloed droeg en de temperaturen die lonken we naar de simmerske waarden van 25 graden. Dus we staan eigenlijk aan het begin van een hele aardige wieken. Mij knap waar.

Gurbedouwstra en de Zadelroekers. En thuis, als dan hebben we het hoe de talsje prezen is, dan juist goed dat we al aan de weekend. Maar eerst deze even voor Dylan Vente, de speler van SC Heerenveen, die het hier in kwijt is.

0: Abba Widot en Ring Ring. Een wiekelien zwom Marit Steenbergen met 1.50.68. Een nieuw roodrecord op de 100 meter vrije slag. Sneurtejoen kwam ze in Eindhoven weer in actie op die afstand. En op een nij zette de zwemster van Jesterwoord een tiet onder de 52 seconden op de klok. Verslagjouwer Andor Faber, die wie je ek in Eindhoven om Steenbergen te vregen naar dat historische roodrecord.
1: Dat er nog nooit iemand harder heeft gezwommen, daar kan ik nog niet echt bij.
2: Nee. En dat voor een Famke uit Friesland?
1: Ja, en dat zou ik ook blijven, denk ik. Want ja, ik weet niet, het leven is niet anders wat dat betreft of zo. Nee, het is niet dat mijn leven ineens helemaal glitter en glamour is of zo. Nee,
2: dat bleef gewoon niet zelfs. Maar het is voor uw provincie, voor Friesland natuurlijk, staat bijzonder. Want zwemmen is zo'n grote sport. En dat dan hier nu uw provincie zo'n record zwemt. Ja. Has dat besef al?
1: Nee, dat besef is eigenlijk ook niet. Daar had ik ook eigenlijk helemaal nog niet over nagedacht.
2: Maar disse.
1: Ja, nou, dank je.
2: Wat wie nou het mooiste, de mooiste reactie die je zo de oren de week gehad hast?
1: Oh, weet ik eigenlijk niet. Gewoon het feit dat er zoveel reacties kwamen, dat vond ik al wel echt heel mooi. Echt mijn telefoon was ontploft en op Instagram en gewoon mijn eigen telefoon op WhatsApp en alles. Het was echt gekkenhuis. Ik denk dat ik eigenlijk alles inmiddels wel heb beantwoord, maar ja, het blijft hier nu ook gewoon komen. Ik bedoel, ik kwam hier donderdag binnen en ja, iedereen wil eigenlijk even een praatje maken en feliciteren. Dus dat is wel echt heel bijzonder.
0: Ja, dat is hoe het zwem. Dan ik nog steeds in het wetter, wel ook op het wetter. Honderdduizenden bezoekers kwamen dit weekend naar Haas om de grootste historische zielskippen van de wereld te bezien. Voor de vierde keer via de sterke gasthaven van de Talships Races. En directeur Lieuwe Krol wie na 3 dagen tieren tevreden naar orde van het evenement, maar wel een beetje wurg.
3: Heel veel blijde mensen gaan. De Engelse organisatie die had inmiddels al min of meer onjong wat ze ervan vinden. Die ben heel tevreden. De trainees en de kapiteins uit de schroeven, zat ze juist te zijn over hoe het verroen is en de activiteiten voor haar. Dus meer dan tevreden.
4: Hebben we enig idee hoe volle mensen al ter West hebben ontnota in dit weekend?
3: Ja, ik zei juist, morgen weet ik waarschijnlijk wat cijfers, maar ik weet het net. Ik ken het globaal iets hoe de eerste dag wie je volle drokker als de eerste dag van jou Rielien. Dat werd ik bevestigd door Arriva en dat soort dingen. De tweede dag wie je bij u deze keer ik drokker als de vorige keer. Maar de vorige keer wie dat een tongsje en een vreet. En nu wie een tevreden en een sneun. Ik denk dat jou het wat rustiger is als de tweede dag van vorig jaar. Ik denk dat ze per saldo nou iets heger zitten als Fjouwer Jelien, maar doe hier de laatste dag met snijden en nou op een maandag. Ja, ik heb geen idee. Het is een werkdag voor heel veel mensen, dus ik heb geen idee.
4: Waar zitten we Fjouwer Jelien dan op?
3: Ja, zo'n 300.000. Even heel globaal 40, 60, 100 wie je toen in duizenden. Ja.

0: The New Radicals en You Get What You Give.
1: De media
2: van de morgen.
0: Jitse, vertel.
3: Ja, de beide Friese kranten, de Ljouwte kranten en het Fries Dagblad, die gaan jou het op de fasciede wat ze nemen. Het rollend respect. Oude legerwijnen, een grote kolonne van authentieke jeeps onder oren uit de Tweede Wereldoorlog. Die is dit weekend terug het noordeesten van Friesland lutsen. Die ben daar bij meerdere zorgcentra even stopt. En met die tocht worden de vrijwilligers van dat initiatief, dus rollend respect, eigenlijk de meesten in die zwaarcentra een mooie dij bezwaargje. Want ja, sommige van die meesten die de oorlog meemaken, die de bevrijing meemaken. En die hele kolonne van auto's die brengt dan herinneringen boppen. En die leerde ik met daar peteren oor de vrijheid, peteren oor mijmekoor dingen van en peteren oor de skiertnis. Het Fries Dagblad dus en de Ljouwte kranten die kiezen beide voor een foto van een oude legerwijn tussen. Ja, met alle respect, tussen oude meesken op de farside. De collega's van RTV NOF trouwens, RTV NOF, die hebben op hun website ook een filmpje staan van hoe dat alle keer gong is van die jeeps en hoe dat er alle keer uit shot. Dezelfde Ljouwte krant had op het katern Friesland een verhaal over de buurtcamping. In het bijzonder de buurtcamping in Houlerwijk. Die wie speciaal van meesken uit Houlerwijk die het net op vakantie koenen. Zou wien ze toch even een weekendje voort. En vooral voor de Ben lees ik wie dat heel leuk. Die hadden Natuur in West. Die hadden onder oren bloedzuigers opzocht. Oh. Ja, dat wie toch wel een beetje spannend. Een van die famkes die vindt dat prachtig, zei ze in de kranten, dat ze dat nou schoen had. Want dat wie toch echt wel een hele jacht om dat beestje even te vinden. Maar ja, dat bleek er gewoon in de sleet te zwemmen. En dat is precies diezelfde sleert. We zeiden daar, ja, er echt nog in zwom hier.
0: Oei.
3: Dat is dan toch wel even spannend. Ze zei, ik dwars de sleert nou wol weer in. Maar dan maar tot de helte. Dus ont het middel in de sleert en verder net. Want ja, die bloedzoeger, die zit er dus nog ergens.
0: Arjen Overmaat is dit weer fris en fruitig in de stadblokken van Noordervoor.
4: Ja, wis, want het is assemblatiet voor Noordervoor. Noffelijke muziek bij de koffie. Ja, het is simmer in Friesland.
0: Ja.
4: Dus wij hebben ook buurs in nodig voor Iris Witsenburg onderwijs.
0: Nou ja.
4: En die doekt ergens de provincie in. Het is voor mij ook nog een verrassing. Na iets wat mij de simmer te krijgen had. En wetter, leuk ik.
0: Simmerse zaak.
4: Simmerse zaak. Dus ik ben heel benijd eigenlijk. Wees uithingend. En die hebben we ook. Maar naast nogelijke muziek bij de koffie. De Talking Heads, dacht ik maar even. Road to Nowhere.
0: Dat klinkt echt een beetje als een prijsvraag. Spot de verslag, jou, maar dat is het net leuk. Ja,
4: nee, dat is het dan net. Maar ik ben heel benieuwd waar ze Wallis.
0: Ja, nou, dat juist haast dus bij Arjen Overmaat Ino ervoor. Dit hier Friesland van de morgen van Joert. We willen er morgen vanzelfs weer mij naar je Simmerske muziek. En Simmerske zaken. Daar gaan we het maar op. Van nou een Novo Gedij. Hoi.
5: Onder op Friesland.
6: Simmer in Friesland.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
13: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
14: eBoekhouder.
12: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: 9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
14: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus wachten, afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
6: Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zijn windsnelheden van meer dan 240 kilometer per uur gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
15: I've just got married, I'm only 6 months in.
16: But if it goes tits up, let's just pretend.
15: Oh, Kylie, clearly.
16: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
15: All of the above.
16: All right, it's a triple.
15: She's terrific.
16: All right, that's fair.
6: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt met in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mooi, dank u wel. Er is Omroep Friesland nodig voor, maar de Talking Heads has. Oer een minuut.
17: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
18: Segel Haas, van Treijen onder mij 6 juli. Geniet je van de mooiste talkshows, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnen programma en al informatie, shop op sailharlingen.com.
19: Is jouw keuskebit stikken? Dan wolle je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparages onder het keuskebit. Bel je nou mijn kunstgebit aan huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn kunstgebit aan huis.
1: Nodervoor
20: mijn Arjen Overma.

0: Tina Turner. I'm proud Mary. Dat is een rolly voor de verkoersje wel in. En ik nog de Talking Heads, Road to Nowhere daarvoor.
1: Goedemorgen, Arjen.
0: Ja, Jaap Kikkert, die zei in februari, ben ik naar Blanco West in de Harmonie in Ljouwt. Daar dienen ze de hele set van Stop Making Sense, live uitviering van de Talking Heads, van die film. Ik. En dat wie geweldig. Ja, en zelf, de Talking Heads dan net meer, maar David Byrne, de frontman van de Talking Heads, die wie dit weekend nog in Nederland, in Down the Rabbit Hole. Dat is bij Nijmegen het festival daar wie jij te vinden. En nevens de recensies wie dat echt weer geweldig. Vol energie nog altijd die man. Shannon Spyro is hier. Material Lover, you know the fool.

Tom Petty en Heartbreakers. I won't back down. George Rescue of George Harrison to the rescue. Hier succes. Want Tom Petty, wie op de die dat er het insjongen moest, verschrikkelijk verkouden. Hij kon eigenlijk amper wat uit zijn strot krijgen. Dus die maat George Harrison, wie hem thuis, die zou die gitaar inspelen op I won't back down. Dus die gouden boek van Klaasien uit Zalk erbij pakken. En wat ziet erbij? Gemberwortel in heat wetter. Dus hij naar de supermerk. En Tom Petty stomen. En dat zijn ze uiteindelijk toch nog goed kwam. En koeder I Won't Back Down, jongen, Tom Petty en de Heartbreakers. En die Dijkstra is hier bij Omroep Friesland. Nog ton wetter.

Portugal the Man en Feel It Still. 12 december is in Nederland. Het is in 013 in Tilburg. En er binnen nog tickets. Eind december, begin december. Kerst nog in. Frieske Dijs, het razen met Jitsen. I'll leave you Newton John. A little more love. Nah.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Wordt lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2
10: FM. Hey, Albert Zingen is het. En Jitse de Vries had het Frieske Nijs. Mijn naam Jitse, goeiemorgen.
11: Goeiemorgen, Arjen. Gemeenten en provincies kennen aast in actie komen met zijn probleemwolven. Die mij straks jeder deesketten willen. Namelijk als ze meesken onvallen, als ze agressief binnen of als ze meerdere keren hinders of vee onvallen, dan kan er een oorschotvergunning verliend worden. Nevens de staatssecretaris van Landbouw binnen de problemen met wolven zou volle slimmer worden dat dit noodzakelijk is. Meer dan 100.000 bezoekers hebben dit weekend in Haas de grote historische zielskippen van de Tall Ships Races bezoeken. Voor de vierde keer wie de stad de gasthaven van dat evenement. De directeur, Lieuw Krol, is een blierd man.
12: Heel veel blieden mensen gaan. De Engelse organisatie die had inmiddels al min of meer onjong wat ze ervan vinden. Die ben heel tevreden. De trainees en de kapiteins uit de schroeven zat ze juist te zijn over hoe het verroen is en de activiteiten voor haar. Dus ja, meer dan tevreden.
11: Ja, en dan is het nog net dien. De sail out die is Joert live te zien bij u op televisie. Om 11:12 begint dat. De keertjes Tjisse Steenstra, Menno van Swieten en Rick Minnesma die ha voor de 9e keer dit seizoen een vrije formatiepartij woen. Op de Rengersdij in Ljouwt versloegen Steenstra en die in de finale Martin Bergsma, Hessel Posma en Gerben de Boer met 4-4 en 6-2. Voor Steenstra wie het de zonde keer dat hij de Rengerspartij woen en ook de zonde keer dat hij Takening Utroppen waard.
13: Oh, nou ja, dat is weer heel mooi. Ja, ja, ongelooflijk. Ja, het gaat me terug. Ja,
14: het gaat me terug.
13: Ja, het is ongelooflijk.
11: Friesland had de eerlijkse twakamp woen bij het vierleppen. In Weensum lepte het Friese team naar een totaal van 40 meter zone 40. Dat wie goed over en een hele meter verder als de Hollanders. Het wie voor het eerst zond 2022 dat de Friese leppers de twakamp woenen. Joert, oorheerske de bewolking. Soms schijnt de zinnen, soms valt er ook wel eens wat rein. Soms zit er een bui. De temperatuur die rint op naar een graad als 20. En morgen, ja, dan verhoort het net zo volle. Jin 20 graden hebben we dan.
10: Oké, nou, dan weer voorbij praat. Jitse, dank u wel. Meer waren nijs, omroepfrieslo.nl. Of in onze app. Assen Phil Collins, Look Through My Eyes. En ik Guus Meeuwis.
15: Verliefd zijn is veel leuker en makkelijker dan.
10: Goed 12 minuten.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
19: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
19: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
20: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
19: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
20: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.

Phil Collins, Look Through My Eyes. Ah, mooi. Even zie, jij ook dit nog in? Gaat de ocarina erbij? En? Voorst ervan? Nou ja, dit ocarina is een flight van keramiek eigenlijk. Het is een soort opblaaste botvisk, met toetjes erop. En als daar opblaast, dan krijgt dit loert dus. En waarom zeg ik dat nou? Nou, dit loert kist zeker uit dit veske, want dit is echt een ocarina. De fluit uit Wild Thing van de Trucks. En daarom draai ik ze nou.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: uit Bouthof.
1: Nou, je weer een epische editie van de Quincy Jedroff Letter Aasen uit Sienoeren.
0: Mai!
1: Extra prijs.
0: Ja, zeker.
1: We hebben zelfs de koffie morgen nodig voor die ongrieselijke lekkere koekjes, de thee of koffielep of een Omroep Friesland. Maar omdat het zimmer in Friesland is, de Omroep Friesland Fiskus pet, de kist ek een taske van Maitje en een Omroep Friesland plak tattoo. Nou, daar binnen de prijzen. Die kist er extra bij je scoren. En nou is het Juwet ek nog. Ja, het is Vraat Tuut Dai. En de vraag is, waar jest Jes Jong? Nou, ik zou zeggen, jou loert via de app als het mij dan was voor de prijzen, de mok, de koekjes, de Omroep Friesland koffie of theelepel, plak tattoo en de simmer gadget van dit hier, de Omroep Friesland Fiskers pet. Kan ik een taske wijzen? Maar was er van mij, Joost? Waar jij de station, jouw loer via de app en waar we het spreken die aasen night zien, jij erop letter.

Nou, het is altijd een hele moele vol. Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Tits. Dan binnen ze. En Bandit. Zet ik nog een doel lezen daarvan. Mijn doel is steeg. Het is desgelijk wel een soldaat te worden. Het is Joen Vraat, Tuut Dai. En dit is het kwalificatiefragment voor de leukste quiz bij de koffie. Voor de Omroep Friesland van Simmer Gadget van het hier. De Simmer Pet. De plaktattoo en al die andere leuke prijzen heb ik nog. Waar is hier in de vraag? Is het er wel, Joet? En Louis die zei het binnen de drie J's. Nee, dat is fout, maar hij zit in de buurt. Jammer, Loert, via de app. Hé, deze ken ik nog wel even.

0: Simmering Frieshoorn.
1: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
2: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
3: Is jouw kunstgebied stikken? Dan willen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06-83-24-21-62. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebied aan Huis.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
5: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
6: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. En verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Show.
8: Dank je wel. Omroep Friesland, Jetter of Letterhazen. Leuk excuus bij de koffie, maar een vol prijzenpakket. Want we hebben net alleen die oegristelijke lekkere koekjes. De koffiemok van nodig voor de Omroep Friesland koffie of theelepel. Maar ik, de nice simmer gadget van het hier. Dus de Omroep Friesland fiskerspet. En de plaktattoo, die kist voor Tsenjo's Meidorst. Het is goed, wat tu te dai. En dit is het kwalificatiefragment. De vraag is, waar jest hier?
9: Ja, dat passelijk.
8: Waar binnen dit kwerre stad wist, jou loert via de app van Omroep Friesland. Mike via de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9. Spiele was een leukste quiz bij de koffie.
10: Van Santje tot en met 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Hezen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, troch AD Vakwerk.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Voor een nieuwe show. Heima, service en auto's is er voor Elsen in.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig. Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
13: Noder voor.
14: My Arjen Overmaat.

0: Ah, die zullen eindelijk slagen. Een hit voor Rutger van Barneveld. Het had er de lange wachtje wat, maar eerder dan de zwoele zomernachten.
1: Jedder of letter?
0: Ik wil de zon zien zakken in de zee. Het is tijd voor Jedder of letter. Janneke Ponne van jou door de telefoon. Janneke, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Hartstikke even mijn song, maar de zwoele zomernachten. Wie is het wat voor jou, die hit van Rutger?
2: Nou, nee,
0: niks aan. Nee, wat is die muzieksmaak?
2: Ja, wat in mijn muzieksmaak zag van wat rustige popmuziek.
0: Ja, oké. Okay. Ja. En Cloud, waar Craig draaide?
2: Is dat... Ja, dat vind ik wel.
0: Ja, oké, okay, precies. Ja. Nou, dat komt in Jotje in 78. Onthoud dat even, want de vraag is waar yes, hier. Wat tuut daar, Joet?
2: Ja,
0: ja. Dus wat toch nou? Dan smieten we dit erin. Waar haast je jet?
2: K3.
0: Ja, helemaal goed. Nou, ze is het officieel in de quiz. En het is wel een quiz, maar we hebben al een machtigste Grut prijzenpakket deze week. Want ik denk, stel de eerste best die deze exclusieve Simmering Friesland gadget winnenkist. Dat is de Omroep Friesland viskerspet. Dat is,
2: ja, dan maak ik nog de visje.
0: Dat kind, maar kist hem echt, begreep ik, als poetsje, als taske broeken. Dus dan, dus dan had ze een soort, hoe heet dat? Ik hoop dat ze
2: winst.
0: Precies.
2: Ook hem winnen.
0: Ja, ja. En ik de Omroep Friesland plak tattoo en al die orenprijzen, nou goed. Een volle bak, Joet, op rood toetjes die. Nou begint het jetter of letterpad. Ja, K3, dat haast goed, maar nou wil ik graag weten, is het jetter of letter als Cloud? Dat verske van K3.
2: Letter.
0: Ja, zeker. Dat wist heel goed, want dit had heel vaak jet vroeger. Of,
2: Nee, maar dit komt dus een tijd van dat niet bij liet. Ja,
0: precies.
2: Dat we in een jonge regering.
0: Ja. Dus had het wel heel vaak jet. Ja, nou ja, dit kwam zelfs in 2000, dus het is helemaal goed. De nodige voor koffiemok, die had in die bezit. Wij spelen voor de koekjes, die mensen zijn lekker. En bij jou nog wat tuutjes. Yes, vanzelfs. And I was made for loving you. Ja, wat denk je? Jetter of letter als K3?
2: Ik denk iets jetter.
0: Ja, nou, ik denk het ook. Njochtje njochtig. Zeker iets jetter als 2000. Nou, mooi. De koekjes ook al in tasken. Nou, de Omroep Friesland koffie of theelepel. En al die orenprijzen die doen we er gewoon bij. Tja, toetjes die dan. Kiss me. Sixpence None the Richer is dit en Kiss Me. Maar is dit jetter of letter als Kiss?
2: Nou, ik denk dat dit wel letter is.
0: Als dit letter is, nou, dan is het een heel makkelijk quizje. Want het is gewoon... Het is helemaal goed, Janneke.
2: Hartstikke mooi.
0: Dit is een volle bak met prijzen. Die sturen van Aljauta. Dat is mooi dichtbij, dus dat scheelt bij portokosten. Maar nu krijg je gewoon in de bus, dus dat komt helemaal goed. Er is er nog iemand die zo dan een tuut Jan kist op Raad Tuut Die...
2: Nee, ik was op de hondjes van mijn dochter. Nou, maar die is opgekomen. Dus,
0: nou, die
2: maakt maar even
0: net. Ja, jou is die toch even natuurlijk. Dat vind je hondjes echt leuk. Ja. Daarom is goed. Hey Janneke, dank voor het meispielen.
2: Oké.
0: Fijne dag.
2: Jullie bedankt.
0: Hoi. Anneke, die wil wel een tuutje. Die werken

voor. Ze wil eigenlijk een nieuw album meitje, maar het is zo duur dat ze haar fans vregen om misschien even een paar centen te storten. En dat er nog een heel binnenkam is, dan kijk het album meitje. En dat het dan goed verkeert, dan breng ik het weer om, die centen. Anouk, Nobody's Wife. Dat het echt uitkomt in kwarten, dat is nog even een alwachtje. Maar ze tinkt aan pensionering. Anouk, wie dat? Johannes Rietmeijer draagt ze mij een groet. Ek het Frieske Nijs, maar Jitse de Vries. En dit binnen de Jacksons en Mick Jagger. State of Shock.

0: De zondagste editie van de Tallships Races wiert dit weekend in Haas.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Ik hiel het nog, had de skippen de haven weer uitvaren.
0: Tallships Races in Haas. Op radio, televisie en online.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Hey, Jelle Halven. En daar is Jitse bij het Frieske Nijs. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Meer dan 100.000 bezoekers hebben dit weekend in Haas de grote historische zeilskippen van de Tallship Races bezocht. Voor de 4e keer wie die staat de gastheer van dat evenement. De directeur, Luwe Krol, is een blied man.
16: Heel veel blieden mensen aan. De Engelse organisatie die had inmiddels al min of meer onjong wat ze ervan vinden. Die ben heel tevreden. De trainees en de kapiteins. Uiters kroeven, zat ze juist te zijn over hoe het veroen is en de activiteiten voor haar. Dus ja, meer dan tevreden.
15: Ja, en dan is het nog net dien, want al die grote skippen die maten Haas ek weer uit. Dat nemen ze de sail out en die is live te zien bij ons op televisie. Dat begint over een oerke ongeveer. Of precies, Jelve Tolven. Het Fries Filmarchief had honderden films digitaliseerd van één cameraman, Dick Kool. Die had 3 decennia lang op Schiermonzee het eilandlibben verslijn. En dat had een hele bijzondere collectie op smieten, zei Jurjen Enzing van het Fries Filmarchief.
17: Dit is de grootste collectie die wij ooit hebben binnengekregen in deze omvang van één maker. We hebben natuurlijk ook wel van andere organisaties dat we films binnenkrijgen. Maar 600, dat is niet iets wat we elke week binnenkrijgen. En dat het zo'n mooi beeld geeft van dat eiland is voor ons heel, heel bijzonder. En nou, mooi dat we dat ook met iedereen kunnen delen nu.
15: Ja, die films van Dick Kool die binnen online te vinden op de website van het Fries Filmarchief. De Friese schrijver Hessel de Wallen is dwaande met een boek over de geschiedenis van Graaf Kelders. Hij vertelt wat hij ontrof bij het openen van een van die kelders.
18: De haar ooit van die dikke eikenhouten kist, die is die een zo'n centimeter dik voor het hout. Maar de kifkroppen die fret alles op, ex zulke kisten. En als dan na een paar honderd jaar in zo'n kelder komt, ja, dan treft het volle meer aan als ze ja, rond. En ik vaak wel bonken, schedels, maar vooral rommel, modder, vocht.
15: In heel Friesland, verspreid door de provincie, binnen meer dan 150 graafkelders in oude tjerken te vinden. Zwemster Marit Steenbergen van Jesterwaarde is dit weekend in Eindhoven meervoudig Nederlands kampioen geworden. Zij wie onder andere de beste op de 50 en de 100 meter rechtslag en op de 100 meter vrije slag. Op die laatste afstand soms zij een weekelien nog een nieuw wereldrecord, maar zelfs denkt ze dat het nog wel vlugger kan.
3: Ja, uiteindelijk willen we natuurlijk gewoon door, maar moeten we ook niet voorbij lopen aan het feit wat er is gebeurd. Dus ik denk dat jullie er heel mooi bij stil blijven mogen staan. En dat wij gewoon verder gaan met een plannetje om harder te zwemmen.
15: Ja, en er weer nog meer Frisk succes op dat NK in Eindhoven. Parazwemster Lisette Bruinsma van Jesterijn die zwom een vrouwenrecord op de 800 meter vrije slag. En dat is bijzonder, want het weer de eerste keer dat zij die afstand zwom in een wedstrijd. Ze winnen nog even naar het waar. De bewolking die oerheerst het joort. Soms schiet de zinnen, soms valt er weer wat rein, soms is dat een bui. De temperatuur die rent joort op naar een graad als 20. En morgen is dat eigenlijk ongeveer zo. Dan hebben we jin 20 graden op de thermometer.
14: Mooi, dankjewel Jitsweer die oeren oeren weer. Haastens hebben we hier waar u ze simmer in Friesland verslag jouw uit hingert. En er is muziek van Mauro en de Groot en Griets. Ik beloof. En de Bee Gees. In de jaren 90 winnen ze erbij. Paying the price of love. Hoe 12 minuten.
13: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
19: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
20: Vers aan tafel, vers aan tafel.
21: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel, bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben door onze vaste bezorger.
20: Vers
21: aan tafel.
22: Maak een uitstapje naar de Veluwe. En bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
23: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
20: Vers
21: aan tafel!
24: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
25: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
24: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
26: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.

0: Boudewijn de Groot en Griet en ik beloof...
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Ja, dat is het, Simmer in Friesland. En dus, alle dagen vleren wij terug de provincie in onze Simmer in Friesland bus. Ja, ik net, ja. Iris Witsenburg wel. En we hebben wel een beetje een rare triet betocht. Iris, ik hoop dat dat ik voen hast, want we zien je wel iets meer wetter. Dat is die rare triet. In breedste zin van het woord, Iris, dat kan ik gewoon het zwembad wezen. Maar ik leer dat ik wel wat wetter voen hast heb bij jij, hè?
3: Ja, ik had het wetter voor voen. Ik zit er echt deun jonken. We zitten in Jiskenhuizen. En ik zie een jonken een marwet al je ben on het Sion binnen. Of nou ja, eigenlijk ik wil wat orendingjes on het dwan binnen. Want eigenaar van Sielskwallen Neptunus, Sjoerd Feit. Waar zitten we naar te kijken?
4: We zitten te kijken naar de eerste zomerweek. We staan aan ons meertje met windsurfers, optimistjes, kleine zeilbootjes. Eigenlijk alle jonge kinderen die weer komen zeilen gedurende de zomer. En dit is de tweede dag van het hoogseizoen, dus we zijn weer helemaal los.
3: En het waait hier echt wel behoorlijk. Het is wel simmer in Friesland, tot dan net heel simmers on. Maar het is weer een beetje goed voor de zielers?
4: Ja, zeker. Het is echt hartstikke mooi. Voor de cursisten die al vaker zijn geweest, is het perfect. Die kunnen gewoon meteen lekker weer vliegen over het water. Voor de jonkies die voor het eerst zijn, kan het wat eng zijn. Maar dan zoeken we wat meer de luwte op, langs de randen van het riet. En het voordeel van dit meertje bij ons is dat je gewoon overal kan staan. Dus als ze omvallen, gebeurt er eigenlijk niet zo heel veel. Kunnen ze gewoon lekker staan en terug een bootje inklimmen. Dus het is perfect.
3: En doe dit een beetje goed als je hier op het eerste eet, Jost?
4: Ja, dat ziet er wel goed uit. Wat windsurfertjes hiervoor, waarbij je echt zeiltje echt al vast. Zeiltjes staan omhoog. Dus dat gaat al lekker. En achterin wordt er een uitlegje gegeven op dit moment aan de jongste. En dat is ook gewoon leuk lerend leren spelen met de zeilen. En dat is gewoon top, ziet het eruit.
3: Ja, want zo'n zeilweek, dat nou ja, duurt een week. Maar dit is nog maar, wat is het, dag 2 voor deze leerlingen?
4: Ja, ze hebben gistermiddag even gevaren en dit is eigenlijk de eerste volle ochtend. Dus ze hebben nog een hele week te gaan. En het eerste begin is altijd weer even wennen of is moeilijk met oppakken. Maar je ziet vaak op dinsdagochtend, ja, dan gaan ze echt wel een stuk makkelijker het water over. En op dit moment is het ook gewoon veel proberen en doen. Dus het is best windje, dus vanavond zal het lekker vroeg slapen worden, denk ik, voor de meesten.
3: Ja, ik denk dat je met ik wil jaren hoe wat het je waait. Maar dit is dus de eerste weken van de verkoersje. Jullie hebben nog heel wat weken te gaan. Hoe ziet zo'n zomer voor jullie eruit?
4: Ja, zo'n zomer is gewoon echt 7 weken lang achter elkaar doorbeuken om te zorgen dat we de kinderen echt een onvergetelijke beleving kunnen geven. We starten altijd op zondagmiddag met de ontvangst van de kinderen. Kan iedereen een beetje settelen, krijgt hij zijn kamer, kunnen ze de tas uitpakken, maar gaan we ook meteen het water op. En eigenlijk verzorgen we een heel programma. Dus van 's ochtends vroeg dat ze opstaan, gaan we ontbijten met elkaar, wordt lekker het water op. Tijdens de lunch altijd wat lekkers natuurlijk. Het is ook gewoon een leuk zomerkamp. En als de kids 's avonds terugkomen, wordt er altijd vers voor ze gekookt. Hebben we nog een theorielesje. Hebben we hele gave avondspellen. Vanavond zal het waarschijnlijk binnen zijn. Het is toch iets minder mooi weer. Maar als de zon schijnt, lekker lang op het water. Leuke avondspellen. En voor de kids die ouder zijn dan 12, hebben we ook nog een avondprogramma na 9:30. Even een disco of een leuk avondzeilen. Gewoon echt leuke activiteiten. En dat eigenlijk elke dag door tot en met zaterdagochtend. En dan is het altijd, de ouders proberen de kinderen tot de eerste straathoek wakker te houden. Maar de meesten redden dat niet en vallen ook gewoon om, omdat ze gewoon kapot zijn.
3: De hele autorit, lekker slapen.
4: Lekker slapen, de hele autorit. En dat is gewoon tof. Dan hebben ze weer een hele mooie week achter de rug.
3: Ja. Jullie hebben best wel veel kinderen dit jaar. Hoeveel zijn het er ongeveer?
4: In totaal over de hele zomer op dit moment 400. Maar we krijgen altijd last minute aanvragen. Dus dat zal rond de 450 worden. 500 misschien met een beetje geluk nog. En dat is eigenlijk veel meer dan andere jaren.
3: En ze komen ook overal vandaan, hè?
4: Ja, we hebben deze week een vakantie uit de regio Noord natuurlijk. Dus best wel wat mensen uit de buurt ook. Maar volgende week komt bijvoorbeeld Den Bosch erbij. Dus ze komen echt door heel het land komen ze naar de zeilschool toe.
3: Ja. Nou, wie zullen even verder zien naar hoe deze leerlingen de doggen? Misschien dat ik zelf aantrek nog wel even in het boordje stap, Arjen.
0: Nou, soort willen daar. Hier is Witsenburg daar in Itzkenhuizen.
1: De hele tijd de radio om. Alles wat er speelt.
2: Simmer in Friesland.

0: gek als het raakt.
1: En de campinggasten zitten te klommen in haar tentie.
0: Is het Simmer in Friesland?
1: Bij Omroep Friesland.
2: We komen erop!

Christopher Cross en Sailing past ik mooi bij het item van Iris Witsenburg. Die krijgt bij de Sales Quality in Itzkenhuizen. Aasdeel Alven, Gin Seilerij, maar wel dobbel. Dobbel je. Wij dobbel je mij de muziek dobbelsteen en lid wij daar dan weer eens. Daar we ooit een keer die in Elton John opzetten. Maar ja, die man had zo volle hits maken. Wat mat er op de muzikale dobbelsteen? Wat is die favoriet van Elton John? Wat vindt een leuk veske? Wat is een mooie ballade? Wat is een lekkere uptown swing hit van Elton John? Jouw loert via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620. Vjouwer, Njoggen, Njoggen, Ian, Njoggen, Njoggen. Dan dobbelen we bij de muziek van Elton John. Stop.

0: Sail Haas, van Treien onder mij 6 juli. Geniet je van de mooiste tallships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnen programma en al informatie, shop op sailharlingen.com.
1: Men, wat komt men wat dreig uit die stoel? Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
2: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
1: Wel nee, men. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
2: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
2: Waar een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek niet
1: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
4: Personeel tekort? Zit net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Scheldestromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snelstromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Show.
8: Yes! En nou ervoor en we dobbeljaarsen. Maar de muziek dobbelsteen, maar de muziek van Elton John. Maar ja, wat mat er op die dobbelsteen steen? Wat is nou echt zo'n hit van Elton John? Die snel even jaren worst op deze manier. Dit is echt perfect voor het waar. Dit ga ik even nog doen. En als je in de Mike die denkt, dan Can You Feel the Love Tonight? Zo'n prachtig mooi noemer. Skyline Pigeon. Die heb ik net al dagen zien. Komt er mij. The Bitch is Back, zeg ik steen. Ja, Rocket Man. Jongen, wat een hit. Wat is die favoriet? Jouw trog. En waar weet Citrassen op de dobbelsteen?
9: Nou ervoor.
10: My Arjen Overmaat.

0: Ginger Ninja en Sunshine. Nou ja, net een hele soort sunshine. Je hoort graden 20 en de bewolking overheerst het. Maar hey, hier is het zeker in Friesland. Als dobbelie van mij met de muziek van Elton John als onze guestjast. Heb je favoriet trof via de app van Omroep Friesland. Eerst Vintage en Pieter Wilkes. De Leeuwarder Tango.
1: Een eindje lopen van de tun naar de voorstreep.

Leeuwarder Tango, Vintage en Pieter Wilkens. Tijd voor een muzikale dobbelsteen. Maar Elton John hield op de vlakjes. En welke size noemers winnen er dan erop zet? Ja, we moesten even kiezen. Egbert kon nog maar Your Song skitteren. Maar ja, eigenlijk te let. Ja, dobbelsteen zit al vol. Dit winnen de size versjes die uiteindelijk erbij kan winnen. Ja, Rocketman. Ingrid en Jan hadden die op inzet. Op 12 zit deze. Maaike, Willem en Andries hebben die onder oren onvregen. Dit is Truien. Goodbye Yellow Brick Road op Truien. Dit is Fjouwer.

dat binnen de size vlakken op de muzikale dobbelsteen. En nou is het om de dobbelsteen. Welk nummer van Elton John op de radio komt? Even uit. Het is nummer 4. I'm Still Standing. Dat is de favoriet van Boukje en Herre. Tegendank voor alle insturingen. Ja, we kunnen eigenlijk nog wel werzen dobbelen bij Elton John. Ja, die had zelf wel heel

0: kapot.
1: Beyoncé. En Texas Hold'em ringt toch wel heel wat mee. Ik nou weer richting de haven van Haas. Hoe ken je dat nou zien? Nou, ik heb op de Friesland televisie ervoor. Aasen dan zet de sail out uit in Haas. En dan is, dan is eigenlijk met die tallship races weer daar aan eind vanuit Haas. Dan varen ze terug naar de volgende edition, volgende plak. Maar die sail out die kiest gewoon zien bij ons op televisie. De beelden zien er intussen op. Ja, dat wordt weer mooi. Dus als jij net bist in Haas, ik is gewoon lekker op de bank zitten en alles volg je via Omroep Friesland. Tijd voor Toto. I'll supply the love.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Vis aan tafel, vis aan tafel.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
5: Vers aan tafel.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers
9: aan tafel!
11: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
12: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
16: Jelve Tolven is het. En het Frieske Nijs, Jitse de Vries. Goedemorgen.
17: Goedemorgen, Arjen. Om deze tijd heen begint in Haas de zogenaamde Sail Out Parade van de grote historische zeilschepen die de afgelopen dagen in de stad te zien wienen. Die varen aast alle keer de haven uit en dat kan stek luisteren bij ons op televisie en online en natuurlijk ook in Haas zelfs. Gemeenten en provincies die kennen aast in actie komen zijn probleemwolven die mij straks deersketten worden. Als wolven mees kan onvallen, als ze agressief binnen of als ze meerdere keren hinders of vee onvallen, dan kan er een oorschotvergunning verliend worden. Nevens de steedssecretaris van Landbouw binnen de problemen met wolven zoveel slimmer worden dat dit noodzakelijk is. De N913 bij Gariep die is de hele week dicht vanwege werkzaamheden. De provinciale dijk die kreeg nij asfalt en daarom is die onten mij vreed dij en nacht oorsletten. Het verkeer dat van de centrale as en van Burgum naar de N30 wol die mat oer nije geer omrieden. Vrijwilligers haar 2 dagen lang op ziek west naar een ring van SC Heerenveen-speler Dylan Vente. Die er haast wist van dat hij die ring verlen is, vooralgeend om de oefenwedstrijd van zijn club tegen De Graafschap. Die wedstrijd is vredejoen spelen op het complex van VV Akrum. Dus vrijwilligers die haar met metaaldetectors dat veld op west, maar ontnota is dat nog zonder resultaat. Het waar dan, de bewolking die oerheerske duwt, maar in Haas schijnt de zinnen. Sjug ik hier op televisie, vanmiddag kan er nog wel wat rein bij komen. De temperatuur die rint duwt op rond 20 graden en morgen is het ook ongeveer zo.
16: Oké.
17: Jin 20 graden.
16: Dank u wel, Jitsen. Nou, maar waas maar eens even in Haas. Sjin en Jerre bij Simone Skefferen, die zit bij de Sail Out. Maar ik, Frank Boeien, groep in Drassen. Oer 12 minuten.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
20: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
21: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
21: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
22: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
21: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
23: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.

0: Frank Boeiengroep en Krim Passionel.
1: Friesland.
2: Simmer in Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Ik zocht naar de televisie. Ik zocht dat het Sintje skient in Haast. Dat is mooi. De grote mastodon die ligt er nog onder wal. Dat is een van onze Simone Scheffervreeg. Want die is live op locatie bij de sale-out. Of er is er al wat activiteit, Simone. Want ik zie alleen die grote ding nog die doorneert.
3: Ja, nee, die grutten die gaan er als laatste uit, Arjen. En nu is het een armada die uit de Zuiderhaven komt. Dat binnen de Lietzere schepen. Als Abe, de cameraman, een beetje meidraaien in de shutty. Een hele stoet on. Ja, wat bindt dit, Arjen?
4: Nou, eigenlijk, dit is de C&D-klasse. En mag je voorstellen, dat binnen wat Lietzere schepen. Vaak historische racejachten. Hey, nou, hebben we hier crackvurus, hebben we Spaniel. Nou, Spaniel is een heel bekende deelnemer. En die heeft in het verleden een hele grote zeilrace. Woen, en nou door ze mooi maar de Tall Shapes races. En ze hebben er gewoon volle meer. Hier komt de Saaftingen. En de Saaftingen, dat wie vroeger een skip, dat het nog in Starem vaart. Het is bouwd voor hier in het Starem. Maar letter naar België verkocht. En nou gaat er onderwijs. Ja. En ze binnen er volle meer. En dat binnen alle jaar klassieke jachten, zoek ze. Maar alle jaar Lietzere klasse vanzelf. Hè. De grootste die is zo 18 meter. Ja, vooraan, ja. De Urania. Kerst nou Shen op de boontjes. En daarachter ook
3: achter
4: deze hele
3: de diek, achter de pier, zeelt op zee. Ja. Daar de witte koppen erop zijn.
4: Ja, de witte koppen erop. Ja, we hebben dikke zoon op het heen. En zo is het zoon, maar dikke zoon, zei Jan Jongman Krek. En dat is toch wel verrekte volle. Hè? En zeker voor de skippen die het aanstens net binnen trocht. Want het is een club die gaat dan binnen trocht naar de IJsselmar. En gaat dan richting IJmuiden. Maar ja, die gruttere skippen, die zullen aanstens het zeker altijd. En dan mag je die voorstellen, maar zo is zoon, west-noordwest. Nou, dat is flink, hè?
3: Ja, ja.
4: Dus dat wordt een spannende zeil uit.
3: Want gisteren had ik nog even hoe Lisvest. Van kin het eigenlijk wel?
4: Ja, nou ja, het kin. Deze skip kan een hele plot te hebben. Maar mag je wel voorstellen, hè, hier op het water gaat het nog wel. Maar dan mast tussen die eilanden terug het stortermelk. Ja, dan is die nog wel een beetje grond zijn, hè? Dus dat is wel een pittige...
3: Ze krijgt het net makkelijk.
4: Nee, ze het al zwier hond, maar ze krijgt het nog zwier. Ja. Maar wij hebben gerepen van Jan. Om het eind van de week heel warm waar. En dan gaan we. Dus deze deelnemers gaan van de uiterste naar de uiterste.
3: Uiteindelijk is dit toch ik wat je wollen. De brege is trouwens dicht. Dat betekent dat de Lietse vloot, maar,
4: die is
3: eruit.
4: Ja, de laatste, hè, dat weer de Saaftingen. Die gaat nou door de Sasbrege. En die gaat nu naar Butten. En die gaan alle jaar achter de Urania aan. Richting IJsselmar. He, dus het Nederlandse marineskipje wat voor rol leidt. Die begeleert eigenlijk deze vloot over de IJsselmar.
3: Ja, en dan aanst komen de grutten. Hoe ingewikkeld is dat met deze wien?
4: Nou, daar hebben we een aardig aantal slepers voor nodig. Want kan ik gewoon net op eigen kracht voor het komen. Omdat de wien er dwars op zit, maar deze tagages. Dus we zullen aanst wel zien dat de Sir Landert, die leidt hiervoor. Maar ik, de Staatsrecht Leemkool, nou daar geen één sleper. Maar we hebben wel 3 of 4 slepers bij nodig.
3: Spektakel.
4: Ja, spektakel. En zeker mooi om te zien. De vlagen die stien strak. En ja, zij is het zoals het is. Hè. De oude schilderijen hier uit Haas. Maar de zee, daar zust dat ek op. En nou zust het weer.
3: Ja, de oude schilderijen worden gewoon weer werkelijk hiet. In het nou. Aanst volle meer hoe die sail-out hier in Haas.
0: Mooi, dankjewel. Simone Scheffer en Arjen Mintjes. Zij staan daar op locatie in Haas. Bij de sail-out. En dat kist live volg je wel onder Friesland op onze online kanaal. Op de streams. Maar ik gewoon de good old radio en de televisie. En haast prachtige mooie beelden. Bruno Mars is hier. Risk it all.

0: Ja, dit kwam met Chaka Zulu, hè. We are growing, Margaret Signana. Het is Omroep Friesland. Laten wij weer eens even naar je haas tangen. Want er is Simone Scheffer. Die stiert een prachtig plakje trouwens. Mooi uitzicht. Hasto, dat is, waar is dat? Is dat witte gebouw waar de Bob op zit? Bij de sloes? Waar hebben we Sjisto eigenlijk, Simone?
1: Ja, dat klopt. Ja, het. Ja. Dat klopt, het, Arjen. Dit is dat witte Tworke. Ja. Dat is ik, nou, een Ierlien of Twaierlien is dat weer helemaal mooi wiet schilderen. Want dat wie nogal wat vertutte is, Arjen. Maar wat is dit?
2: Nou, dit is de tour van de Poort of Harlingen. En dat is de haventjenst. En hier wij regelen zij het verkeer in de haven. En ze binnen ook nog even uw gerustste sponsor. Dus dat mag ik wel even zien.
1: Oh, dat maar, was toch even graag een kriet, hè?
2: Nee, maar hier is het drokje.
1: Zo ik raar was uit de Port of Harlingen dat net die.
2: Nee, absoluut.
1: Als enige kritische
2: Maar we hebben er wel meer mooi, hè? Ja, dat hebben we wel nodig als evenement.
1: Maar zij hebben het juist heel drok.
2: Ja, zeker de havenmeester zelf, hè? De havenwachter en de havenmeester. Havenmeester geeft over alle actuele zaken in de haven. Dus hij beslist, geeft het trok, geeft het net trok. En de havenwachters die hier op het tour zitten, ja, die matten het al hebben geleerd. Dus die hemarifoonkanalen, die worden helemaal gek van alle oproepen en van mensen die toch nog even naar binnen willen. Ja. Want de haven is dan stremd. Maar ja, dat is echt hier waar. Dit is de spin in het web.
1: Ja, de spin in het web bij die Port of Harlingen is dan weer Paul Pot, de directeur. Hoe belangrijk is dit eigenlijk?
3: Dit is heel belangrijk. Het evenement is voor Port of Harlingen natuurlijk fantastisch. We zetten onszelf op de kaart. En daarnaast zijn we natuurlijk de eerste operatie hier die goed moet lopen. Dus iedereen is hier aanwezig ook. Hè? Alle verloven zijn ingetrokken. We hebben extra personeel aangenomen. En eigenlijk is dit nu het operationele centrum. Waarbij ook Rijkswaterstaat en de politie gewoon ook hier even een natje en een droogje komen halen. Dus we hebben helemaal in het souterrain. En daarnaast, vanuit de commercie en vanuit de havenontwikkeling, alle stakeholders zijn ook aanwezig met de sail-in en met de andere deckparties. En dat doe ik dan weer veel. Dus het maakt het wel uit, zo'n fantastisch evenement, dat iedereen hier naar Harlingen trekt en dat je er ook goed zaken kunt doen.
1: Ja. Maar het gaat erom dat die schepen veilig in en uit komen, hoe wit vreet.
3: Nou ja, dat is echt wel belangrijk dat het allemaal veilig hier erin en eruit gaat. En dat doen we hierboven in de toren. Daar zijn de havenwachters druk mee bezig. Op dit moment ook een dubbele bezetting, of soms wel meer. Om gewoon alles te kunnen, met name het radioverkeer is natuurlijk enorm druk. En dan moet je wel opletten van wat gebeurt hier allemaal.
1: Ja, maar hoe ging het Arjen vrijdag?
3: Hoe het vrijdag ging. Ja. Dat was de sail in. Nou, dan kwamen ze natuurlijk, gaan ze eerst allemaal weer naar buiten. En vervolgens draaien ze om en dan gaan ze op zeil deze kant.
1: Zie je hier op Pollendam. Volgens mij doen we hier een fest.
3: Ja, dat gebeurt natuurlijk wel. Hè. Dus mensen zijn natuurlijk niet helemaal goed bekend, de buitenlandse kapiteins. En dan gaat er wel eens iets mis. We kregen natuurlijk eentje.
1: En wat doe je hem dan? Of heeft hem dan nog een taak of een functie?
3: Ja, dan hebben we zeker een taak. Want met name het schip wat hier in de haven vastliep. De motor wat had
1: dat een storing. Weer de Sir Landert.
3: De Sir Landert, ja. Die had een motorstoring. Kon er niks aan doen eigenlijk. Hè. Dus dan wordt er heel snel opgeschaald naar een loods. Eventueel de sleepdiensten die er ook bij betrokken waren. En dan regelt het wel weer.
1: Ja, dan komt het goed. Joet is heel oud. Dus die een beste poester win. Is dat... spannend?
3: Dat is zeker spannend. Want inderdaad, het is een hele stevige wind wat er op het ogenblik waait. Ze moeten toch allemaal weer richting de Noordzee. Dat wordt ook wel spannend voor de bemanning die meevaren. En zeker met de trainees natuurlijk. Die vinden het erg spannend.
1: Nou, Joost zullen nou in hoe is met de Noorden?
3: Wat zei je?
1: Met de Noorden overleggen.
3: Ja, met de Noorden overleggen. Ja, dat ga ik nu doen, ja. Ja, ik zit nou zo meteen in een teamvergadering. En dat is weer wat anders, maar dat is ook belangrijk.
1: Oké, okay. Dankjewel Paul Pot, de directeur van de Port of Harlingen. Dubbele bezetting om die skippen hier goed die haven van Haas u te krijgen.
0: Mooi, dankjewel Simone. Der in Haas, volg je het live bij Omroep Friesland op radio. En op televisie prachtige mooie beelden te zien van de sail-out. Tijd voor de police, spirits in the material world. In Nodevoort.

0: aantal is Spirits in the Material World. Hé, hey, wie er geen wat high bitein hebt, Anouk? Nee, dat wie er even hebt, want Simone die in Haas, daar is er genoeg bitein voor zelfs maar de sell-out. Is dat over mooi weer? Jacob Stelwagen in de gewoon. Haas naar het tolvoeren, nou in Friesland, als die programma.
1: Ja, je ziet het als net de tol zit. Oh, in Haas, ja, van West, nou ja. De skippen die Sila Haas bij het statuut, richting Antwerpen. Vrede zien we de sale in. En nou dus, dat heet maar kijk ik al, de sale-out. En nieuwe Europese normen, die bepalen hoeveel afval er in zee lees mij, die voldoen net. Dat zei het Gita Maas van Stichting de Noordzee. Vindt dat waar? Mij sibbelt het nieuws door de media en de is een muziekgezet van Desiree.
0: Oké, okay, dank u wel, Jacob. Op 4 minuten is het al. Safir, de Dalai Lama had zie je het goed, hebt Willem Breusma. Jin, Jochtig hier, had je jonger west, zei hij. Nee, ja, ik weet het wat er onder de douche doet, maar dat zal ik wel net, denk ik. Jeans. Chandler had zien Jack 89 hier, Amerikaanse soulsjonger. Rick Elswit is van Dr. Hook, is hier 80. Sylvester Stallone, acteur, 80 hier. Dave Smith is de jongen van The Real Thing, die is 74. John Keeble van Spandau Ballet is zo'n 60 hier. Gordon, die had hier Jack, 58. En 50 Cent, Jin 50 hier. Oh ja, en Gavin James ook nog hier, 34 hier. Jongens. Ah ja, hey, The Real Thing. Met verlies door Arnold Tolven. You to me are everything. Dave Smith, dus de jonger van The Real Thing. 74 hier. Spreek die graag wanneer we en Jochen Oeren voor een...

0: www.twaanjoghurt.twa.fm.
1: Simmer in Friesland.
2: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
1: EasyZit.nl, dan zit hij jou goed.
3: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
1: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij jou goed.
4: Segel Haas, van Trijen onder mij 6 juli. Geniertje van de mooiste talships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnen programma en al informatie, shop op sailharlingen.com.
5: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's, is de Var Elsen hier.
6: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt, zie ook deboerdrachten.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren €420 miljoen extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen, zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De €420 miljoen komt bovenop de €120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. De komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen twee rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. En die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
9: Nee, Europese normen die bepalen hoeveel afval er in zee lezen mij. Volgende net vindt Stichting de Noordzee. Verder het warme sibbelen, het nijzen door Orde Media en de eerste muziekraad van Desiree.
10: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou een hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
5: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsen hier.
2: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
1: EasyZit.nl, dan zit hij jou goed.
11: Van Santje tot mij 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, troch AD Vakwerk.
1: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. easysit.nl. Dan zit hij al goed.
7: Noe in Friesland.
10: Jacob Stelwagen. Het is

0: De eerste muziek die hoort hier nou in Friesland, die van Desiree, dat zie je live.
1: Van Tolvo, in oren,
2: nou in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Nou in Friesland met Elise van Mandy 6 juli. De Tolship Races in Haas, Haven West. Hartwest ijs, want de schepen zielen op dit tijd Haasrut richting Antwerpen. En nieuwe Europese normen die bepalen hoeveel afval er in zee lezen mij voldoende net, vindt Stichting de Noordzee. Nou is het waarbeeld in het kwad met Sibylle Waaier. Een goeie middje.
3: Een hele goeie middje. Vanmiddag overheerst de bewolking en valt er soms wat rein of nog een enkele bui. In de rin van de middje ik wel eens wat zin misschien. Dus die te matig ontkrachtige westenwind met 20 en 21 graden hebben we hier de normale temperaturen. Jongen vannacht is droog, wordt het wat rijstiger en zakken de temperatuur naar zo'n 15 graden. Morgen is de naast jonken wolkenvelden ik wel eens wat rond te verzinnen. Er is nog altijd kans op wat stoorrein of een enkele bui. Bij een matige vrij krachtige westenwind, letterenmaat west, wordt het 20 rond 21 graden. Meer hoe het waar, hoe de jaloeren.
2: Nijs, sport, waar en muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland. Omroep
0: Friesland. Het hele weekend stief voor Haas in het teken van de Tolships Races. Dat begon vreed met de sail in. En giet onthield terug. De skippen flitten Haas en zetten koers richting Antwerpen. Waar we het dan over de sail-out. Verslaggever Simone Scheffer, die is in Haas. Simone, een goeiemiddag.
4: Goeiemiddag, Jacob.
0: Ja, als ik het jullie luid bezocht, dan is het ginter kwart om wien waarschijnlijk onder kust.
4: Nee, er staat een windkracht 6 en misschien wel uitzitters naar zon. En wat ik begreep me is dat hij ik nog wat onhellet naar Trajenta. Dus het is nog een dreig putje van gewond, denk ik, om hier goed uit te komen. Maar Arjen, we zullen hier, als we dat dadelijk even zijn lid, zullen we de eerste skippen die het kleer lezen om voor te gaan.
5: Ja.
4: Ik zei correct, Jacob, het is nog wel een dreig putje van gewond. Is dat zo?
5: Ja, dat is zo. We hebben nou heel eventjes wat minder wind, maar het windkracht 6 zoon en dikke zoon hebben al hond. En dat direct zat terug. Dus die sleper die hiervoor leidt, die Jenny, die zal aan de grootste hertsogin Elisabeth, die treinmeerskoende die hier leidt, zal er eerst de kop in de wien loeken. En dan kan het schip vaartmaatje en dan kan ze wel op eigen kracht naar buiten. Maar ze matten gewoon van die legerwal. En daarna mat de eendracht
4: zucht. Legerwal voor de jingen die dat
5: legerwal, net snappen. Legerwal, dat is de wal waar de wind opstiert.
4: Ja.
5: Maar als je voorstellen, die tugages, die vangen verschrikkelijke wien. En die schip heeft zelf wel een motor. Maar ja, om die kop van dat schip dan trot de wind te krijgen, ja, dan heeft de sleper. Ja,
4: en wat dus, als het dan net slaggert?
5: Nou, als er geen verhard maakt of als die sleper het net lukken kan, ja, dan bloedt het al eens. Of als er onderwijs is, ja, dan komt er een schand op. Dan moeten wij een uurtje, Simone.
4: Ja,
5: dan,
4: nou, dit gebouw kan wel wat het, toch?
5: Ja, dit gebouw wel, ja. Maar de kade, maar als de CMC, hoeveel mensen is die?
4: Ja,
5: nee, dat maakt me net.
4: Ja, maar dat is dan de eerste die eruit gaat. Hoe zit het procedé er dan verder uit?
5: Nou, dan gaan die slepers, hè. De just al dat hier leidt de Jenny. We herkregen dat de Theo is al onderwijs. De Artemis van Bootsma. Al die slepers die lissen kleer. En zodra de ene furt is en op eigen kracht furt komt, ze begeleiden hem eventjes om te zien of het goed gaat. Dan komt het volgende, hè, dan we de volgende verst maken en die loeken ze eruit. Dat gaat per 5 minuten.
4: Ja.
5: Maar ja, dat zal aanzien wel een beetje vertraging opbrengen, denk ik. Ja. Want ze dissen skippen, nou ja, dat is eigenlijk nog vrij makkelijk. Ze is aan de buitenkant, kerst ze in de wien loeken. Maar aanzien, dan moeten ze uit het dokje waaien. En dan lissen ze omgekeerd. Dus dan moet dat hele skip ook nog draaid worden.
4: Ze moeten achteruit
5: eruit. Achteruit eruit. En dan hier in de Willemshaven. En dan moeten ze nog helemaal draaien. Nou, ja. Ja, dan kan je je wel voorstellen, dan heeft hij wel slepers nodig. De staatsraad die hier vreet tot rijen nodig. Nou, dat kan er nou wel vjouwen worden. Ik weet het net.
4: Maar,
5: nou, weet ik niet, want hij leidt nou maar zijn kop naar zee. Dus dat is makkelijker.
4: Dat is makkelijker.
5: Maar de Sir Landet en echt die Pasquale Flores, ja, die matten er achteruit uit. En dat dokje is net zo. Jep, nou ja. En
4: dus,
5: deze
4: kijktip, geen daar naar het dokje. Want daar
5: is,
4: is de
5: grootste
4: kans dat het misgiet. Zei. Nee, dat is een grap.
5: Maar
4: dat het moeilijker wordt.
5: Maar ik mag wel zeggen, we hebben hier hele betoefde slepers. En daar ben wij heel blij mee, hè? Want zonder die slepers zullen we het nou
4: maar
5: even
4: is een kapitein
5: hebben.
4: Nou zenuwachtig hier, hoor?
5: Nou, ik denk dat de gewoon binnen die denken van... Nou, ik hoop dat die, als ze eenmaal buiten binnen wist... Ze mat ik nog de rotstortemelk, hè? Ze mat tussen Vlieland en Skiel getroog. Nou, dat is eigenlijk het rotste stikje. Want ja, er stiest in een wien. De wien stiet er rechtop. En daar stiet altijd de meeste golven. En dan, nou, als het op IPC bist, dan rest je wel. Daar ben die schip verbouwd.
4: Ja.
5: Maar de trog, ze hoorde ik net van land... kapiteins.
4: Nee.
5: Een zeeman bloedt het leest op zee.
4: Ja.
5: En dat is eigenlijk het leest. Dat leest de meeste kinderen op zee van het kwalen. Storm, bloed op zee. Alleen als het mat, dan geest naar binnen. Maar beschik je vier mogelijk uit de kust te bloeien. Maar ja, dat kent het altijd. Hè?
4: Nee, dat kent het altijd. Nou ja, de eerste gaat hoor, 4 minuten voort.
5: Ja, 4 voor 1/2. Dan gaat de eerste en dan elke 4 tien minuten dan
4: gaat er weer in de buurt. Ja. Ja. Ja, nou, kapiteins horen net van Laan, maar de beste stuurder
5: is er al.
0: Nou, die beste schuilen hebben we dus gekregen. Simone Scheffer, wie is dat? Vanuit Haas bij de Tollships Races en de Sailouts.
2: Noe Friesland,
1: Media Oersjoch.
0: Dit is de Fries, een goeie middag.
6: Ja, goeie middag, Jacob.
0: Wat is er van in Noordermedia?
6: Nou ja, dat geeft dan toch een protte over dat opvallende besluit van de FIFA om de schorsing van een Amerikaanse voetballer Balogun op te schorten. Om teniet te dwang, ken je excessen. Er komt een hele protte kritiek op vanuit eigenlijk de hele voetbalverhaal, de UEFA. Die zei er wat van. Ik de jedere FIFA-baas Sepp Blatter, die had zijn kritiek uiteren. En de jedere trainer van Liverpool, Jurgen Klopp, die is ook verbolgen over dat besluit. Het zal je naam wijzen, dat besluit op aandringen van de president van Amerika, van Donald Trump. Dat die scorsing dus van die Amerikaanse speler die het waarom draait is, biedt de VRT, de Belgische omroep, van het land dus België dat het meeste last had van deze rode kaart die het nou net meer reed is. Omdat daarmee, die speler die zal jong ontreden, Tim België, de VRT, die begreep dus niet van dit hele besluit.
7: Die terugroeping van die schorsing is op zijn zachtst gezegd erg bizar en veroorzaakt commotie. De hele voetbalwereld, op de Amerikanen na, noemt het vals spelen en een schande. En het helpt ook niet dat het vermoeden van corruptie en politieke inmenging weg te krijgen is als natuurlijk Amerikaans president Donald Trump de FIFA via sociale media bedankt voor het brengen van gerechtigheid.
6: Ja, het lijst wordt is hier nog net hoe zijn, denk ik.
8: Ja, wat pas dat een president hem daarmee bemoeit.
0: En dat is als Sepp Blatter verontwaardigd is. Die
6: precies, dat Sepp Blatter zei, jongens, samen met je een voetbalboen net leren is op hemzelf al nice. Nou ja, daarom is er dus een protte media die ter oor schreeuwen. Hier in eigen land, in Utrecht, in de wiek Hoograven, daar binnen buurtbewoners, inwenners van die wiek de stritten opgaan dit weekend, want ze vinden dat er te hut rieden wordt in die wiek. En ze willen dat de gemeente een gevaarlijke stritten opnij onleidt. Dan dus op een wat minder gevaarlijke manier. En ook dat er een flitspeel komt en dat de oerstekplakken veiliger maken worden. Zeker 150 mensen binnen om die reden de stritten opgaan. Jerren we bij RTV Utrecht.
9: We willen veiligheid en bereikbaarheid voor iedereen.
10: Er lag een auto op de kop, midden op de straat. Nou, je kan nagaan hoe snel deze persoon gereden moet hebben. En wat een geluk we hebben gehad dat daar niet net een vader met een kinderwagen liep.
11: We moeten goed op onze kinderen letten, dat is onze verantwoordelijkheid. Alleen, je hebt hier heel weinig marge. Als je eventjes de teugels laat vieren, ja, dan kan het meteen fataal aflopen.
6: Ja, actie dus in Utrecht.
8: Ja, vaak binnen de buurtbewoners zelf, he,
6: die te hut rieden.
8: Dat is al hier alleen een keer een verhaal mij maken in Frenzy, die buurtbewoners klagen ik. Maar die hier in de stressen.
6: Ja, waar zouden die nou rieden?
8: Waar zouden die nou rieden?
6: Ik ga het buurt in de straat in Hof van Wierrek wel eens mij maken. Ja, maar dan weet ik het zelf. Dat je dan eerst denkt, och, wat rieden ze hier hut. En dan komen er van die drompels. En dan denk je, och, wat ben die drompels vervelend.
8: Ja.
6: Zeg je dat dan toch?
8: Ja.
6: Het is Jacob Simmer in Friesland, bij ons op radio. En na je weekend denk ik kijk in het echt. Al Mat Sibbelen daar misschien naast nog even wat hoe zes. Maar nu al waarschuw je meerdere ziekenhuizen en ook de Brandwondenstichting voor de Simmer. Net voor het Simmerwaar, maar wel voor het barbecuewaar. Eigenlijk voor die barbecue zelf. He, hoe meer dat mensen uit de barbecue aanstekken, hoe meer mensen uit dat ik doggen die dat misschien net zo vaak doggen. En dan liggen ongelokken en brandwonden op de loer. Een tip van de veiligheidsregio in Utrecht is: wees een barbecue bob on. He, dus iemand die verantwoordelijk is voor dat apparaat, met die hitte kolen. En ja, ek iemand die net drinkt. De brandwachtman Sjaak van de veiligheidsregio Utrecht, die jouwt een paar tips.
12: Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar barbecuen doe je altijd buiten. De rook die vrijkomt bij een barbecue bevat koolmonoxide. Zorg dat je je barbecue plaatst op een veilige afstand van bijvoorbeeld schuttingen, tuinmeubelen en heggen. Wat heb je allemaal nodig om te barbecuen? Houtskool en of briketten. Gebruik lange lucifers en houtkrullen. In sommige aanmaakblokjes zitten chemische toevoegingen en dat wil je natuurlijk niet in je eten hebben. Staat je barbecue eenmaal aan, verplaats hem dan niet meer. En zorg voor een goed blusmiddel in de buurt. Eet smakelijk!
6: Ja, zet de barbecue boeten en let hem boeten staan. Dat is eigenlijk dus de tip van deze

0: dronken. Barbecueën.
1: Ja, geweldig. Oké, Jitse, dank je wel. Het is op dit stuit. Zotje minuten uithalven. Nieuwe Europese normen die bepalen hoeveel afval er in zee lezen. Maar volgen net, vindt Stichting de Noordzee. Weer naar de muziek van Godband.
2: Omroep Friesland. Waar stimt Stolbo?
3: Voor het laatste lees en de beste muziek.
4: Beide dingen ben we druk mee bezig.
2: En vanzelfs de sport en het water.
5: Dat is het allerbelangrijkste.
6: Voor zelfs.
7: Wij nemen de medische night-attack.
2: Omroep Friesland.

0: Sokkelband en noodgeval. Het is nou 9 minuten voor Jalwien. Nije Europese normen die bepalen hoeveel afval er in zee lezen mij voldoen net. Dat zegt Gita Maas van de stichting De Noordzee. De norm voor de afval in zee is kwartelijk invierd in nijvolging van dezelfde soort norm voor de afval op het strand. Een norm die al jarenlang bestuurt. Maar stichting De Noordzee denkt net dat deze normen heel nuttig binnen.
1: Je ziet bij het strandafval dat het daar wat tot acties heeft geleid. Maar dat we eigenlijk het waarschijnlijk pas in 2033 gaan halen. Terwijl die norm er echt al jarenlang ligt. Dus het is ook de vraag wat dit gaat bereiken. En wat voor ons het grootste punt is, is dat er dus eigenlijk nu in de Noordzee geldt dat er geen afval bij mag komen. Maar daarmee maak je impliciet eigenlijk duidelijk dat alles wat er ligt gewoon prima is om een goede milieutoestand te halen. En dat is eigenlijk iets wat wij sowieso willen aanvechten. Dat je die aanname maakt. Dus we zijn heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
2: Maar eigenlijk is het ook een vrij pessimistisch nulpunt dan?
1: Ja, wel redelijk. Ja, voor ons in principe geldt gewoon de zee zou schoon moeten zijn.

0: het is goed dat er nu een soort van uniforme regel is in de EU. We verwachten ook dat het wel gaat helpen met dat er uniform gemonitord gaat worden. Maar wat ook een heel groot ding is, is dat, dat we eigenlijk nog heel weinig weten van wat er ligt. In de Noordzee wordt er nu gemeten aan de hand van vistrekken. En Wageningen Universiteit heeft daar ook onderzoek naar gedaan. En daarin hebben ze eigenlijk aangegeven dat het waarschijnlijk maar 4% meet van het afval wat er ligt. En dat eigenlijk alle kleine stukjes afval door de netten vallen. Dus ze meten wel de plastic flesjes, zaken die we kennen die op de zeebodem liggen. Maar waarschijnlijk gaat heel veel van het metaal en afval van glas, dat nemen we waarschijnlijk geen eens mee. Dus het is best bijzonder dat je dan eigenlijk al besluit, we willen een norm zetten. Terwijl je eigenlijk nog helemaal niet weet hoeveel er ligt.
1: En het is ook lastig natuurlijk om daar zicht op te krijgen in de Noordzee. Wat doet Europa dan met de kennis die jullie hier aan het opdoen zijn?
0: Ja, nee, goede vraag. Ik weet dat de Rijksoverheid het in principe wel er onderzoek naar heeft laten doen. Van wat kan er nog meer worden meegewogen aan andere data. Ik weet niet in hoeverre dat voor de drempelwaarde bijvoorbeeld kan gaan gelden. Maar we hopen wel dat bewijs en de foto's die we hier aanleveren, dat meetelt. En dat het ook, aangezien de duikers hier al vele jaren meten, dat dit eigenlijk ook, ja, het is moeilijk om hier echt een trendmeting van te maken. Maar je kan wel aantonen of er een nieuwe type afval bijkomen of wat er eigenlijk beweegt en gebeurt in de zee.
2: Zei het Gieter Maas van de Stichting de Noordzee. Het is een verslaghouder Lennart Kingma van de Waddenomroep.
3: Simmerie Friesland.

0: 1973, wie dat? Van James Blunt. Het is Hartstel Wien. Dadelijk het regionale nieuws in het kort. Mij, Erik en Amai hier in Noord-Friesland.
1: De zondagste editie van de Tollships Races wiert dit weekend in Haas.
2: Gigantische tollships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
1: Omroep Friesland is erbij.
2: Ik hiel het nog, had de skippen de haven weer uitvaren.
1: Tollships Races in Haas. Op radio, televisie en online.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Kom nu naar één van de 8 Fortsat testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Fortsat.nl. Oh, op die fiets!
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalwien. Het regionale nieuws Sint-Kwart. Mij, Erik Enema. Erik, een goeiemiddag.
12: Goeiemiddag, Jacob. Bolzert krijgt een multifunctioneel centrum maar een zwembad. Die plannen hebben BMW van Zuidwest-Friesland. Het gaat om de volgende fase van Hart van Bolzwart. Het college loopt 1,3 miljoen uit voor wat ze nemen een Green Stadspark, maar dus een MFC en een zwembad. Eindtakkemier moet er een definitief besluit nemen worden over de plannen voor het remiseterrein daar in Bolzert. Gemeenten en provincies kunnen aanstens in actie komen met zijn probleemwolven. Die mag je aanstens jeder diersketten worden. Als wolven weer meesker omvallen, agressief binnen of meerdere keren hinders of veeomvallen hebben, kan er een aarschotvergunning verliend worden. Nevens de staatssecretaris van Landbouw binnen de problemen met wolven zoveel slimmer worden dat dit noodzakelijk is. In Bakkeveen is vannacht een man met zijn autootje een been botst. Dat wie even naar in. De man de field, de bestuurder, een man van 22 uit de gemeente Smellingelaan, is opgebracht naar het ziekenhuis. De binnenneffers de politie onwijzing dat de man dronken hier. De diek in Bakkeveen heeft een schoft uitsletten west voor onderziek. En het is weer raak of mis, keek ze op het spoor. Tussen Hurdegriep en Ljouwert riep op dit stuit geen trein. Een seinstoring is daarvan de oorzaak. De stemming van het treinverkeer tussen Hurdegriep en Ljouwert wordt dit keer ons kwartier vertwaan, zou het er melden.
0: Oké, okay, Erik Ennemaat, dank u wel. Dadelijk het warme sibbelen, oer oddelen het.
13: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfen hoorzen soms je en naar zijn steen op stoel.
14: Maar lieve, dat is soms net te betellen.
13: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
14: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
15: Voor een naaie jeep. Heimer, service en auto's, is de voor Elsenie.
14: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek neem,
13: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
16: Segel Haas, van Treien onder mij 6 juli. Geniertje van de mooiste tallships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en al informatie, zoek op segelharlingen.com.
17: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasga.
18: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: No in Friesland.
20: Jacob Stelwagen.
21: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Een heel bijzonder moment, juster, voor paardenzwemster Lisette Bruinsma van het Jereveen op het NK Lange Baan zwemmen in Eindhoven. Ze zwom een wereldrecord op de 800 meter vrije slag. Hoe is het waarbedocht? Sibbele Waaier, een goeie middje.
22: Hele goeie middje, Jacob.
0: Ja, weer het in alle tunes en overal. Simmer in Friesland, maar het boeten zat er nog net zo uit.
22: Het shot er net simmers uit en toch is de wind net koud boeten. Het is een wat soele wind die er stiet.
0: Ja, maar wel een vrij forse wind.
22: Het is op het moment een matige tot krachtige wind. Maar uitzicht is van 50, 60 km per uur op het water. Dus een stevige wind. Ja, ja, dat klopt. Dus, maar goed, er komt beter waar om. Net dat het nou min is. Maar vanmiddag hebben we nog een soort bewolking. En we hebben eigenlijk wel geluk, want de gebieden Marijn en Buikers die loeken eigenlijk wat om het noorden heen, om eens heen. Juster hing mij wel wat rijwetter. Tot nota heb ik net volle bespeuren kent. Mijn waarnemers die zijn ik in Isbrechten wie 20 en heel 0,1 mm. Nou, dat is zelfs zo goed als droeg. Samar wie droeg 20,1. Kwaaiem 20,1. Zo bewolking. Waarnemster zei ik, heb er zin in peertellen sjoerd. Nou, ik heb ook een peker sjoerd, maar hij verdwon. Heel gauw weer achter de wolken. In Bakkenveen weet ik droeg. Njoortje komen njoggen en Laakse met mijn 20,3. Helemaal niet koud. Het zijn eigenlijk hele normale temperaturen. Nou, vanmiddag horen we een matig krachtige westelijke windtemperatuur. 20 graden. En ja, er kan nog eens een storke vallen. Maar ik heb het idee dat ik naar de radar show dat het wel wat taf valt. Nou, jong vannacht is droeg. Temperatuur die zakt naar zijn 15 graden. En het wordt rijstig waar.
0: Ja, en dat is zoals naar morgen. Want als hij zit verordening om te komen, is dat morgen al of mag ik nog langer wachten?
22: Nou, ik zal die geduld een beetje op de proef stellen. Morgen plakken we er nog zo'n dag achteraan. Mijn wolkenviel, ik wil eens wat rond te verzinnen. De kans op mijn buiken horen we erin. Maar ik heb het steeds meer het idee dat het meer om je zinnen draait. Maar kleer, er kan nog een buiken vallen. We hebben uiteindelijk een groot verschil tussen Friesland en de rest van Nederland. Want hier is een jongetje. In het zuiden is het al plakken meer dan 24 graden. Maar dat heeft een meidje dat wij dicht bij een steuring lezen. Ja, die is elke keer de bewolking nog jouwt.
0: Ja, mooi pech mij dus. Maar je doet ook wel dat van waar is die al het wel wat beter wordt?
22: We bouwen het nou op, Jacob. Waaije, dan komt er een hele drukke gebied vanuit het zuiden. Dat loopt richting Schotland. De wind die wordt matig, noordwestelijk. We horen nog wel eens wat stapelwolken. Maar de zinnen die krijgt meer rondte. De temperatuur oprent naar zo'n 23 graden. En ja, dat is eigenlijk het begin van de verbetering. In de nachten is het nog zo'n 15 graden. En als ik dan nog even naar de tongen zoog, dan komt de zinnen er nog wat meer bij. De wind die ziekert het matten op, omdat het hege drukke gebied richting Scandinavië geeft. En de temperatuur die ziekert de grens op van 24 graden. Of misschien wel iets meer.
0: Nou, zo, dat ben de betere berichten.
22: Dat bedoel ik.
0: Hartstikke mooi. Nou, mooi positief einde. Dank u wel voor nou en nog een comedie.
22: Hartstikke best. Dank u wel.
23: Van Tolve om het inroeren.
24: Bij Omroep Friesland.
25: Nou in Friesland.
26: Friesland
27: is ik.
26: Muziek uit Friesland.
27: Hier is je eigen taal.

0: Hiske Oosterwijk. Mij hoort niet vast.
1: Nijs, sport, ware muziek.
2: Dit is Omroep Friesland. Noe in Friesland.
0: Ja, wetter is de reden trier in Simmer in Friesland. Om alle wettergang en vier partijen in Friesland zoen te houden, big leaks. Maar er geregeld bagger worden. Verslaggever Iris Witsenburg is jouw apparaat. Iris, een goeie met je.
3: Goeie met je.
0: Ja, tot de Giet om Bagger in Bistone heeft mij precies op het goede plak.
3: Ja, nou, ik zie echt vol in de wind. Met dat omgeet had de warme en simpele waaier het goed voor zijn. Maar we staan hier namelijk bij een mar in Jiskenhuizen. En inderdaad, om deze mar en eigenlijk alle oren van wegen goed te bevaren kennen. Matter zijn nou dan ik baggeren worden. Ik zie hier in de vierde ek een heel groot skip welkom trouwens. En een jonge mistje met Johan Dijkstra van baggerbedrijf Ippel Dredging uit Koudum. Ja, wat komt er nou eigenlijk bij je in dat bagger in?
4: Ja, dat baggering komt een heel soort machine. Eerst een stukje voorbereiding natuurlijk, om te zien wat voor kwaliteit bagger we hebben. Hoeveel bagger dat er leidt, wat de jipgang is en wat er wijzen moet. Ja, en daarna komen wij dan aan boord om het er uiteindelijk uit te halen. En we baggeren in principe voor twee, eigenlijk voor de kwaliteit zeg maar. En voor de kwantiteit, voor de troostroming, dus inderdaad. En dat de bootjes het erin kunnen, genoeg jipgong hebben voor de vaarwegen. En maar ik voor de pleziervaart. En de kwaliteit is met name om de fosfaten uit de bodem te halen, zodat we minder algengroei in zou hebben.
3: En wat voor skip haal je hem daarvoor?
4: We hebben van Grut tot Leeds, we hebben beunschepen, kraanschepen. Maar ik liet er een skipje voor het stedelijk baggerwerk, onderwetterbuldozers.
3: Onderwetterbuldozers?
4: Ja, dat...
3: Wat moet ik daar van misschien?
4: Dat betekent dat wij eigenlijk een groot rek op een boordje hebben. En dat we eigenlijk onderwetter het slip naar een bepaald punt, taskoen. En dan maar de kraan eruit halen. En vervolgens in een vrachtwagenschip en afvoeren.
3: En al dat slip dat je hem uit het wetter haalt, waar gaat dat dan heen?
4: Dat hangt er van nou, in of onderwetterdepots of landdepots. Of wat het erger verontreinigd is, dan gaat het naar je erkende depots.
3: Wat bindt dat dan voor depots?
4: Dat kan depots van de provincie wezen, bij zichzelf een eigen depot. Hè, maar dat kan ik bij boeren op het land wezen. Dat de kwaliteit dermate goed is, hè, dan kan dat, er zit een soort nutriënten in voor de boeren. En wat een effectief effect heeft op het land, maar. En dat is een prachtig spul.
3: Oh, dus eigenlijk dat slip is gewoon hartstikke vruchtbaar soms?
4: Ja, het is hartstikke vruchtbaar spul. Het is net, meestal bestuurt het soms nog als afvalstof, maar het is echt een bouwstof, zeg maar. Of in ieder geval hè, een stof die het voor verbruiken kist.
3: En hier binnen boordjes al hier mooi ontvangen. Maar je binnen nou echt waande bij het Prinses Margriet kanaal. Wat moet daar gebeuren?
4: Prinses Margriet kanaal, daar ben je op dit moment de oevers ontuit mee. Om de zichtlijn goed te krijgen, zeg maar. En om de planten groeien, verschillende planten te groeien te laten, zeg maar. Dat net verstikt wat er al in het draait.
3: En zou moet het water gewoon troostremen kennen van de grote skip?
4: Ja, klopt. Just nou ik steeds meer, met name dit hier weer, mooi het warme varen hier. De hege wettertemperaturen, dat exoten, dat nou ik weer heel goed durgen. En eigenlijk extreem. We trokken de pleziervaart eigenlijk met name. Een heel soort probleem ondervindt. Maar de schroeven en de
3: kwaliteit. Oh, de wetternavel, dat soort exoten?
4: Ja, onder andere ja. Ja. En er binnen meer. En maar die bestrijden we ik, of bestrijden we, maar die proberen dus volle ook het wetter te halen.
3: En wat is nou het meest uitdagende als baggeraar?
4: Verschillende facetten, maar het meest uitdagende is om binnen een bepaalde tijd te bestekken zo volle mogelijk eruit te halen. En gewoon conform de voorwaarden van de provincies, wetterschap en gemeentes.
3: Nou, die is het, Jacob. Er is nog genoeg werk te verzetten in Friesland om al dat wetter in onze provincie een beetje bevaarbaar te houden.
0: Ja, ik begrijp het. Verslaghouder Iris Witsenburg, wie dat. En let u hoort, is ik in orde programma's hier op de radio nog. TN. En dan nemen we dan de Haasvrit, weer dus de Celin. Het hele weekend stier Haas in het teken van die Tallships races. Nou is de sail out, dus het sprookje is wat dat onbelangrijk haast oer. Sharon Skeffen, een goeie met je.
5: Jacob.
0: Kan ze de haven bij Zuid komen met die wien of net?
5: Ja, ze komen de haven wel uit, maar het valt net ta. En de grutteren die we hier met een sleepboot uithellen. Maar hierachter leidt de Thalassa, die het geen sleep, Arjen.
6: Nee, die bezieken het zelf. Hij heeft een achterspring, dat gele touw. En hij draait kreksa hut achteruit als er kin om die kop in de wind te krijgen. En zodra als er aan ze stinkt van nou kin ik, dan gaat er voor uit. Maar ik kan je wel voorstellen dat als het net slaat, dan moet er hard achteruit, dan komt er weer op een stijger.
5: En dan komt er weer op een stijger.
6: Of op een stijger, als leemkuul, maar ja. Dat maakt maar net.
5: Nee, dat maakt net op die leemkuul. Die is nou ja, sowieso. En de volkslieten spelen, had ze druk in.
6: Ja, krijg hier dus vanzelf het Wilhelmus. En ik ben benijd, want ja, er binnen nou Nederlandse skippen. De Eendracht gong een krek uit. En, maar ja, we moeten haast maar even overwachten. Dan hebben we het Noorse volkslied en dan hebben we het Spaanse volkslied.
5: Ja, sure, nou giet het naar voren.
6: Ja, sure.
5: En nou giet het, ik zei touw, maar dat mag me net zeggen.
6: Nee, de tros.
5: De tros en geen los.
6: Ja.
5: En daar giet de Thalassa die thuishaven
6: Haas
5: het. Maar nou gaan ze eruit. Ze binnen, nou het zegt de zonde, skip dat eruit giet. En de laatste die eruit giet, dat is de leemkuul.
6: Ja, maar ik zie dat de motor al lang giet. Want ik zag een grote zwarte rookpluim.
5: Ja.
6: Maar goed, dat wordt het nog even. Ja?
5: Dat wordt het nog even. Maar de Thalassa is eruit op eigen kracht, volle kracht vooruit.
0: Ja, en dan thuishaven Hazen en dan geen Fries volkslied, begrijp ik?
5: Nee, geen Fries volkslied. Het is Nederlands volkslied. Ja, het is hoe u het natuurlijk hudder klopje litten. Maar blijkbaar ben nationale hymnes hier van Tapossing. En dat jij het misschien ook echt zou.
0: Oké, nou, dan tof het zo. Simone Skeffer van het Haas. Dank u wel.

0: Henny Vrienten, Jette Wol, die van Doemaar en Herman Brood en Als je wint. Nou, het iemand dat winnen is, is het Lisetta Bruinsma. Het is een heel bijzonder moment voor de paraswimster van het Heerenveen op het NK Langebaan in Eindhoven. Ze zwom een vrouwtrecord op de 800 meter vrije slag in de categorie van zwimmers die het minsjoggen of blind binnen. En de prestatie van Lisetta Bruinsma is zo bijzonder, want het is hier de eerste keer dat ze in wedstrijdverband die 800 meter vrij som. En Bruinsma kwam aan het van 10:53:62. Het oude wereldrecord die op 10:57:82. En Lisetta Bruinsma is dan onder de telefoon. Een goeie middag.
1: Goeie middag.
0: Dat is ik net een beetje in verbetering. Dat is dik voor jou hotel.
1: Ja, dat klopt. Nou ja, hoe langer de afstand, hoe groter dan de marges kunnen werden. Maar ja, het ging net vanzelf.
0: Nee. Maar kun je dus even meenemen? Nee, die 800 meter van Juster. Hoe ging dat?
1: Nou, ik vond het heel spannend om de 800 vrije slag te zwemmen. Omdat ik het nog nooit deed hier. En dan is het best wel lastig van, ja, hoe deel je de race in? En ik, ja, ken onze clubgenoten die het wel vaker doen. Wij hoorden Marten Hieke van de Kamp en Hedwig Bolt. Dus ja, zij zouden dus gewoon net te langzaam beginnen. Want ik is het wel 40. Dus dat holt wel enorm, maar dat maakt het de race natuurlijk ook heel dreig. En op een gegeven moment keerde ik nou eens zonder een 50 meter naar de laatste baan. En toen jij ik het publiek helemaal losging. En toen dacht ik, volgens mij heb ik net meer zag volle marge als ik het wereldrecord helly wil. Dus toen, nou, joeg ik nog één keer de laatste baan echt alles wat ik hier. En dat wie ik wat de channel om intussen tien. Want die in de laatste baan stond ik hier in de 40 seconden en de laatste baan stond ik in zo'n 30 seconden. Dus ja, dan zie je toch nog wel wat meer in. Ja, als dan nog één keer echt onder zes. Maar dat, ja, dat wie ik wel nodig. Want dat wie in die 4 seconden dat ik onder ja, het oude record zie het, die oude tier.
0: Ja. En, maar ik heb je haast net denken dat het vooral het gevoel al hier is van, hier is een verhaalrecord mogelijk. Dat je dat voor de eerste keer zwemmen, die oude staan. In wedstrijdverband.
1: Nou ja, wij hier. Ik hier de 400 vrije slag of zwommen dit weekend, afgelopen donderdag. En toen hier ik 4-0 zwommen op de klok zetten. Nou, als je dat keer 12 nog is, dat zie je 14. Nou ja, zo werkt het natuurlijk net helemaal. Maar het weer wel mogelijk. En er moest dan ja, rond die 41 seconden per baan zwemmen. En in de training sessies kwam ik wat op de 38 niet op mijn 30. Maar dan zit er ik rust tussen de banen. Dus het bood wel perspectief, maar ik moest er wel wat van dwang, zeg maar. Dat wisten we wel.
0: Ja, is er ik nog speciaal taret op deze 800 meter of gestort van ook zucht wel?
1: Nee, eigenlijk net, want deze focus luidt echt op de 100 en de 400 vrij. En dit is een hele mooie, ja, ik trainingsafstand van die 400, want deze is gewoon ja, zwidder omdat het langer is en er komt meer gewoon op het duurvermogen en op de inhoud die hemmest van het zwemmen. En dat merk ik. Ik wil, maar dat is ik niet juist wat we onder trainen binnen. Dus wat dat betreft past er ik heel mooi tussen. En het is gewoon goed om af en toe ja, uit de comfortzone te komen en dan nou ja, op een oren manier te leren racen en ja, die grenzen op te zieken. Zeg maar. Want je bent net altijd naar dezelfde dingen blowen dan.
0: Nee, nou, hij heeft goud woon op de 100, 200 en 400 meter vrij, zilver op de 200 meter wiksel. Nou, dus ik dat goud op die 800 meter. Is dat vrij een reden om te denken van, nou, misschien maak ik wel eens op die 800 meter wat meer joktje?
1: Nee, want op internationale wedstrijden stiet hij voor u net op het programma. Altijd niet om een EK, WK of Paralympische Spelen. Oorsprong dat daar waarschijnlijk al jaren dienen. Maar misschien ja, komt hij nog wel eens een keer waarom om hem wat te broeken als trainingsprikkel. Maar de focus bloot echt lezen op de 100 en de 400 meter borstkop.
0: Ja. En de business in farm, wat zit er de komende periode van het programma?
1: Ja, vooral heel veel te trainen. Het belangrijkste toernooi van dit seizoen is de Europese kampioenschappen in Turkije. Die ben van zon onder mijn 12 september. En daarvoor zwem ik nog 2 dagen in Parijs tijdens de reguliere Europese kampioenschappen. Want ze hebben 2 Paralympische afstanden daarvoor. Dat zijn de 50 en de 100 meter vrije slag. Dus ja, het is echt heel cool dat wij als Paralympische zwemmers een podium krijgen tijdens zo'n groot evenement. Dus het is natuurlijk heel erg naar u om naar dat te gaan. En ja, dat tijdens zo'n wedstrijd te mooie geven.
0: Ja, want wie net alleen nog je koor een Nederlandse titels verzinnen, maar inderdaad, ik pleeg ik voor de EK's daar in Eindhoven.
1: Ja, klopt. Wij hier nu de eerste twee momenten al gewoon en bij Paralympische zwemmers konden alleen nog mensen onder de 21 zich nog plaatsen. Dus er is nog één limiet bijkomen. Volgens mij zijn wij nou maar alle zwemmers, dus dat is een hartstikke mooie groep om richting Turkije te gaan. Ja, en dat is heel mooi.
0: Oké, okay. Nou, Vanette Lokwens, gemeente in het record. Een heel succes de komende tijd. En dank je wel dat ze even een telefoon wist.
1: Ja, geen probleem.
0: Oké, okay. Nog een kadij.
2: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Een Goeie Mietje met Diana de Groot. Dus Diana, een goeie mietje.
3: Een goeie mietje.
0: Wat zit er in het programma?
3: Nou, van alles en nog wat. Het is Simmerie Friesland, dat weten we nou.
0: Ja, maar je net hebt moeten zijn.
3: Nee, nou ja, nee, maar goed. Het gevoel in de wol en de fleurigheid en alles. En
0: zeker.
3: Collega Iris, die is onderwijs in de provincie. En die zit van de midden in een outdoor centrum. En nou ja, maar dit waren, kist op zich... Prima boeten wezen, denk ik.
0: De temperatuur is een graad of 20.
3: Ja, dus dat is helemaal net zo min. Wat voor activiteiten der te dan binnen in Sint-Nieke, dat lid ze van de Midiëren. Het Fries Museum komt wel, want die gingen aan de museumbus weer langs de skate plakken, deze simmer. En ze hebben iets heel speciaals mooi. Dat is... Oh, dan ben ik het wut even. Knevel, hier de werk. Ik weet het eigenlijk net. Iets maar een K.
0: Ja, heel soort wut met een K.
3: Ja, heel soort wut met een K. Nou, hier de werk in elk geval wat echt ik specifiek echt voor Friesland is. En dadelijk de sale-out van u, Haans. Ik, de Shen en de Jern bij u zien goeiemiddag. En ik dacht, omdat het nog Simmer in Friesland is... en we hebben vreet al een linkplaat die een oer het ziel... dacht ik, gewoon een lekkere Simmerske plaat. Dus ja. Leef die even uit.
0: Ja, nou...
3: Iets heel Simmers. Ja. Werd de zinnen van Skiengie.
0: Ja, nou, daar ben de meeste goed komen. 0620, ja, jongen, of...
3: Via de Omroep-app.
0: Zij zit. Zult willen van met je.
3: Dank je.
0: Ja, nou, de Groot. Dadelijk dus met het programma Goeie Mietje. Dit is nou in Friesland met editie van deze man die 6 juli 2026. Dit programma is er weer. Morgen om 12 uur. Graag ontan. En vanaf nog een noffelijke middenvelder. Dag.
2: Omroep Friesland.
4: 92.12 FM.
2: Simmer in Friesland. Bisto op vakantie?
5: Doch de groeten op de radio in Goeiemidje.
6: Hoi hoi, dit binnen Marije.
7: En Hielke.
6: Op Skielge. De groeten aan iedereen in Bakkeveen.
7: En Dom Jouwing.
5: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen.
2: Dan komt hij voorbij in Goeiemidje.
5: De groeten op de radio.
2: Dat is wel eens wat doors als een kaart.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
10: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
11: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
12: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
13: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
17: Ewout de Jong met het NOS-journaal.
7: Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen, zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Goeiemiddag, het is simmer op die radio, mooi simmer in Friesland. En daarom zie ik een mooie simmerske plaat. Tink en link, mooi, de mooiste suggestie, mooi Strogjan via de Omroep app of via 0620, Fjouwenjoggenjoggen. En ik smiet de sound begin, ik maar even wat romantiek in, mooi dit noemen van OMD. I'm so in love. Yes, je dadelijk.
17: Goeiemiddag.
18: Maar Diana de Groot.

0: Hij mocht Quadlinix jongen op het TT-circuit. Dus Douwe Bob en I Believe.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is 10 minuten door in. Het waar is eigenlijk van alles wat. Vooral een soort bewolking. Maar de zinnen die kinderen ik bijkomen. En de kin ik vallen. En de temperatuur die leidt om de 20 graden hinnen. Een hele goede middag. Het is simmer in Friesland. En ook in de simmer hing je wij de slingers op. Lokweesken die maar terug gaan via de Omroep app. En in het prijzenpakket zit een nieuwe Omroep gadget. Dat is de Fiskus pet. Die is ik als Toske broekenkist. Het Fries Museum komt van de middag del om te vertellen over kerfsnee hier de Wurk. Dat is typisch Fries. En de simmerverslagjouwer is van de middag in Sint-Niek in het Outdoor Park.
2: Omroep Friesland.
1: Simmer in Friesland.
0: En die linkplaat die pak ik er dadelijk even bij. Maar we gaan eerst naar Haans. Want het hele weekend is het even zelfs al feest. Zo'n 40 grote zielskippen die lijnen daar in de haven. En er zijn al hier activiteiten op de kade. Daar had het hele weekend volg je kind bij u op radio en op televisie. Maar ja, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En de skippen die gaan weer voort. En dat is er zelfs een machtig gezicht. Als ze zou die haven uitzielen. Simone Scheffer die zit zelfs op het wetter, op een boordje. Simone, binnen de eerste skip in die haven al uit?
3: Ja, maar Diana, ik mat hij even dit spectaculaire moment sjenlitten. Want wij zitten tussen twee sleepboten in. De ene grootste gieter no uit, mat achteruit het dak uit. En er komt me toch een kracht op. En Arie Mintjes, uw gids, die zei, we zitten hier wel wat in de gevarenzone. Tussen die twee sleepboten. Man, man, wat komt hier een kracht op.
4: Ja, dat zijn we correct helemaal gehoord. Als daar op het achterdek van die slepen werkt, dan stiest wel even tussen de trossen. Ja. En mag je je voorstellen, zo'n skip is een 100, ja, meer dan 1000 ton. En dan maakt deze wien erop. Hij maakt achteruit het zinnenwien in. Ja, daar komt een kracht op. Ja. En ze hebben net voor niks twee slepers erbij. Eén bij het voorskip, dat naar Benta leidt. Eén aan de achterkant, die loopt hem er nou uit. Aast is maar te zwaaien. En daar leidt er ook nog één een sleper op reserve voor het geval dat. Want die Sir Landit, die is verst doen, doet er de haven in kan.
3: Ja.
4: En die heeft er al...
3: Die moesten ze eruit loeken.
4: Dat ging even mis.
3: Dus die kapitein zal misschien wat iets meer op spanning staan.
4: Ja, als de havenmeester, dat weet ik, de headaxe, jongens, er komt een loods aan boord. Er komen twee slepers of nog een treader erbij.
3: Ja.
4: Want we willen net meer mooi, maar als je dat is het verste roest.
3: Nee.
4: Nee, want hier komt kracht op. Ja, nou, dat zucht ik wel, maar toen zijn we bij dat roesje.
3: En wat heeft hij dan grut, hè? Als die twee slepers zijn, wat zit daar dan een kracht op?
4: Ja, maar goed, die slepers hebben kracht, hè? Dat zucht wel. Het lieken lietse bootjes. Maar dat ben je eigenlijk varende machinekamers, hè?
3: Ja,
4: Nou ja, de zuster wel die tros, die, ja, weet jij dat? Echt dat piepen van die tros, dat jij gewoon op een bolders. En Aasjes dan gooit die voorste, die Anita, die gooit hem om. En dan gaat er maar de kop in de wien. En dan kinder op eigen kracht.
3: En dan kinder, maar nou nog.
4: Nee, hij heeft zijn machine nog net door, hè? Dat, en de loods die staat nou bij de kapitein.
3: Wat doet zijn loods?
4: Ja, Bas is dat. En Bas die jouwt advies aan de kapitein. Hij is net de baas, dat loopt de kapitein. Maar in wezen vaart hij het skip eruit. Want hij weet precies hoe dat hier in de haven
3: hij
4: zit.
3: Hij regeert op dat moment het skip.
4: Hij moet ervoor zorgen dat skip veilig de haven uitkomt. En ook dat het skip veilig tussen die eilanden komt. Dus hij bloedt een boordje. Hij gaat net verder. Nou, de Jess die trots al kreken.
3: Oh, het kreekt echt. Ja, Diana, aardig, dat kist toch misschien net jaren. Maar wij jaren hier echt die trots een kreekje.
4: Je moet echt net knappen, want dan ben je hier wel een beetje de lul.
3: Maar zitten wij hier nog wel veilig?
4: Nou, ja,
3: want hij komt aardig dichtbij.
4: Hij is een goede kapitein, dus ik ken hem maar vanuit dat goed komt.
3: Ja, ik ken de beste kapitein van...
4: Dat zucht ik wel, wat er nou gebeurt. Ja. Nou duwt er de kop om, hè? Nou begint hij te douwen. Maar eens even zien. Hij jouwt vooruit. De oren die jouwt hem achteruit. Nou, dat komt erom. En dan zus ze even hoe grut zo'n skip is. Hè? Het ben ik heel niet te skippen. Het ben echt hele grutte skippen.
3: En ze trainers.
4: Ja, die bieden nog net aan te wachten zitten daar op zee. Maar,
3: nee.
4: Nou ja, goed. Hè, die oren liep je het wel. Op naar Antwerpen. Ja. En de zus de eerste stuurman zit hier
3: maar
4: voorop.
3: Maar nou zet hij de motor
4: erbij. Ja, nou zet hij hem er recht om. Ja.
3: Ja. Wow, nou begint het. Dit is spektakel, hè? Om dit
0: schitterend om te zien.
3: Ja, nou begint het.
4: Maar ze zei Michel, hij had er een zwarte kras op zetten. Nou ja, goed, ken het oors.
3: Die sleepboot die had gewoon een zwarte kras al...
0: op die prachtige witte boeg.
4: Nou ja, dat is ook gezet, dat is gewoon rubber. Dus dat
3: ze hebben wel meer krasjes trouwens.
4: Ja, dat maakt het helemaal niks uit.
3: En ze, op het moment dat je jezelf net de haven in komen kennen... en op, een, op de basaltsteen komen... nou, dan kan zo'n krasje er ik nog wel bij.
4: Ja,
3: maar ik wil dat dit... De Theo liet hem los, dadelijk?
4: Ja. Ja, ja, ja, ja, die komt naar deze kant op.
3: Oh ja,
4: die bloedt erbij. Dus, maar even, hè, want de oren die komt nou ook op je zo.
3: Ja, nou, maar even, we zitten
4: wij, wij komen tussen de slepers. Dat is net de bedoeling.
3: Nee, we moeten er net tussen. Nee,
4: want dan ben wij een beetje piepskom. Ja. Maar goed. Tja. En nou, wow. Oh, nou begint het te blazen. Ja. Dan moeten we even een beetje wat een wetter.
3: Ja,
4: ja jongens.
3: Ja, ja Diane, het is... Oh, daar komt de Theo Wickhorn. Ja, het is... ja, er gebeurt van alles
0: nou
3: hier. Maar nevens mij is de... is de Sir Landert... Is nou hast op eigen kracht. Hebben we toch maar weer even mooi maken, toch? Ja, dat we hier even...
4: Maar smaak jij, jongen. Die slepen die mat naar mijn vaart. Want oorst om bloed te zitten. Want Skip, hè?
3: Oh, hij mat hem echt nog mooi slepen.
4: En hij zorgt ervoor dat er nou dat achter Skip beet heeft. En nou komt er... Nou het er hem goed. Want hij mat die bocht ook nog mooi. Het liep het allemaal zo simpel. Maar de mast wel om de bocht. En maar die teugage er dwars op. Zus het al. Hij zielt eigenlijk nou, hè? Hij mag het nou vooruitgang. Gewoon op zijn lege raas. Dus dat, hij heeft die zeil. Maar die hele wind, die blaast erin. En die blaast hem vooruit. Maar het is nog eens even Sjana's. Want hij mat aan ze die bocht in, hè?
3: Ja.
4: Hij mat.
3: Ja, want die havenmond die is net zakgrut.
4: Nee, nee, nee.
3: Dus, ja, dit... Oh, jongens, jongens, jongens. Hier gebeurt wat, hè?
4: Nou ja, en er gebeurt nog wat meer. Want er komt een hooi naar buiten. Oh. Dat is uw Italiaanse collega's binnen dat. En die komt ervoor. En dat mat maar net. De Orsa Maggiore.
3: Nou, je mat hier geen ongelukken, hè?
4: Nee, nee, nee. Maar die wiek het al uit, hè? Die gaat naar de bakboord.
3: Ja.
4: Ja, die heeft wel terug dat dit net kan.
3: Nee.
4: En gelukkig binnen dat ik, nou ja, waakzame zeilen, zeg maar zes, hè? Nou, jongens, jongens, jongens, dit gaat mal, hè?
3: Dus,
4: nou,
3: ja, zo,
4: nou heeft er in ieder geval, nou heeft er het onder controle, want hij heeft nou zijn schroef erop. En nou kinderen zelf ook een beetje vooruit. En maar die slepers die bloeien erbij, hè?
3: Ja.
4: Want die zorgen ervoor dat er aan zijn goed in die havenmond komt. He, maar eens even zien hoe dat gaat. En deze Orsa Maggiore, die Italianen, ja, die looien hier mijn pech. Die binnen nou weer krijgen. Ja, schummers, Chen. Hij loopt hem om. Hij loopt de kont om.
3: Hij wordt zo de bocht om lutsen. En ja, ik leeuw dat we hem vol loslaten kunnen, Arjen. Dat komt goed.
4: Ik denk dat het goed komt. Dat hopen we. Maar de laatste keer roemt er hier vast.
3: Ja, ja, nou, ja dat hij zal nou er nog wel even aan tinken.
4: Ja, want, dat denk ik.
3: Maar net te dicht op die pier, want dan kom ik vast te zitten. Diane, ja, nou ja.
0: Ja.
3: Het is gewoon hier feest.
0: Ik zeg het. Wat een spektakel daar op het wetter. En mochten ze
3: ja, echt
0: thuis zitten en de radio al in de gehoorn hebben, zet die tv er even bij, jongen. Want dat ben ik prachtige beelden om te zetten. Nou, ik ben blij dat Jim weer een beetje veilig binnen. Want het zeggen wel even penibel uit. Ja.
3: Zeker.
0: Nou, de beelden die kisten in elk geval ontwouwen van de middag nog Shen hier in Goeiemiddie. Ja, ze loeken hem verder. Nou, prachtige beelden daar dus vanuit de haven van Haens.
2: Tink en Link.
0: Ja, die mogen we er ik nog even bij pakken vanzelfs. Want die heet hem nog te goede. En omdat het Simmer in Friesland is, dacht ik van... Nou, wel leuk om even een heel Simmers plaatsje erbij te pakken. Jelke, die tinkt daarbij om de Time Bandits.

Zinnen van Pieter Wilkens. Dat is ik wel een hele mooie nien. En ja, ze komen er nog een paar opties binnen. Maar mijn hele scherm valt uit, dus ik kan het net meer lezen. Oh ja, daar komt hij weer om. Kiesiek en Hon van Jody Bernal. En Fat Joma Sunshine komt er ik nog bij. Nou, dat is even Shen. Ik hoop net dat deze computer in de war is. Dat we toch nog een plaat draaien kunnen. Ja! Oh ja. Je giet de zinnen wel van Skin. Ja, dat is hartstikke mooi.

The Pretenders en Brass in Pocket. Het is Hast Jelve Twaan. Het Frieske Nijs, dat komt er dadelijk om. Maar Jacob Stelwagen is nog muziek van Eugen Boyen. De Wiegels Jokkelmachine en Vrijheid.

0: En dat voel al hier in het geheel van de vergonkelijkheid.
1: In het tjerke van Ginnem viert Gerrit Terpstra zijn 50-jarig kunstenaarschap.
0: Dan moet je dus loslaten. En dan komt het moeilijker. Nou?
1: Dwalen in de tijd. Dit weekend in Friesland ook.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
12: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM. Het is goed, jouw vertwaan. Een oorsjug van het Nijzit Friesland, maar Jacob Stelwagen.
13: Het hele weekend is hier verhaal in het teken van de Tall Ships Races. Dat begon vreed met de sail in en giet ontjoerd terug. De skip en flitte haas, ze zetten koers richting Antwerpen. De sail out dus. Maar dat is nog wel dreig met de Hurrewien. En die helft van de meet in haar verwachting echt nog wat on. Arjen Mintjes van de organisatie over de procedure van die sail out van de meetje.
14: Al die slepers die lissen kleer. En zodra ze de ene furt is en op eigen kracht furt komt, ze begeleiden hem eventjes om te zien of het goed gaat. Dan komt het volgende, hè, dan we de volgende vers maken en die loeken ze eruit. Dat gaat per 5 minuten.
15: Ja.
14: Maar ja, dat zal aan ze vol een beetje vertraging opbrengen, denk ik. Ja. Want ze dissen skippen, nou ja, dat is eigenlijk nog vrij makkelijk. Ze is aan de buitenkant, kerst saai in de wien loeken. Maar aanstens, dan moeten ze uit het dokje waai. En dan lissen ze omgekeerd. Dus dan moet dat hele skip ook nog draaid worden.
13: Bolzert krijgt een multifunctioneel centrum, mijn zwembad. Die plan hebben we BMW van Zuid-West-Friesland. Het gaat om de volgende fase van Hart van Bolzert. Het college loopt 1,3 miljoen uit voor wat ze nemen een Green Stadspark. Met dus een MFC en een zwembad. En daar kom je met een definitief besluit om de rode plan voor het remiseterrein in Bolzert. Nieuwe Europese normen die bepalen hoeveel afval er in zeelezen mij voldoen net. Dat zei het Gieter Maas van de stichting De Noordzee. De norm voor afval in zee is kwartelien in viert in nijvolging van dezelfde soort norm voor afval op het strand, die het al eerder bestuurt. Maar Gieter Maas van de stichting De Noordzee die denkt net dat tussen normen heel nuttig binnen.
16: Je ziet bij het strandafval dat het daar wat tot acties heeft geleid. Maar dat we eigenlijk het waarschijnlijk pas in 2033 gaan halen. Terwijl die norm er echt al jarenlang ligt. Dus het is ook de vraag wat dit gaat bereiken. En wat voor ons het grootste punt is dat er dus eigenlijk nu in de Noordzee geldt dat er geen afval bij mag komen. Maar daarmee maak je impliciet eigenlijk duidelijk dat alles wat er ligt gewoon prima is om een goede milieutoestand te halen.
13: De N913 bij Griep is de hele week dicht vanwege werkzaamheden. De provinciale decreet naar asfalt en is daarom onder mijn tak omvreed dij en nacht oorsleppen. Het verkeer dat van de centrale as en burger naar de N930 vol maat oer nieuwe keer omrieden. De temperatuur in het zwembadjob naar 1 graad als 20. Juna vannacht droeg en een minimumtemperatuur van 15 graden. Morgen nog net volle verwarring. Misschien is er wat meer om te voorzinnen. Waarbij het er nog wel hield is een bui vallen. Het is dan 20 of 21 graden. Waarschijnlijk het droeg en de temperatuur op naar 23 graden.
1: Jacob tegen Tank. In Sisquality wie Billy Ray Cyrus echt een spotfanaat en ik een topatleet. En hij kreeg zelfs een scholarship van zijn basketbaltalent. Maar uiteindelijk stopte er maar sporten om in een band te spelen. Nou, gelukkig voor u, ons hien we de hit Achy Breaky Heart net hoorn. Yes, en dadelijk.
9: Goeie middag.
12: Maar Diana de Groot.

King. Hier in Goeiemiddie en Nothing in My Way. We kennen hier vanuit de studio de slingers wel ophingen voor al die prachtige skippen die het Aron Wieka en Hazel en die en hebben. Er kist nog een eentje van de beelden bij ons op televisie. Dus als de radio nou aan heeft en de best in de gelegenheid om de televisie er ik even bij aan te zetten, doch dat en dan zorgt die prachtige beelden voorbij komen. Eens even, Shen, ja, heeft er nog wat oors te vieren? Was er de slingers van je ophingen? Was er in een steunziende reg, Jan? Het mooi al hier. De meest het even terug, Jan. Stuur nou even een brugje. Dat kan via de Omroep app of via 0620. Jouwen Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen. En dan ken ik dadelijk misschien uit namen van hij de slingers op een bijzondere wijze even op Hingie van hij. Van een oor, van die zelfs. Mooi al hier, stuur even een berichtje en dan doggen we dat dadelijk. Dit is Pussycat en Mississippi.

0: Van het nieuwste album van Paul McCartney vindt dit Paul McCartney himself en Ringo Starr, My Home to Us.
1: Wij hingen de slingers op.
0: Ik krijg een prachtig appje van Wiepie. Die zei: ik wil jou de slingers op hing. Je vaar alleen uit Canada. Dat is de heel broer van mijn man. En hij werd jou het njontig hier. Er zit een prachtige foto bij. Werd Leen opstiert met een grote vlag in de hand. En zat ik het schenken is dat de Canadese vlaggen vermengd met de Friese vlaggen erin. Schitterend. Van harte lokwenske ik je vanuit de studio. Ja, en ik zei het al, wat mij onbelangrijk is. Ik wil de vlagjes op hing. Je vaar dat prachtige evenement sale in Haans. Maar op al die skippen, daar hing ik al die vlagjes te wapperen. Dat is een prachtig mooi gezicht. Ja, Simone, hoeveel skippen binnen in tussen die haven al uit vinden?
2: Nou, Diana, er liggen nog twee neffens mij. En dat is de Pascal Flores, dat is een Spaans skip. En dan die hele grutte, de Leemkoel, de Noorse Queen, zei een Noorse kennis. Simone doet ze de beelden op Instagram, zeg. Daar hebben ze heel grutskop. En nou giet het Nederlands volksliedwet.
3: Nee, omdat... het Spaanse.
2: Oh, het Spaanse. Oh, sorry. Ja, dit is het Spaanse volkslied. En dat is voor dat skip de Pascal Flores, die er nou dadelijk uitlutsen wordt. Dat is een ingewikkeld skip, begreep ik van Arjen. Nou, want hij is net groot, maar wel net makkelijk om
3: nee,
2: te
3: Nee, het is net makkelijk skip om mij te manoeuvreren. Dus Pieter Bootsma luidt er al zin om. En nou, ik denk dat de lijnen, ja, ze zullen aanstens losgaan. En dan moet er achteruit hier het dokje uit. En dat is dan het laatste skip in het dokje. En dan gaan we naar de Staatsraad Leemkoel. Ja. En die heeft minstens 3 slepers nodig. Want dat is de grootste.
2: Ja.
3: En wij krijgen zo'n hoe dat maar de Jolanda doet. Nou, die Staatsraad is de oren elke keer zo groot.
2: Ja, dus
3: maar goed, eerst die Pascal. Ja, ja, daar komt Pascal, het. Het is een houten skip, hè. Dus dan mag je denken, goed mee uit,
2: ja. Nog even, want mensen die de televisie on hebben, die zeggen krek. Ja, ik ben Magnifique de Gulden Leeuw, die ja. Neffenstijd er heel keurig uit veert.
3: Ja, die kapitein die verzint aan Lintje, want die had het zonder sleepboten dien. Die had een touw op de orenkant van de haven zetten, een spring. En zag het er heel voorzichtig het skip in de wien manoeuvreert. En precies op het moment dat het moest, doet er in de wien kwam, jouwer gas. En hij had het helemaal zonder hulp dien. En hij had ook net zo'n groot vermogen, ja. Dus dat het er heel kreeg die voor het echt
2: heel
3: prachtig.
2: Dat skip ziet ik weer vol met jongeren, want er is weer een hele nieuwe lading trainees.
3: Ja, we gaan nou mijn nieuwe trainees van Harlingen naar Antwerpen en dan van Antwerpen weer naar Stavanger en dan het laatste stuk is van Stavanger weer naar Aalborg in de kop van Denemarken.
2: Ja.
3: Dus in totaal ben die skip meer dan een maand onderwijs, hè, voor de Tall Ships races. Ja. En zij gaan van evenement naar evenement. En wat we nou hebben, dat hier een race in. Company, dat bezeurt dat het net een echte race is. Ze maaien hun eigen routesiekje. Dus de helft van de skipjes, die is de liedse skipper binnen Oerde Isselmar. En die naar dan in IJmuiden naar buiten. En de oren die natuurlijk vanzelf oerzee.
2: Terug het zeegat.
3: Ja, die kennen het op een oren.
2: Die kennen het op een oren manier. En die trainees, nou ja, die kennen nog net zo vol. Hè. Die moeten nog een heel soort leren.
3: Ja,
2: en die krijgt voort voor de kiezen.
3: Ja, ze krijgt. Als ze op zee binnen krijgt het voor de kiezen. Maar goed, wist zeeziekte oerlebbest wel. En de heeft een gezamenlijke ervaring. Daar ben ik gewoon bij. Die ben hartstikke zeeziek en daar ben ik gewoon bij. Ja, die bloeien gewoon rest op een zeebeen staan. En die helpen ook gewoon. En als zus Chen na 2-3 dagen op zee, dan is Elsenien is er onwend. En dan heeft een prachtige once in a lifetime experience.
2: Ja. Ja, nou, ja, dat mat zou wijzen voor die jongeren. Intussen zagen we dat de trossen
3: Ze willen loslossen
2: van de Pascal Flores uit de Torrevieja. Dat is ergens in Andalusië, dacht ik. Ja.
3: Het skip is ook al 100 en zo'n jaar oud. Nou, wat zeg ik? 100 en jongen hier.
2: Ja.
3: En jongens is zo'n
2: ja.
3: Dus
2: nou,
3: dit is een oud visserijskip, dit, hè?
2: Ze gaan eruit, Diana. En dan is het wachten op dat hele grote skip. Dat nog wel wat bij komt te zien. Ik hoop je dat we dat aanst Shell te kennen.
0: Nou, dat denk ik wel. Daar blijven wij op wacht zien. En ik snap het verzin wel een beetje, Simone. Van het Nederlandse en het Spaanse volkslied. Want die eerste ton dacht ik dat het de Wilhelmus vier. Ja, wist net hier.
2: Ja,
0: en
2: dat klinkt erop.
0: Dank u wel. We jaren ze dadelijk weer vanuit die haven in Haans. Dit is de pastorale.

0: toch allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl
0: /nijsbrief.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien en naar zijn steen op stoel?
6: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
5: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kappen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
6: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, kappen jou hoor. Des is goed.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek neem.
5: Zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
7: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie zit klaar.
8: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gaza-strook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. En voetballer Rai Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Kerfsnee, ierde werk, mooi. Alle keer ingewikkelde patronen en bonte kleuren. Ont jou waar de 20e eeuw is dat tegen populair. Zenon van het Fries Museum die vertelt het dadelijk zo hoor. Eerst Donsje met David Bowie.
12: Put on.
0: Voor een minuutje.
8: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
13: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
14: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
12: van Santje tot en met 20 juli. Het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, troch AB Vakwerk.
15: Goeiemiddag.
16: Maar Diana de Groot.

0: Mumford and Sons and the Little Lion Man.
1: Hier en daar de radio on.
2: Omroep Friesland.
1: Simmer in Friesland.
0: En als de televisie dat ik nog bij jongen heb, dan just dat we nog heel die beelden uitsturen van de haven van Haans. Want er loopt nog één heel groot skip dat er de kom uit mat. En dat we die en ik werd terug van die prachtig mooie sleepboten. En de jongen die er, nou ja, met Paul Valloyd, dat is Simone Scheffer.
3: Ja, maar dingen gaan hier altijd oorzaas uit je tinken. Want we hebben hier ook nog veerboorten, Diane. Wij lezen hier voor de leemkuil. Wij dachten, die gaat er nou uit. Want die sleepboorten, de Anita en de Theo, lezen al kleren, maar nog een oren erbij. Maar de Vlieland gaat er nou uit. En de Friesland Materien, daar wacht je ze nou op. Ja, dat gaat altijd terug, Arjen. Ja.
4: Ja, dat is eigenlijk een oorspraak die wij als organisatie hebben. De veerboot niet matten terug. Er gaan zo'n 150.000 mensen per jaar naar die eilanden. Ja, dan kan je net aan je wachtje. Nee. Dus dat hebben we opgepraat. En nou ja, zuster, dan mag er even in je wachtje. En dit is de laatste die eruit gaat. De grootste. Nou ja,
3: en die maar de, vergt ik alle aandacht.
4: De aandacht en ook de kracht van de slepers. Ja? Want de hele vloot van Tuinman leidt eroan. En ik zie dat tegen hier van Bootsma leidt erbij. Dus treien onder mijn vrouwen slepers hebben ze wel nodig om dit skip eruit te loeken.
3: Ja, nou maar ja, Diane. Dus ik wil je hem toch vregen als we aanst nog even waarom komen maaien. Dat hij er echt uit giet.
0: Nou, vooruit. Toch wel, want wij willen dat ik graag mooi maatje vanzelfs. Kom goed, zeggen we dadelijk gewoon nog een keer. Daddy Hans.

0: Dolly Parton en Here You Come Again.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Op radio en televisie.
1: Om het fjouwer roeren.
2: Goeiemiddag.
0: Het Fries Museum zit net al in de Ljouwert, maar het loopt ook de provincie in. Mooi Fries Museum op paad. Gaan ze op reis met een bus vol bijzondere voorwerpen en verhalen. Op verschillende plakken in Friesland lieten ze zien hoe riek uw geschiedenis en cultuurreis is. Jij vertelde Margrethe al over een bijzondere fibula, een mantelspeld, met een eigen verhaal. En Joort stiet er weer een nieuw object centraal. En daar praat ik over met Zenon Rinia. Zenon, een goeie middag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, vriendin keer hier is het door al over archeologische vindsten. Maar een ring van wo dan wie dat? Daar heeft toch wel wat unieks wat uit de grond komt.
3: Ja, nou, uit de grond. Het wordt wel makkelijker om mensen, maar de klaar werd het van makkers komt uit de grond natuurlijk. Ja. En het komt ook wat dichter bij u zwaai als de 15e eeuw inderdaad.
0: Oké, okay, wat is het? We hebben ons toe vertellen.
3: Ja, het is kerfiek ierenwerk. De meeste mensen kennen het Nederlandse woord kerfsnee aardewerk beter. Mm-hmm. Maar het is een bepaald type keramiek wat alleen nog in Friesland produceren willen.
0: Okay.
3: En eigenlijk nog steeds wordt. Nog in Warkum wordt het nog steeds makken.
0: Ah, ja, zo'n. En jet iets wat het op volle meerplakken makken?
3: Sauron Jongetje en Hoenert wordt het in De Lemmer, in Warkum en in Snits produceren.
0: Oké, okay. En waarom waart dit, of waarom, maar waar waart dit vooral van makken? Waar waart dit verbroekt?
3: Nou, het is dus klaaien, kijk, het is alle keramiek. Alleen het is hoe die keramiek versierd is. Dat is heel nijskerig en ook heel herkenbaar. Dus dat is ook wel iets dat als de tjin komt op een, bij een kringloopwinkel of iets dergelijks, een kist het onmiddellijk herkennen, want het is dus eigenlijk inkerfd. Kijk, dat is haar houtsnijwerk.
0: Oké, okay. Maar waar het dan cadeau jong vooral? Of?
3: Ja, dat we iets wat een heel protte meisje in de huis zien. De pot die wij in de bus hebben staan, daar stiet ik echt een namme in. En een datum, Jantje Bouma, 1895.
0: Ja.
3: Dus dat zal vast een cadeau West wezen. We weten net wat de gelegenheid West heeft.
0: Nee.
3: Maar dat zal een bijzondere datum voor Jantje West hebben. Want het is een behoorlijk object, echt wel een grutte pot.
0: Ja, hoe grut is die?
3: Nou, de kist wel een aardige kermplant in kwiet, zeg maar.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dus,

0: zo ging dat in huis.
1: Ja, en ik begreep dat ze ik nog wel bij kringlopen en op rommelmerken te vinden binnen.
0: Ja, ja, daar komt het nog wat zin, inderdaad.
1: Oké, moesten dan vooral capie, want is het jildwurg?
0: Nou, ik weet het net. Het is wel heel mooi. En het is wel uniek. Het wordt dus alleen in Friesland maken. En dat caravan, dat heeft dus eigenlijk het voordeel dat het, de eerste keer dat het maken wordt, dan heeft het dus gewoon een pot. En dan droeg het dat een skofje, dan kerfst het in. En als het dan de oven ingiet en het wordt dan glazuurd, dan bloot dus het glazuurrek in die gleufjes hing je. Dus dan kist het eigenlijk heel mooi op mijn verschillende kleuren versieren, want dat pigment dat rint dan net trommelkohinnen. Dus dan kist oranje en blauw en green, dat kist alleen naast mekaar hebben. En dan krijg je dus een heel mooi, krijgt zoals houtsnijwerk heel mooie patronen versierd. Maar dat is echt maar hele mooie kleuren.
1: Ja, prachtig. En dat is dus wel een blikvanger bij de bus. Werken de mensen in deze fase bewonderie?
0: Nou, komende sneun, dan stiet de bus op de kunst- en boekenmerken in Snits. Van 10 uur maas tot 4 uur middies.
1: Ja.
0: Dus dat is de volgende keer dat we op paard binnen.
1: Hartstikke mooi. En dan is er ik nog, want die fibula van Wienaam, die zou in Wienaam te zien wezen. Maar dat geeft Pieter nog net terug vanwege het waar. Maar 14 augustus, hè, dan is de herkansing.
0: Ja, er komt een inhaaleditie inderdaad, op 14 augustus. Okay. Dus dat zien we zelf ook heel fijn, want dat is wel echt een heel nieuwsgierig object.
1: Ja.
0: Dus daar zoek ik zeker bij wezen, 14 augustus.
1: 14 augustus in agenda zetten, komende sneun dus in Snits van die prachtig mooie kerfsnee hier de Wurk. Vaas. Hartstikke mooi. Senon, dankjewel en een goede simmer.
0: Hetzelfde. Hoi, hoi.
1: Oké, doeg. Ja, en die Fries Museum op paad bus, die kist ik waarom vinden op internet als het gewoon even Google stop Fries Museum of Fries Museum op paad. Dan komt alle data in waar die bus overal te vinden is. Ja, we sjuggen weer even in Haas, want wij sjuggen der beweging van dat skip. Hij wordt intussen van de kant lutsen, Simone.
2: Ja, de Leemkoel, Stadstraat Leemkoel, de Noorse Queen. Wordt no loslutsen terug de Anita en de Theo. Giet dwest van de kade al. En Arjen, dit is toch... Dit
3: is toch een mooi gezicht.
2: Die Surlandet, maar...
3: Ja, maar dit is nog volle grutter, hè? Dit skip is ook een heel zo grut als de Surlandet. Dit is de grutste. En het is ook een van de grutste en ook het meest originele squalskip die er is. En de zuster, wat voor kracht die Anita nodig heeft om dat skip trot de wien te loeken.
2: Ja.
3: In de wien op. En de Theo loekt erom en dan luidt er nog een tred op reserve. Voor het geval dat. Maar ze krijgt het mooi voor elkaar. En ze zuster, de Anita begint wat hudder te loeken. Dan komt het voorskip nog wat meer deze kant op. En dan aanstens als er slaags rakket, hè, dan het er de kop in de wind. Nou, dan jouwt er zelf gas. En dan kan er op eigen kracht uitkomen.
2: Ja, wat gebeurt er nou daar onboord?
3: Onboord. Nou, de loods die jouwt onwiezings, hè, die heeft contact met de twee slepers. Die heeft contact met de kapitein, die zit erbij. En die kapitein die jouwt dan zienbemanning. De commando's van, nou maar bijvoorbeeld de tros los. En nou nog net, maar aanstens, dan mat die wel op die het los. Want is dat net zo? Ja, dan bloeit de sleper eronder hang je. En hij zit gewoon naar zijn machinist. Want die kapitein, dat is dus de spil, maar de loods jouwt om van, hey, deze slepen erbij, Sudden Jenny, de treddersleper, die gaat er nou in.
2: Oh.
3: Ik denk dat die aanstens de kop omtroot. Dat verwacht ik
2: dus
3: eigenlijk.
2: Ze hebben echt drieën slepers nodig.
3: Nou, ik denk het al. Ja, dat hing het er een beetje van. Oh, hè, zij schunnen vanzelf weg. Van Kim het on. En het gaat nog goed. Maar de schust, hij krijgt dan voorwaartse snelheid. Want hij begint te zien. Hè, want die tuigage, die vangt het gewoon wien. Dus dan komt
2: ja,
3: het vooruit.
2: Ja, dan zit hij heil op.
3: En aanstens, dan mat die kop. Ja, die mat op de ene voren wijze wel. In de richting van de havenuitgang. En net uw kant op.
2: Nee, dat hebben we net. Nee.
3: Maar de schust, ja, dat komt er al. Hè, hij gaat om. En aanstens dan, zeelt de kapitein. Hè, dus, Sjustek, de man aan het roer, hè, die draait op onwissings van de loods. En dan jouwt er zelf ook een beetje gas bij. En dan komt er langzaam los. En dan rakket er dus in de richting van de haven. Komt er langzaam uit. Maar hij heeft nog steeds hele wien. En die Anita, die mat er aardig aan het rouwen. Ik denk dat die Jenny nou op zielen komt aan. Ze is om die kop om te douwen. Ja, dat komt er al om.
2: En hoe Sjustek, lang is dit skip?
3: Dit skip is hard 100 meter. Dus 98. He, en er binnen een peer wat grutteren, maar dat binnen maar een peer in de wereld. He, de Krutzenstern is grutter en dan hebben we nog de Darmoljetski uit Polen. Maar deze is eigenlijk een van de mooiste hier. Ooit bouwd als Duits squallenskip. Letter in de Eerste Wereldoorlog is er confiskeerd. Letter in de Tweede Wereldoorlog is er echt weer in Duitse handen kwam. Maar nu in de Tweede Wereldoorlog weer in Noorse handen. En daar is juist de kop komen. En nou gaat het
2: terug
3: de wien.
2: Nou
3: gaat
2: het
3: terug de wien. En hij helpt het, Satishen. He, want die Jenny die hoeft er net op te zien. Dat vinden ze ook net zo leuk, want dan komt die zwarte kop van die sleper, die komt

0: dat witte scheepshuurt om. En dan krijg je dan die zwarte strepen. Dat vinden ze net leuk. Nou, de just hier, de eerste stuurman, die zit voorop.
1: Die oh, is dat de eerste stuurman?
0: Ja. Die zit altijd voorop bij het oormeren. Kapitein achterop. En hij houdt ook oormeerings van, dit goed of dit net goed. En wat mij opvalt is...
1: Dit is wel een procedé, hè, dit?
0: Ja, ze stinkt kleur. De venters zijn ze inhalen, dat justek. En wat mij opvalt, hij heeft de ankers net kleur. Dat is, dat kan ik me echt wel voorstellen. Want zijn anker weegt ongeveer 12 ton. En als die voor de kop heeft, dan mag hij hem weer inhalen. Dat Dordtek. En hij heeft de slepers bij. Nou, de juste achterop. De juste loods. En dit gaat hartstikke goed.
1: Dit gaat echt, wij dachten, die surlender van het zal nog wat worden, Diane. Maar dit gaat smooth. Echt super smooth gaat hij eruit. En eigenlijk ben we daar, ik wil een beetje mankeliek om, want het is de laatste die eruit gaat, Arjen.
0: Ja, ik vind het heel spietig. Nou hebben we weer fjouwe dagen. Tol chips, hold. Ik hoor maar even mijn moeder. Nou, dit is wel het oorskietje.
1: Drie keer.
0: Hij zei goodbye.
1: Ja, goodbye.
0: En dit is het, hè? En hij gaat er als laatste uit. En we gaan nog even terug van de Joen bij een programma voor het publiek. Maar de zielskin ben fut.
1: Ja.
0: En dan krijg je toch een beetje een weemoedig gevoel. Hè? Want ik bedoel, dan heeft die vrouw hier om werken.
1: Ja.
0: En dan is het voorbij. Het is eigenlijk best een jaren mooi aan de gang. En dan op het laatst, dan gaat het laatste skip de haven uit. Ja. En samen mooi skip.
1: Ja.
0: En dan gaan de trainees weer de zee op. En, wij bleven achter.
1: Ja, wij bleven achter. Haas is weer van us, zeiden we dan. En we hopen ze echt hoe een peer hier weer om te krijgen, Diane. Want het is toch een prachtig
2: festijn.
1: We hebben een maritieme historie. En dat straalt deze dagen, straalt dat het helemaal aan. En als hazers worden we dan toch een beetje mankeliek dat ze weer voortbinnen.
2: Nou, zwaar ze nog maar even u ter. Simone Scheffer en Arjen Mintjes, Tige Tank van je prachtig mooie verslag. En Abe Visser, die had het al je prachtig in beeld gebracht. En daar terug konden wij het hier op televisie. Ik al je prachtig mooi volgjes, schitterend die beelden dus van u Haas. Annanienke, dan mag je nog even ontrecht draaien. Ja. Daar hebben we nog krekt even tien.
3: Even heel snel.
2: Even heel snel.
3: En het budget, hoor.
2: Waar zei dit? Nou, ik denk, we doggen toch nog even een plaatsje, hè?

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM. Het is Jelwe Treijen. Het Nijs-Zuid-Friesland, mooi Jacob Stelwagen.
9: Gemeenten en provincies kunnen aan zijn actie komen met zijn probleemwolven. Die mij aast jeder afschetten worden. Als wolven meesten omvallen, agressief binnen of meerdere keren hinders of vee omvallen, kan er een afschotvergunning verliend worden. Nevens de staatssecretaris van Landbouw ben de problemen met wolven zoveel slimmer worden dat dit noodzakelijk is. Een heel bijzonder moment juster voor paardenzwemster Lisette Bruinsma van de Jereveen op het NK Langebaanzwemmen in Eindhoven. Ze zwom een wereldrecord op de 800 meter vrije slag in de categorie van zwemmers die het heel min joggen of blind winnen. De prestatie van Bruinsma is zo bijzonder, want het weer de eerste keer dat ze in wedstrijdverband een 800 meter vrije zwom. Bruinsma wie met 53-72 zijn 4 seconden vlugger als het oude record. Ze vertelt zelfs over haar prestatie.
10: Op een gegeven moment keerde ik nou zonder 50 meter naar de laatste baan. En toen jaarde ik het publiek helemaal losbeen. En toen dacht ik, volgens mij heb ik net meer zo'n volle marge als ik het wereldrecord heli wil. Dus toen joeg ik nog 1 keer de laatste baan echt alles wat ik hier. En dat wie ik op de channel om intussen te zien. Want die in de laatste baan zwom ik hier in 40 seconden. En de laatste baan zwom ik hier zo'n 30 seconden. Dat wie in die 4 seconden dat ik onder het oude record zie.
9: Vrijwilligers had zo dagen op ziekwest naar een ring van SCRF-inspieler Dylan Vente. Die is er trouwens vis van dat er zijn ring verlenen is, vooral gehind onder oefenwedstrijd van zijn clubs in de Graafschap. Die wedstrijd wat vreten jong spelen op het complex van VV Akrum. Met metaaldirectoren is het veel toch meerdere vrijwilligers afzocht, maar ontnota nog zonder resultaat. Nieuwe Europese normen die bepalen hoeveel aanval er in zeelen is, maar voldoen net. Dat zei Gieter Maas van de stichting De Noordzee. De norm voor aanval in zee is kwartelijk invierd in nijvolging van hetzelfde soort norm voor aanval op het strand, die al jaren bestuurt. Maar Gieter Maas van de stichting De Noordzee denkt net dat is een normen heel nuttig binnen.
11: Je ziet bij het strandafval dat ze daar, dat het daar wat tot acties heeft geleid, maar dat we eigenlijk het waarschijnlijk pas in 2033 gaan halen, terwijl die norm er echt al jarenlang ligt. Dus het is ook de vraag wat dit gaat bereiken. En wat voor ons het grootste punt is dat er dus eigenlijk nu in de Noordzee geldt dat er geen afval bij mag komen. Maar daarmee maak je impliciet eigenlijk duidelijk dat alles wat er ligt gewoon prima is om een goede milieutoestand te halen.
9: De temperatuur in het job naar een gaat als 20 juni vannacht. Droeg en een minimumtemperatuur van 15 graden. Morgen is er nog net volle verroring. Misschien is er wat meer rond voor de zinnen. Waarbij het er nog heel tijd bij vallen kent. Het is dan 20 of 21 graden. Waanzinnig moet het droeg en de temperatuur op naar 22 graden.
8: Heerlijk. Dat is wel bekend, Jacob, als de grootste Queen-fan van de omroep, denk ik, hè?
9: Ik ben bang voor wel,
8: ja. Killer Queens, die ik in die top 5?
9: Nee.
8: Nee?
9: Nee.
8: Vind je het onaardig noemer?
9: Ja, maar het is eigenlijk een eerste hit.
8: Zal ik hem draaien dan?
9: Ja, graag. She's a killer queen,
8: ja, hij kent de tekst, hè? Ja, hij weet hem. Oké, nou, maar is hem dadelijk helemaal, maar jongen.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Diana de Groot.

0: Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In.
1: Waar zei dit?
2: Waar zei dit?
0: Dat is het spultie. We hebben Jort Maidogge. Die is de stem van een verneemde Fries. En die wil ik van die weten. Wie is dat? De namen wil ik dus graag weten. Dat mag sturen via de omroep-app of via 0620-4-9-9-9-9-9.
3: Ja, echt, mijn telefoon was ontploft. En op Instagram en gewoon mijn eigen telefoon en WhatsApp en alles. Het was echt gekkenhuis.
0: Welke stem juist hier? Dan mag je me witte litten via de omroep-app of via 0620-4-9-9-9-9-9.
3: Ja, echt, mijn telefoon was ontploft en op Instagram en gewoon mijn eigen telefoon en WhatsApp en alles. Het was echt gekkenhuis.
0: Ja, wie zijn telefoon wie er ontploft? Letterlijk dan, net figuurlijk, denk ik. Of figuurlijk, net letterlijk. Ja, dat moet het wezen. Oké, de namen graag voor- en achternamen. Via 0620-4-9-9-9-9-9 of via de Omroep-app. En te winnen die prachtig mooie powerbank. De kist van Simon Morin telefoon mee opladen. Als bijvoorbeeld op de campingsist of op een bootsiesist. En de krijs van Utah. Ik die originele Fiskerspet van de Omroep. Die krijs erbij. I'm

0: Beide dingen ben we druk mee bezig.
1: En vanzelfs de sport en het water.
2: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
3: Vanzelfs.
4: Wij noemen het Dies United Thing.
5: Omroep Friesland.
4: Wij zijn Gleek. Yes, dit is het.
6: Twaanjocht.twa.fm.
7: Nou, ik vind het fantastisch.

0: Smiets en Juster en makkelijk is het net. Nou ja, wie de opjefte van het spultje makkelijk of net. Harmke, goeiemiddie.
1: Goeiemiddie.
0: Dat wisten ze het was al maar, hè?
1: Ja, maar ja, dit jaar weer een keer voor de radio. En het is zo'n kind van een vanker. Dus dat is gewoon geweldig.
0: Ik let het fragment nog even jaren.
2: Ja, mijn telefoon was ontploft. En op Instagram en gewoon mijn eigen telefoon en WhatsApp en alles. Het was echt gekke huis.
3: Waar zei dit?
0: Ja, ik krijg een heel soort Lisette Bruusma binnen. En dat snap ik wel.
1: Ja, die is ik geweldig.
0: Ja, die is ik geweldig. En die doet onder dezelfde sport.
1: Ja.
0: Maar het wie ze net, wie dit?
1: Dit wie Marit Steenbergen.
0: Ja. Dat klopt. Ja, want we konden haar Arune Wiekan in Eindhoven zelf even voor de microfoon krijgen. Nadat ze vliegende weken in Rome dat wraatrecord zwom op de 100 meter vrij.
1: Ja, ze is super.
0: Ja.
1: Ze is super.
0: Nou, echt
1: maar hoe heet ze, Lisette?
0: Ja, die zwemt ik gewoon even een wraatrecord.
1: Ja.
0: Alsof het niks is, hè?
1: Nou, sa.
0: Nee, dan kies me beter op een boot zitten, of net?
1: Nou, we zitten hier onnoffelijk. We liggen hier achter de jouwer.
0: Ja.
1: En we liggen hier heerlijk in de leiter. Het is echt super.
0: Nou, lekker. Niks meer ontwansdoek, zissen.
1: Nee, hoor hem aan een huis en dan is het eerste gebeurd.
0: Dan is het alweer gebeurd, oké. Okay, nou, daar hebben we het naartoe. Nog even lekker joet en morgen geniertje, toch?
1: Ja, zo dat.
0: Dan krijg je een hele volle prijzentas van u's.
1: Zo?
0: Ja, want dan krijg je de fiscuspet, dat is de nieuwe gadget. En die kist ik als tasgebroeken. En dan krijg je de powerbank, maar die kist op een boord. Ik wil mooi broeken, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Nou, die krijg er ik bij.
1: Mooi,
0: maar volgens mij zitten nog wel wat zaken bij. Maar daar komt zo wel mooi te voorten, denk ik.
1: Ik zeg het wel.
0: Hartstikke mooi. Bedankt voor het mooi van Harmke. Nog mooie dagen op het boord.
1: Dankjewel. En je hebt een goede zin verder.
0: Dankjewel. Hoi.
1: Hoi.
0: John Waite is

0: 92.12 FM.
1: Simmer in Friesland.
2: Van Santje tot en met 20 juli, het 24ste Veenhof Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhoffestival.nl. Het Veenhof Festival, het stiepen, trog AB Vakwerk.
3: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's, is de Far Else.
4: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt, zie ook deboerdrachten.nl.
5: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
6: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
7: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
8: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt €420 miljoen extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de €120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: De Simmerverslagjouwer is onderwijs in de provincie. Iris die is in Sint-Niek bij een belevingsfever. Wat dat is, dat jest dadelijk. En muziek eerder van The Four Seasons.
9: Goedemiddag.
10: Maar Diana de Groot.

0: Het is 10 minuten no treien. Bruce Hornsby, Jere Stiering, Goeiemiddy en The Way It Is.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Bij Outdoor Park Friesland in Sint-Niek draait het om actie, ontspanning en natuur. En het kan alle hier bij de belevingsfever. Collega Iris Witsenburg, die is er nou. Iris, een goeiemiddy.
3: Goeiemiddy.
0: Wat valt daar te belibben?
3: Nou, van alles wel eigenlijk. Het is hier eigenlijk vrij rustig. En dat is eigenlijk een beetje de sfeer die hier hing je mat. Binnen treien hele grote vijvers. Waar een heleboel vis in zit. Dus je bent hier al je mensen. Nou, die zitten relaxed op hun stoeltjes te visken. Hierachter is ook nog paintballen zelfs. Voor de bedroze feestjes en zo. Maar het visje is toch wel de grootste business. En ik zou je verderop haast ik krek een hele grote in je vong. Die litters nou krek het wetten weer in. Maar naast me zit hier van de eigenaar, Piet Middema. Ja, waarom haal je hem dit zo opzet?
4: Nou, omdat wij liefde uit dit vaak hebben. Dit is dus een hobby.
3: Wat is er dan zo mooi om visje?
4: De spanning, dat is iets fijnst. De belevenis. Dat is het. Het is een belevenis.
3: En je zit in je size hier en dat haal je een beetje bij beetje uitbouwd, neem ik aan. Is het nou, zat je met wollen?
4: Nog lang net. Dat is lang. We hebben een heleboel plannen en we gaan nog heel lang. Ja, we moeten van alles hopen van het winter er een vier bij te maken. En dan speciaal voor de forel, want die hebben er dus nog net bij. En hier komt nog een vier bij, dat weet ik voor de forel. Dat is dus een nieuwe taak van sport. Nou ja, dan hebben we voor de rest nog volle meer toekomstplan, maar dat zal allereerst onvregen worden moeten. En ze pas al wat jet, maar dat moet eerst allemaal gebeuren. Dus ja, dat valt dan net mooi.
3: En voor de viskleefhouders, wat voor vis zwemt hierin?
4: Bij heer karper, een meerval en uiteraard een steur.
3: En een best grutte ding. Dan mag je ik wel spierballen halen om die druk te krijgen, neem ik aan.
4: Het is de big game is net een makkelijke vis om te vangen. Maar dat moet ik net. Als het te makkelijk wordt, dan is het geen spaart meer,
3: nou. Nou, ik kent even aan een vreesje die hier in de praktijk aan het visje is. Meneer. Jo, haal je van alles uitstoot, waaronder een angel en ik zo een mais. En wat haal je verder je nogal je?
5: Spek, mais, bollies, haring.
3: En wat voor visken vinden spek dan lekker?
5: Een steur en karper, dat weet je van tevoren niet. Het is gewoon ingooien en binnen een kwartier geen beet, nou, dan willen ze wat anders eten.
3: En wat voor aas haal je er nou in lezen?
5: Een bollie. Een rood bolletje met een smaakje. Dit is, even zien, banaan geloof ik.
3: Banaan? Dat haak ik nog net, Jerry, hè? Dat visken van banaan horen.
5: Maar vis die reageert op kleur en geur. Dat, ja, je snapt dat een vis kan ruiken, maar een vis die ruikt echt, die komt op een reuk af. Ja, nou, deze bolletjes ruiken naar bananen.
3: Ah, joh, dus best wel een professionele uitrusting, Jerry. Joh, vis, nee? Is dit net professioneel?
5: Nee, want het is een hengeltje van €69 en een molentje van €49. Dus het valt ook nog wel mee.
3: Okay. Ja. Maar ik kan je voorstellen dat je wel vaker te visken ging. Wat is daar zo mooi aan?
5: Ja, nou ja, dat is net al te zeggen geloof ik. Hè. Je weet niet wat er op je afkomt. De spanning en de sensatie. En de, ja, toch een beetje de wedstrijd van wie gaat het winnen.
3: En had je Jutta wat moois van?
5: Ja, die karper van 90 centimeter.
3: 90 centimeter?
5: 90 centimeter, ja. Ja.
3: En hoe hel je die dan binnen?
5: Langzaam. Ja, gewoon tijd nemen. Geduld. Geduld. Want de vis moet moe worden. En als je zelf moe wordt, doe je het verkeerd. Dus je moet gewoon de tijd ervoor gunnen. En zodra de vis moe wordt, dan laat hij zich wel vangen. Maar ja, je ziet ook al mensen dan vangen, daar is ze beet. En dan hangen ze aan een stuk zak aardappelen en hangen ze te shorten. Maar dat werkt niet.
3: Nee. Ja? De truc is gewoon langzaam.
5: Die grootste steur die ik heb, die was 1,70, 1,80. Ik heb wel de foto's ervan. Maar ja, die had een rare eigenschap. Die gaat op een gegeven moment gaat die stil liggen op de bodem. En die doet helemaal niks meer. En dan denk je van, nou ja, ik zit vast. Of, oh, wacht even hoor.
3: Oh, ja, heel beet of net? Je wilt wat inhengelen. Tenminste, het trier zit strak. Maar wat hing het er nou aan? Kun je dat zien?
5: Aan de aanbeet kan je het net zien. Want net had ik een karper. Nou, en dat is gewoon, dat zie je gewoon. Dit is nou even loopt weg en er gebeurt verder niks. En een karper is gewoon heel simpel dat die pakt en die zwemt als een idioot, zwemt die weg.
3: Oh, maar dat is dit dus net?
5: Dit was dit niet, nee. Die vorige wel. Zie je, en je kan aan de aanbeet meestal een beetje verwachten wat eraan zit.
3: Okay. Maar zit er, had je nou beet of net?
5: Nee, ik had net beet, alleen ja, dan pakken ze pakken het even beet. En dan proeven ze eraan en ze zwemmen weg. En dan spuwen ze er weg.
3: Ja. Dit wie een zinnige niet, een zinnige vis.
5: Ja.
3: Misschien had het net van banaan.
5: Er zit ook maïs bij aan, dus ik heb wel een cocktail.
3: Nou, een heel stuk succes nog even. Ik hoop dat je weer een van 90 centimeter krijgen, Joert.
5: Ik wil nog wel even hangen vandaag eigenlijk. Ja. En dan ga ik wel voor een steurs van boven 1 meter 30, 1 meter 40. Maar...
3: Oké. Okay.
5: Je weet het nooit.
3: Nou, maar je gaat nog even.
5: Ja.
3: Daar is nog net voorbij. Ja. Mooi. Nou, Jert is Diana. Het is... Alle meisjes die het heel druk om het visje binnen.
6: Ik heb even een plaatsje opzocht, Iris, van een steur. En als die inderdaad zo'n 1 meter 40 is, dan wil ik hem net binnen hengen, hier, echt net.
3: Nee, ik krijg het echt net van wat, denk ik. Nee. Hè?
6: Maar heb je dan wat in die ballenbakje of zo zitten? Was door rest van een lunch, wat misschien ik nog heel goed biedt?
3: Ja, een stukje ballen met pindakaas. Maar ik zul aast de man een vregen of dat ik wil.
6: Okay,
3: maar nou, ik ben bang van net.
6: Nee, hè? Nee, nou, dan moet ik maar lekker zelf opbieten. Dank u wel, hier is Def van Utsinniek.
3: Oké.
1: Ek in de Simmer.
2: Alles wat er speelt.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.

Roene Freek nog de jaren in de nij van de platenmaatschappij. Mooi, Wim Brons, is Stella, Lefty en Basten. En dat zet de klok alweer hast op Jelve Fjouwer. En heeft er nog een leuke spreuk of siswieze? Iets waarvan ze denkt van, nou, dat past misschien ook wel bij de dui van Joert. Dan mag je me dat even witte litten. En dat kind toch een berichtje te sturen via de Omroep-app. Of via 0620 Fjouwer Jochen Jochen Ian Jochen Jochen. Het Frieske Nijs komt er dadelijk aan. En dit is Owl City en de Fireflies.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Bist al op vakantie?
2: Doch de groeten op de radio, in goeiemidje.
3: Pieter en Ankie hier.
4: De groeten uit Dubrovnik.
3: Ex, speciaal voor Bepetine.
2: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620 4 en Jochen.
1: Dan komt hij voorbij, in goeiemidje.
2: De groeten op de radio.
1: Dat is wel eens wat oors als een kaart.
5: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het is Jelve Fjouweren. Nijs uit Friesland, maar Jacob Stelwagen.
14: De N380 bij Hogesmilde is op dit soort dicht vanwege een slim ongeluk. Daarbij wienen meerdere vrachtwagen en een personenauto belutsen. De dik is in beide richtingen dicht. Verkeer Nij en Ut Friesland-Wij mat omrijden. Nee, Europese normen die bepalen hoeveel afval drie zeelezen mij voldoen net. Dat zei Gita Maas van de Stichting de Noordzee. De normen voor afval in zee is kwartlin in viert in nijvolging van eenzelfde soort norm voor afval op het strand. En die norm bestaat al jaren. Maar Gita Maas van de Stichting de Noordzee die denkt net dat is normen heel nuttig binnen.
15: Je ziet bij het strandafval dat het daar wat tot acties heeft geleid. Maar dat we eigenlijk het waarschijnlijk pas in 2033 gaan halen. Terwijl die norm er echt al jarenlang ligt. Dus het is ook de vraag wat dit gaat bereiken. En wat voor ons het grootste punt is dat er dus eigenlijk nu in de Noordzee geldt dat er geen afval bij mag komen. Maar daarmee maak je impliciet eigenlijk duidelijk dat alles wat er ligt gewoon prima is om een goede milieutoestand te halen.
14: Gemeenten en provincies kunnen naast hun actie komen met zijn probleemwolven die mij aan het deersketten worden. Want wolven meestal onvallen, agressief binnen of meerdere keren hinders of vee onvallen, kan er een oorschotvergunning verliend worden. Nevens de staatssecretaris van Landbouw binnen de problemen met wolven zoveel slimmer worden dat dit noodzakelijk is. Een bijzonder moment voor paardenzwemster Lisetta Bruinsma van het Jereveen op het NK Langebaanzwem in Eindhoven. Ze zwom een wereldrecord op de 800 meter vrije slag in de categorie van zwemmers die het minst joggen of blind binnen. De prestatie van Bruinsma is haar bijzonder, want het was de eerste keer dat ze in wedstrijdverband een 800 meter vrije slag zwom. Bruinsma wier met 53-62 zijn vier tellen vlugger als het oude record. Ze vertelt over haar prestatie.
16: Op een gegeven moment keerde ik nou zonder een 50 meter naar de laatste baan. En toen jij ik het publiek helemaal losging. En toen dacht ik, volgens mij heb ik net meer zag volle marge als ik het wereldrecord heli wil. Dus toen joeg ik nog één keer de laatste baan echt alles wat ik hier. En dat wie ik op de channel om in tussentien. Want die in de laatste baan zwom ik hier in 40 seconden. En de laatste baan zwom ik in zo'n 30 seconden. Dat wie in die 4 seconden dat ik onder het oude record zie.
14: Dit stuit een graad als 20. Juna vannacht droeg en een minimumtemperatuur van 15 graden. Morgen is er nog net volle verhoring. Misschien is er wat meer ronde voor de zinnen, waarbij het nog niet is een buivolle kent. Het is dan 20 of 24 graden. Waar is het droeg en de temperatuur op? Nee, 22 graden.
13: Ik vind het heerlijk.
14: Heerlijk.
13: Toch?
14: Ja. En daarna komen er nog een paar graden bij.
13: Ja, he, in het zuiden hebben ze weer boppen de 30. Maar dat krijgen wij ook net.
14: Hebben
13: wij
14: je les van.
13: Nee, hebben wij je les van. Dank u wel, Jacob Stelwagen. Was er meer weten van het Nijs? Of het waar, zucht dan even op je Omroep-app. Of op omroepfriesland.nl. Dadelijk muziek van Nederlandse Boyum. In this Sommieu en Multicolor. En het Hasnette Leeuwen. Vakantieverhaal van Geertje de Vries.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
17: Iedereen begrijpt elkaar.
18: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
19: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
20: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
21: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
20: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
21: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
22: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
23: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
24: Goeiemiddag. Mardiana de Groot.

0: Cyndi Lauper. Time after time.
1: Goeiemiddag.
2: Wat is die vakantieverhaal?
0: Ja, dit ben van ooit op ziek. Nou, leuke vakantieverhaal. En ja, dan is misschien niet net al te ingewikkeld denken. Dat is denk ik zo, ja, maar ik beleef nooit wat speciaals op vakantie. Else niet in die belibbert wat speciaals op vakantie. Ik was zelf een keer in Australië. Ambitie veer vet op vakantie. En dan zit ik echt in een dwarpje in the middle of nowhere. En ik zit daar en er stopt een hele grote touringcar. Want ja, toeristisch wie het wel. En die dwarpen je niet hebt met een stapte famke uit. Ik zei, hé, hey, dat is een bolzitter. Ja, zo ze, dat klopt het. Nou ja, dat soort leuke verhaaltjes, dat is eigenlijk weer van nou op ziek binnen. Herstel ik dat soort verhalen dan aan Nienke?
3: Nou, ik denk eigenlijk al, het is alleen maar op momenten wanneer het eens
0: Misgiet.
3: Oké.
0: Okay. Giet het bedrijf vaak mis dan?
3: Nou, ik had wel eens een keer in middle of nowhere toen in Frankrijk. Dan moest ik nog naar het vliegveld.
0: Ja.
3: En na een uur de steen te halen kwam er eindelijk een auto aan die was wel mooi naar het vliegveld brengen kon. Maar ja, wij konden helemaal geen Frans, dus het nee. Handen en voeten werken.
0: Oh, verschrikkelijk. Maar het is uiteindelijk goed, Kaam. Ja, de rest dus, helle.
3: Ik ja. Zit je in houden.
0: Ja, precies. Ik heb een keer midden in de nacht op een vliegveld zitten en toen dacht ik dat mijn vlecht nog lang net gong. En toen weer last boarding call. Nee. En toen dacht ik, verhip, dat is mijn vriend.
3: Nou ja, nou te groot.
0: Ja, nou ja, ik moest inderdaad draven. Ik zie het gevoel om gezellig mee in te kletsen. Nou ja, dat soort leuke verhalen, daar ben we eigenlijk een beetje nooit op zien.
3: Als Famke wie ik een schik weet.
0: Oh, echt?
3: Ja, en zelf zie ik een kadetten speel in de caravan van een hoorfamke. Maar je afvoerde net zo leuk.
0: Nee, die hing geen idee wist hoe wie
3: nee, ik hier net bewust van.
0: Nee, net bewust van. Nee, van geen keer bewust. Nou ja, dat ken ik. Misschien paniek omdat ze inderdaad in bank wie het wie is. Maar die wie gewoon lekker ontbrad zien de hele vakantie al. Nou ja, dat soort leuke verhalen, daar ben we nou op ziek. En soms binnen er ik van die momenten dat je iets doggen of wat er dan gebeurt waarvan je denken, ja, hoe is dat mogelijk? En dat geldt zeker voor het vakantieverhaal van collega Geertje de Vries.
4: Ik wie op vakantie met mijn man en mijn zwantje, die wie krijgen hier. Het wie een jontje zo'n jontje, dat maakt dus even belangrijk. Want het wie dus in tijd dat er nog net een soort mobiele telefoons wien. Ze wien er wel. Maar ze werken net in Boetelon of wat ik maar. In elk geval, wij dienen nogal de wets dat we om een saffele dagen even een hoest bellen om te vragen, is alles goed bij hem? En kon zij hem vragen, had alles goed weer bij ons? Dat hier we kon praten. Om vijf dagen zo'n we hem bellen. Wij wien wat onttrekken door Zwitserland, Oostenrijk, Italië. En we hingen van die ingerichte tenten, want we hingen natuurlijk al een iets jonkje bij ons. Dus die moest goed sliepen. En we hingen ik voor het allereerst, zo wien we nooit, we wien altijd wat op een bonnefooi. Maar voor het allereerst, omdat we nou een bensie hingen, hingen we een radio mooi.
0: Oh.
4: Mooi een wraadontvanger.
0: Aha.
4: En die broek me eigenlijk net. Want ja, wanneer zet je nou de radio aan als je op vakantie binnen? Nee, we hingen mooi waar, dus we een soort boete. Nee, we broeken die radio net, maar we hingen wel bij huis. Nou, en toen op een moment, we wien krijgt onkam in Italië. Op een moment betiet, ik ging er al, want mijn jonkje moest brei. Dat kregen alle moen. Het weer jouw wachten moest, ik weet het nog heel goed. En mijn man die ropt vanuit de sleepcabine van de tent, zet de radio even aan.
0: Oh.
4: Uit het niks.
0: Ja.
4: Hele pad. Nou ja, ik denk, oké, ik zet die radio aan. En die stier dus al afstelt op die wraadontvanger. En dan krijgt op het jaloeren hier staan de berichten van de ANWB alarmcentrale. En wij zetten die radio aan. En de berichten van de ANWB alarmcentrale wien erop. En het weer echt het eerste bericht op het moment dat ik hem aanzet, weer de heer I. Mijnsma, reizend in een, nou ja, grijze, weet ik het, ik weet niet meer wat voor auto had we hier, ergens in Italië, Zwitserland of Oostenrijk. En wij, dat is zo'n werk.
0: Ja.
4: Dat is op dat moment in namen juist en denkst, hè? Maar ja, er weer tussen iets gebeurd en we moesten heel hut naar huis. Maar dat we die radio omzetten en dat we dat jeden, dat we wel helpen.
0: Bizar. In het. Ja. Wat denk je dan op zo'n moment dat dat gebeurt?
4: Het is krek een droom. Het is net echt. Dat denk je van dit kan net echt wezen. Nou ja, dat viert dus vol.
0: Ja, en wat doe je dan? Steer je dan eerst nog een kwartier zo van wat gebeurt
4: je? Ja, ik heb echt mijn hele grote egen en de moele wiet hierop en heb ik eerst die een, hè?
0: En die man jeden dat ik?
4: Ja, die jeden dat ik. En die sprong uit bed. Die hier wel dadelijk zoiets van: ik moet nou een hoestabelli, want er is dus wat. Dus ja. Ik wil je echt verstuiveren en hij kwam dadelijk in een actiestand. Ja.
1: Ja, en dan krijgt hij in vakantie een hele orenwending.
4: Ja, dan is het geen vakantie meer.
1: Nee.
4: Nee, dan maak je een hoes.
1: Hem zoent die tijd altijd de radio mooi?
4: Nou ja, we hebben nou die mobiele telefoon, hè. Dus contact is nou zoveel makkelijker geworden. Ja. Maar we hebben de nou wel altijd, zolang dat die mobiele telefoon er net wie hingen we de radio bij ons. En we hingen hem, ik wil wat vaker horen dan toen dat eerste eer. We hebben hem echt één keer horen. Precies op dat moment.
1: Collega Geertje de Vries, maar haar bijzondere vakantieverhaal. En was dan ook ik een verhaal dealen? Dat kan heel gemakkelijk. Iets bijzonders, iets moois, iets geks, iets leuks. Het mooi alle hier. Wij vinden dat leuk om te jern. En misschien vind je het leuk om dat een keer te dealen. Misschien was een verhaal dat op alle jiddiefeestjes maar weverom komt. Nou, liet het us dan ik even weten. De mooiste verhaal sturen in een mailtje naar goeiemiddie@omroepfriesland.nl.

0: Ja, dus ik zou noemen, wij net op stilzitten, blauwe kist. Zelfs Erik Enema, die swing gewoon zelfs. Even hier de studio op in.
1: Zelfs
0: dan. Erik, goeiemiddag.
1: Diana.
0: Dat is dadelijk onderwijs. Waar gaat dat
1: over? Nou, onder oren over het feit dat Flevoland, Lelystad, Takkemeer Koningsdag organiseren. Maar er zijn nog 2 provincies in Nederland die dat nog nooit dienen hebben. Dat is Flevoland en Zeeland.
0: Ja.
1: Nou, Flevoland maait is Takkemeer dan. En wij dachten, leven ze even bij Anke Bielsmajerre, had die nog wat tips en tricks had van hoe je zo'n succesvolle dag organiseren kan. Dat ze dat natuurlijk in Dokkum in april dienen hebben.
0: Ja.
1: Dus ik bel haar. Ik zei van, nou, wat moet ze daar vooral net van? Nou ja, wc-potten gooien en koek hebben. Dat is ook vooral net van, zei zij.
0: Dat is in Dokkum toch ik net niet.
1: Nee, daarom. Nee. Want dat maak je net waan. En daarom wordt in Dokkum ik wel een succes. Hoe dat in Lelystad een succes worden ken, dat vertelt ze dadelijk in onderwijs.
0: Ja, en Dokkum natuurlijk volle meer historie als Lelystad.
1: Dat is natuurlijk wel
0: lastig.
1: Dus dat paast door de zee.
0: Ja, niet.
1: De kening is natuurlijk van het wettermanagement. Dus misschien dat nog wel een link
0: dat
1: is.
0: Misschien dat ze daar nog wat met waan.
1: Ja, en de multiculturaliteit van Lelystad, zei Anke. Ja. Dat is ook wel een kernweerde die je tapos kennen op zo'n feest. Ja. Nou, wie had het aan?
0: Dadelijk van Anke Bielsma om te jaren wat zij adviseerde zil on Lelystad. Dat er meer dadelijk zien onderwijs. Dit week goeiemiddag en derde jaar de Simone Skeffer bij de Sail Altitude plak van in Haans. Het ene skip dat kan op eigen kracht de haven uit en de oren die had een sleepboot nodig en dat is al die orenboten toch wel een beetje spannend.
2: Nou, je hebt hier geen ongelukken hè?
3: Nee, maar die wiekert al uit, hè? Die gaat naar de bakboot.
2: Ja,
3: die had wel terug dat dit net kan.
0: En alle schepen die binnen gelukkig veilig Haans uitkwamen. In de bus van het Fries Museum zit een bijzondere vaas die het alleen nog maar in Friesland maken is. En ik nog stieltiet maken wut. Maar wat maakt het... Nou, ik... Wat maakt het is een vaas nog zo bijzonder?
4: Nou, het is dus plaaien. Kijk, het is alle keramiek. Alleen nog het is hoe die keramiek versierd is. Dat is heel nijskerig. En ook heel herkenbaar. Dus dat is ook wel iets dat als het zin komt op een... bij een kringloopwinkel of iets dergelijks, kun je het onmiddellijk herkennen. Want het is dus eigenlijk inkerfd. Kijk, dat is haar houtsnijwerk.
0: En uw simmerverslagjouwer Iris Witsenburg, die wie bij het outdoorpark in Sint-Niek, dat een soort meesten aan het visje wienen. En binnen zeker net liet ze visjes die ze daar vangen.
5: Die grootste steur die ik heb, die was 1,70, 1,80.
0: Ja, dat ben net visken om een ocht. Goeiemiddag, ieder morgen weer hesto iets wat wij broeken kennen van goeiemiddag. Dan maak je het even mede naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. De laatste plaat, die is van Stevie Wonder en de 98 Degrees. En op de squarkalender staat een spreuk die je ziet stroot. Terug jekken, zonder plan, kist elke aanslag nemen. Tegen tankers van de middag de aanslag. Goeiemiddag naam hest en als mooi luster hest de arone treien horen. En mond de middag om 1 oren. Dan mogen we het gewoon nog een keer. Ik hoop dat ze dan ik bij wist. Fijne joen nog. Hoi!

0: www.twaandjoghurt.twa.fm.
1: Simmer in Friesland.
2: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
3: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
4: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft 2 schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bijna door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat de Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en 2 Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. TVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. En er staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
7: Nou, hier is de krijg in het ijs. Lelystad is daar meer ombaar om de Koningsdag te organiseren. Ja, Dokkum hier voor zelfs dit hier de ere. Wat kan ze in Flevoland leren van die Koningsdag? We zullen het hebben dadelijk in dit programma. Onderwijs.
1: Mij Erik Enema.

0: Ja, ze komen even uit Las Vegas. The Killers. Ja, dat is de band die zei hier trouwens. Maar zij hier dus, ik sa. En dit noemen we weer Human.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Het is dan samen met Fjouwer. Een goeie middag. Van harte welkom bij Onderwijs. Van deze man die size juli 2020. Dit is daar dat organisatie van de Tall Ships Races in Haas. Maar ze wordt tevreden niet eromzocht op het evenement.
3: De trainees en de kapiteins uit de schroeven. Zat ze juist te zijn over hoe dat verroen is. En de activiteiten voor haar. En dus ja, meer dan tevreden.
0: Het is zeker dat para-zwemster Lisette Brunsma eromzocht op haar wereldrecord op de 800 meter vrije slag. Een afstand die ze voor het eerst in wedstrijd verband zwom.
4: Die in de laatste baan zwom ik in de 40 seconden en de laatste baan zwom ik in zo'n 30 seconden. Dat wie in die 4 seconden dat ik onder het oude record zie.
0: Een nieuwe Europese normen die bepalen hoeveel afval er in zee lezen, maar die voldoegen net, vindt de stichting De Noordzee.
5: Wat voor ons het grootste punt is, is dat er dus eigenlijk nu in de Noordzee geldt dat er geen afval bij mag komen. Maar daarmee maak je impliciet eigenlijk duidelijk dat alles wat er ligt gewoon prima is om een goede milieutoestand te halen.
0: Dat is een man die we er dus maar om de waars ontzijden, hoe het eigenlijk omtinken voor de vraag wat ze vooral net, misschien ik al wel naarmate in Lelystad, om de Koningsdag daar een succes te maken. Eerst dadelijk de ervaring uit Dokkenbaai. Maar eerst het waar in het kwart, Sibbele Waaier, een hele goeie midje.
6: Een hele goeie midje. Van midje overheerst de bewolking op een nij en valt er nog een enkele bui. Letter in de midje en jong kunnen we nog een knieperg van de zinnen verwachten. De temperatuur ligt rond de 20, 21 graden. De wind is matig, ontvrij krachtig, komt uit westelijke richting. Joen en vannacht is meest droog en neemt de wind af. De temperatuur zakt naar zijn 15 graden. Morgen is de loft eerst beroemd, maar weer een matig, ontvrij krachtige westenwind. In de midje wat vaker een afwisseling van wolken en zinneskien. Daarbij bloeit er een kans op een enkele bui bij maxima van 21 tot 22 graden. Meer oer het waar, oer een jelle oer.
0: Dan komen we hier, het koning Willem-Alexander 60. En dat komt heel goed uit, want Lelystad ziet dan ik 60 hier. Alle reden dus om Koningsdag of Koningsdag, maar we zetten natuurlijk nemen, daar te vieren. Maar wat mag je doen, wat mag je litten om zo'n Koningsdag, zo'n Koningsdag daar een succes te maken? Dat weten ze in Dokkum, Anke Bielsma, die zit in de organisatie van de Koningsdag. Zat hij in april in Dokkum Hodenbaard. En die is nog aan de telefoon. Anke, goeie
7: middag. Mooie met je.
0: Dat wordt fijn, hè? Dat Flevoland ook zo'n dag organiseren bij.
7: Ja, dat is hartstikke leuk. Dat brengt ongekende dynamiek naar zo'n stad. En het smeten verbanden die te misschien wel weer maar nog groter worden en sterker. En ja, het jouwt altijd aan je slaget een ongrisselijk leuke sfeer.
0: Ja, nou, en in Dokkum KSC is het slagen. Ja, en ze zullen natuurlijk daar in Lelystad nou de komende tijd aan de slag. Maar ja, hoe moet zij dat dan organiseren? We hebben kijk op het Nijssel dat ze praten zullen met allerhande instanties en organisaties in die stad, in die provincie misschien ik wel. Dus kom ik bij hem, denk ik, liep het mij of net?
7: Ja, zeker. Ja, ja. Ik ben ouder dan hier, wie ik dus programmaleerder van Koningsdag. En ik ben echt, doet ik dat jaar direct naar Doetinchem te gaan. Daar koe ik de programmaleerder echt toevallig, al van tevoren. En ga ik echt wel even de keuze in Safieren aansjoen. Vooral vegen, nou, wat maak je nou net aan? En wat is je hem heel goed bevallen? En zo, elke organisatie kent me één keer aan. Dat is me één keer Koningsdag. Dus de kist het net, kist het net oerdwaan. En de kist alleen nog leren van degene die het voor die was.
0: Ja.
7: Nou, daar had Esther Russen mij ook griezelig bij geholpen. En mijn taak is ook als programmaleerder om mijn opvolger ook op die wij te helpen als diegene dat wil.
0: Ja.
7: Dat hoeft natuurlijk net.
0: Nee, ze zo'n dom is dat ze net niet in de duik zijn steek. Hey, wat Hesto in Doetinchem vooral oppikt, was die in Dokkum daar passen cursus.
7: Nou, dat wie vooral dat ze me een heel soort vertellen konden over want de Makkestein is een feest van drie partijen. En dat is de Makkestein feest van het eerste plak van de inwoners zelf, van de provincie en van de stad. En in het tweede plak Makkestein een uitsturing voor de NOS, dus echt voor de televisieregistratie. En dat vreeg het weer oren dingen. En de Makkestein in het tweede plak, maar is natuurlijk helemaal in de eerste plaats het van de koninklijke familie.
0: Ik moet zeggen, die neemt ze als laatste, maar die binnen maat natuurlijk als eerste, want voor hun is het.
7: Nou ja, hij is wel, maar goed, het is een heel groot feest voor één persoon organiseren. Je hebt natuurlijk een beetje gek. Dus in Safieren is het, de jedje is een hele mooie onleiding dat de koninklijke familie komt. Het zegt ook dat er een heel soort media in onrein al erin komt. En zeker op de dag zelf ook. Dus er komt best wel onder het vergrutglas te lezen. En nou, maar die traaien eetpunten, steeds maar west zijn heel groot feest van organiseerst. Dek hoe Esther mij echt wel het een en oor hoeft vertellen. En ik wel, nou ja, elke nieuw doet het natuurlijk. Ik weer op zijn eigen wijze. En in die zin ga ik bij Dokkum wel heel direct dacht om, ja, Dokkum, de koninklijke familie komt naar Friesland, dus die komt nou naar Flevoland. En dan in de stad. Dus samen is het een beetje sjen van ze komen naar een provincie in een stad. En ja, wat identificeert die dan? He, dus dat is heel belangrijk. Van wat is nou het verhaal? Net alleen nog was vertellen was wurre worst, maar ik vooral was best. Ja. En hoe is die zelf just, maar ik hoe de inwoners zichzelf joggen.
0: Nou, doet hij natuurlijk een sterk mijn historie. Dat is Dokkum zeker. Dat je het verleden stijt minder. Hè, die stijt bezit ik nog maar 60 hier. Dus ja, ik zeg, de historie ken je net zo vreselijk volle maai als element in de viering.
7: Nou ja, ik vind vooral wel, want toen ik bellen was, Juwet, ik kreeg al je appjes van allerlei partijen van komen naar Lelystad. De Koningsdag heet het nou weer.
0: Ja.
7: Toen ben ik wel even strungen. En Lelystad had in 2000 zandje al een soort takkomstperspectief skreun, de gemeente. En een soort van, ja, waar binnen wij dan? Of vooral waar willen wij worden? Mm-hmm. Ja, dat is een heel nieuwsgierig verhaal. Ze zijn als een soort work-island aan haar begon. En toen is Wijnen heel centraal komen te staan. Nou, en nu gaan ze haar van een vleerveld tot een heel natuurgebied erbij. He, de Marker Wadden. Dus ik denk dat zij een heel soort te vertellen haar. En ik zou vooral, sinds ik net alleen nog met andere organisaties praten. Maar praat ik vooral met de mensen die te
0: waaien
7: en die te
0: doggen. Ja, en ja, de traditionele elementen die vroeger bij Koninginnedag een rol spelen, een grote rol spelen, wc-potten gooien en koek hapen, dat is never in de water, hè?
7: Ja, er zijn nog steeds steden blijkbaar die te verkiezen. Ja. Ik zou het net doen. Ik zou echt zien, ga naar je kracht zien. Van waar ben je nou heel goed in? En maak je daar dan een spulelement van? Of Lelystad kenmerkt zich als greenste stad van Nederland. Ja, hoe dan? En nou, misschien wordt dit wel de greenste Koningsdag ever. Hè? Ik zou daar echt chef Hoek is dat trolhoeken. En vooral, ja, wat vinden mensen belangrijk?
0: Ja, multiculturaliteit, dat speelt natuurlijk een belangrijke rol. Dus ik een keer en weer eigenlijk, hè, van Lelystad.
7: Ja, zeker. Er zijn natuurlijk een heel soort mensen hinnenlutsen in een kwarte tijd. Ticht zijn Ronestad om maar betelbaarder. Dus ja, ik dat ben juist keren weer van diversiteit en ja, Litsjen was de vierde haast in hoes, hè, zoek ze zes.
0: Ja,
7: in die zin haast hij nevens mij enorm vallen te vertellen.
0: Misschien maar je skiers uit al die dingen die je vertellen wil zoen, want anders word ik vis naar de volgende natuurlijk. Heb ik het neiging om het helemaal vol te proppen, hè?
7: Nou, kill your darling. Ja, dat wil zeggen. Wij gaan in Dokkum binnen. Wij gaan een soort hier op een call toen ik de kaders is maar maken hier. Van je bent dus je bent give it dwaan en dit binnen ongeveer de hoofdstukken. Zo komt het er ongeveer uit te zien. Toen is er een oproep geweest naar wat mensen wichtig vonden in uw verhaal. Nou, er zijn echt meer als 100 ideeën binnen naar dat e-mailadres daar stuurd.
0: Ja, hoe zou je net broeken natuurlijk?
7: Nou, ik denk dat we 80% wel beroept hebben.
0: Oké.
7: En omdat dat er wel invoegd worden koe. En dat we eigenlijk een hele mooie oorvulling en het hoop sa in eis van wat voor mensen kan ik belangrijk om zien te letten, om te vertellen. En dan komt echt pareltjes zien van dat ze bepaalde mensen voorstellen. Wij hier een haast 100-jarige die het al een sterrentocht verskate keren rieden hier en die het nog sa graag eens maar de medailles op in zijn levende koning en hoornjaar voeren. Ja, dat zijn natuurlijk prachtige elementen die zeker wel erin zetten. En ja, dat geldt natuurlijk in Lelystad lieke goed. Dus ik zou echt vooral een oproep doen. Lid net de grote organisaties het al je bepalen. Maar luister je naar de mensen.
0: Raad me inwenners.
7: Ja.
0: Dat jij wat zei, Sjaan Litte Wolle.
7: Ja, ja, juist.
0: Nou, ze zullen ongetwijfeld nog bij die aankloppen, Anke. Maar die ervaring in Dokkum. Om ik van Lelystad Koningsdag 2022 een succes te maken, Selike Mie.
7: Ik denk het wel.
0: Ja, nou, succes te maken. En bedankt voor die verhaal.
7: Graag die.
0: Oké, Anke Wilsma.

0: Ja, maar Oldfield, hij kent wel eens jongen. Ken wel eens jongen, ja. Plaats. Maar hij liet het in dit geval graag van Maggie Riley hoor. En dan heeft ik een evergreen staan gewoon een beetje wel. Mark Oldfield dus en Maggie Riley. Maar dat noemen we Moonlight Shadow.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Ja, burgbezieten in Schotland, dat is nog wel derenta. Maar dan ik op uitnodiging van de koning van het Verenigd Koninkrijk, Charles de Tredde. Dat gebeurt net een heel soort meesken, een heel soort bedrogen. Het elkaar wol Green Inclusive uit Drachten. Die hebben de verleden week bij de koning van Engeland op bezieten geweest in Schotland. En van Green Inclusive heb ik nu aan de telefoon Lorraine Westerneng. Een goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Dat was wel bijzonder eigenlijk als het drachtenbedrijf bij de koning van Engeland op bezoek komen.
3: Nou, zeg dat wel. Ja. Dat zijn wel uitzonderlijke uitnodigingen, ja.
0: Ja, nou even uitleggen. Eerst even vertellen wat jullie doen, Green Inclusive. Want jullie zijn een regionale biobased keten. Of die ontwikkelen jullie eigenlijk, hè, die keten.
3: Ja, dat klopt. Ja, wij zetten ons eigenlijk in om een oplossing te vinden om voor klimaat, voor circulariteit, maar ook om duurzame landbouw te stimuleren. Dus alternatieve verdienmodellen ook te vinden, met name specifiek in Friesland. En dat doen wij eigenlijk als we het even heel simpel maken door vezelhennep te telen met een hele hoop boeren samen. En dat te verwerken tot biobased bouwmaterialen. En daarvoor werken we heel veel samen met de bouwbedrijven, onderhoudspartijen, woningcorporaties hier in Friesland.
0: Ja, er worden huizen van gebouwd, gebouwen van gebouwd.
3: Ja, woningen mee geïsoleerd. En een hele hoop andere nieuwe ontwikkelingen ook.
0: Ja, het zijn allemaal zaken die de koning van Engeland, van het Verenigd Koninkrijk moet ik eigenlijk zeggen, buitengewoon interesseert, hè?
3: Ja, die, hij zet zich al, maakt zich eigenlijk al heel lang hard voor voor klimaat, ja. Om dat goed op de agenda te krijgen. En hij bracht nu een werkbezoek aan Schotland. En ook aan een van de bedrijven die zich ook hiervoor inzet. En dat is een belangrijke samenwerkingspartner van ons, van Green Inclusive, Indie Nature. En dat was eigenlijk de reden ook voor uitnodiging daarvan.
0: Ja, toen zeiden ze van Indie Nature, laat die lui uit Drachten dan ook even overkomen om te vertellen wat zij doen. En dat hebben jullie gedaan.
3: Ja, en met name eigenlijk wat inderdaad specifiek wat we hier in Friesland doen en hoe we daar hoe je daarvan kan leren. Wat eventueel ook in Schotland, in heel Verenigd Koninkrijk ook die aanpak ook verder kan implementeren. Want daar zitten toch wel een hele hoop bijzondere aspecten aan waar ze heel graag mee aan de slag willen.
0: Die ze nog niet kennen daar. Hey, en hoe gaat het dan met zo'n koning? Het is een hele, hij is al wat ouder natuurlijk. En een hele, hoe zal ik het zeggen, een chique meneer. Was je geïnteresseerd in wat jullie doen?
3: Ja, zeker. Dit is dus een onderwerp wat hem ook heel erg aanspreekt. En we waren daar toch wel een bijzondere partij ook, omdat we uit Nederland vandaan komen. Ja. En daar wel in geïnteresseerd van, en wat brengt jullie hier en wat doen jullie dan ook? En voor ons ook heel bijzonder, ook de hele entourage natuurlijk, hoe zoiets, zo'n werkbezoek georganiseerd.
0: Wil ik dan toch ook eventjes weten. Ik heb natuurlijk ook de Crown gezien. En ik weet dat het protocol in het Brits Koningshuis erg belangrijk is. Hebben jullie dat ook gemerkt?
3: Allereerst al eigenlijk de aanloop.

0: naartoe? Nou ja, de geheimhouding, om het even zo te zeggen.
1: Ja.
0: Zorgen dat, dat het in ieder geval vooraf niet, niet bekend is en tot het, nou ja, tot het bezoek is geweest. Maar ook, ja, ook het bezoek zelf met de beveiliging en alles eromheen. Maar zelf, King Charles zelf heel erg benaderbaar en heel ja, ook humoristisch. Dus
1: ja.
0: dat maakt het ook nou ja, ja, een beetje laagdrempelig om het gesprek aan te gaan. En ook, ook een beetje met een mooie knipoog erbij.
1: Oké, want ik kan me voorstellen, jullie zijn gepassioneerd als bedrijf, want anders doe je dit soort dingen niet. Dan kom je de koning van Engeland tegen. Moet je ook een buiging maken, een cortège? Wat moest u doen?
0: Ja, dat was niet een verplichting, maar dat werd wel inderdaad vooraf gezegd van dat is een nou ja, hoe het gebruikelijk is. Maar dat het ook een nou, toch wat iets informeler werkbezoek ook was. Dus, vandaar dat het geen verplichting ook was.
1: Je hebt het ook niet gedaan.
0: Maar, nee, wel netjes, netjes handgegeven, ja, netjes geïntroduceerd, maar niet, niet de officiële buiging.
1: het was een bijzonder bezoek. Vorige week, donderdag was het geloof ik, hè, dat jullie daar in Schotland
0: dat
1: waren.
0: Klopt. Ja, ja,
1: nou, ja. Hartstikke leuk dat je het wilde vertellen en succes met jullie activiteiten.
0: Nou, graag gedaan, dankjewel.
1: Okay. Lorraine Westerink was dat, wie dat is van Green Inclusive in Drachten. Ze mocht de samen door zitten bij de Koning van Engeland. Vertel nu wat ze daar al hier doen, maar dat biobased bouwen.

0: Ja, mooi noemer. Sierra Spyro, hier is een Material Lover.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Goedendag, mens- en relatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Dat is typisch, ja, dat microfoon wat wil. Het hertrekt de Jelbe 4 in Westhoekzee, en dat is nog altijd het geval. Dus het is de heegste tijd voor het lessenijs uit Friesland. Jacob, goeiemiddje.
11: Een goeiemiddje. De N381 bij Hogesmilde zat dit jaar dicht vanwege een slim ongeluk. Daarbij wienen meerdere vrachtwagen en een personenauto belutsen. De dik is in beide richtingen dicht, verkeerd nij en uit Frieslandwijn mat omrieden. Gemeenten en provincies kennen als je actie komt zijn probleemwolven, die mij haast jeder deersketten worden. Als wolven meestal omvallen, agressief binnen of meerdere keren hinders of vee omvallen, dan kan er een aanschotvergunning verliend worden. Even de Stitsecretaris van Landbouw binnen de problemen met wolven zoveel slimmer worden dat dit noodzakelijk is. Bij een weddingbrand onder Treetunen in Marm is man vermidden een hoen deegje. De bewoners van het hoes wienen net al wijzig door de brand uitbruts. De brand van het hoes ingeer trof ze wel 2 hoen en 2 katten aan. Eén van de hoen wienen te rijden. Door de treehuisbisten oelip met wol. De bestaanbalance had een van de katten mijn naam voor controle. En de N913 bij Gariep is de hele week dicht vanwege werkzaamheden. De provinciale decreet naar je asfalt. En is daarom ontermijn tak om vrede, dij en nacht aansleppen. Het verkeer dat van de centrale as een burger naar de N930 vol maat oer nieren omrieden.
0: Het is goed om dat te weten. Dankjewel Jacob, het Frieske Nijs, naar te lezen op de site en de app van Omroep Friesland.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
15: Van Santje tot en met 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, troch AD Vakwerk.
16: Onderwijs.
17: My Erik Enema.
16: Zemmer in Friesland. Omroep 4.
0: Het is alweer, Evelien, dat we Wouter van Geffen maar een zekere regelmaat buizen per radio en televisie hier. Hebben hier longarts in het Friesisch MC, zei dat nodig, die toen nog het MCL. En Sint-Wurg is hier hoogleraar longzieken van het Radboud MC. Dat is het Universitair Medisch Centrum in Nijmegen. Hij heeft nog altijd wat langst me naar Liaus, Derroer en hoe zijn eigen functie. Zullen we het dadelijk hebben hier in onderwijs. Maar eerst maar natuurlijk even jaren hoe dat komt. Maar waar, ja, Sibylle Waaier, een hele goeie midje.
16: Goeie midje.
0: Ik vind het nog altijd brotzig, kijk nou. Laat dat aan mij?
16: Dat lijkt net aan mij.
0: Nou.
16: Ik ben boeten van mij, ik denk, ach, als ben je zegt, dan denk je, het is boeten koud. En dan ben je boeten, en denk je, zo'n windje.
0: Ja.
16: Ja. Ja, het is, en het is ook nog winderig, Joost West.
0: Het waait behoorlijk, hè, ja. Snor dan?
16: Ja, hij wie matig ontkrachtig. En Bob met waard wie in dezelfde uitzit is van 50, 60 kilometer per uur.
0: Ja. Hoe zit het met de temperatuur, Joost, in
16: Friesland? Nou, we hebben, ik vind, ben altijd nieuwsgierig, als je wat voorspellen als het er goed komt.
0: Dat was graag.
16: Ja, nou, we hebben wat voorspeld 20, 21 graden. Nou, Laaksem, die ziet op 21, 8 grauw, 21 treien. Is Brechtem, 21,6. Met Sien Rup en Rijnwetter heb ik begrepen. Samar 20 graden en Kwaaijem, wie ik droeg, maar Njochentje komen Njochen. Dus wat dat belangrijk is het aardig gong. De buien vind ik wel heel nieuwsgierig, want dat is ja, een soort wolken, een soort versen buiken. Maar eigenlijk komt er net zo volle van op een hispel. Dus ja, nou, dat is uiteindelijk jong niks, want de bewolking heerst het. Maar ik heb wat beraden, Sjoerd. Ik verwacht nog wat kniepeging van de zinnen straks.
0: Oh ja? We krijgen nog even te zien.
16: Ja, we krijgen volgens mij in Grutpad nog even te zien.
0: Oké.
16: Ik hoop net dat mijn optimisme afstraft wordt, maar ik denk het wel. Zo, dus wat dat betreft is dat goed nice. Jong neemt de wien ik al. Hoe de wien gesprutsen, die wordt jong zwak. En de temperatuur zakt vannacht naar zo'n 15 graden.
0: Oké. Okay. Dus ja. Nou, dat is de regioen vannacht dan. Hoe ligt het morgen? Het is eigenlijk nog wat instabiel, maar is het morgen in het geval?
16: Morgen is het nog steeds wat instabiel.
0: Hmm.
16: Het is aan het hege drukgebied op Frankrijk, dat drukt langzaam de steuringen met bewolking en dat stoorrein waar we nou en dan langzaam voort. En dat gaat morgen in de rin van de dag langzaam gebeuren. We hebben morgen toch een soort bewolking. Waarschijnlijk een enkel buiken, maar ik zie het al heel voorzichtig. Ik verwacht er net zo volle van. En dan zoet de zinnen er in de midjes even bij komen mutten. Daarbij is de wien uiteindelijk weer matig ontvrij krachtig uit het west-noordwesten. En op momenten aan wat de verschillen binnen, in het zuiden wiet Joert al zo'n 20 graden. Terwijl wij het Joert toch op 20, 21.
0: Ja.
16: Zo, dus dat binnen al verschillen. Dus morgen langzaam beter.
0: Ja, en als die zinnen erbij komt, dan zit die temperatuur niet vrij gauw omheen.
16: Ja, want dan zitten we samen op 23 graden.
0: Ja.
16: En dat is het begin van meer.
0: En want dat meer, dat krijgen we dan vooral Basie?
16: Basie, ja. Dan komt er een hele drukke gebied vanuit de zuiden schoot het richting Schotland en Engeland. Daartoe krijgt de zinnen meer rondte. Dan ben ik nog wel eens wat wolken. Maar omdat de zinnen meer rondte krijgt en de wien ik wat minder sterk wordt. Hij ziet het noordwesten en het noorden op. Dan gaan de temperaturen omheen. En die gaan wijzen naar zijn 23 graden. Tongetje, simmeske weer van 24 graden, gemiddeld wij. En dan zie ik het hele drukke gebied positie krijgt ten noorden van de Wadden. En later in de week gaat het richting Scandinavië, Schotland. Dat betekent dat we een overgang krijgen van naar warm zimmerwaar. Waarbij de tropische temperaturen, denk ik, van het zuiden van Nederland, wij lang. Ik kom er net
0: die krijgen ze daar.
16: Die krijgen ze daar.
0: Ja.
16: En wij in het noordeerst eigenlijk tussen 24, 28 en 29 graden.
0: Okay.
16: Maar koele nachten, 15 graden.
0: Lekker.
16: Dat hebben we allemaal te danken aan het hege drukgebied wat eigenlijk noordelijk van u leidt. En dat is voor de spierpindex alleen maar goed.
0: Ja. Ja, dus de tweede helft van de week behoorlijk hegere temperaturen, maar die tropische weren, die berekenen we dus net?
16: Voorlopig net. Het is gewoon, ouwachtje werd het hege drukgebied echt zijn positie zieker bloed. En wat noordelijk van u, dan denk ik dat wij het eerst gewoon, ja, eigenlijk wel ongenaam zimmer waren. Hè?
0: Ja.
16: En dat zijn zuiden, wat tropische temperaturen. Hè. Maar goed, hoe dat voor de rest verint, dat hebben we gewoon ouwachtje.
0: Wij horen dat scherp in de gaten.
16: Zo is het.
0: Sibylle, dank u wel.
16: Graag gedaan.

je hebt net Silver Craig Season. En wat Silver Side is in de regel wel vier. Had het op het wagen in elk geval. Morgen zil de zinneskine en dat zeker de dagen daarna. Want dan krijgen we echt Simmerse weren hier in Friesland. Dat is mooi. Hier is de kast natuurlijk. Dadelijk praat ik met Wouter van Geffen. We kennen Marje nog als corona-arts van het MCL. Misschien wist dat nog wel. We zien er heel vaak voor je bij Omroep Friesland. Als longarts om te praten over de effecten van, ja, van, datzelfde, van diezelfde corona. Nou ja, uit Nijbaan in Nijmegen. Hij verlangt nog heel naar de Nijstijd in Ljouwt. Dat vertelde me toen ik hem bellen. Eerste Masters, dit is Manfred Mann's Earth Band. Dit is Blinded by the Light.

0: Ja, Veske was gunstig. Bruce Springsteen, onze meesten weten dat net. Misschien is het meest niet vol trouwens, ja. Maar dit is de viering van dit nummer Blinded by the Light van de Manfred Mann's Earth Band.
1: Onderwijs. My Erik Ellema.
0: Ja, we kennen hem misschien al je nog wel een beetje als de corona-arts, de longarts van het MCL, het Fries Medisch Centrum in Ljouwers. Hij heeft er werken van 2016 tot 2024. Vorig jaar heeft hij de oerstap maken naar het Radboud UMC. Dat zit in Nijmegen. Daar is hij hoofd van de afdeling longziekten. En vrienden Wieke is hij benieuwd staan heegleraar op datzelfde terrein. En dan heb ik het door Wouter van Geffen en die is nog net ervoor. En goedemiddag.
2: En goedemiddag.
0: Ja, het vries is een beetje roestig, geloof ik, hè, inmiddels.
2: Nou ja, het is hier natuurlijk zachte G. Ja. En friet. Mag je niet meer zeggen.
0: Ja, wat moet je daar zeggen?
2: Friet. Nee, het is allemaal friet hier.
0: Als je patat bestelt, wat krijg je dan?
2: Ja, dan krijg je ook gewoon patat. Maar dan kijken ze hier wel een beetje gek aan.
0: Ah ja, ja. Ja. En mis je dan Leeuwarden?
2: Nou, een beetje wel. Ik was vorig weekend nog in Leeuwarden. Zijn we even in het Fries Museum geweest en over de Nieuwstad gelopen. En dan, dan heb ik dat toch wel nostalgie.
0: Ja, ja.
2: En ik kan daar niet zonder emoties voorbij lopen.
0: Nee. Kijk, dat is mooi om te horen. Dat horen we graag. Maar de werkplaats is nu Nijmegen sinds oktober vorig jaar. En vorige week dus benoemd tot hoogleraar longziekte. En dan in het bijzonder thoracale oncologie. Dan hou je je dus eigenlijk vooral bezig met longkanker en de gevolgen daarvan?
2: Ja, dat klopt. Ja, dus ze hebben gevraagd of ik dan professor wilde worden. En dat was natuurlijk wel een enorme eer. Dus dat hebben we gedaan. En zijn met gezin verhuisd. Wel echt een grote stap natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar wel erg leuk. En ook op het gebied van de longkanker kunnen we heel veel meer leuke dingen doen qua onderzoek en qua ontwikkeling van zorg dan dat lukte vanuit het Friesius.
0: Je zegt longkanker, daar kan ik leuke dingen mee doen. Leuke tussen aanhalingstekens natuurlijk. Want het treft jaarlijks meer dan 14.000 mensen in Nederland. Het is een van de meest voorkomende en daarbij ook een van de meest ernstige vormen van kanker. Lees ik hier in het persbericht. Is het vechten tegen de bierkaai of boek je succes op dat vlak?
2: Nou ja, je hebt goed dat je me even corrigeert over het woord leuk. Ja, kijk, ik ben natuurlijk een beetje een vakidioot.
0: Ja,
2: dus dan probeer je eigenlijk elke stap beter die we kunnen doen in de behandeling. En ook in het opsporen ervan. Vind ik in die zin dan leuk om te bereiken en om daar enorm mijn best voor te doen.
0: Ja.
2: En we maken steeds kleine stapjes. En met die stapjes die we maken, zien we dat we steeds vaker mensen kunnen genezen. En ook steeds vaker als genezing niet mogelijk is, mensen echt veel langer in leven te houden.
0: Ja.
2: En dat vind ik erg dankbaar en mooi werk. En nu met de kans als hoogleraar aan de universiteit heb ik veel meer de mogelijkheid om ook zelf actief een bijdrage te leveren aan nog verdere verbeteringen daarvan. En ja, op die manier kan je eigenlijk meer mensen redden of helpen dan dat je ooit zou kunnen doen als ik alleen maar spreekuur zou doen.
0: Ja, longkanker was vroeger eigenlijk een doodsvonnis.
2: Ja, ja. En gelukkig zien we dat steeds beter gaat. Het is helaas nog steeds voor veel mensen een doodvonnis. Het is nog steeds de kankersoort waar de meeste mensen aan overlijden. En dat is ook natuurlijk de reden waarom we ons als beroepsgroep, maar ik zelf ook, blijven inzetten om ook te voorkomen dat mensen longkanker krijgen. Mm-hmm. Dus vapen en roken, dat is geen goed idee.
0: Nee.
2: Maar anderzijds zien we wel dat we echt weer stappen kunnen maken om dus genezing mogelijk te maken en langer te leven. En dat was vroeger echt onbestaanbaar. Mijn voorganger in het Friesius bijvoorbeeld, ja, de getallen die we nu halen om qua mensen die we kunnen helpen. Ja, dat is voor hem was dat onbegrijpelijk. En toen die begon, kon je echt niemand genezen. En was het vaak maar weken of maanden wat de prognose was.
0: Rekken, verlengen misschien een beetje. Als je het hebt over kleine stapjes, als het gaat om genezing van longkanker, waar zitten die kleine stapjes dan in, zonder al te technisch te worden?
2: Nou, die zitten in dus betere opsporing. He, dus vroeger het vinden. Dus in een fase waarin de longkanker eigenlijk nog maar op één plek zit. In plaats van dat het op meerdere plekken in het lichaam zit. Vaak als het is uitgezaaid, zo noem je dat dan. Ja, dan lukt het vaak niet om nog iemand te genezen. Dus vroeger opsporen is eigenlijk vaak het belangrijkste. Maar zelfs al zit het op meerdere plekken, dan lukt het soms ook nog om het weg te krijgen. Of om met medicijnen en allerlei ingewikkelde combinaties, die we ook in Radboud helpen ontwikkelen, het echt langdurig weg te krijgen. Ook langer dan bijvoorbeeld 5 jaar.
0: Dus je perspectief op een redelijk leven is daarmee aanzienlijk vergroot?
2: Zeker, maar de grootste meerderheid, moet ik wel eerlijk over zijn, is helaas nog steeds in een conditie die dat niet toelaat. Dus wij zijn wel positief, hè, maar stel dat je daar door deze ellendige ziekte getroffen wordt, dan blijven de vooruitzichten, zeker ook vergeleken met andere soorten van kanker, nog steeds somber.
0: Dat is voor wat longkanker betreft, daar zijn jullie dus eigenlijk dagelijks mee bezig. Nou is er ook nog eens een keer een corona-enquêtecommissie gaan, een parlementaire enquêtecommissie. Volg je dat een beetje?
2: Nou, eigenlijk niet zo. Nee, weet je, ik weet natuurlijk nog heel goed hoe het was.
0: Ja.
2: En ik zat er natuurlijk middenin.
0: Ja.
2: Dus ik heb eigenlijk niet nu de behoefte om dat weer... Ja, weet je, ik vond het ik denk alle luisteraars ook. En ik vond het een moeilijke tijd.
0: Zeker.
2: En ik heb er mijn steentje aan bijgedragen op verschillende fronten. Maar ja, het is nu geweest. En ja, goed, de parlementaire enquête. Dan moeten de ministers en de mensen die beleid hebben gemaakt, ja, daar nu wat over vertellen. En ja, wij hebben dat natuurlijk op de werkvloer altijd mee. Ja, hoe zeg je dat, ons toe verhoudend, om het maar zo te zeggen, mee te maken gehad.
0: Ja.
2: Ja, ik heb nu niet het uitgebreid teruggekeken, als ik eerlijk ben.
0: Nee, begrijp ik. Dat ligt achter je. En wat voor je ligt is het hoogleraarschap daar aan de Radboud. En ik wens je daar erg veel succes mee. Wouter van Geffen, dankjewel dat je ons in de uitzending wilde zijn.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, en een fijne dag.
2: Hetzelfde, dag.
0: Tot kijk. Hallo.

0: Het origineel is natuurlijk van Dan McLean. Maar ik moet zeggen, ik vind deze coverversie van Madonna eigenlijk buitengewoon acceptabel. Hier is de American Pie.
1: Kom op Friesland.
2: Twa en yoghurt op punt. Twa FM.
1: Simmer in Friesland.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
9: Vers.
8: Aan tafel.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
9: Vers.
8: Aan tafel.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
12: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in 1 klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil afspraken met hem maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst, ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaal aantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer. Op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoe houden we de skriers, denk je dat eigenlijk om? Hoe houden we die skriers? In uw velden, nou, het Riek en Zoon, Gruidevogel provincies en familie en afspraken, kader ondertekenen om de bescherming van die Gruidevogel, die skriers dus, te versterken. Nou, Friesland weer er zelfs bij in van die Gruidevogel provincies dat de skriers een belangrijk vogel is. Nou, hoe dat precies in elkaar steekt, ja, de waars van de verantwoordelijk deputaire Matthijs de Vries. Jullie noemen de waars.
15: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis! Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
9: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
16: Voor een nieuwe Citroën, Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien?
17: Van Santje tot en met 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, met Stiepen, trog AB Vakwerk.
18: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
19: Onderwijs.
20: My Erik Enema.

0: Maar zijn clip in de garage, ja, dat wist het nog precies, denk ik. Hè? Billy Joel, ja, dat is dan. En doen we Uptown Girl.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is er wat 8 minuten door, Vieven. Van het welkom bij de Twaaroer. Bij Onderwijs dus op deze man die saai juli te de dag. Dat bekend wordt dat Koningsdag, Takemier, in Lelystad houden wordt. Wat kan ze daar nou leren van de succesvolle Koningsdag in Dokkum?
2: Ik zou vooral, sinds ik net alleen nog met andere organisaties praten. Maar praat ik vooral met de mensen die te wijnen en die te doggen.
0: Zei Anke Pielsma van de organisatie van de Koningsdag in Dokkum. Het is een dag dat het drachtenbedrijf Green Inclusive bekend maakte mocht dat ze vorige week een officiële moeting hingen met Koning Charles in Schotland.
3: King Charles zelf heel erg benaderbaar en heel ook humoristisch. Dat maakt het ook een beetje laagdrempelig om het gesprek aan te gaan.
0: Ja, dat kon dus ook biobased bouwen, zie ik nog maar zeggen. Want hij mocht ze van die drachten wat over vertellen. De koning van het Verenigd Koninkrijk. En het is er daar dat het archief van de verneemde cameraman Dick Kool onbeheerd is om het Friesk filmarchief.
4: Dan heb ik kritiek op die cameraman. Dan denk ik, jongen, maak eventjes een goed shotje.
5: Dan denkt u, Dick had dit anders gedaan.
4: Dick had het anders gedaan.
0: Ja, Dick deed het ook anders. Nou, op deze dag ben je er nog een uur lang ontzaaien. Dus mijn onderwijs, muziek, zijn achtergrond, dadelijk onder oren. Op dit tijd is er in het historisch centrum Miljoud een mooie tentoonstelling te zien. Nog nooit gebouwd Leeuwarden. Alleer maquettes en ontwerpen van zaken die wel bedacht binnen. Toch architect, maar niet nooit realiseerd binnen. Nou, Stichting Atiek die organiseert nou een soort prijsvraag eigenlijk aan architecten en mensen die het verstand hebben van gebouwen. Stel je nou eens voor dat ze wol bouwt wie en hoe zou dat er aan uitkomen te zien? Dat verhaal dat je is dadelijk hier in Onderwijs. Maar eerst het waar, Sibbele Waaier, een hele goeie middje.
6: Een hele goeie middje. Van middje overheerst de bewolking op een nij en valt er nog een enkele bui. Letter in de midden en jong kunnen we nog een knieperg van de zinnen verwachten. De temperatuur ligt rond de 20-21 graden. De wind is matig, ontvrij krachtig, komt uit westelijke richting. Joen en vannacht is het meest droog en neemt de wind af. De temperatuur zakt naar zijn 15 graden. Morgen is de loft eerst beroemd, maar weer een matig, ontvrij krachtige westenwind. In de midden wat vaker een afwisseling van wolken en zinneskien. Daarbij bloeit er een kans op een enkele bui bij maxima van 21 tot 22 graden. Meer oer het waar, oer een jelle oer.
0: Want de eind van oktober is in het HCL, het historisch centrum in Leeuwarden, de tentoonstelling Nooit gebouwd Leeuwarden te zien. Draai maquettes en ontwerpen. Ja, die een stad, Charlotte, die er nooit kwam. Die te wel wijzig en hier. De tentoonstelling roept eigenlijk wel een hele intrigerende vraag op. Hoe zal jou het eruit zijn dat al die plannen wel terug gingen weer? Dat ze wel uitvierd weer. Nou, de stichting Atiek, die organiseert hier in Geerbrugging, maar het historisch centrum in Leeuwarden, een verhaal op jou. Oktober door ze dat. Stel je nou eens voor dat de rol betocht hier, maar wel en ik bouwt weer. hoe zou dat er dan uitzien? Hoe zou jou het er dan uitzien? En er wordt een vice-architect naar ik u toegen om een ontwerp te presenteren van een bouwwerk dat jou het nog net het. Nou, dat ropt al je vragen op en daar praat ik over met Tim Bril, die is aan de telefoon. Een goeie middag.
7: Goedemiddag.
0: Ja, er zijn natuurlijk een heel soort dingen in jouw betocht. Dat is ik de Shen in Nooit gebouwd Leeuwarden. Toch architecten, vooral architecten, denk ik, aan je optocht. Van zaken die net trok hier binnen. Een voorbeeld van zo'n ontwerp, zo'n plan. Waarvan je C's en no-C's van, ben blij dat dat net rogen is.
7: Ja, natuurlijk. Er zijn best wel dingen bij waarbij het goed is dat ze niet gebouwd zijn. Ik ben zelf niet zo'n enorme voorstander van die derde toren aan de Lange Marktstraat. Maar die gaat misschien ook al zeer waarschijnlijk niet door. Maar ons idee is juist om niet terug te kijken naar wat ooit bedacht is en wat niet doorgegaan is. Maar om juist vooruit te kijken. En architecten in Friesland en studenten die daarvoor doorleren op te roepen om ontwerpen te maken, ideeën te bedenken van gebouwen die er nog niet zijn. Of misschien een brug of een toren of wat dan ook. En waar de stad misschien wel behoefte aan heeft en misschien ook wel veel mooier van wordt.
0: Ja, het mag echt alles wezen, wat je betreft.
7: Ja, we hebben inderdaad een oproep gedaan aan de architecten. En het kan van alles zijn. Absurd, utopisch, maar ook realistisch uiteraard. Hemelbestormend mag een gebouw, een toren, een brug, een plein, een paviljoen, ondergrondse stad of een zwevend observatorium boven de Oldenhoven. Alles is mogelijk, staat in onze oproep. Ja. Het is erg breed.
0: Ja.
7: Maar ook het moet ook niet een compleet uitgewerkt plan zijn. Het gaat echt om die ideeën. En eigenlijk toch ook wel een beetje serieus dat we zeg maar toch ideeën binnenkrijgen waarover onderling op die middag op 4 oktober gepraat kan worden. Ja. Waar ideeën uit kunnen voortkomen. Zeg maar.
0: Jum zei ze eigenlijk van we binnen vooral op ziek naar die eerste krabbel op het bierveldje in de kroeg. Wie het idee draagt, hè? Daar ben je maar op ziek.
7: Ja, daar zijn we naar op zoek. Een ingeving, een gemis wat men heeft in Leeuwarden. Of juist een hele grote wens die architecten kunnen hebben van ja, dat willen we toch wel heel graag dat Leeuwarden daarmee aan de gang gaat. En ja. Dat ze daar ook mooie ideeën over hebben.
0: De leeuwenkuil die jou het nooit kregen, die hoe je net werd, Sjen.
7: Nou, nee, dat... Dat is niet nodig, inderdaad. Nee. We hebben al leeuwen op het daar, hè? Die drie roepende leeuwen.
0: Het Vrijheidsplein.
7: Gaan hier net wat straaljagers over, dus.
0: Ja, dat heet er ik nog eens een keer bij. Misschien kennen we Dirk nog wat in doen, altijd niet om die ontwerpen. Een soort koepel op de sterren, dat die straaljagers nemen hier.
7: Geluidsschermen over de stad.
0: Ja, dat idee, ja. Ja. Nou, zo krijg je dus al je ideeën. Denk je dat ik nog fantasie bij de dames en heren, architecten of studenten, bouwkunde is, om dit soort ideeën te komen?
7: Ja, daar ben ik helemaal niet bang voor. En wat ook zo is, nu staat net de vakantie hier voor de deur. Als mensen er op reis gaan, dan worden ze misschien wel geïnspireerd als ze ergens in de stad zijn, in het buitenland of waar dan ook. Van hey, dat zou wel iets heel moois voor Leeuwarden kunnen zijn. Dus nee, daar ben ik niet bang voor dat de mensen geen ideeën zouden hebben.
0: Oké, nou durf te dromen, durf te tekenen. Durf Leeuwarden opnieuw uit te vinden. CZM als artiek, een soort discussieplatform eigenlijk. Hè? Het gaat om architectuur en bieren rondte. Wat met mensen dwan om haar idee bij hem te lanceren?
7: Het is niet een oproep aan iedereen in Friesland, zeg maar. Het is toch wel bedoeld voor architecten en voor studenten die daarvoor aan het studeren zijn. Dus dat we toch wel wat serieus onderbouwde ideeën en ontwerpen krijgen. We hebben hun gevraagd plannen op te sturen of schetsen op te sturen. Het gaat vooral om schetsen natuurlijk.
0: Ja.
7: En hun verhalen erbij. Die kunnen ze opsturen tot 15 september aan onze mailadres info@atiek.nl. En op 4 oktober krijgt men dan de gelegenheid om in een pitch van 3 minuten hooguit de plan toe te lichten.
0: Ja, en dan worden ze gepubliceerd op Jim site en die van het HCL?
7: Dat is de bedoeling. En ik neem aan dat de kranten er ook nog wel aan het aan gaan besteden. Maar dat zal dan blijken.
0: Ik vind het een bijzonder idee. Ja, en Joop bent natuurlijk hartstikke benijd voor wat er al op aankomt.
7: Ja, en wat ik ook nog wel, maar dat heb je geloof ik zelf al gedaan, wat de moeite waard is, is om de tentoonstelling die nu in het HCL is, van al die projecten die niet doorgegaan zijn, om daar naartoe te gaan. Het is echt een heel mooi samengestelde tentoonstelling. Dus dat, en die is er ook nog tot, ik geloof, 8 november, als ik me niet vergis.
0: Ja, dat is wel best te kennen. In elk geval eind oktober, ja. Nooit gebouwd Leeuwarden, niet die tentoonstelling weer in het HCL. Prachtig, in een prachtig gebouw werd de omroep vroeger ik nog eens zitten het. Maar dat is alweer heel erg lang, Lien.
7: Okay, ja.
0: Ja, precies. Tim Bril, een heel soort succes. En ik ben heel benijd wat er op jou komt.
7: Dankjewel. Oké, en wij zijn ook benieuwd.
0: Ja, oké. Ontzettend.

0: Dat is allemaal van de Somber. Zonder die E er dan in. S-O-M-B-R dus. En dat noem je het een homewrecker.
1: Onder op Friesland.
0: Simmer in Friesland. Het Riek en de Song Graaidevogelsprovincie in Nieuw-Zeeland. Die heeft vanmiddag in Montfort een zogenaamde afspraak, een kader ondertekenen om de bescherming van de skiers in de zogenaamde onvalsplan skiersgebieden te versterken. Nou, een van die provincies, dit is skiers van belang, is de Kening van de Graaidevogels.

0: van de afspraken die je maken hebben?
1: Nou, waar mij ook wel de afspraak maken om echt een verdere concretisering te doen van het afsprakenkader Skriers voor het aanvalsplan. Om mij ook wel echt te zeggen van ja, hoe gaan we dit nou versnellen? We zitten bij Galix in Friesland op al van de 18 gebieden waar wij verantwoordelijk van binnen. En we willen heel graag mij ook wel dat verder brengen. Nou, dat betekent dat we dat concretiseren nou.
0: Ja, en hoe concreet wordt dan zo'n aanvalsplan als het gaat om Skriers?
1: Nou, een van de zaken is dat het beheer langjarig wordt. Dat is nou 6 jaar en dat gaat naar 18 jaar. Dat vinden wij echt een boppenslag. Want daar toch kan boeren ek dat echt zich instellen met een oren bedrijfsviering. Maar ek meer rond hopen we mij ook te creëren voor predatiebeheer. Want dat is toch wel echt nodig op de stuit. En dat je ministerie en de provincie zich meer gear werken om te zien van hoe kunnen we dat beter doen. En hoe kunnen we er echt meer rond van krijgen. Dus dat zijn 12 van de zaken die we van de media mij ook ondertekend hebben.
0: Ja, dan kun je dus inderdaad langdurig de plan uitvieren van 6 naar 18 jaar. Betekent dat ik dat er dan meer geld komt dat het bigelijks om compensatie gaat van boeren die het letter meer in, ik zeg eens maar eens wat?
1: Ja, wat we al praten haar is dat er en langjarig beheer, de rondte voor langjarig beheer, dat een boer nou een vergoeding krijgt, krijgt er straks dat voor 18 jaar. Nou, dat is heel mooi, maar in totaliteit voor het hele plan om het te versnellen komt er 800 tot 900 miljoen extra beschikbaar vanuit Riek om te 2034. Ik denk dat dat echt een heel mooi feit is. Daardoor kunnen we echt terugzetten met de Skriers en het verbeteren van de biotoop en alle andere zaken. Meer rond te krijgen van de Skriers in de provincie.
0: Ja, dat is een hoop geld. Het is ik nedig, want het gaat eigenlijk strijden min maar die Skriers, hè?
1: Ja, eigenlijk gaat het gewoon heel min. En dat zullen we al langer. Daardoor had Europa eigenlijk zijn tjin Nederland van ja, het maakt beter. Eigenlijk is dit de onleiding om dit afsprakenkader ik mij ook hoor te ondertekenen. Het maakt echt volle beter. Nou, binnen de signalen van dit hier binnen goed in Friesland. Maar dat betekent net dat we er binnen.
0: Nee, dat zijn inderdaad seizoensafhankelijke resultaten.
1: Zeker.
0: Een gunstige maai die het lid aan weer een verbetering zijn. Maar ter bank nomen gaat het aantal skriezen en skriezen steltjes, peertjes, gaat elke keer toch weer omleeg.
1: Ja, wij hebben correct in de steed de evaluatie van de grijdenvoegel beleerd. En daar zullen we nou wel een stabilisatie, maar dat is een hele voorzichtige stabilisatie. En daar moeten we echt net beleerd mee werken. Ja, tuurlijk, het gaat net omleeg, maar we moeten echt nog een dikke duimenbop opdwan om het varkoor te krijgen dat de Skriers weer in een betere stand komt.
0: Ja, wat is het uiteindelijke doel, de Vries, als je praat over de Skriers in Nederland?
1: Ja, voor Friesland gaat het om 10.000 briedperen. Hè? Dat is al langer de ambitie van u als provincie. En landelijk gaat dat nog volle heger. In ieder geval 30.000, maar eigenlijk maakt het nog wel omheeg. Dat is echt een hele grote doelstelling. Maar met die ambitie om die 34 aanvalsplans Skriersgebieden te realiseren in 2034. Dat is de doelstelling van nou. En dat u slagt en 1.000 kante meter in die gebieden. Betere biotoop, dat de predatie luwt, ja, dan denk ik dat we een hele slagmeidje te combineren. Ja,
0: dat voel je steeds kennen dat de kansen voor de Skriers die keren nou een beetje.
1: Dat hopen we wel, ik met deze aanpak. Maar de aanpak zit nou op papier en het had alles te krijgen hoe we dat in de praktijk brengen, mij ook hoor.
0: Waar was je dat vol belangstelling houden? Matthijs de Vries, deputaire van de provincie. Dank u wel voor je verhaal. Fijne dag.
1: Graag gedaan.
0: Oké. Dit is de Sweet Talking Woman van de Electric Light Orchestra. Jerry Noenderwijs.

0: Electric Light Orchestra, en Jens doen nog voluut. Yellow dus, Sweet Talking Woman. Dadelijk een oorsprong van het nijs van deze man die de 6e juli.
1: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Ja, wat Sarzen, Zevesen, wat het Frieske Nijs op deze Mandy Sarge jullie weer. Jacob Stelwagen, weet dat. Jacob, goeiemiddag.
14: Een goeiemiddag. Meer dan 100.000 bezoekers hadden dit weekend in Haas de Gutte historische zielskippen van de Tallship Races bezoeken. Voor de 4e keer weer de sterke gasthaven van het evenement. Jullie weer de sail-out en nu ben de schippen onderwijs naar Antwerpen. Directeur Leo Krol is een bliedman.
15: Heel veel blijde mensen aan. De Engelse organisatie die had inmiddels al min of meer onjong wat ze ervan vinden. Die ben heel tevreden. De trainees en de kapiteins uit de schroeven zat ze juist te zijn over hoe het verroen is en de activiteiten voor haar. Dus ja, meer dan tevreden.
14: Keningsdij wordt toch de kening Takumi viert in Lelystad. Zowel de stad als de kening worden dan 60 hier. Anke Bielsma, wie belutsen bij de organisatie van de Slaggekeningsdij in Dokkum dit jaar. En een zee om ondervindings te deal bij de organisatie in Flevoland.
16: Elke organisatie kent me één keer waan. Dat is maar één keer Keningsdij. Dus de kist het net oerdwaan. En de kist alleen nog leren van degene die het Fadi West. Ja. Nou, daar had Esther Russen mij echt ook griezelig bij geholpen. En mijn taak is ook als programmaleerder om mijn opvolger ook op die wij te helpen als diegene dat wil.
14: Nieuwe Europese normen die bepalen hoeveel afval er in zee lezen mij voldoen net. Dat zei Gieter Maas van de stichting De Noordzee. De norm voor afval in zee is Katelijn Iviert in nijvolging van dezelfde soort norm voor afval op het strand. En die norm bestaat al jaren. Maar Gieter Maas van de stichting De Noordzee denkt net dat deze normen heel nuttig binnen.
17: Je ziet bij het strandafval dat ze daar wat tot acties heeft geleid. Maar dat we eigenlijk het waarschijnlijk pas in 2033 gaan halen. Terwijl die norm er echt al jarenlang ligt. Dus het is ook de vraag wat dit gaat bereiken. En wat voor ons het grootste punt is, is dat er dus eigenlijk nu in de Noordzee geldt dat er geen afval bij mag komen. Maar daarmee maak je impliciet eigenlijk duidelijk dat alles wat er ligt gewoon prima is om een goede milieutoestand te halen.
14: Schrijver Hessel de Wallen is dwanden met een boek over de geschiedenis van de Friese graafkelders. Hij vertelt dat hij ontrof bij het diepje van een van die kelders.
18: Er had ooit van die dikke eikenhouten kist. Die is die een zo'n centimeter dik voor het hout. Maar de kifkroppen die fret alles op. Ex zulke kisten. En als dan na een paar honderd jaar in zijn kelder komt, ja, dan treft het volle meer aan. Als ze ja, rom. En ik heb vaak wel bonken, schedels. Maar vooral rommel, modder, vocht.
14: In Oude Cerken lezen verspreid door heel Friesland meer dan 150 grijfkelders. Toen rond ons dit Friese adel en veronst in de mensen meer dan 1300 verstorende familieleden bijzetten lieten. Een heel bijzonder Manchester voor paardenzwemster Lisette Brunsma van de Jereveen op het NK Lange Baan zwemmen in Eindhoven. Ze zwom een wereldrecord op de 800 meter vrije slag in de categorie van zwemmers die het heel min joggen of zelfs blind binnen. De prestatie van Brunsma is zo bijzonder, want het was de eerste keer dat ze in wedstrijdverband een 800 meter vrije slag zwom. Brunsma wie mij zien 53, 62, zal een fjouwer tellen vlugger als het oude record. Ze vertelt hoe dat prestatie.
19: Op een gegeven moment keerde ik nou zonder 50 meter naar de laatste baan. En toen jij ik het publiek helemaal losbeen. En toen dacht ik, volgens mij heb ik net meer zag volle marge als ik het wereldrecord helly wil. Dus toen joeg ik nog één keer de laatste baan echt alles wat ik hier. En dat wie ik wat de channel om in tussen tien. Want die in de laatste baan vond ik hier in 40 seconden en de laatste baan zond ik in zo'n 30 seconden. Dat wie in die 4 seconden dat ik onder ja, het oude record zie.
14: Lisette Brunsma, meer nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
0: Dank u wel, Jacob. Het Friese Nijs is ik de Sjent trouwens in Friesland. Joert de net presenteerde versie van dat doen we deze komende 8 weken op televisie.
20: Onderwijs.
21: My Erik Enema.
22: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Ja, deze simmerdagen heb ik een simmerverslagjouwer op een paard. En die is dan, Joert bij een zielskwallen, mag ik begrijpen. En ik heb het op Neptunus in Jiskenhuizen. Het leest al heel wat boordjes in het wetter. En zo'n fjouwer, hoe het ben, die zullen daar de komende weken, ja, wie kun, denk ik, zielen leren. Dat is ook onnodig, want de belangstelling van zielen, die rint toch een beetje waarom. Maar eerst de waarbejocht Sibbele Waaier, een hele goede middje.
23: Goeie middje.
0: Ik vind het nog altijd brotsig kijken nog. Laat dat aan mij?
23: Dat lijkt net aan mij.
0: Nou.
23: Ik ben boeten van mij. Ik denk, ach, als binnen zit, dan denk je, het is boeten koud. En dan ben je boeten. En dan denk je, zoveel windje.
0: Ja.
23: Ja. Ja. Ja, en het is ook nog winderig, Joert West.
0: Het waait behoorlijk, hè?
23: Ja,
0: snor dan.
23: Ja, hij wie matig ontkrachtig. En op met waard wie in dezelfde uurtje is van 50, 60 kilometer per uur.
0: Ja. Hoe zit het met de temperatuur, Joert, in Friesland?
23: Nou, ik vind het altijd nieuwsgierig. Ga je wat voorspellen als het in goed komt?
0: Dat was graag.
23: Ja, nou, ik weet wat voorspelt 20, 21 graden. Nou, Laaksem die ziet op 21, 8 grauw, 21, 3. Is Brechtem 21,6. Met Sienrup en Rijnwetter heb ik begrepen. Samar 20 graden en kwam wie ik droeg. Maar Njorgentje kwam in Njorgen. Dus wat dat belangrijk is het aardig gong. De buien vind ik wel heel nieuwsgierig. Want dat is ja, een soort wolken, een soort versen buiken. Maar eigenlijk komt er net zo volle van op een hispel. Dus ja, nou, dat is uiteindelijk jong niks aan. Want de bewolking heerst het. Maar ik heb wat beraden, Sjoerd. Ik verwacht nog wat kniepeging van de zinnen straks.
0: Oh ja, we krijgen nog even te zien.
23: Ja, we krijgen volgens mij in Grutpad nog even te zien.
0: Oké.
23: Ik hoop net dat mijn optimisme afstraft wordt, maar ik denk het wel. Zo, dus wat dat betreft is dat goed nice. Jong neemt de wien ik al. Hoe de wien gesprutsen, die wordt jong zwak. En de temperatuur zakt vannacht naar zo'n 15 graden.
0: Oké. Okay. Dus, nou, dat is de regioen vannacht dan. Hoe ligt het morgen? Het is eigenlijk nog wat instabiel, maar is het morgen in het geval?
23: Morgen is het nog steeds wat instabiel.
0: Mm.
23: Het is aan het hege drukgebied boven Frankrijk, dat drukt langzaam de steuringen met bewolking en dat stoorrein waar we nou en dan langzaam voort. En dat gaat morgen in de rin van de dag langzaam gebeuren. We hebben morgen toch een soort bewolking. Waarschijnlijk een enkel buiken, maar ik zie het al heel voorzichtig. Ik verwacht er net zo volle van. En dan zo de zinnen er in de metjes even bij komen mutten. Daarbij is de wien uiteindelijk weer matig rond vrij krachtig uit het west-noordwesten. En op moment aan wat de verschillen binnen, in het zuiden wiet Joert al zand 20 graden. Terwijl wij het je Joert toch op 20, 21
0: graden. Ja.
23: Dus dat binnen al verschillen. Dus morgen langzaam beter.
0: Ja, en als die zin erbij komt, dan zit die temperatuur niet vrij gauw omheen.
23: Ja, want dan zitten we zomaar op 23 graden.
0: Ja,
23: en dat is het begin van meer.
0: En want dat meer, dat krijgen we dan vooral Basie?
23: Basie, ja. Dan komt er een hele drukgebied vanuit het zuiden, schoot het richting Schotland en Engeland. Dat rog krijgt de zinnen meer rondte. Ben ik nog wel eens wat wolken. Maar omdat de zinnen meer rondte krijgt en de wien ik wat minder sterk wordt, hij ziet het noordwesten en het noorden op. Dan gaan de temperaturen omheen. En die gaan wanneer naar zijn 23 graden. Tongensje, simmerske weer van 24 graden, gemiddeld wij. En dan zie ik het tegendrukken bij het positie krijgt ten noorden van de Wadden. En later in de week gaat het richting Scandinavië, Schotland. Dat betekent dat we een overgang krijgen van naar warm zimmerwaar.
0: Dus de tweede helft van de week behoorlijk hegere temperaturen. Maar die tropische weren, die bereiken we dus net?
23: Voorlopig net. Het is gewoon ouwachtje werd het tegendrukken bij echt zijn positie zieke bloed. En noordelijk van u, dan denk ik dat wij het maar eerst gewoon, ja, eigenlijk wel ongenaam zimmerwaar, hè?
0: Ja.
23: En dat sinds zuiden wat tropische temperatuur. Nee. Maar goed, hoe dat voor de rest verint, dat moeten we gewoon afwachten.
0: Wij horen dat scherp in de gaten.
23: Zo Meiden, is het.
0: Sibbele, dank u wel.
23: Graag gedaan.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Ja, dan moet er een plaat komen bij een verhaal. Ik zeg een verhaal over de goudprijs. Ik ken het voor de rest vol verstand van economie. En ik meen altijd maar dat altijd geopolitiek spannend is. Maar oorlogen, dan neem alles maar op. Dan zit die goudprijs omheen. Maar dat is blijkbaar dus nog net meer zo. Sterker nog, de oude man kwam is die goudprijs omleeg gegaan. En dat is eigenlijk wat net hier verwachtte. Zeker de mate waarop dat het gebeurt. Is van heel veel mensen een verrassing, zei hij van de ING. Van alles wie het altijd zei dat goud een vaardige belizing weer in tijden van turbulentie. En doet begin maart de oorlog om de Persische Golf uitbrutst. Liek het dus ik logisch, daar schreeuwt NOS nog ik, dat meer belizers interesseerd zijn zo'n in goud. Maar juist het tegenovergestelde is nou on hoorn. Deskundigen zeggen, ja, die delgong is wel te verklaring. De oorlog in het Midden-Eerst, net zware gevaren hege groenstof en energieprijzen. Nou, die prijzen die omheen gaan, die brengen dus werd dat hegere prijzen voor de consumenten. Dat nemen we dan inflatie, want Jo en ik betel iemand in de winkel. Centrale banken zullen de rente dan ik weer stijgen litten om zijn te hege inflatie te gaan. Hoe dan ik, die goudprijs is misschien wel een veilige haven voor beleggers, maar levert uiteindelijk geen yield op. Het levert geen rente of dividend op. Dus als de rente omheen gaat, dan helst hield dit meer rendement bij liquide staatsobligaties. Nou ja, daarom ben ik geen econoom, want ik snap hier natuurlijk helemaal niks van. Wat ik wel weet, is dat ik graag van Jim een plaat hebben die het hoe goud geert, wereldplaten hoe goud maken. Dat wil ik dan wel weer. Spano Belly, shit, me zijn in de holen, maar er bent toch volle meer verskes. Niet gold of or. of goud, in de titel of in de tekst hebben. Kom maar een suggestie die te draaien kennen in het rand van het slotstik van Joert. Nou, dat kennen we via 06-20-4-9-9-9-9-9-9 of broek de app van Omroep Friesland. Ik zou het hartstikke leuk vinden om die en maar wat van plaat als toekomst. Want de leukste plaat, natuurlijk, die draaien we gewoon aan. Van deze aflevering van Onderwijs.

0: Daar ben je voor.
1: Ja, wij zijn Veeske eigenlijk een oersetting van de noemen van Stef Bos natuurlijk. Pieper min tjerst.
2: Onderwijs. My Erik Enema.
1: Je hebt gewoon gezien hoe Nederland is begonnen. En dus hebben ik Sielkamp met weer een heel stuk drokker. Die had ik van Sielskwal Neptunus in Jiskenhuis. Dan had al flink wat boordjes in het wetter lezen. De Skwal verwelkomt de komende zomerweekends aan 400 ben. En hebben 120 instructeurs ontwerp in hele zomer. Simmer verslagjouwer Iris Witsenburg mocht mij eigenaar van de Sielskwal. Sjoerd Feit, doe maar op om bij de fanatieke begin de Sielers te zien.
3: We zitten nu in een motorbootje op Wij naar de Mar, naar alle Sielers. Ja, wie toch, ik en ik wil in een zeilbootje stappen, maar dat lijkt me geen goed idee. Ik had denk ik in mijn leven nog maar één keer eerder in een zeilbootje zitten. Dus dat wie denk ik net goed kwam. Dus dan maar even mijn motorbootje. Waar zijn we nu op weg naartoe?
4: We zijn op weg naar het kleine meertje waar we er straks ook even waren. Dit is eigenlijk wat we elke ochtend doen. De kinderen stappen op de zeilschool in een motorbootje. En varen naar een meertje waar onze bootjes allemaal klaar liggen. En de windsurf sets. En daar gaat eigenlijk de dag beginnen. Eerst het optuigen van de zeilen. En daarna gewoon zo snel mogelijk lekker leren op het water. Lekker man!
3: Jullie binnen intussen op de Mar. En hier binnen al hier hele lietse bootjes. En hier hebben we de eerste stappen in de Sielerij maken. Je kon krek een bootje omvaren. En de motor is uit. En je shit, hadden we hier bij komen kennen.
5: Oeh.
3: Hallo. Hallo. Wie ben jij?
5: Mathies.
3: En waar kom je vandaan?
5: Amsterdam.
3: Amsterdam. En helemaal naar Friesland om te leren zeilen?
5: Ja.
3: En waarom dan?
5: Nou, gewoon. Zeilen is heel leuk.
3: Wat vind je er zo leuk aan?
5: Nou, de sterke wind en dat je zo snel gaat met een bootje.
3: En je zit nu in een bepaald soort bootje, kun je eens omschrijven?
5: Een optimist. Kleine badkuip.
3: Een kleine badkuip, ja, zo ziet het er wel een beetje uit.
5: Dat ik niet kan omvallen.
3: Oh. Dus jij bent helemaal safe, jij valt niet om?
5: Nou, ik kan omvallen, maar meestal gebeurt dat niet.
3: Ik zie, je hebt ook een helm op. Waarom heb je een helm op?
5: Want soms gaat dat ding supersnel over en dan krijg je hem soms tegen je hoofd en dat doet pijn. Dus daarvoor heb je bescherming gekregen.
3: En wat staat er voor vandaag nog op de planning voor jou?
5: Nou, met joystick zeilen en een beetje met deze flinke wind gaan zeilen. Een beetje grijpen en kruisen en zo.
3: Je klinkt echt als een professional, een beetje grijpen en kruisen en zo.
5: Valt wel mee.
3: Veel succes.
5: Dankjewel.
6: Je mag achter Oscar aanvaren.
3: Ja. Instructeur Pien had het heel druk. Maar ik kan je wel een paar vragen stellen, toch?
6: Ja hoor.
3: Hoe gaat het?
6: Ja, gaat goed. Het is leuk. Het waait wel hard. Dus dan is het goed dat we even in de luwte liggen. Maar ze hebben het naar hun zin, dus dat is goed.
3: En hoe ben je zo erop gekomen dat je hier instructeur wil worden?
6: Nou, dat is best wel grappig. Mijn vader heeft hier les gegeven en mijn ooms ook. Dus als cursus, echt als 7-jarig op team, was ik hier ook al. En ik vond het zo leuk dat ik hier gewoon nog steeds ben, eigenlijk.
3: En het lijkt me best uitdagend om al die kids in de gaten te houden die overal heen vliegen.
6: Ja, maar gelukkig heeft de zeilschool een heel goed traject om dat te leren. Dus eigenlijk gaat dat heel goed. En als je hulp nodig hebt, dan hebben we altijd heel veel instructeurs die ook een oogje in het zeil houden. Dus dat komt eigenlijk altijd helemaal goed.
3: Mooi, oogje in het zeil houden.
6: Zeker.
3: En waar moet je nou als kind echt op letten, zeg maar, als je echt goed wil zeilen?
6: Nou, op heel veel dingen. Maar in een optimist denk ik vooral dat beginnen met goed te sturen heel belangrijk is. En goed naar je zeiltje kijken. Dan gaat het eigenlijk per niveau omhoog. Maar ik hoop vooral dat mijn cursisten gewoon lekker een baantje kunnen varen en het vooral heel erg leuk vinden.
3: Okay. Hallo, je zit hier op je boord. Wie ben je?
7: Ik ben Lotte.
3: En wat ben je allemaal aan het doen vandaag?
7: Nou, we zijn aan het windsurfen met best wel harde wind. Ja, het is heel leuk en we leren veel nieuwe dingen. Ja.
3: Want heb je dit al vaker gedaan?
7: Ja, ik doe het nu voor de derde keer.
3: En wat vind je er zo leuk aan?
7: Gewoon, je krijgt een beetje zo'n adrenaline kick omdat je snel gaat en je leert er gewoon heel veel van. En het is gewoon, ik vind het gewoon een hele leuke hobby om te doen.
3: En nu zie ik hier om je heen ook heel veel mensen in het water liggen. Die zijn gevallen. Wat gebeurt er als je valt?
7: Nou, je zeil klapt gewoon heel hard omdat er gewoon een hele harde windvlaag komt. En ja, dan lig je gewoon en dan moet je weer gaan staan op je plank en weer je zeil ophijsen en dan kan je weer gaan.
3: Ja, dat lijkt me best zwaar.
7: Ja, na een paar keer gaan je handen ook heel erg pijn doen, maar als je zeil weer is opgehezen, dan kan je wel weer lekker door.
3: Heb je ook spierpijn na zo'n dag?
7: Ja, best wel. In je rug en in je benen van het trekken, maar dat is het wel waard.
1: Ja, de zielers in spe. En op de Mar bij Jiskenhuizen. Hier is Witsenburg die weer erbij. Here's Run Day and Break My Heart.

0: Break My Heart, ja, dat is van Rondé.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Nou, ik vertel het, kijk, al die goudpries, die is een flinke roemroen. En je zoekt verwachting maar alle geopolitieke spanningen die we de oude tijd gehad hebben, dat die pries oprinnen zullen. Dat is net het geval, die zak het. En, als het verhaal snappen was, dan was het net bij mij wezen. Want ik ben in econoom, ik zei dat, schrik ik al. Lees dat verhaal maar in de kranten of op de site van de NOS. Dat is een interessant verhaal, daarover. Go mij er eigenlijk vooral om wat voor plaat maar we daarbij draaien. Nou, er ben natuurlijk, ik zei dat, schrik ik al, wereldvestjes maken oer goud. Titels en tekst niet er ook in. Zij komt Teun, maar de Time Bandits. Listen to the Man with the Golden Voice. Heart of Gold van Neil Young. Is een aantal keren binnenbracht hier, hè? Als suggestie. Het is een prachtig noemer trouwens. Gerrit Krikken komt erbij. Maaike Kuper die zei van doch dat dan inderdaad ik maar. Heb je trouwens meer die dat zijn. Neil Young kwam trouwens ik nog eens een keer in de oren hoedanig giet. Mijn Veske, hoe goud hier voorbij. After the Gold Rush van Neil Young. Kees komt maar die suggestie. Heart of Gold komt ik via Jan Jaap binnen van Neil Young dus. En Golden Years suggereert hij ik nog van David Bowie. Rinke die komt maar de suggestie om Fields of Gold van Sting te draaien. Menkes die zie ik het gewoon bij Friske muziek, Rommie. Rommie Hensra neemt deze gouden ring van mij. Dan, maar dan wil de Friske versie wil hij jaren. Remco die zei, het is love over gold and mind over matter. Zo, dat is een stukje filosofie hierin, noemen we eens op de man niet de midi. Nienke van der Kooi die zei, Spandau Ballet, gold. Ik suggereer hem, ze kijk ik al eventjes. En zei dat nog hier in de app je bent. En dat is van Benny Nijman, het noemer... Het land van het zwarte goud. Dat is natuurlijk ook een goede suggestie. En Michel, wat kregen we nog meer binnen? Golden Earring natuurlijk. Een goede junta wenske, zei Joke Ludema. Dank wel, Joke. Doe natuurlijk net minder dan de Marie van Golden Earring. Dus want ik might see bleed en vind het mooi when the lady smiles, zei ze. Van Golden Earring natuurlijk. Hartje van goud van de opperkrekel. Kom je bekend voor, Nienke. Gerrit, die komt er nog maar de suggestie. Little Band of Gold of Band of Gold. Veske, dat is toch verschillende bands... cover is. Goud glans het net meer. De onleiding van dat verhaal. Je hoort wat onleiding weer van het slotstuk. En dan komt IJsbrand by the Stranglers. Golden Brown. Sure, dat ben suggesties, weet je wat dan hebben. Maar uiteindelijk, ja, kennen we er natuurlijk maar Ian kiezen. En dat is dan, je hoort dus ik...
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Ja, waar kwam der maar? Die Hannes, die zei het... door dit noemen maar. Het is uit njoggetje San 60. En dan hebben we toen de tremolo's. Silence is golden. De Vion de Vijs, dat dit de mooi werd. Dadelijk Noorderwien. Ik wens je nog een machtige...

0: www.twaanjoghurt.twa.fm.
1: Simmer in Friesland.
2: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Maak een uitstapje naar de Veluwe. En bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF... bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland... nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
8: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van den Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van den Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van den Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, Denk en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De 3e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
11: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
10: Nog niet helemaal dus.
11: Tja, die administratie. Toevallig tips?
10: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
11: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
10: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
15: Allsafe!
16: Geeft ruimte.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant.
0: De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
17: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
18: Noordwien.
19: Non-stop. De beste muziek van Friesland.

clean. Hield op een bank en at Human Lean. Dan kreeg dus alles van mij, Juster en Joet. Joeg hij het juiste van het juiste, maar nooit wie het goed. Joeg hij een Maserati, dat wie hij te min.

0: het muzikale dwarfluin van Friesland. Ons zonoren
1: non-stop. De beste muziek van Friesland.

In disse skrauske negerei Heus brot maar noest oer Verbaan het skip in t'faie fjord Jou mide hon, wie gen je wei

mijn opnieuwe stoel. Het scheelt van brood te vragen. Maar elk moment dat ik dit mis, dan kan ik aan het denken. En als het net genomen is, dan zal ik op de klinken. Net meer scheuren, net meer kleien.

0: in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan!
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
9: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
8: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Jong van Friesland.
7: Non-stop muziek.

0: het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: best allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.

0: Nou.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
4: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
3: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Conny Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland.
2: Non-stop muziek.

0: En dat voel alweer in het geheel van de vergonkelijkheid.
1: In het tjerke van Ginnem viert Gerrit Terpstra zijn 50-jarig keunstnerskip.
0: Dan moet je dus loslaten. En dan komt het moeilijke. Nou?
1: Dwalen in het tijd. Dit weekend in Friesland ook.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert, Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd, zegt Follow the Money. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Dag weer, het koning Willem-Alexander 60. En dat komt heel goed uit, want Lelystad beziet dan niks 60 hier. Alle reden dus om Koningsdag of Koningsdag, maar wat ze natuurlijk nemen, daar te vieren. Maar wat mag je doen, wat mag je litten om zo'n Koningsdag, zo'n Koningsdag daar een succes te maken? Dat weten ze in Dokkum. Anke Bielsma, die zit in de organisatie van de Koningsdag, zat hij in april in Dokkum Hodenbaat. En die is nog aan de telefoon. Anke, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Dat wordt fijn, hè? Dat Flevoland nog ik zo'n dag organiseren bij.
1: Ja, dat is hartstikke leuk. Dat brengt een ongekende dynamiek naar zo'n stad. En het smeten verbanden die te misschien wel weer maar nog groter worden en sterker. En ja, het jouwt altijd aan je slag het een ongrisselijk leuke sfeer.
0: Ja, nou, en in Dokkum KSZ is het slagen. Ja, en ze zullen natuurlijk daar in Lelystad nou de komende tijd ontslagen. Maar ja, hoe moet zij dat dan organiseren? We hebben kijk op het Nijssel dat ze praten zullen met allerhande instanties en organisaties in die stad, in die provincie misschien ik wel. Dus kom ik bij hem, denk ik, liek het mij ook net.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ik ben ouderen hier, wie ik dus programmaleerder van Koningsdag. En ik ben echt, doet ik dat jaren direct naar Doetinchem tagien. Daar koe ik de programmaleerder echt toevallig, al van tevoren. En ga ik echt wel even de kunsten in Safir aansjoen. Vooral vegen, nou, wat maak je nou net aan? En wat is je hem heel goed bevallen? En zo, elke organisatie kent me één keer aan. Dat is me één keer Koningsdag. Dus de kist het net, kist het net oerdwaan. En de kist alleen nog leren van degene die het voor die west. Ja. Nou, daar had Esther Russen mij echt ook griezelig bij geholpen. En mijn taak is ook als programmaleerder om mijn opvolger ook op die wij te helpen als diegene dat wil.
0: Ja.
1: Dat hoeft natuurlijk net.
0: Nee, maar het is zo'n dom is dat ze net niet in Duxa steek. Hey, wat Hesto in Doetinchem vooral oppikt, was die in Dokkum daar pas secours.
1: Nou, dat wie vooral dat ze me een heel soort vertellen konden over want de Makkestein is een feest van drie partijen. En dat is de Makkestein feest van het eerste plak van de inwoners zelf, van de provincie en van de stad. En in het tweede plak Makkestein een uitsturing voor de NOS, dus echt voor de televisieregistratie. En dat vreegt weer oren dingen. En de Makkestein in het tweede plak, maar hij is natuurlijk helemaal niet de eerste plak, het van de koninklijke familie.
0: Ik moet zeggen, die neemt ze als laatste, maar die binnen maat natuurlijk als eerste, want voor hun is het.
1: Nou ja, hij is wel, maar goed, zo'n heel groot feest voor één persoon organiseren, je hebt natuurlijk een beetje gek. Dus in Safire is het, de jetje is een hele mooie onleiding dat de koninklijke familie komt. Het shirt echt dat er een heel soort media in onrein al erin komt, en zeker op de dag zelf. Dus er komt best wel onder het vergrutglas te lezen. En nou, heeft mij die traaien eetpunten, zeg maar, west zijn heel groot feest van organiseerst. Daar kon Esther mij echt wel het een en ander hoe vertellen. En ik wil, nou ja, elke nien doet het natuurlijk, ik weer op zijn eigen wijze. En ja, in die zin ga ik bij Dokkum wel heel direct dacht om, ja, Dokkum, de koninklijke familie komt naar Friesland, dus die komt nou naar Flevoland. En dan in de stad. Dus samen zit ik een beetje zien van ze komen naar een provincie in een stad. En ja, wat identificeert die dan? He, dus dat is heel belangrijk. Van wat is nou het verhaal? Net alleen nog was vertellen, was worden was. Maar ik vooral was best. Ja. En hoe is die zelfs just, maar ja. Ik hoe de inwoners zichzelf joggen.
0: Nou, doet hij natuurlijk een sterk mijn historie. Dat is Dokkum zeker. Dat je het verleden stad minder. Hè, die stad bezit ik nog maar 60 hier. Dus ja, ik zeg de historie. Ja. Net zo vreselijk volle maai als element in de viering.
1: Nou ja, ik vind vooral wel, want toen ik bellen was, Juwet, ik kreeg al je appjes van allerlei partijen van kom naar Lelystad. De Koningsdag heet het nou weer.
0: Ja.
1: Toen ben ik wel even strungen. En Lelystad had in 2000 zandjes al een soort takkomstperspectief skreun, de gemeente. En een soort van, ja, waar binnen wij dan? Of vooral waar willen wij worden?
0: Mm-hmm.
1: Nou, Nou ja, dat is een heel nieuwsgierig verhaal. Ze zijn als een soort work-eilanden haast begonnen. En doe is wijn heel centraal komen te staan. Nou, en nu hebben ze haar van een vleerveld tot een heel natuurgebied erbij. He, de marker Wadden. Dus ik denk dat zij een heel soort te vertellen haar. En ja, ik zou vooral, ze je net alleen nog met andere organisaties praten. Maar praat ik vooral met de mensen die te wijnen en die te doggen.
0: Ja. En ja, de traditionele elementen die vroeger bij Koninginnedag een rol spelen, een gutterrol spelen, wc-potten gooien en koekhapen, dat is eigenlijk, dat is never in de water, hè?
1: Ja, er zijn nog steeds steden blijkbaar die te verkiezen. Ja. Ik zou het net waan. Ik zou echt zien, ga naar je kracht zien. Van waar ben je nou heel goed in? En maak je daar dan een spulelement van? Of ja, Lelystad kenmerkt zich als greenste stad van Nederland. Ja, hoe dan? En nou, misschien wordt dit wel de greenste Koningsdag ever. Hè? Ik zou daar echt chef Hoek is dat trolhoeken. En vooral, ja, wat vinden mensen belangrijk?
0: Ja, multiculturaliteit, dat speelt ook een belangrijke rol. Dus ik een keer en weer eigenlijk, hè, van Lelystad.
1: Ja, ja, zeker. Er zijn natuurlijk een heel soort mensen hinnenlutsen in een kwarte tijd. Ticht in de Ronestad, om maar betelbaarder. Dus ja, ik dat ben juist keer en weer van diversiteit en ja, Litsje was de vierde haast in hoes, hè, zoek ze zes.
0: Ja,
1: in die zin haast hij nevens mij enorm vallen te vertellen.
0: Misschien maar juist kiezen uit al die dingen die je vertellen wil zoen, want als word ik vis naar de volgende natuurlijk. Heb ik het neiging om het helemaal vol te proppen, hè?
1: Oh, nou, kill your darling. Ja, dat is wel zo. Ja, wij gaan in Dokkum binnen. Wij gaan een soort Iep en Kool. Toen ik de kaders is maar maken hier. Van je bent. Dus je bent. Give it dwaan. En dit binnen ongeveer de hoofdstukken. Zo komt het er ongeveer uit te zien. Toen is er een oproep geweest naar wat mensen wichtig vonden in uw verhaal. Nou, er zijn echt meer als 100 ideeën binnen naar dat e-mailadres daar stuurt.
0: Ja, hoe al je net broeken natuurlijk.
1: Nou, ik denk dat we 80% wel beroept hebben.
0: Oké.
1: En omdat dat er wel invocht worden koe. En dat we eigenlijk een hele mooie oorvulling en het hulp sa in eis van wat voor mensen kan ik belangrijk om zien te letten, om te vertellen. En dan komt echt pareltjes zien van dat ze bepaalde mensen voorstellen. Wij hier in een haast 100-jarige die het Alve Sterrentocht verskate keren rieden hier en die het nog sa graag eens maar de medailles op in zijn levende kening en hoornjaar worden. Ja, dat zijn natuurlijk prachtige elementen die zeker wel erin zetten koers. En ja, dat geldt natuurlijk in Lelystad lieke goed. Dus ik zou echt vooral een oproep doen. Lid net de grote organisaties het al je bepalen. Maar luisteren naar de mensen.
0: Raad maar in Wennis.
1: Ja.
0: Dat jij wat zei, Sjaan letten wollen.
1: Ja, juist.
0: Nou, ze zullen ongetwijfeld nog bij die aankloppen, Anke. Maar die ervaring in Dokkum. Om ik van Lelystad Koningsdag 2022 een succes te maken, zal ik het mee.
1: Ik denk het wel.
0: Ja, nou, succes te maken. En bedankt voor die verhaal.
1: Graag die.
0: Oké, Anke Wilsma.
2: Alles wat je Oedijn is, hebben, jongens, tussen zin en oven.
3: Dit is de dag voorbij.
4: Honderdduizenden bezoekers kwamen dit weekend naar Haas om de grootste historische zielskippen van de wereld te bezien. Voor de vierde keer wie de stad gasthaven van de Tall Ships Races. Directeur Lieuwe Krol.
5: Ik ben overal ik burger even. Maar nee, geweldig. Het weer even, ik dacht van de morgen, het reinde wat. Ik denk Maar op een of andere vreemde manier, zodra het dan droeg is, dat in één keer komt er van alles. En ik denk, waar komen al die mensen bij? Nee, geweldig. En heel veel blijde mensen gewoon. De Engelse organisatie die had inmiddels al min of meer onjong wat ze ervan vinden. Die ben heel tevreden. De trainees en de kapiteins uit de schroeven, zat ze juist te zijn over hoe het verroen is en de activiteiten voor haar. En dus ja, meer dan tevreden.
6: We hebben natuurlijk 3 dagen best wel hudde wien gehad. Heeft dat nog invloed gehad?
5: Nou, net eigenlijk op het programma hier. We hebben op een paar moment wat van, het bloed alles tegen, maar dat is er gelukkig heel goed gegaan. Ja, juster waren er wat groepen die te farm gingen. Ja, die moesten wel even maar een sleepboordje van de kant. En ja, dat, die gingen wat wilde zee. En de koe, ik meestal de zaal net omheen als ze te farm gingen, maar voor de rest eigenlijk net.
3: Hebben we enig idee hoeveel mensen uit de West hebben ontnota in dit weekend?
5: Ja, ik zei juist, nou, morgen weet ik waarschijnlijk wat cijfers, maar ik weet het net. Ik ken er globaal iets hoe ze zeggen. De eerste dag wie je volle drokker als de eerste dag Fjouwer Jolien. Dat werd ik bevestigd, terug Arriva en dat soort dingen. De tweede dag wie je bij u, deze keer, ik drokker als de vorige keer. Maar de vorige keer wie dat een tongsje en een vreet. En nu wie een tevreden en een sneun. Ik denk dat Joert wat rustiger is als de tweede dag van vorig jaar. Ik denk dat ze per saldo nou iets heger zitten als Fjouwer Jolien, maar doe hier de laatste dag met nine en nou op een maandag. Ja, ik heb geen idee. Het is een werkdag voor een heel mensen, dus ik heb geen idee.
3: Waar zitten we Fjouwer Jolien dan op?
5: En ja, zo'n 300.000. Even heel globaal 40, 60, 100, 100 weer toen in duizenden. Ja.
3: Ja, dan moeten we vanzelf ik vooruit zien. Deze editie, dat wie de vierde editie. De vijfde editie, eventueel, als we zo vierde keer in 2030 wijzen. Dan is ik Seel Amsterdam. Hoe liep het?
5: Weet ik nou net. Ik had er niks voor te zeggen. Ik ben maar een oproepkracht. De gemeente en de stichting zullen eerst evalueren. En dan zullen we zien naar... hey, wolven wer en wanneer zoen we wollen? Seel Amsterdam is dan. En twee van die grote evenementen in Nier, dat is net handig, denken we. Bovendat, in 29 komt de Tolship Races deze kant weer uit en gaan ze naar Delfziel. Nou, daar had Haas net op inskreun, dat is te betiet. Dus daar moeten ze door hebben. Ik heb zelf wel eens gedacht, en daar had ik wel eens met de directeur van Seel Amsterdam over gaan. Zoen we net een soort combinatie-evenement, matje kennen. Dus zij hebben die hele drokken. Seel Amsterdam, maar die skippen komen deze kant op. Zoals nou het weekend ervoor, net een soort pre-sale in Haasdwang kennen. Maar nogmaals, ik ging er naartoe. Er gaat het stichtingsbestuur horen en er gaat de gemeente horen. Eén ding, wel, de gemeente die je had naar ouderen van 22 zijn, in 2034, dan had Haas 800 jaar sted terug. En dan willen we eigenlijk gewoon een knal-editie hebben van Seel Haas. Dus er maakt wel wat in het ritme, bij jongens. Geert de kennis voort en als je het STA-huis misschien. Dus dat pleit het wel voor hem, want het was niet 2030. Maar hoe? Ik weet het net.
3: Ja, en Adwe Sayere, de organisatie van de STI, de organisatie natuurlijk achter die Tolship Races, die bent tevreden. Dus daar luidt het in ieder geval net hoor.
5: Nee, dat kan ik me net voorstellen. Wij doen het hier al een krek wat oor zoals op een heel soort oren plakken. Het is altijd wat informeler hier. Daar moet ze soms even om wennen. Maar als en zeker in onrin, dan denken ze, god, dat maar die tarie dingen, hoe komt dat? En dan ben je hier, dan zeggen ze altijd, wow, it was amazing. En juster weer dat ik bij de crew party, 1100 mensen eten en douchen. En dan, nou ben ik wel een beetje saai, hè, die Engelsen. Maar dan weer het van, wow, it was marvelous. One of the best ever. Nou ja, dat. Nee, dus ik denk dat we er bij STI heel goed op staan, ja.
2: Alles wat je thuis mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven. De dij voorbij. Dit is

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Uit Riek en de Zoon Graaidevogelsprovincie in Nieuw-Zeeland. Die heeft vanmiddag in Montfort een zogenaamde afspraak, een kader ondertekenen om de bescherming van de skiers in de zogenaamde onvalsplan skiersgebieden te versterken. Nou, een van die provincies dat de skiers van belang is, koning van de Graaiden zelfs, is Friesland. In de afspraken lezen het Riek en de provincies dan verst waarvoor verantwoordelijk is om dit onvalsplan om die graaidevogel te beschermen vlugger, gerichter en menschappelijk uit te vieren. Nou, dat is de officiële tekst, dan mag ik even weten wat dat in de praktiek betreft. En dat weet verantwoordelijk deputaire Matthijs de Vries. Die is nou aan de telefoon. Een goeiemiddag. Ja, je komt kijken bij de bijeenkomst Waai daar in Montfort. Wat betreft nou eigenlijk concreet die inzet van de afspraken die je maken hebben?
4: Nou, waar wij ook de afspraak maken om echt een verdere concretisering te doen van het afsprakenkader Skriers voor het aanvalsplan. Om mij ook correct te zeggen van ja, hoe gaan we dit nou versnellen? We zitten bij Galiets in Friesland op alle van de 18 gebieden waar wij verantwoordelijk van binnen. En we willen heel graag mij ook dat verder brengen. Nou, dat betekent dat we dat concretiseren nou.
3: Ja, en hoe concreet wordt dan zo'n onvalsplan Argitomyscrius?
4: Nou, een van de zaken is dat het beheer langjarig wordt. Dat is nou 6 hier en dat gaat naar 18 hier. Dat vinden wij echt een botbeslag. Want daartoch kan boeren ook dat echt zich instellen met een oren bedrijfsviering. Maar ook meer rond hopen we mij ook wat te creëren voor predatiebeheer. Want dat is toch wel echt nodig op de stuit. En dat je ministerie en de provincie ook meer gear werken om te zien van hoe kunnen we dat beter doen. En hoe kunnen we er ook meer rond te verkrijgen. Dus dat zijn 12 van de zaken die we van de media mij ook ondertekend hebben.
3: Ja, dan kan je dus inderdaad langdurig de plan uitvieren van 6 naar 18 neer. Betekent dat ik dat er dan meer geld komt dat het bigeliks om compensatie gaat van boeren die het letter meer in, ik zeg maar eens wat?
4: Ja, wat we al praten is dat er en langjarig beheer, de rondte voor langjarig beheer, dat een boer nou een vergoeding krijgt er straks dat voor 18 jaar. Nou, dat is heel mooi, maar in totaliteit voor het hele plan om het te versnellen komt er 800 tot 900 miljoen extra beschikbaar vanuit de Riek onder mij 2034. Ik denk dat dat echt een heel mooi feit is. Daartoe kunnen we echt terugzetten met de skriers en het verbeteren van van de biotoop en alle oorzaken meer rond te krijgen van de skriers in de provincie.
3: Ja, dus een hoop geld. Het is ik nedig, want het geeft eigenlijk striemend maar die skriers, hè?
4: Ja, eigenlijk geeft het gewoon heel min. En dat zullen we al langer. Daardoor gaat Europa zijn tjin Nederland van ja, het maakt beter. Eigenlijk is dit de onleiding om dit afsprakenkader ik mij ook kort te ondertekenen. Het maakt echt volle bed. En nou binnen de signalen van dit hier binnen goed in Friesland. Maar dat betekent net dat we er binnen.
3: Nee, dat zijn inderdaad seizoensafhankelijke resultaten.
4: Zeker.
3: Een gunstige maat die het lid aan weer een verbetering zijn. Maar ter bank nomen geeft het aantal skriezen en skriezenstelsjes, peertjes, geeft elke keer toch weer een omleeg.
4: Ja, we hebben correct in de steed de evaluatie van de graaidevogel beleerd. En de Sherwin al wel een stabilisatie, maar dat is een hele voorzichtige stabilisatie. En daar moeten we echt net beleerd mee werken. Ja, tuurlijk, het gaat net omleeg, maar we moeten echt nog een dikke duimenbop opdwan om het varkoor te krijgen dat de skriers weer in een betere stoel komt.
3: Ja, wat is het uiteindelijke doel, de Vries? Had je praten over de skriers in Nederland?
4: Ja, voor Friesland gaat het om 10.000 briedperen. Dat is al langer de ambitie van u als provincie. En landelijk gaat dat nog volle hegen. In ieder geval 30.000, maar eigenlijk maakt het nog wel omheeg. Dat is echt een hele grote doelstelling. Maar met die ambitie om die 34 aanvalsplans kriersgebieden te realiseren in 2034. Dat is de doelstelling van nu. En dat dat u slag het en 1.000 kante meter in die gebieden. Betere biotoop, dat de predatie luwt, ja, dan denk ik dat we een hele slagmeidje te combineren. Ja,
3: dat voel je steeds kennen dat de kansen voor de skriers die keren nou een beetje.
4: Dat hopen we wel, ook met deze aanpak. Maar de aanpak zit nou op papier en het had alles te krijgen hoe we dat in de praktijk brengen, maar ook hoor.
3: Waar was je dat vol belangstelling houden? Matthijs de Vries, deputaire van de provincie. Dank u wel voor je verhaal. Fijne dag.
4: Graag gedaan.
3: Oké. Okay.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: De dij voorbij.
5: Omroep Friesland.
6: Nou, het iemand dat winnen is het Lisetta Bluensma. Het is een heel bijzonder moment voor de paraswimster van het Heerenveen op het NK Langebaan in Eindhoven.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dat is ook net een beetje een verbetering, dat is dik voor jou hotel.
1: Ja, dat klopt. Nou ja, hoe langer de afstand, hoe groter dan de marges kunnen wezen. Maar ja, het komt net vanzelf.
0: Nee. Maar kun je dus even meenemen naar die 800 meter van Juster. Hoe ging dat?
1: Nou, ik vond het heel spannend om de 800 vrijslag te zwemmen. Omdat ik het nog nooit deed hier. En dan is het best wel lastig van, ja, hoe deel je de race in? En ik, ja, ken onze clubgenoten die het wel vaker doen. Wij hoenden Marten Hieke van de Kamp en Hedwig Bolt. Dus ja, zij zijn dus gewoon net te langzaam beginnen, want ik is het wel 40. Dus dat holt wel enorm, maar dat maakt de race natuurlijk ook heel breed. En op een gegeven moment keerde ik nou zonder een 50 meter naar de laatste baan. En toen jij ik het publiek helemaal losging, en toen dacht ik, volgens mij heb ik net meer zag volle marge als ik het wereldrecord heli wil. Dus toen, nou, joeg ik nog één keer de laatste baan echt alles wat ik hier. En dat wie ik wat te channel om ik tussen tien. Want die in de laatste baan zwom ik hier in 40 seconden. En de laatste baan zwom ik in zo'n 30 seconden. Dus ja, dan zie je toch nog wel wat meer in. Ja, als dan na één keer echt onder zes. Maar dat, ja, dat wie ik wel nodig. Want dat wie in die 4 seconden dat ik onder ja, het oude record zie het, die oude tier.
0: Ja. En, maar ik heb je haast net denken dat het vooral het gevoel al hier is van, hier is een verhaalrecord mogelijk. Als je dat voor de eerste keer zwemmen in die oorstaan. In wedstrijdverband.
1: Nou ja, wij hier... ik hier de 400 vrije slag of zwommen dit weekend, afgelopen donderdag. En toen hier ik 4-0 zon op de klok zetten. Nou, als je dat keer 12 is, dat zie je 14. Nou ja, zo werkt het natuurlijk net helemaal. Maar het weer wel mogelijk. En er moest dan ja, rond de 40 seconden per baan zwemmen. En in de training... sessies kwam ik wat op de 38 niet op mijn 30, maar dan zit er ik rust tussen de banen. Dus het bood wel perspectief, maar ik moest er wel wat van dwan, zeg maar. Dat wisten we wel.
0: Ja, is die, ik nog speciaal taret op deze 800 meter of herstort van ook zucht wel?
1: Nee, eigenlijk net, want deze focus laat echt op de 100 en de 400 vrij. En dit is een hele mooie, ja, ik trainingsafstand van die 400, want deze is gewoon ja, zwidder omdat het langer is en er komt meer gewoon op het duurvermogen en op de inhoud die hemmest van het zwemmen. En dat merkte ik. Ik vond dat is ik niet juist wat we onder trainen binnen. Dus wat dat betreft past er ik heel mooi tussen. En het is gewoon goed om af en toe ja, uit de comfortzone te komen en dan nou ja, op een andere manier te leren racen en ja, die grenzen op te zieken. Zeg maar. Want je bent net altijd met dezelfde dingen blowen dan.
0: Nee, nou, hest goudwoen op de 100, 200 en 400 meter vrij, zilver op de 200 meter wiksel. Nou, dus ik dat goud op die 800 meter. Is dat voor eigen reden om te denken van nou, misschien maak ik wel eens op die 800 meter wat meer jochtje?
1: Nee, want dat internationale wedstrijd is die voor u is net op het programma. Altijd niet om een EK, WK of Paralympische Spelen. Of zien we dat waarschijnlijk al jaren dienen. Maar misschien ja, komt hij nog wel eens een keer waarom om hem wat te broeken als trainingsprikkel. Maar de focus bloot echt lezen op de 100 en de 400 meter borstkop.
0: Ja. En de business in farm, wat zit er de komende periode voor het programma?
1: Ja, vooral heel veel de trainen. Het belangrijkste toernooi van dit seizoen is de Europese kampioenschappen in Turkije. Die ben van zon onder mij 12 september. En daarvoor zwem ik nog 2 dagen in Parijs tijdens de reguliere Europese kampioenschappen. Want ze hebben 2 Paralympische afstanden daarvoor. Dat zijn de 50 en de 100 meter vrije slag. Dus ja, het is echt heel cool dat wij als Paralympische zwemmers een podium krijgen tijdens zo'n groot evenement. Dus daar zoek ik heel erg naar uit om naar dat te gaan en ja, dat daar tijdens zo'n wedstrijd te mooie racen.
0: Ja, want wie net alleen nog je koor een Nederlandse titels verzinnen, maar inderdaad, ik pleeg ik voor de EK's daar in Eindhoven.
1: Ja, klopt. Wij hier nu de eerste 2 momenten al gewoon en bij Paralympische zwemmers koen alleen nog meestal onder de 21 zich nog plaatsen, dus er is nog één limiet bijkomen. Volgens mij zijn wij nu maar alle zwemmers, dus dat is een hartstikke mooie groep om richting Turkije te gaan. Ja, en dat is heel mooi.
0: Oké, nou, Vanette Lokwens, ik ben in het record. Een heel succes de komende tijd. En dank je wel dat je even een telefoon wist.
1: Ja, geen probleem.
0: Oké, nog een keer.

Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant. U zou zomaar kennen, zou zomaar kennen. Dat alles al straks aan zo'n wezen wordt.

0: zal zomaar kennen.
1: Dit is de dag voorbij.
2: Bij Outdoor Park Friesland in Sint-Nieke draait het om actie, ontspanning en natuur. En dat kan alle hier bij de belevingsfever. Collega Iris Witsenburg, die is er nou. Iris, een goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
2: Wat valt daar te beleven?
3: Nou, van alles wel eigenlijk. Het is hier eigenlijk vrij rustig. En dat is eigenlijk een beetje de sfeer die hier hing je mat. Binnen drie hele grote vijvers. Waar een heleboel vis in zit. Dus je bent hier al je mensen. Nou, die zitten relaxed op hun stoeltjes te visken. Hierachter is ook nog paintballen zelfs. Voor de bedroze feestjes en zo. Maar het visken is toch wel de grootste business. En ik zou je verderop als ik krijg een hele grote ninjevong. Die litters nou krijgt het wetten weer in. Maar naast me zit hier van de eigenaar, Piet Minema. Ja, waarom haal je hem dit zo opzet?
4: Nou, omdat wij liefde uit dit vaak hebben. Dit is dus een hobby.
3: Wat is er dan zo mooi om visken?
4: De spanning, dat is iets fijnst. De belevenis. Dat is het. Het is een belevenis.
3: En je zit in je size hier en dat hij je een beetje bij beetje uitbouwt, neem ik aan. Is het nou, zat je met wollen?
4: Nog lang net. Nog lang net. We hebben nog een heleboel plannen. En we gaan nog heel lang. Ja, we moeten nog van alles hopen van het winter er een vier bij te maken. En dan. Speciaal voor de forel, want die hebben er dus nog net bij. En hier komt nog een vijver bij, dat weet ik voor de forel. Dat is dus een nieuwe taak van sport. Nou ja, dan hebben we voor de rest nog volle meer toekomstplan, maar dat zal allereerst onvregen worden moeten. Het is pas al wat jet, maar dat moet eerst allemaal gebeuren. Dus ja, dat valt dan net mooi.
3: En voor de viskleefhouders, wat voor visk zwemt je erin?
4: Bij heer Karper, een meerval en uiteraard een steur.
3: En een best grutte ding. Dan mag je ook wel spierballen halen om die eruit te krijgen, neem ik aan.
4: Het is de big game is net een makkelijke vis om te vangen. Maar dat moet ik net. Als het te makkelijk wordt, dan is het niet gespaard, Menno. Nee.
3: Nou, ik ken het even aan een vreesje die hier in de praktijk aan het visje is. Meneer, heb je van alles uitstald, waaronder een angel. En ik zie een mais. En wat haal je verder hier nogal, hè?
5: Spek, mais, bollies, haring.
3: En wat voor visken vinden spek dan lekker?
5: Een steur en karper, dat weet je van tevoren niet. Het is gewoon ingooien en binnen een kwartier geen beet, nou, dan willen ze wat anders eten.
3: En wat voor aas haal je er nou in lezen?
5: Een bollie, een rood bolletje met een smaakje. Dit is, even zien, banaan geloof ik.
3: Banaan? Dat haak ik nog net jullie, ja, dat visken van banaan horen.
5: Ja, vis die reageert op kleur en geur. Dat, ja, je snapt niet dat een vis kan ruiken, maar een vis die ruikt echt, die komt op een reuk af. Ja, want deze bolletjes ruiken naar bananen.
3: Ah, joh, dus best wel een professionele uitrusting hier. Joh, vis. Nee? Is dit net professioneel?
5: Nee, want het is een hengeltje van €69 en een molentje van €49. Dus dat valt ook nog wel mee.
3: Okay. Ja. Maar ik kan je voorstellen dat je ook wel vaker te visken ging. Wat is daar zo mooi aan?
5: Ja, nou ja, dat is net al te zeggen geloof ik. Hè. Je weet niet wat er op je afkomt. De spanning en de sensatie. En de, ja, toch een beetje de wedstrijd van wie gaat het winnen.
3: En had je Jutta wat moois van?
5: Ja, die karper van 90 centimeter.
3: 90 centimeter?
5: 90 centimeter, ja. Ja.
3: En hoe hel je die dan binnen?
5: Langzaam. Ja, gewoon tijd nemen. Geduld. Geduld is hier, want de vis moet moe worden. En als je zelf moe wordt, doe je het verkeerd. Dus je moet gewoon de tijd ervoor gunnen. En zodra de vis moe wordt, dan laat hij zich wel vangen. Maar ja, je ziet ook wel mensen dan vangen, dan heeft ze beet. En dan hangen ze aan een stuk zak aardappelen en hangen ze te shorten. Maar dat werkt niet.
3: Nee, ja? De truc is gewoon langzaam.
5: Ja, die grootste steur die ik heb, die was 1,70, 1,80. Ik heb ook wel de foto's ervan. Maar ja, die heeft een rare eigenschap. Die gaat op een gegeven moment gaat die stil liggen op de bodem. En die doet helemaal niks meer. En dan denk je van, nou ja, ik zit vast. Of, oh, wacht even hoor.
3: Oh, ja, heel beet of net? Dit, je wilt wat in hengelen. Tenminste, het trier zit strak. Maar wat hing het er nou aan? Kun je dat zien?
5: Aan de aanbeet kan je het net zien. Want net had ik een karper. Nou, dat is gewoon, dat zie je gewoon. Dit is nou even op weg en er gebeurt verder niks. En een karper is gewoon heel simpel dat die pakt en die zendt als een idioot, zendt die weg.
3: Maar dat is dit dus net?
5: Dit was dit niet, nee. Die vorige wel. Zie je, en je kan aan de aanbeet meestal een beetje verwachten wat eraan zit.
3: Maar zit er, had je nou beet of net?
5: Nee, ik had net beet, alleen ja, dan pakken ze pakken het even beet. En dan proeven ze eraan en ze zwemmen weg. En dan spuwen ze er weg.
3: Ja. Dit wie een zinnige niet, een zinnige vis.
5: Ja.
3: Misschien had het is net van banaan.
5: Er zit ook mais bij aan, dus je hebt wel een cocktail.
3: Nou, een heel stuk succes nog even. Ik hoop je dat je wedding van 90 centimeter krijgen, Joert.
5: Ik wil nog wel even hangen vandaag eigenlijk. Ja. En dan ga ik wel voor een steurs van boven 1 meter 30, 1 meter 40. Maar
3: okay.
5: Je weet het nooit.
3: Nou, maar je gaat nog even.
5: Ja.
3: De dag is nog net voorbij.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
1: Ont aanvoeren.
0: De dag voorbij. Ja, op werkbezieten in Schotland, dat is nogal derenta. Maar dan ik op uitnodiging van de koning van het Verenigd Koninkrijk, Charles de Tredde. Dat gebeurt net een heel soort meesken, een heel soort bedrogen. Het elkaar wol Green Inclusive uit Drachten, die hebben de verleden week bij de koning van Engeland op bezieten geweest in Schotland. En van Green Inclusive heb ik nu aan de telefoon Lorraine Westerneng. Goedemiddag.
6: Hey, goedemiddag.
0: Dat was wel bijzonder eigenlijk als het drachtenbedrijf bij de koning van Engeland op bezoek komen.
6: Nou, zeg dat wel. Ja. Dat zijn wel uitzonderlijke uitnodigingen, ja.
0: Ja, nou even uitleggen. Eerst even vertellen wat jullie doen, Green Inclusive. Want jullie zijn een regionale biobased keten. Of die ontwikkelen jullie eigenlijk, hè, die keten.
6: Ja, dat klopt. Ja, wij zetten ons eigenlijk in om een oplossing te vinden om voor klimaat, voor circulariteit, maar ook om juist duurzame landbouw te stimuleren. Dus alternatieve verdienmodellen ook te vinden, met name specifiek in Friesland. En dat doen wij eigenlijk als we het even heel simpel maken door vezelhennep te telen met een hele hoop boeren samen. En dat te verwerken tot biobased bouwmaterialen. En daarvoor werken we heel veel samen met de bouwbedrijven, onderhoudspartijen, woningcorporaties hier in Friesland.
0: Ja, er worden huizen van gebouwd, gebouwen van gebouwd.
6: Ja, woningen mee geïsoleerd. En een hele hoop andere nieuwe ontwikkelingen ook.
0: Ja, het zijn allemaal zaken die de koning van Engeland, van het Verenigd Koninkrijk moet ik eigenlijk zeggen, buitengewoon interesseert, hè?
6: Ja, die, hij zet zich al, maakt zich eigenlijk al heel lang hard voor voor klimaat, ja. Om dat goed op de agenda te krijgen. En hij bracht nu een werkbezoek aan Schotland. En ook dus aan een van de bedrijven die zich ook hiervoor inzet. En dat is een belangrijke samenwerkingspartner van ons, van Green Inclusive, Indie Nature. En dat was eigenlijk de reden ook voor uitnodiging daarvan.
0: Ja, toen zeiden ze van Indie Nature, laat die lui uit Drachten dan ook even overkomen om te vertellen wat zij doen. En dat hebben jullie gedaan.
6: Ja, en met name eigenlijk wat inderdaad specifiek wat we hier in Friesland doen en hoe we daar hoe je daarvan kan leren. Wat eventueel ook in Schotland, in heel Verenigd Koninkrijk ook die aanpak ook verder kan implementeren. Want daar zitten toch wel een hele hoop bijzondere aspecten aan waar ze heel graag mee aan de slag willen.
0: Die ze nog niet kennen daar. Hey, en hoe gaat het dan met zo'n koning? Het is een hele, hij is al wat ouder natuurlijk. En een hele, hoe zal ik het zeggen, een chique meneer. Was je geïnteresseerd in wat jullie doen?
6: Ja, zeker. Dit is dus een onderwerp wat hem ook heel erg aanspreekt. En we waren daar toch wel een bijzondere partij, ook omdat we uit Nederland vandaan komen. Ja. En daar wel in geïnteresseerd van wat brengt jullie hier en wat doen jullie dan ook. En voor ons ook heel bijzonder, ook de hele entourage natuurlijk, hoe zoiets, zo'n werkbezoek georganiseerd.
0: Wil ik dan toch ook eventjes weten, ik heb natuurlijk ook de Crown gezien. En ik weet dat het protocol in het Brits Koningshuis erg belangrijk is. Hebben jullie dat ook gemerkt?
6: Allereerst al eigenlijk de aanloop ernaartoe. De geheimhouding, om het even zo te zeggen. Ja. Zorgen dat dat het in ieder geval vooraf niet bekend is en tot het bezoek is geweest. Maar ook, het bezoek zelf met de beveiliging en alles eromheen. Maar zelf, King Charles zelf heel erg benaderbaar en heel ook humoristisch. Dus dat maakt het ook een beetje laagdrempelig om het gesprek aan te gaan. En ook een beetje met een mooie knipoog erbij.
0: Oké, want ik kan me voorstellen, jullie zijn gepassioneerd als bedrijf, want anders doe je dit soort dingen niet. Dan kom je de koning van Engeland tegen. Moet je ook een buiging maken, een cortège? Wat moest u doen?
6: Nou, dat was niet een verplichting, maar dat werd wel inderdaad vooraf gezegd van dat is een hoe het gebruikelijk is. Maar dat het ook een iets informeler werkbezoek ook was. Dus, vandaar dat het geen verplichting ook was.
0: Je hebt het ook niet gedaan.
6: Wel netjes hand gegeven, netjes geïntroduceerd, maar niet de officiële buiging.
0: het was een bijzonder bezoek. Vorige week, donderdag was het geloof ik, hè, dat jullie daar in Schotland
6: dat
0: waren.
6: Klopt. Ja.
0: Hartstikke leuk dat je het wilde vertellen en succes met jullie activiteiten.
6: Nou, graag gedaan, dankjewel.
0: Okay. Lorraine Westerink was dat, wie dat is van... Green Inclusive in Drachten. Ze mochten de samen erop zitten. Bij de kening van Engeland vertellen hoe wat ze daar al hier doen. Maar het biobased bouwen.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Wiekelien zwom Marit Steenbergen met Jin 5068. Een nieuw roodrecord op de 100 meter vrije slag. En Sneunt Jong kwam ze in Eindhoven weer in actie op die oorstoorn. Op een ijs zette de zwemster van gisteren een tiet onder de 52 seconden op de klok. Verslaggever Ander Faber, die weer erbij.
4: Nou, ik blijf het wel heel raar vinden hoor. Het is nog steeds wel gewoon dat ik denk van ja, dat ik nu de snelste ben ter wereld ooit, vind ik heel raar. Zo voelt het niet, maar ik weet ook niet hoe dat zou moeten voelen eigenlijk. Maar ja, ja, het blijft gewoon een apart idee.
5: Ja, de Hestjerde willen zijn bij een vrouwtitel bijvoorbeeld van ja, ik ga echt iconen verslaan.
4: Ja,
5: ja, ben je nog weer een stapje verder gong?
4: Ja, en dat vind ik ook wel echt heel raar hoor. Wat ik net dus ook zei, dat er nog nooit iemand harder heeft gezwommen, daar kan ik nog niet echt bij.
5: Nee. En dat voor een Famke uit Friesland?
4: Ja, nou ja, en dat zou ik ook blijven denk ik. Want ja, ik weet niet, het leven is niet anders wat dat betreft of zo. Nee, het is niet dat mijn leven ineens helemaal glitter en glamour is of zo. Nee,
5: dat bleef gewoon niet zelfs. Maar ja, het is voor u provincie, voor Friesland natuurlijk. Sa bijzonder, want zwemmen is zo'n grote sport. En dat dan hier nu dus provincie ja, San record zwemt.
4: Ja.
5: Is dat besef, has dat besef al?
4: Nee, dat besef is eigenlijk ook niet. Dat, daar had ik ook eigenlijk helemaal nog niet over nagedacht.
5: Maar deze?
4: Ja, nou dank je.
5: Wat wie nou het mooiste, de mooiste reactie die je zo de oren de week gehad hast?
4: Oh, weet ik eigenlijk niet. Gewoon het feit dat er zoveel reacties kwamen, dat vond ik al wel echt heel mooi. Ja, echt, mijn telefoon was ontploft en op Instagram en gewoon mijn eigen telefoon op WhatsApp en alles. Het was echt gekkenhuis. Ik denk dat ik eigenlijk alles inmiddels wel heb beantwoord, maar ja, het blijft hier nu ook gewoon komen. Ik bedoel, als ik kwam hier donderdag binnen en ja, iedereen wil eigenlijk even een praatje maken en feliciteren. Dus dat, ja, dat is wel echt heel bijzonder.
6: Take your mark. We zijn betrokken, de finale 100 meter.
5: Ik sprus die mem nog even. Ik sprus die coach Patrick Pearson. Mag het de verhalen eromheen het misschien nog wel ja, heroischer? Want die ouders die het maar op het nippeke op die het voor de stream zitten, die het net bij elkaar wierden. Die coach die thuis op het bed ziet met zijn zwansje op zien voert. De wie is het echt allinnig?
4: Ik was alleen met de fysio. Ja, nee, het was echt een trip alleen wat dat betreft, samen met de fysio. Niemand was mee, want ja, ja, mijn ouders die moesten natuurlijk ook gewoon, die waren gewoon lekker thuis. En Patrick die moest gewoon bij de zwemmers zijn. Maar ja, ja, dus wat dat betreft was het heel raar dat iedereen het op een andere plek heeft beleefd. Maar daar heb ik eerlijk gezegd zelf niet heel erg over nagedacht. Totdat ik mijn ouders belde en dacht, oh ja, jullie zitten niet op dezelfde bank vandaag. Dat was wel heel raar. Maar ja, ja, voor mij het zwemmen maakte dat eigenlijk helemaal, ja, helemaal niet uit. Dat dacht ik me pas later.
5: Ik begreep nog wel van die mem, de Hiest Wolfvaar Joert, was ook iets van nou, het zou ik wel heel fantastisch zijn om het in Eindhoven, in het thuisbad, mijn publiek, familie, vrienden, om het misschien nog een keer te doen.
4: Ja, tuurlijk. Dat was echt heel mooi geweest. Dat had ik ook echt heel graag gewild. En uiteindelijk was het hier ook het doel om harder te zwemmen dan vorige week. Maar ja, dat mocht helaas niet. Maar ja, dat is nog een hele mooie tijd, denk ik. En ja, gewoon blij dat het alsnog best wel vol zit en heel veel mensen er zijn.
5: Ja, een hele mooie tiert, weer onder die 52. Er bent toch maar amper vooral je die dat überhaupt presteert, hè? Onder de 52 seconden.
4: Ja, 4, denk ik. Ja, en ik was de eerste die het 2 keer heeft gedaan.
5: Ja, dus dat zei het al Erik wat. Ik spruts Patrick, die coaches krijgt, die zei, ik denk eigenlijk dat het nog wel hudder kan. Omdat Marit ja, de oren week meer in 50 zwom had.
4: Maar ik denk ook zeker dat we hier echt wel bij stil mogen staan. En dat dit gewoon al heel bijzonder is. Dus ja, ja, uiteindelijk willen we natuurlijk gewoon door. Maar moeten we ook niet voorbij lopen aan het feit wat er is gebeurd. Dus ik denk dat jullie er heel mooi bij stil blijven staan, bij stil bij mogen staan. En dat wij gewoon verder gaan met een plannetje om harder te zwemmen.
5: Maar dat is toch nog wel even voor het EK heel augustus in Parijs. Nog wel even de tiert om even achterhoe te leunen en alles bezinken te letten.
4: Nou, we hebben nog 5 weken. Dus in die tijd heb ik wel even om even tot rust te komen. Ik hoop dat die 5 weken ook een beetje rustig verlopen. Maar dat denk ik wel. En dan zien we het daar wel weer.
1: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
0: Alles wat er voeren.
1: De dag is voorbij.
7: Het Fries Museum zit net al in de Ginliauwet, maar het loopt ook de provincie in. Mijn Fries Museum op paad is op reis met een bus vol bijzondere voorwerpen en verhalen. Op verschillende plakken in Friesland litten ze zien hoe riek uw geschiedenis en cultuur reis is. Jij vertelde Margreet al over een bijzondere fibula, een mantelspeld met een eigen verhaal. En Joort stiet er weer een nieuw object centraal en daar praat ik over met Zenon Rinia. Zenon, een goeie middie.
8: Goedemiddag.
7: Ja, vriendin keer heerst het door al over archeologische vindsten. Maar een ring, van wo dan wie dat? Daar heeft toch wel wat unieks wat uit de groen komt?
8: Ja, nou, uit de groen, het werd wel makkelijker om mensen, maar de klaarwet van makkers komt uit de groen natuurlijk. Ja. En het komt ook wat dichter bij u zwaai als de 15e eeuw inderdaad.
7: Oké, okay, wat is het? We hebben ons toe vertellen.
8: Het is, ja, het is kerffiek ierenwerk. De meeste mensen kennen het Nederlands woord kerfsnee aardewerk beter. Mm-hmm. Maar het is een bepaald type keramiek wat alleen nog in Friesland produceren we.
7: Okay.
8: En eigenlijk nog steeds wut. Nog Warken we het nog steeds makken.
7: Ah, sjoezoon. En jet iets wat het op volle meerplakken makken?
8: Die Sauron Jongetje hoe het wordt het in De Lemmer, in Warkum en in Snits produceren.
7: Oké, okay. En waarom waat dit, of waarom, maar waar waat dit vooral van makken? Waar waat dit verbroekt?
8: Nou, het is dus klaaien, kijk, het is alle keramiek. Alleen het is hoe die keramiek versierd is. Dat is heel nijskerig en ook heel herkenbaar. Dus dat is ook wel iets dat als de tjin komt op een... Nou ja, bij een kringloopwinkel of iets dergelijks, kun je het onmiddellijk herkennen, want het is dus eigenlijk inkerfd. Kijk, dat is haar houtsnijwerk.
7: Oké, okay. En maar waart het dan cadeau jong vooral? Of?
8: Ja, dat we iets wat een heel protte mensen in de huis zien. De pot die wij in de bus hebben staan, daar stiet ik echt een namen in. En een datum, Jantje Bauma, 1895.
7: Ja.
8: Dus dat zal vast een cadeau West wezen. We weten net wat de gelegen niet West het.
7: Nee.
8: Maar dat zal een bijzondere datum voor Jantje West hebben. Want het is een behoorlijk object, echt wel een grutte pot.
7: Ja, hoe grut is die?
8: Nou, de kist wel een aardige kimmerplant in kwiet, is maar.
7: Oké.
8: Dus ik denk wel 40 centimeter heeg.
7: En is er een soort bewaren bleu van deze fasen?
8: Ja, dit is echt iets waarvan... dit is echt een blikvanger bij de bus. Dat als mensen naar je stak komen, dat ze zeggen van... Hé, ja, dat ken ik nog wel, dat die Mem in een huis of Beppe. Want dat die echt iets wat een heel soort mensen in hun huishand hebben. Toppunt van de populariteit is Sauron Jongetje 100. Maar ja, zulke dingen die willen natuurlijk ook wel trojoen. Dus een heel soort mensen die hebben dat in de huis of hier dat in de huis.
7: Ja, en ik begreep dat ze ik nog wel bij kringlopen en op rommelmerken te vinden binnen.
8: Ja, ja, er komt het nog wat zin.
7: Oké, moest hem dan vooral capie, want is het jildwurg?
8: Nou, ik weet het net. Het is vooral, het is wel heel mooi. Het is, en het is wel uniek. Het wordt dus alleen nog in Friesland maken. En dat kerven, dat heeft dus ook het voordeel dat het, nou ja, de eerste keer dat het makken werd, dan heeft het dus gewoon een pot. En dan droeg het dat een skofje, dan kerfst het in. En als het dan de oven ingiet en het wordt dan glazuurd, dan bloot dus het glazuur in die gleufjes hing je. Dus dan kist het eigenlijk heel mooi op maar verschillende kleuren versieren, want die,
7: ja.
8: Dat pigment dat rint dan net trommelkohinnen. Dus dan kist oranje en blauw en green, dat kist al je naast mekaar hebben. En dan krijg je dus een heel mooi, nou ja, krijg je zoals houtsnijwerk heel mooie patronen versierd. Maar dus ook maar hele mooie kleuren.
7: Ja, prachtig. En dit is dus wel een blikvanger bij de bus. Werken de mensen in deze fase bewonderen?
8: Nou, komende sneun, dan stiet de bus op de kunst- en boekenmerken in Snits. Van 10 uur maas tot 4 uur middies.
7: Ja.
8: Dus dat is de volgende keer dat we op paad binnen.
7: Hartstikke mooi. En dan is er ik nog, want die fibula van Wienaam, die zo in Wienaam te zien wezen. Maar dat geeft Pieter nog net terug vanwege het waar. Maar 14 augustus, hè, dan is de herkansing.
8: Ja, er komt een inhaaleditie inderdaad, op 14 augustus. Okay. Dus dat zien we zelf ook heel fijn, want dat is natuurlijk wel, dat is wel echt een heel nijskerig object.
7: Ja.
8: Dus daar zoek ik zeker bij wezen, 14 augustus.
7: 14 augustus in agenda zetten en komende sneun dus in Snits van die prachtig mooie kerfsnee hier de wurk. Vaas. Hartstikke mooi. Zenon, dankjewel en een goede simmer.
1: Alles wat jouw dais mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de dij voorbij.
3: Nieuwe Europese normen die bepalen hoeveel afval er in zee lezen mij voldoen net. Dat zei Gita Maas van de stichting De Noordzee. De norm hoe de afval in zee is kwartelen in 4 in nijvolging van dezelfde soort norm voor de afval op het strand.
9: Een norm die al jarenlang bestuurt. Maar Stichting De Noordzee denkt net dat deze normen heel nuttig binnen.
10: Je ziet bij het strandafval dat het daar wat tot acties heeft geleid. Maar dat we eigenlijk het waarschijnlijk pas in 2033 gaan halen. Terwijl die norm er echt al jarenlang ligt. Dus het is ook de vraag wat dit gaat bereiken. En wat voor ons het grootste punt is dat er dus eigenlijk nu in de Noordzee geldt dat er geen afval bij mag komen. Maar daarmee maak je impliciet eigenlijk duidelijk dat alles wat er ligt gewoon prima is om een goede milieutoestand te halen. En dat is eigenlijk iets wat wij sowieso willen aanvechten. Dat je die aanname maakt. Dus we zijn heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
11: Maar eigenlijk is dus ook een vrij pessimistisch nulpunt dan?
10: Ja, wel redelijk. Ja, voor ons in principe geldt gewoon de zee zou schoon moeten zijn. Het is goed dat er nu een soort van uniforme regel is in de EU. We verwachten ook dat het wel gaat helpen met dat er uniform gemonitord gaat worden. Maar wat ook een heel groot ding is dat we eigenlijk nog heel weinig weten van wat er ligt. In de Noordzee wordt er nu gemeten aan de hand van vistrekken. En Wageningen Universiteit heeft daar ook onderzoek naar gedaan. En daarin hebben ze eigenlijk aangegeven dat het waarschijnlijk maar 4% meet van het afval wat er ligt. En dat eigenlijk alle kleine stukjes afval door de netten vallen. Dus ze meten wel de plastic flesjes, zaken die we kennen die op de zeebodem liggen. Maar waarschijnlijk gaat heel veel van het metaal en afval van glas, dat nemen we waarschijnlijk geen eens mee. Dus het is best bijzonder dat je dan eigenlijk al besluit, we willen een norm zetten. Terwijl je eigenlijk nog helemaal niet weet hoeveel er ligt.
11: En het is ook lastig natuurlijk om daar zicht op te krijgen in de Noordzee. Wat doet Europa dan met de kennis die jullie hier aan het opdoen zijn?
10: Ja, nee, goede vraag. Ik weet dat de Rijksoverheid het in principe wel er onderzoek naar heeft laten doen. Van wat kan er nog meer worden meegewogen aan andere data. Ik weet niet in hoeverre dat voor de drempelwaarde bijvoorbeeld kan gaan gelden. Maar we hopen wel dat bewijs en de foto's die we hier aanleveren, dat dat meetelt. En dat het ook, aangezien de duikers hier al vele jaren meten, dat dit eigenlijk ook, ja, het is moeilijk om hier echt een trendmeting van te maken. Maar je kan wel aantonen of er een nieuwe type afval bijkomen of wat er eigenlijk beweegt en gebeurt in zee.
9: Zei het Gieter Maas van de Stichting De Noordzee. Zijn verslaghouder Lennart Kingma van de Waddenomroep.
1: Alles wat Jordaïs mist hebben, Joost, Skutsien en Alven.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Alle werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
3: Ja, dat jouw album.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat ging er toen trof die hennen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer en 9 keer.
0: Omroep Friesland.
8: Ja.
0: Nou in Friesland.
7: Het is perfect. Super.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep app en 92.2 FM.
9: Het moet naar voren, maar hij tikt hem naar achteren. Spaanse fans willen dat er afgefloten wordt. Nog altijd de 1-0 voorsprong dus voor Spanje. Mikel Merino met een van zijn weinige balcontacten legde de bal in het doel. Maar lukt dat Portugal nu ook nog om er een verlenging uit te halen om de interland de WK-carrière van Ronaldo te verlengen? Of strandt het hier in Dallas voor Portugal? Het lijkt er wel op. Ingooi was er nog 8 minuten bijna gespeeld. Maar de bal gaat naar eigen helft. Bruno Fernandes met de opening nog wel naar rechts. Conceição houdt hem maar net binnen. Dribbelt naar binnen. Behoorlijke schop nog van Ferran Torres op Conceição. Er komt denk ik nog een wanhoopsvrije trap. Ferran Torres nog een gele kaart. Conceição lijkt de bal te ver voor zich uit te spelen. En gaat dan in de mangel tussen Cucurella en Ferran Torres. En dan is er nog een vrije trap. Wel ver van het doel af. Ook helemaal aan de rechterkant van het veld. Ongeveer bij de zijlijn. Halverwege de helft van Spanje. Niet een moment om hem in één keer voor te geven. Of in één keer op doel te schieten. Maar wel een moment om hem voor te geven. En Bruno Fernandes achter de bal. Diogo Costa, de keeper van Portugal, mee naar voren gekomen. Dit is dan echt het laatste moment voor Portugal om nog gevaar te stichten. Bruno Fernandes legt hem voor. Bal doorgekopt en net voorlangs gekopt. João Neves was het met dat moment. En dan wordt er gejuicht door Mikel Merino en door de bondscoach De La Fuente. Want de kopbal van João Neves is het laatste wapenfeit van deze wedstrijd. Lang leek het af te stevenen op verlenging. Maar één moment van onoplettendheid. De as open en Mikel Merino maakt de 1-0. En dus beslist Spanje het nog wel in 90 minuten tegen Portugal. En is het na 6 WK's zonder een titel één keer een halve finale in zijn allereerste WK. Het einde van de WK-carrière van de 41-jarige Cristiano Ronaldo. Portugal 0, Spanje 1.
10: Dankjewel, Anne. Hij mag ook even een glaasje water drinken, denk ik. Hedwiges, laatste minuten nog wel echt grote kansen voor Portugal, hè?
11: Zeker. Een grote kans voor Bernardo Silva. Een kopkans, hè? Ja. Bijna kopte hem de kruising in. En dan zaten we in de verlenging.
10: Ja, maar wel terecht uiteindelijk, ja, qua spelbeeld.
11: Zeker, zeker. Spanje was beter en ook de betere kansen en meer de bal. Dus wel verdiend.
10: Dankjewel voor je komst.
12: Dit was Langs de Lijn en Omstreken met een iets verlengde uitzending. Maar met een winnaar die Spanje heet. Portugal is naar huis. Dank voor het luisteren. Hier zo op deze zender het uitgestelde oog op morgen met Sheila Chitalzin. Fijne avond.
10: Fijne avond.

0: NPO Radio 1.
1: De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KWS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS en alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen met in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
9: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
10: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden, binnen zit Shaila Sital Singh.
2: Vannacht, als de uitzending klaar is en ik weer thuis ben, ga ik slapen. Maar in mijn slaap, wanneer straks om 2 uur de Amerikaanse voetballers het veld opkomen, inclusief die spits, u weet wel, die ene die op hoog niveau werd gematst, dan ben ik, ook al slaap ik, hartstochtelijk en met huid en haar een Belg. Goedenavond en welkom bij het Oog. Ja, het morele failliet van het voetbal, daar gaan we het straks over hebben. En verder in dit Oog, boten op waterstof in de Monaco Energy Race, de worstelingen van de NAVO met Trump en de eeuwige strijd om geld in de Europese Unie. En we hebben een literaire grootheid te gast, Connie Palme. De verse winnaar van de Constantijn Huygensprijs is hier. Het is voor haar, zegt ze, schrijven of sterven. Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag. Maandag 6 juli.
3: Yes, I asked for a review by FIFA.
2: Het is dus waar. De Amerikaanse president heeft gebeld met FIFA-baas Infantino over de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Balogun.
3: And that wasn't a foul.
2: In de ogen van Trump was dat geen overtreding en zeker geen rode kaart waard.
3: And they say you can't play. That's very unfair.
2: Daar komt bij dat die scheidsrechter volgens Trump ook geen zuivere koffie is.
3: It's a little bit suspect if you check his past.
2: Trump vond gewillige oren bij de FIFA. De schorsing van Balogun werd opgeschort. Tot verbijstering van onze zuidenburen.
4: Ik heb niet zo heel veel verstand van voetbal, maar het lijkt toch doorgestoken kaart.
2: En ook deze Amerikaan zet er vraagtekens bij.
5: Well, I think it was unfair red, but once you give a red, it's a red.
2: Eenmaal rood gegeven, blijft rood. In ander nieuws, 10 gemeenten moeten op het matje komen bij minister Van der Brink van Asiel en Migratie.
6: Om afspraken te maken over hoe ze toch aan de opvangverplichtingen gaan voldoen.
2: Het is een eerste groep gemeenten die tot nu toe te weinig asielopvang regelen. Noordwijk zit daar niet bij, maar die gemeente is altijd duidelijk geweest. Ze zullen in Noordwijk niet meewerken. Totdat ze worden gedwongen.
7: Dan is het met tegenzin en dan zullen we blijven zoeken naar mogelijkheden om dat te voorkomen.
2: Weet u nog van die stroomonderbreking in de regio Tilburg afgelopen weekenden? Omdat er te veel stroom zou worden gebruikt. Dat blijkt nu een misverstand. Het lag aan een apparaatje, omdat
8: door werkzaamheden is teruggevallen in fabrieksinstellingen.
2: Waardoor de metingen die het doorgaf lichtelijk overdreven waren.
8: Een 5 keer zo grote stroom zagen als er eigenlijk liep.
2: De vakanties zijn begonnen en dus reizen mensen naar hun vakantiebestemming. Ook naar Spanje en Zuid-Frankrijk, waar flinke bosbranden woeden.
9: Wij gaan gewoon die kant op en we zien wel. Als het alles in de hand staat, dan gaan we weer terug.
2: Anderen denken dat tegen de tijd dat ze aankomen de branden wel gedoofd zullen zijn.
10: Maar we zijn eerst nog een weekje in Parijs bij Disneyland. Dus ik denk, nou, na een week moet het wel gedoofd zijn, lijkt me.
2: Er zijn er ook die hun bestemming voor de zekerheid hebben aangepast.
11: We zouden eerst naar Zuid-Frankrijk. Maar goed, met alle nieuwsberichten en het hete weer hebben we besloten om naar Bretagne te gaan.
2: Toch nog even terug naar Red Card Gate. Over een paar uur spelen België en de VS de wedstrijd dus met Balogun. En de Belgische supporters denken dat de Rode Duivels extra gemotiveerd zijn om de Amerikanen uit het toernooi te spelen.
12: Ik hoop uit gans mijn hart dat de Belgen winnen. Al was het alleen maar om Trump een rode kaart te geven.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
13: Allee Belgen, kom aan, nu!
2: Gaan we naar de krant van morgen met Christian Bonenbakker.
14: Terwijl het WK in volle gang is, schrijft het AD over het Nederlandse amateurvoetbal. In het bijzonder over vechtpartijen en mishandelingen op het veld. Die komen steeds vaker voor. Het aantal zware tuchtzaken bij de KNVB steeg afgelopen jaar naar bijna 1200.
2: Relatief is het geen stijging, want er worden ook meer wedstrijden gespeeld. Maar, zegt de KNVB in de krant, het geweld baart ons uiteraard zorgen. Agressie tegen scheidsrechters wordt al harder aangepakt.
14: Zo mogen teams die over de schreef gaan 2 weken lang niet spelen. In de tussentijd werkt de KNVB dan aan de tuchtzaak. Afgelopen seizoen werd deze time-out 378 keer toegepast. Scheidsrechters zijn er blij mee, zegt de bond.
2: NRC schrijft over de feestelijke ondertekening vandaag van afspraken om de grutto te beschermen. Het Rijk en 7 weidevogelprovincies zetten hun handtekening. Maar de vogelbescherming was er niet bij. Die zag geen reden voor een feestje.
14: Ja, het is mooi als natuurgebieden zo worden ingericht dat de grutto zich er weer thuis voelt en als boeren grutto-vriendelijk gaan werken. Maar volgens de vogelbescherming zijn de afspraken te vrijblijvend en gaan ze niet ver genoeg.
2: Het Nederlands Dagblad vraagt zich af hoe lang het kerkasiel van een Oezbeeks gezin in Kampen nog moet duren. De kinderen groeien al 1,5 jaar op, gevangen tussen kerkmuren.
14: Zo kan het niet doorgaan, schrijft de krant in zijn commentaar. Want het is duidelijk dat het gezin geen verblijfsvergunning zal krijgen. Maar de vrijwilligers zullen de familie na 1,5 jaar niet laten vallen.
2: En het gezin zelf zal na al die moeite niet zeggen, stop er maar mee. Zo'n actie beëindigen is bijna net zo moeilijk als het terugduwen van tandpasta in een tube, concludeert de krant.
14: Het Australische verbod op sociale media onder de 16 jaar is nog geen succes, schrijft het Parool. Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de tieners nog altijd op Instagram, TikTok en Snapchat zit.
2: De verplichte leeftijdscontrole die techbedrijven moeten doen stelt weinig voor. Dat kan ook niet anders, want een ID-bewijs uploaden stuit op privacybezwaren. Jongeren moeten nu vaak een selfie sturen om te laten zien hoe oud ze zijn.
14: Het lukt dus niet om de tieners van nu van sociale media af te krijgen. De hoop is wel dat de volgende generatie er dankzij het verbod niet aan begint. Maar het kan ook zijn dat sociale media nu zo'n verboden vrucht zijn geworden dat de aantrekkingskracht alleen maar is toegenomen.
2: Tot slot in NRC 2 cartoons over de ingetrokken rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Zo kijken Fokken en Sukken verbijsterd naar de tv. Nee, zeggen ze. De FIFA heeft de hele Belgische verdediging alsnog rood gegeven.
14: En Kamagurka laat president Trump zien, zittend aan een tafel met een pen in zijn hand. Hij krabbelt een lijstje op papier en hij zegt, eerst even het klassement in de Ronde van Frankrijk herschikken.
15: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: U hoorde Simon & Garfunkel met Homeward Bound. En onderzoeksjournalist Edwin Schoon is hier. Welkom.
1: Hoi, goedenavond.
0: Voor de Groene Amsterdammer schreef jij begin juni al een visionair stuk, zou je kunnen zeggen, met de vraag: voltrekt zich tijdens dit WK het morele failliet van de voetbalsport? Nou ja, het gesprek van de dag vandaag, toch? Want nou ja, we hebben dus die ingetrokken rode kaart. Vannacht VS België met de geschorste spits alsnog. Is dat nou het morele failliet waar jij op doelde?
1: Nou, van visionair wil ik wel iets afdoen. Het is ook weer niet zo'n spannende voorspelling in de zin van dat het ongeloofwaardig toen was.
0: Het want stond wel in de kaarten.
1: Het stond al een beetje in de sterren met deze combinatie van leiders in de VS en bij FIFA. En hoe zij met elkaar omgingen. Je kunt je de FIFA Peace Prize nog herinneren in december. Infantino heeft sinds hij de basis van van de FIFA in 2016 heeft hij eigenlijk, nadat hij hervorming had aangekondigd, het hele roer omgegooid en is hij eigenlijk een soort Blatter 2.0 geworden.
0: Blatter on steroids. Die politieke inmenging hè, die er was. Hè, Trump zelf die leverde gewoon bewijsstuk 1. Dat hoorde net ook in het nieuws over zich. Ja, ik heb gewoon gebeld. Zo simpel gaat dat dus?
1: Nou ja, blijkbaar gaat dat wel vaker zo simpel. Alleen meestal, in ieder geval voor Trump, hoorden we dat niet altijd. Ze weten niet wat we niet weten, natuurlijk.
0: Dit kan wel eerder zijn voorgekomen.
1: Nou, er is een precedent, maar er is toch wel een kanttekening bij te plaatsen. We hebben het over 1962, stel je voor. Echt een heel andere tijd, WK in Chili. Carincha, de beroemde Braziliaanse voetballer, speelde de sterren van de hemel. Half Zuid-Amerika was verliefd op die man. Moeilijk leven, maar een geweldig voetballer. In de halve finale 4-2 won Brazilië in Chili van Chili. Alleen vlak voor tijd was hij zijn bewaker zo zat. Hij deelde een schop uit, werd het veld uitgestuurd. Het was nog voor de rode kaart, hè? Maar hij werd wel het veld uitgestuurd. Zou geschorst zijn voor de finale. En wat gebeurde er? Er werd gisteren ook gezegd, ja, de president greep in. Maar wat is nu het geval? De president van Chili greep in. Ze waren zo gek van die Carincha dat ze een petitie zijn gestart om hem toch de finale te laten spelen.
0: Maar dat is wel echt iets anders dan nu een Amerikaanse president die een FIFA-baas belt en zegt, we gaan dit even regelen.
1: Totaal
0: toch?
1: Iets anders. Ja, sterker nog, het is dus de president van het gastland dat verloren
0: precies,
1: had.
0: Die zegt, sneu dat
1: graag
0: dat
1: die voetballer wilde zien. Totaal iets anders.
0: Ja. Ja. Ja. Nou weten we dat telefoontje van Trump, dat was iets, een hele reeks, een hele lobby. Hè, politico gezaghebbend medium heeft een reconstructie gemaakt. Ja. Dat die lobbymachine eigenlijk meteen op gang kwam. Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd?
1: Nou, de wedstrijd was vorige week woensdag tussen Bosnië en de Verenigde Staten. Toen viel die rode kaart. Ze hebben dus een half uur zonder die spits Balogun gespeeld.
0: Ja.
1: Vervolgens is het standaard regel dat FIFA bij een directe rode kaart iemand de volgende wedstrijd automatisch schorst. Er hoeft niet eens een commissie aan te pas te komen. Dat staat al jaren vast in de statuten.
0: Ja.
1: Was ook helemaal geen discussie. Maar Andrew Galliani, de zoon van de burgemeester van New York, voormalig burgemeester van New York, is voorzitter van de taskforce. Die zat in het stadion. Trump is nog nergens geweest.
0: Ja, maar die wist ook niks van voetbal, toch? Die wist niet eens precies wat een rode kaart
1: was. Nee, rode en gele kaarten moesten nog uitgelegd worden. En volgens mij heeft Infantino het niet helemaal goed uitgelegd, dat je niet alleen de wedstrijd zelf mist, maar ook de volgende. Maar goed, daar kwamen we vandaag achter.
0: Ja, maar
1: wat er gebeurde
0: Giuliani,
1: is dat
0: die zag het, die is niet gek, ja.
1: Nee, die heeft direct met Trump gesproken. Van, god, dat is toch wel heel oneerlijk. En Trump is natuurlijk ontzettend beïnvloedbaar. En zeker als hij iets zou kunnen doen wat het land bevordert, op wat voor manier dan ook. Nou ja, het is typisch Trump. In zijn oneindige domheid heeft hij gezegd, jongens, we zoeken dit tot op de bodem uit. Dus hij heeft een aantal mensen aan het werk gezet, waaronder, en dat is best wel opvallend, Scott Goodwin, dat is de financiële man van de Amerikaanse voetbalbond, die er ook voor heeft gezorgd dat de Italiaan die nu coach is van het Amerikaanse team, dat is echt een wereldtopper, dat die betaald kon worden. Want zoveel geld gaat in het Amerikaanse voetbal normaal gesproken niet om. Maar Pochettino is een topcoach. Je ziet het ook wel aan de resultaten. En die financiële man die heeft daar dus voor gezorgd. En Trump heeft tegen hem gezegd, goh, kun jij niet ook een beetje met deze zaak bemoeien? Dat was als al nummer 2 na Giuliani. En daarnaast heeft hij nog een derde man, een commercial secretary Howard Lutnick, aan het werk gezet. En die mannen hebben de Attorney, de openbaar aanklagers van het Witte Huis aan het werk gezet. Ze zijn gaan lobbyen, zijn gaan bellen met Zurich, met advocaten. Ze hebben alles in het werk gezet. En wat ze hebben gevonden, dat vind ik heel opmerkelijk. Het is een beetje House of Cards-achtige dirt. Van zoek nou eens uit of die scheidsrechter niet ooit in het verleden een fout heeft gemaakt. En ook dat hebben ze ontdekt. Iedereen heeft in het verleden als scheidsrechter wel een keer een fout gemaakt. Je hoorde Trump vandaag ook in dat statement zeggen. Nou, die scheidsrechter. En die man heeft echt de ballenverstand van voetbal. Dus als hij dat soort dingen zegt, het is zo ongeloofwaardig.
0: Allemaal ingezet.
1: Ja, deze man die deugt gewoon niet, dat weten wij nu.
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Dus en de scheidsrechter zwart maken en de FIFA onder druk zetten. Nou zegt de FIFA, maar we hebben onafhankelijke disciplinaire commissie. Daar zitten wel 18 mensen in en die hebben die beslissing genomen. Ja. Is dat nou een geloofwaardige lezing?
1: Nee, totaal ongeloofwaardig. Te meer daarin, uit die reconstructie blijkt ook in de New York Times dat ze twee keer met elkaar hebben gesproken. Dus op de ochtend na de wedstrijd waar de overtreding was, waar die rode kaart was. En één dag kort na de beslissing van de FIFA. Dat die man toch mag spelen. Vannacht is dat om 2:00.
0: Ja.

0: gegeven te worden. Dat is loyaliteit aan de baas. Dus ook deze commissie, we hebben al die 18 leden even doorgelopen samen met mijn FIFA-collega's. Nou ja, sorry, maar de vroegere critici die wel in de FIFA-ethische commissie bijvoorbeeld zaten, zoals Miguel Maduro, dat was echt een vooraanstaande Europese openbaar aanklager uit Lissabon. Dat soort types zitten er gewoon niet meer in. Dus er werd net door, ik belde nog even met een jurist die wel thuis is in die wereld, die zei nou, zij hebben echt geen enkele incentive eigenlijk om Trump of Infantino in dit geval hierin tegen te spreken.
1: Ja, dat klinkt bijna mafioos. Maar misschien nog heel even terug. Was die rode kaart misschien wel zo discutabel dat je kunt zeggen van nou, de regels voorzien in een intrekking?
0: Ja, dat is een beetje het probleem. De discussie nu toch wel weer gaat soms over het sportieve gedeelte. Daar kunnen we wel even kort op ingaan. Maar ik denk dat er iets fundamentelers is gebeurd vandaag. En dat is dat de integriteit van de sport is aangetast. Ja. Niet alleen doordat het zo openlijk door Trump wordt verklaard. Maar dat ja, als je één en één bij elkaar optelt. Dat het zo duidelijk is dat er politieke inmenging is. En dat was er al financieel.
1: Ja.
0: Het WK. Dat was er al met de tickets. Dat was er al met supporters die niet werden toegelaten. Dat was er al met scheidsrechters die werden weggestuurd. Dat was er al met ICE die op sommige supporters gericht was. Maar nu is het ook binnen de lijnen.
1: Precies.
0: En heel veel liefhebbers voelen aan, er is een grens overschreden.
1: Is het nu klaar? Is het spelletje niet meer leuk? Is de toekomst van het voetbal hiermee totaal bezoedeld?
0: Nou ja, ik denk dat er toch een voor 5 juli 2026 hebben en een daarna. Dit is zo fundamenteel. En niet iedereen beseft dat nog direct. Maar er kwam vandaag een brief met een zeker ironische tint van een Engelse parlementslid. Die zei, ja, die gele kaart, die rode kaart van vannacht, van onze speler tegen Mexico. Een brief gericht aan Infantino. Dat lijkt een beetje op die rode kaart.
1: God, nou gaan van we alle rode kaarten worden
0: kunt
1: nu.
0: Kunt u die alstublieft dan ook, als het toch een eerlijk spel is?
1: Worden ze allemaal aan twijfel getrokken.
0: Ja, en Frankrijk heeft een pil gedaan. Dat was dan een serieus om een gele kaart in te trekken. En dat is natuurlijk met een zekere ironie. Maar het einde is natuurlijk zo. Want stel dat Trump zich, Amerika gaat misschien gewoon vannacht winnen van de Belgen. Stel dat ze doorgaan en hij gaat een keer over een doelpunt wel of niet goedkeuren. En hij gaat zich er weer mee bemoeien. Het is gewoon het einde van het spel.
1: Het einde van het spel.
0: Hoe het was.
1: Dat is echt een hele trieste conclusie.
0: Nou, dat is het ook.
1: En dankjewel.
0: Ik zit hier ook namens de liefhebber. Want ik denk, ja, het is gewoon doodzonde. Hij weet niet waar die mee speelt. Nee. Zij allebei niet.
1: Nee, het is verschrikkelijk. Dankjewel, Edwin Schoon. Heel hartelijk dank voor je komst.
0: Graag gedaan.

0: U hoorde Natasha Bedingfield met Unwritten. Schrijfster Connie Palme krijgt de Constantijn Huygensprijs, werd vandaag bekend. Ze debuteerde met De Wetten, dat een enorm succes wordt, en schreef daarna een reeks romans, verhalen en essays. Ze is de grote dame van de Nederlandse literatuur en ze zit hier bij mij in de studio. Goedenavond, Connie Palme.
1: Goedenavond.
0: Gefeliciteerd natuurlijk.
1: Dankjewel.
0: Een oeuvreprijs is het. Betekent dit dat het af is, de buitenbinnen, het schrijverschap voltooid?
1: Nee hoor, dat is nooit voltooid. Het is niet iets, het is geen baan. Hè, of het is een manier van leven. Dus zolang ik leef, zal ik ook

0: schrijven.
1: Ja, schrijven is leven. Het is een mooi rijtje, die Huygensprijs. Lieke Marsman staat erin, Adriaan van Dis. Ja. Zij is Notenboom, uw dierbare vriend, ons onlangs ontvallen.
0: Zeker.
1: Hoe is het om in zo'n rij te staan?
0: Ja, geweldig. Ik ben ongelooflijk blij met deze prijs. Het is een... Ik werd het al een beetje vooraf gegaan dat ik op mijn 70ste verjaardag kreeg ik van, had het zijn majesteit behaagd, dat ik commandeur werd in de orde van de Nederlandse Leeuw. En ik was daar zo ongelooflijk blij mee. En ik eigenlijk, en nu ik deze prijs ontvang, begint het een beetje tot me door te dringen waarom. Kijk, want voor die boeken heb ik altijd wel de erkenning van lezers gehad. Dat, de lezers blijven heel trouw. Het gaat altijd, ze kopen altijd mijn werk gretig. Dus ik heb altijd een hoge oplage. En ik kreeg daar prijzen voor per boek. Maar in de toespraak die Femke Halsema hield toen ik de commandeur werd, ging het opeens over de betekenis die ik had volgens hun toespraak. Vooral ook voor jonge vrouwelijke schrijvers en voor de literatuur, dat ik het boek verdedig. Dat is allemaal iets wat ik doe.
1: Ja.
0: Maar
1: het is fijn als
0: waarvan
1: het
0: ik zelf
1: wordt
0: niet
1: gezien.
0: Weet dat erkend wordt, of dat het gezien wordt, of dat het. En eigenlijk is dat wat me het meest trots maakt. Ik heb inderdaad altijd gezegd dat schrijven is mijn huwelijk met de wereld. Ik trek me eigenlijk heel lang terug uit die wereld. Ik heb anders niet zoveel te bieden. Ik trek me heel lang terug en ik denk. En eigenlijk is het resultaat van dat denken komt in die literaire werken terecht. Dat is eigenlijk wat ik te geven heb. Ik zou ook niet schrijven als het niet voor de wereld was.
1: Als het niet voor de wereld was. Dus het schrijven doe je niet voor jezelf.
0: Nee, ik doe het niet voor mezelf. Ik schrijf hoogstens een boodschappenbriefje tegenwoordig voor mezelf. Zodat ik niet de nootjes vergeet. Dus ik schrijf niet voor mezelf. Nee. Kijk, de schrijverscursussen die worden gegeven voor mannen en vrouwen, die gaan over schrijven voor jezelf. Dat je iets kwijt moet of dat je een, weet ik veel, de dood van iemand moet verwerken of een traumatische jeugd of een toxische relatie, wat tegenwoordig ook.
1: Dat is therapeutisch schrijven.
0: Dat is therapeutisch schrijven,
1: therapie.
0: Ja. En dat doe ik niet. Ik schrijf voor u.
1: En wat is het wat wij moeten halen uit dat werk? Wat is de rode draad in dat oeuvre? Wat is het richtsnoer?
0: Dat is moeilijk te zeggen. Een boek heeft niet, het staat niet op één poot of zo. Het staat op meerdere, het berust op meerdere poten. Ik ben op de eerste plaats ook altijd in gesprek met de literatuur zelf. Ik probeer altijd een roman te schrijven die er nog niet is. Dus je doet ook altijd iets met de kunstvorm zelf. Om het maar heel plechtig en groot te zeggen. Maar ik heb absoluut geen zin om het kleiner te maken. Ik denk eigenlijk dat ik toch altijd een voortdurend onderzoek is op het hele microniveau. Hoe gaat het tussen jou en mij? Hoe verhoud ik me tot anderen? Wat is liefde? Wat is vriendschap? Wat, zoals mijn laatste boek Johnny Walker, dat ik net inleverde op de dag dat ik hoorde dat ik Constantijn Huygensprijs zou krijgen op 1 juli. Wat is familie? En dan op het grotere niveau, wat heeft familie bijvoorbeeld te maken met, ja, dus die eerste kern, die eerste groep waartoe je behoort, die eerste eenheid waar je onderdeel van uitmaakt. Dat heb ik zo onderzocht voor in Johnny Walker. Want denk, een paar stappen verder heb je de gekozen familie, maar nog een paar stappen verder heb je de Rode Armee-fractie of de ITA of de terreurgroepen.
1: Wat
0: of
1: ook
0: de,
1: als familie kan voelen.
0: Ja. En dat is natuurlijk ook familie. Dat waar je je leven voor opoffert. Dus mensen zeggen, ja, ik zou voor jou zou ik sterven. Ik zou voor jou de roeien en ruiten voor jou. Dat doe je voor je familie. Maar er zijn ook mensen die doen voor een vlag of voor een volk of voor een land.
1: En dat wordt dus
0: en
1: onderzocht.
0: En dat heb ik onderzocht.
1: Ja, dat is voor dat nieuwe boek, maar ook in eerdere boeken.
0: Ja, dat is natuurlijk. Het komt
1: tussen mensen.
0: Ja, ja.
1: Nou, gaat het over dat schrijverschap? Ik noteerde een citaat. Het is schrijven of sterven.
0: Ja.
1: Wat betekent dat?
0: Ja, dat ik het betekent dat ik het groot wil zien. Ik heb ik hou helemaal niet van als het iets kleins wordt gemaakt. Voor mij is het nooit klein geweest. Ik heb het heel lang uitgesteld ook. Ik debuteerde pas op mijn 35e. Juist omdat ik wist, ik denk, dit is alles. Vanaf dat moment begint een leven dat alleen nog maar in dienst zal staan van schrijven. En van een grote liefde natuurlijk. Daar wilde ik ook alles op inzetten. Maar eerst dat schrijven. Ik schreef ook een Johnny Walker, de man die met mij zo lief hebben, zo niet van een vrouw houden, maar van een schrijver, wat echt iets anders is.
1: Wat is het
0: alle
1: verschil?
0: Mannen zeggen. Het verschil is dat er al een iets is wat mijn grote overgave vraagt. En dat dan moet je maar tegen kunnen als man om zo'n concurrent te hebben ik hou van de overgave, maar het niet elke man verdraagt het. En de man zou ook moeten weten dat ik het niet koos voor het moederschap of voor huizenboompje beestje of voor wat dan ook. Het schrijven is staat op nummer 1.
1: En sluit het een het ander uit? Het moederschap, het huizenboompje beestje?
0: Ja, voor mij
1: beestje,
0: wel.
1: Het
0: als het schrijven of sterven is, yeah. Als het zo hoog gespeeld wordt, dan word je niet daarnaast ook moeder of wat dan ook. Je doet er niet ook nog een baan naast. Dan is het alles of niets.
1: Het moet volledig zijn.
0: Het is een radicale keuze.
1: Maar die grote liefde past daar dan wel
0: die
1: bij?
0: Past
1: in die radicale
0: wel bij.
1: Keuze.
0: Maar nogmaals, ook de grote liefde moet weten dat die met een schrijver trouwt.
1: Is dat ook de enige manier waarop een groot boek tot stand kan komen? Als je zo radicaal kiest voor volledig schrijverschap?
0: Ja, ik zou zelf zeggen ja. Weet je, maar er zijn ook vrouwelijke schrijvers die wel kinderen hebben, toch ook de Nobelprijs gewonnen hebben.
1: Ja, dus hele grote. Annie Ernaux, Doris Lessing. Ja. Ik ben het nog gaan opzoeken. Ik dacht, nou, we hebben een heleboel grote schrijvers.
0: Ja,
1: nee,
0: Doris Lessing heeft wel haar kinderen achtergelaten in Afrika. Het is dubieus. Maar het komt wel voor. Dus ik zal hier niet al te radicaal oordelen voor anderen die het wel kunnen. Ik zelf kan het niet. Maar dat heeft ook wel te maken met een zwakte in mijn karakter. Dit radicale, dat zo radicaal willen zijn, is niet. Lijkt een kracht, maar dat is het niet. Dus eigenlijk, ik beschouw het zelf ook als een vorm van zwakte. Alleen schaam ik me er niet genoeg voor. Dus het is.
1: Schamen voor je zwaktes, daar schiet je ook niks mee op. We hadden het net over dat therapeutische schrijven. Dat mensen gaan schrijven om trauma's te verwerken. Je hebt ook wel ontaard is een verkeerd woord. Dat resulteert vaak in autofictie. Hè? Met je verhalen heel erg één op één op het persoonlijke zijn geënt. Niettemin is uw oeuvre ook gebaseerd hè? Op de autobiografie.
0: Zeker.
1: Eigen ervaringen. Waar zit hem het verschil in?
0: Ik vind dat wat tegenwoordig autofictie wordt genoemd, dat eigenlijk een soort verkapte term is om dat therapeutische proza te schrijven. Het fictionele element daaraan is buitengewoon gering. Als je fictie wil schrijven zoals ik het wil schrijven of zo. Ik heb altijd gezegd, mijn werk is heel autobiografisch. Ik heb het nooit verhuld. Maar het is vooral ook in een romanvorm onderzoeken van wat bijvoorbeeld het autobiografische is. Ik vind al zodra ik het woord ik gebruik, vind ik dat eigenlijk al een vorm van fictie. Zodra ik over mezelf praat, heb ik al een verhaal klaar dat gestructureerd is, waarin ik fungeer als hoofdpersonage. Dus alles wat je vertelt over jezelf, ook in spreektaal, heeft eigenlijk al een fictionele structuur. Dus de structuur van een verhaal, de structuur van proza. Soms, als je heel poëtisch bent aangelegd, wat ik niet ben, dan heeft het soms al de structuur van een gedicht. Dit is eigenlijk een filosofische kant. Het is een deel van mijn filosofisch onderzoek geweest om Wat is een ik? Wat is een zelf? Kan een ik eigenlijk alleen in een verhaal fungeren? Ik bedoel, als jij definieert mij nu ook in dit gesprek. Dat is iets anders. Dat is ook wat ik onderzoek. Dan krijg ik een deel van mijn ik, maak jij nu. Ja. Ik ben nu de geïnterviewd. Ik zit in een programma dat bekendheid heeft. Je kijkt op een bepaalde manier naar mij. Allemaal heel prettig. Dus ik ontsta nu op een andere manier. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen waarvoor ik de roman gebruik. Dus de fictie gebruik. Om dat te onderzoeken.
1: En dat leidt tot prachtig werk, waarvoor dank nu dan die oeuvreprijs. Heel hartelijk dank voor de komst naar de studio. Dank, Connie Palme.
2: Brussel bij nacht. Brussel's by
1: night. Ook in Brussel is het zomer. Maar in deze laatste Brussel bij nacht van dit seizoen is er nog niet bepaald sprake van een vakantiestemming. We hebben contact met Kisia Hekster in Ankara, waar de NAVO-top op het punt van beginnen staat. Goedenavond, Kisia.
3: Hallo, hallo.
1: En in België is Ardy Stemerding. Goedenavond, Ardy.
4: Goedenavond, Sheila. Hallo.
1: We gaan met jullie terugkijken vanavond op het afgelopen politieke jaar en vooruit op het volgende. Maar eerst nog even deze week, Kisia. Want NAVO-top, wat staat er op het spel in Ankara?
3: Nou, het gaat hier straks over het WK voetbal natuurlijk ook. En het ingrijpen van Trump in de wedstrijd van Amerika tegen de Rode Duivels vannacht. En zo zie je maar dat je met die Amerikaanse president eigenlijk nooit helemaal zeker weet waar die op uit is. En dat is nou precies niet de bedoeling van deze NAVO-top. Want de bondgenoten hopen dat het een saaie top wordt, een rustige top die resultaat moet laten zien aan Trump. En de top die is geslaagd als aan drie voorwaarden voldaan is. 1. Dat de landen Trump hebben laten kunnen zien dat ze veel meer zijn gaan investeren in hun eigen defensie. En dat de Amerikaanse defensieindustrie daar ook van profiteert. 2. Dat er langjarige steun voor Oekraïne wordt afgesproken. En 3. Dus inderdaad, Trump geen ruzie heeft getrapt en dat iedereen straks breed uitlachend Ankara weer verlaat.
1: Ja, dat klinken als eenvoudige voorwaarden, maar er zullen nog wat haken en ogen aan zitten. Ardy, de EU is ook nog niet aan vakantie toe. Wat zijn de grote zaken die Brussel nu nog bezighouden, wat nog speelt?
4: Nou, dan moeten we toch vooral kijken naar onze Nederlandse eurocommissaris Wopke Hoekstra. Die moet iedereen hier toch nog wel het hardst aan de bak, moet je zeggen. En dan vooral in zijn rol als eurocommissaris van klimaat. Want hij moet namelijk nog komen met een aanpassing voor het Europese systeem om bedrijven te laten betalen voor hun uitstoot. Dat geldt als de absolute hoeksteen van het Europese klimaatbeleid. En wat heel interessant wordt, is naar welke lobby Hoekstra vooral gaat luisteren. Is dat de lobby van sommige bedrijven? Die zeggen het is allemaal al veel te duur, zeker met die hoge energieprijzen van nu. En die zeggen afbreken dat systeem. Of gaat hij luisteren naar de groenere lobby die zegt doorpakken met dit klimaatbeleid. Kijk naar de hittegolf van 2 weken geleden. Hoeveel meer bewijs heb je nog nodig voor de noodzaak van strenger klimaatbeleid? Dus volgende week moet hij de knoop doorhakken. En waar hij ook mee gaat komen, hij kan rekenen op fel verzet.
1: Dus ook geen klein dossier. Terug naar jouw kies, ja, die NAVO. We hebben een jaar geleden, het lijkt langer geleden, maar het was pas een jaar geleden, die NAVO-top in Den Haag met Trump, dat alles hier dicht was. Nu die top in Ankara dus. Het was niet bepaald een rustig jaar voor de NAVO, hè?
3: Nee. En inderdaad, een jaar geleden toen ging iedereen juist nog zo hoopvol uit elkaar met de tevreden Trump. Maar die opluchting die duurde niet lang. Niet veel later dreigde Trump Groenland in te nemen van Denemarken. Desnoods met geweld, zei hij in eerste instantie. Hij begon een oorlog tegen Iran zonder zijn NAVO-bondgenoten te informeren. Maar werd wel woedend toen zijn partners zeiden dat ze die oorlog niet steunden. En daarop dreigde hij meermaals de NAVO te verlaten. NATO cannot be a one-way street, heette het dat. En tot op de dag van vandaag is hij eigenlijk boos op die landen die bijvoorbeeld tegen de VS zeiden, jullie mogen onze militaire basis niet gebruiken voor de oorlog. Ja, en met die landen heeft hij dus nog wel een appeltje te schillen hier in Ankara. En NAVO-diplomaten die hebben dus het afgelopen jaar herhaaldelijk verzucht dat de alliantie in grote crisis was vanwege die verdeeldheid die zo pijnlijk duidelijk was. Want de bondgenoten die stonden niet meer naast, maar tegenover elkaar.
1: Ja, en het lijkt wel alsof het inderdaad voor de hele tijd gaat om het tevreden houden van Trump. Hoe groot is de kans dat Trump nu tevreden Ankara zal verlaten?
3: Ja, nou, de Rutte doet er in ieder geval alles aan om Trump met een goed gevoel het einde van die top te laten halen. En nog niet zo lang geleden was hij in het Witte Huis. Die beelden heb je waarschijnlijk nog wel op je netvlies, denk ik. Van Mark Rutte, die Trump liet zien hoe ongelooflijk veel extra geld de bondgenoten het afgelopen jaar geïnvesteerd hebben in defensie. Ja, de Trump Trillion doopte die dat. Ik geloof het bord daarnaast stond dat bijna 300.000 Amerikaanse banen via de defensieindustrie met Europees geld hun inkomen verdienen, mensen. Maar Trump die is nog steeds niet overtuigd, want niet alle landen dragen genoeg bij. En dus heeft hij ook aangekondigd dat alle 32 landen, nou ja, ik denk 31, want voor Amerika zal het niet nodig zijn, maar die andere landen die krijgen een rapport van wat ze nou het afgelopen jaar hebben gedaan. En we weten al, daar zullen ook onvoldoendes vallen. Tsjechië, Slovenië en Albanië bijvoorbeeld, die scoren slecht. Dus nou, blijft even spannend hoe dat gaat lopen.
1: Ja, nou was er veel te doen over die paaiende stijl van Rutte. Sommigen noemen het slijmen. In hoeverre was het nou effectief of succesvol?
3: Ja, slijmen, paaien, vleien, likken. Nou, iedereen heeft er zo zijn eigen woorden voor. Maar alle kritiek die komt er eigenlijk op neer. Dat mensen zeggen, ja, Trump die heeft een hekel aan mensen die hem naar de mond praten. Daar heeft hij helemaal geen respect voor. Die vindt hij zwak, je moet hem juist tegenspreken. Tegelijkertijd is het wel moeilijk om antwoord te geven op de vraag van, is het nou een succesvolle strategie van Rutte? Want we weten natuurlijk ook niet wat Trump nou zou hebben gedaan als hij hem zou hebben tegengesproken. Dus ja, dan moet je kijken van, wat weten we wel? De Amerikanen zitten nog steeds bij de NAVO. Ze gaan wel ook door met druk opvoeren op de alliantie dat de Europeanen meer moeten doen. De Europeanen die doen dat al. Er is een grote transformatie aan de gang. En ja, al die kritiek, als je die voorlegt bij de NAVO zelf, dan zeggen diplomaten steeds vast, we hebben gewoon geen alternatief nu. We zijn afhankelijk van de VS en bovendien zeggen ze, is het ook wel lekker makkelijk. Veel Europese leiders die vinden het achter gesloten deuren, zeggen ze dan stiekem wel lekker dat Rutte zich bezighoudt met dat vleien van Trump. Want dan kunnen zij zich lekker afzetten tegen Trump en dat doet het dan weer goed bij hun politieke achterban.
1: Ja, en Ardi, dan naar jou. De NAVO is dus heel erg in de weer geweest met Trump. Hoe zit dat bij de Europese Unie en in Brussel?
4: Nou ja, ook bij de EU kon je er toch het afgelopen jaar weer niet omheen dat Trump echt een enorme invloed heeft gehad op het politieke debat. Hè. Weet nog bijvoorbeeld vorig jaar rond deze tijd werd er op die inmiddels beroemde golfbaan in Schotland die handelsdeal met Amerika gesloten. Maar het heeft nog tot een paar weken geleden geduurd dat die deal helemaal rond was. Europarlementariërs die zagen het niet zitten vanwege die dreiging toen, waar Kiesja het ook al over had, om Groenland in te nemen. Ook niet vanwege Trumps dreiging met nieuwe importheffingen. Nou ja, inmiddels is die handtekening toch gezet, maar er is alweer een nieuw dreigement uit de VS. Namelijk dat de Verenigde Staten geen vloeibaar gas meer willen gaan leveren als de EU, zoals nu gepland, strengere milieueisen gaat stellen aan dat gas. Uit de VS hoor je dan nu bijvoorbeeld alweer, als dit zo doorgaat, dan wordt het een koude winter in Europa. Dus we kunnen onze borst weer nat waken.
1: En wat belooft dit voor het volgende seizoen, het politieke seizoen in Brussel?
4: Nou ja, van Trump zijn we voorlopig nog niet af. Maar niet alles draait om hem, moet je toch ook wel even zeggen. Volgend jaar wordt het heel interessant om te zien hier of het nieuwe migratiebeleid van de EU gaat werken. Het migratiepact ging vorige week in van de Europese Unie. En de komende maanden moet gaan blijken of de EU inderdaad meer grip krijgt op migratie. En misschien nog wel belangrijker, gaat het ook lukken om straks uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten. En de strijd om het geld gaat volgend jaar losbarsten in de EU. Specifiek om de nieuwe Europese begroting. Een strijd om bijna 2000 miljard euro. Ja, dat is altijd al een politiek gevecht. Maar er staat nu misschien wel meer druk op dan ooit. Vooral door de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Een grote kanshebber is daar de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen. Die partij heeft gezegd, we willen de bijdrage aan de EU halveren als we winnen. Dus zeggen een heleboel mensen hier, daar moeten we uitkomen over die discussie over het geld voordat er verkiezingen zijn in Frankrijk. Nou, dat belooft wat. En als je dan ook nog weet dat de EU ook mogelijk nog aan de vooravond staat van de uitbreiding met een heleboel landen, waaronder Oekraïne. Nou, dan mag je toch wel zeggen dat het geen nieuw saai jaar gaat worden hier.
1: Dankjewel, Kiesja Hekster en Ardi Stemmerdink. Today

0: Dat was de Lazy Song van Bruno Mars. En die staat deze dagen in de Arena, morgenavond voor het laatst. En de week wordt heel spannend voor een groep Nederlandse studenten in Monaco. Ze doen mee aan de Monaco Energy Boat Challenge. En dat is een wedstrijd voor milieuvriendelijke boten. Het Nederlandse team bouwde een eigen boot op waterstof. En wat kan de maritieme industrie hiervan opsteken? Damian Bertrams is een van de deelnemende studenten en is alvast in Monaco om zich voor te bereiden. Goedenavond, Damian.
1: Een hele goede avond. Nou, superleuk dat wij jij mogen inbellen vanuit Monaco.
0: Ja, natuurlijk. De Monaco Energy Boat Challenge. Wat voor wedstrijd is dat? Vertel.
1: Ja, het is eigenlijk een wedstrijd met allemaal teams van de hele wereld komen er samen. Allemaal studententeams. En die hebben allemaal een eigen boot ontworpen en gebouwd. Die vaart op een zero emission. Zo noemen we dat. Dus zonder uitstoot.
0: Ja, dus met nul uitstoot. Nul CO2 uitstoot op de teller. En hebben jullie een beetje vertrouwen in? Hebben jullie de beste boot?
1: Nou, ik moet zeggen dat we wel goed redelijk vertrouwen hebben. We hebben één grote concurrent, dat is het team uit Zwitserland. Die hebben we vandaag gezien, want we hebben een beetje rondgelopen al. We hebben de andere teams gesproken en de concurrentie bekeken. En ik moet zeggen dat zij er ook wel goed uitzien en een sterke boot hebben. Maar ik denk wel echt dat wij zeker een hele goede kans maken om te winnen.
0: Want gaat het erom wie het hardste kan varen op een zero-emission boot? Of gaat het erom wie de beste milieuoplossingen heeft voor zijn boot?
1: Ja, je hebt eigenlijk een beetje verschillende onderdelen in de wedstrijd. Je hebt vier races heb je. Een speedwedstrijd, een maneuverability, dat je heel snel om boeien moet varen.
0: Ja, wendbaarheid
1: inderdaad. En 16 nautical miles, dat is echt dat je van de open zee moet oversteken van Monaco naar Italië en weer terug. En de laatste, belangrijkste, waar wij ook echt in uitblinken met onze waterstofboot, is de endurance race. En hier is echt, willen wij de balans tussen kracht en efficiëntie van onze boot laten zien. En dat is eigenlijk in 3 uur tijd een zo groot mogelijke afstand afleggen. Ja. En de combinatie hiervan is dan de wedstrijd eigenlijk.
0: Ja, ik snap het. Dus echt laten zien dat je met zo'n uitstootvrije boot echt alles kan. Nou gebruiken jullie waterstof als brandstof. En andere boten gebruiken weer andere type brandstoffen. Wordt het ook een soort test voor wat nou de beste duurzame brandstof is? Uiteindelijk?
1: Het is natuurlijk leuk dat wij waterstof gebruiken. En wij denken ook dat het wel een van de meest kansrijke toekomst. Brandstof is met een toekomst. Maar in principe is het allemaal een hele goede zero emission uitstoot oplossing. Maar wij denken gewoon dat met waterstof de meeste energie kan opgeslagen worden. En de beste boten zero emission kunnen gaan varen.
0: Ja, en hebben jullie bij de concurrentie nog echt inventieve dingen gezien waarvan je denkt, oh, dat is slim bedacht?
1: Nou, dat is wel heel leuk. Ja, dus zoals ik zei al, vandaag hebben we rondgelopen in de haven van Monaco. En daar zijn we met alle teams de laatste finishing touches aan het brengen aan onze boten. Dus we kunnen een beetje kijken bij elkaar. En iedereen heeft natuurlijk wel eigen kleine dingen bedacht en ontworpen die allemaal wel anders zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe het er allemaal uit gaat zien als het echt allemaal in het water ligt. Maar iedereen heeft een beetje zo zijn eigen sterke punten bedacht. Dus het wordt wel spannend, maar ik ben in ieder geval heel benieuwd.
0: Ja, nou en dan waterstof. Gebruiken jullie waterstofgas, moet ik zeggen? Want eigenlijk wilden jullie vloeibare waterstof, maar dat is hem niet geworden, hè?
1: Nee, klopt inderdaad. We hebben een heel jaar lang gewerkt aan vloeibare waterstof en gaswaterstof. En in principe hebben we het hele systeem van vloeibare waterstof werkend gekregen op het land en getest. Wat al echt een hele grote stap is voor ons, maar ook voor de hele industrie. Alleen uiteindelijk hadden we net te weinig tijd om het dan te testen, om het ook op water te gebruiken. En we hebben natuurlijk veiligheid ook hoog in het vaandel staan. Dus daarom hebben we uiteindelijk ervoor gekozen om vooral met gasten te gaan racen in Monaco. Maar we hebben nog zeker niet afgeschreven dit jaar de vloeibare waterstof.
0: Ja, en is dat waterstof nou, of je het nou vloeibaar doet of gas, is dat nou de schoonste brandstof die je kunt gebruiken? Is het echt zoveel schoner dan waar de scheepvaart nu op vaart?
1: Ja, zeker. Tegenwoordig varen natuurlijk heel veel op kerosine, diesel. Ja. En met waterstof heb je gewoon helemaal geen uitstoot. Ja, wat eruit komt, dat is water en zuurstof. Dus dat is gewoon helemaal goed voor het milieu. En tegenwoordig wordt er steeds vaker ook op een groene manier waterstof opgewekt. Dus in principe kan het hele proces van begin tot eind uitstootvrij zijn. Ja, en de brandstof die nu wordt gebruikt.
0: Ja, en ook schoner dan elektrisch dus.
1: Nou, het ligt een beetje aan. Bijvoorbeeld met elektriciteit kan je waterstof opwekken. Dat is leuk. Bijvoorbeeld de windmolenparken of zonnepanelen die wij heel veel in Nederland hebben. Daarmee zouden wij gewoon heel veel waterstof kunnen opslaan. Heel veel energie kunnen opslaan in waterstof. En daarmee kunnen wij dan... Het is gewoon een makkelijke manier om energie op te slaan. En daarmee kan je dan bijvoorbeeld gaan varen of in de toekomst ook vliegen zelfs.
0: Ja, en nou is zo'n wedstrijd, het is natuurlijk leuk om er mee te doen. Maar het gaat natuurlijk om de technologie die jullie ontwikkelen. En die misschien wel die hele scheepvaart kan helpen bij de verduurzaming. Zijn er, kijken bedrijven ook geïnteresseerd mee?
1: Ja, zeker. Nou, dat is zeker echt een van onze doelen om dan echt de maritieme industrie te inspireren eigenlijk en te laten zien wat de mogelijkheden zijn met waterstof. En we hebben gelukkig ook heel veel bedrijven die ons steunen in ons project, want we kunnen het helemaal niet zelf. Met technologische hulp en ook financiële hulp hebben we echt heel veel bedrijven die achter ons staan en ook heel erg kijken wat wij doen, omdat wij toch wel echt aan de voorgrond staan van de innovatie. Dus zijn er zeker heel veel bedrijven die in ieder geval meekijken en ons helpen hierbij. En we hopen hiermee toch wel echt dan ook de industrie te inspireren, wat dat betreft.
0: Ja, want zijn er naast die waterstof, die duurzame brandstof, ook nog andere manieren waarop je dan zo'n boot schoner kan laten varen?
1: Nou, schoner niet, maar bijvoorbeeld wel efficiënter. Want wij vliegen bijvoorbeeld boven het water. We gebruiken foils. Dat zijn vleugels, zoals een vliegtuig heeft, maar dan onder water. En daarmee wordt onze boot uit het water getild, waardoor we veel minder weerstand hebben eigenlijk.
0: Okay.
1: En dus veel efficiënter kunnen varen en sneller.
0: Ja, ja, dan gebruik je ook minder brandstof natuurlijk. Dankjewel en heel veel succes met de challenge.
1: En dan wil ik zeggen dat het allemaal te volgen is ook op onze Insta en op de website van
0: HydroMotion. Top, we gaan het volgen. Hartelijk dank. En dit was Het Oog. Morgen zit hier Wilfried de Jong. Straks op deze zender Nooit meer slapen met Femke van der Laan. Ik wens u een fijne nacht.
2: Zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letzter

0: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
5: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
6: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
5: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
7: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
5: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Friesland non-stop.
12: De beste muziek van Friesland.

Toch wel raar, is christelijk of openbaar. Twee verschillende groepen, elk haar eigen wij. Maar daar tochten we net oor nei. Het wie geen probleem. Ik hie een boerman, mij een mooie wijn. Kwam wij in de buurt, dan kwam hij oorheen. Boze buurman zei dan voortje wij.

0: met Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palmen is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren 8e finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
2: Friesland non-stop. De beste

niks is bekend gedrag, vreemd genoeg. De wiede wereld is er wel via draden golm.

0: En dat voel alweer in het geheel van de vergonkelijkheid.
1: In het tjerke van Ginnem viert Gerrit Terpstra zijn 50-jarig kunstenaarschap.
0: Dan moet je dus loslaten. En dan komt het, moeilijker.
1: Dwalen in de tijd. Dit weekend in Friesland ook.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
0: Friesland non-stop. De beste.